0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. 1 van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4:00, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water in gingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: de pruimen pap gedaan. Iedere pruim ligt in de schuim.
1: Gode Zone FM.
2: We danken je moeder en die van Ziyech ook die jullie gepaard heeft. Wat is het een goal!
1: Gode Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4:00, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06. En laat van je horen.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

Ajax is ours.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Door de vakanties in Nederland is op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel enkele files, om te beginnen de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rozenburg staat een vrachtwagen met pech en de vertraging is 5 minuten. Meer oponthoud heb je nog op de A22 van Beverwijk naar Velsen. Voor Beverwijk 3 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A9.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De VS voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van 500 euro toegestuurd krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Door de vakanties in alle regio's is er op dit moment geen sprake van een ochtendspits. Er staan wel twee korte files wel te verstaan. De A20 om te beginnen, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer file met 5 minuten vertraging. En de A50 Zwolle richting Arnhem voor Apeldoorn 10 minuten oponthoud met 4 kilometer file.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is van een ochtendspits op dit moment geen sprake. Er staan er slechts een paar korte files. Om te beginnen de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En dezelfde A20, maar dan voor Delfshaven. Ook nog eens 4 kilometer file met nog eens 5 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: eenmaal aan, is nooit meer afzetten. Zo hoort radio te klinken.
1: Goede Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vandaag blijft het droog en wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noordoosten schijnt vanochtend geregeld de zon. Vanmiddag wordt het 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten bij een matige noordwestenwind. Vanavond neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe en kan in het noorden wat motregen vallen. Morgen overheersen de wolken en trekken lichte regenbuien over het land. Het wordt dan met 17 tot 21 graden koel voor de tijd van het jaar. Vanaf donderdag volgt weer vaker droog zomerweer. Tot zover het weer van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is van een ochtendspits op dit moment nog altijd geen sprake door de vakanties in alle regio's op dit moment. Wel een paar korte files, zoals op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein doe je er 5 minuten langer over. En ook 5 minuten vertraging heb je op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven.
3: Het station met de meeste en beste hits.
0: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Stuistra met het Radio Nieuws. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelde in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Daanstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertragingen gemeld op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. En een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Die zorgt veel vertraging tussen Maarn en Houten Oost. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is ruim een half uur.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.
5: Get ready for the launch.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds maakt 690 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 604 miljoen euro, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim 8 miljard dollar en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal 2,2 miljard dollar. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijkviertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. De apparaten wekken plaatselijk elektriciteit op door aardgas te verbranden en worden naar verwachting slechts enkele dagen per jaar gebruikt, vooral tijdens koude winterdagen. Het Utrechtse stroomnet zit zo vol dat nieuwe of zwaardere aansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst komen. De installaties blijven mogelijk 10 tot 15 jaar staan. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een zitting in Miami noemde hun advocaat het Britse verzoek politiek gemotiveerd. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Beide broers ontkennen alle beschuldigingen. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Beverwijk bij de wegwerkzaamheden een klein kwartier oponthoud. A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. Een ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht. Net voor Houten Oost zijn daar 2 rijstoken dicht. Er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Er staat daar 6 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken bij de grenscontroles. Daar ook daar een kleine 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: goed dat jullie allemaal kijken. Een nieuwe race van 5 weken lang zijn we er dus om 9:50. En dat doen we onder andere met Rutger Kastekum, Ben van den Burg, Robert Maaskant, Victor Vlam en Tom Coronel. Lekker toch? Gewoon weer een beetje muziek.
1: Vrolijk, gelijk feest, hè, is het. Ja. Ja, was ook trouwens ook achter de schermen al. Want jullie maken een hele hoop lawaai, zou ik maar zeggen. Ja.
0: Goed, dat is een beetje inzingen.
1: Ja, nou, het was geen inzingen, hoor, dit. Nee? Ik weet niet, er maakt iemand een grap bij jullie, geloof ik. Want toen ik binnenkwam...
0: Zij wachten eigenlijk op een grap van jou weer, zoals de vorige keer. Ja. Wat mij wel opvalt, is deze kant van de supporters... of van de mensen die hier aanwezig zijn, die gaan lekker mee. En daar is het nog een beetje stil.
1: Nog.
0: Dan moeten ze een beetje in beweging krijgen. Ja. Dames en heren, jullie zijn live op tv. Steve, goed dat jullie er zijn. Het is alweer een tijdje geleden. Jullie hebben een hele tour natuurlijk ondergaan. Bruno Mars, hij was laatst in de arena. Zijn jullie gegaan?
2: Zeker. Natuurlijk.
0: Ja? Hoe was het?
2: Ja, dat is niet normaal. Dat is de man. Ja, dat heeft hij wel weer bewezen. Het was geweldig.
0: Maar zit u daar met notitieblokjes aantekeningen te maken?
2: Ja, ik moest 3 keer gaan. Dus de 3e keer was het volledig eigenlijk werken.
0: Ja. En wat heb je opgestoken? Wat ga je sowieso anders doen?
2: Nou, kijk, we willen toch heel graag Treasure blijven. Want we zijn gewoon heel trots op deze band. En we eren zijn naam. Dus we blijven onszelf. Maar hij heeft al wat dingetjes meegegeven waarvan we denken... ja, daar kunnen we ook wel wat van leren.
0: Heb je hem gesproken ook?
2: Nee, maar dat was in mijn hoofd wel. Ja. Dus ik dacht van... ik sla het zo wel gewoon.
0: Dat is ook mooi. Dat is ook mooi. Ja. Dat doet er niks aan af. En wat heeft hij jullie meegegeven in je hoofd?
2: Nou, vooral... het is wel echt een beetje de dans, denk ik. De swag die hij heeft, de coolheid. En wij zaten op een gegeven moment te kijken van... ja, wij zijn best wel een blije band. Daar zijn we ook wel blij mee. Maar het mag iets cooler.
0: Oh dus, ja? Een beetje smooth.
2: Precies.
0: Oké, en dat heb je vanavond laten zien, dat smooth...
2: Nee. Ja, ik denk het wel.
1: Ja,
2: we doen ons best.
1: Iets meer boyband kwam erin deze keer, vond ik, ja. Wil je dat?
2: Nee.
1: Nee?
3: Nee. Ik zeg dat niet.
1: Ja,
0: hij lult ook maar wat. Hij lult
2: ook
0: maar
2: wat. Dat maakt niet uit.
0: Ja, dat doen we allemaal, dus maakt niet uit. En jullie gaan nog op tour. Waar ga je allemaal staan? Ik heb hier staan AFAS Live, 31 oktober.
2: De AFAS Live 31 oktober is echt onze eerste eigen show. Ja. Met natuurlijk heel veel mensen, want de AFAS Live is groot. Dat wordt gewoon echt een treasure show, echt uitpakken. Veel lol, veel huilen, lachen. Ja. Maar natuurlijk veel muzikaliteit. En met heel veel trots mogen we zeggen dat de theatertour in reprise gaat. Dus dat houdt in dat we vanwege succes weer een nieuwe tour gaan doen.
0: Bam. Ja, te gek joh.
2: Super.
0: Fijn dat jullie er waren jongens, dankjewel.
2: Heel erg bedankt.
0: Hou jij je bang, Robert?
4: Ik ben hier dol op.
0: Ja?
4: Als er nou iets is wat ik nog heel graag zou willen doen...
0: Is een boyband.
4: Op het podium op met dit soort muziek.
0: Ja?
4: Dat lijkt me fantastisch.
0: Zelf zingen, of wat?
4: Zelf zingen, piano spelen.
3: Oh god.
4: Dansen moet je niemand aanbrengen. Yeah.
0: Daar hebben we er weer een. Daar gaan
4: niemand meer duren krijgen.
1: Nog zo.
4: Ja hoor, geweldig.
0: De midlife.
1: Gaan we allemaal ineens zingen.
4: Old treasure wordt het dan.
0: Kan jij een beetje zingen eigenlijk?
4: Ik kan fantastisch zingen.
0: Ja, dat dacht ik al. Ja. Het is een kleine Trump, hoor, die hier zit.
4: Nou ja, zeg.
0: Zeg, jij was ook heel trots op jezelf vandaag, Rutger?
1: Meestal wel, ja. Vandaag ook wel weer, ja. Ja, jij bedoelt dat ik veel stappen had. Vooral meer stappen dan Messi. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Of Messi ook goed geschreven, zie ik.
1: Ja, en hij... Hij was, het was zo'n slenter verhaal van hem. En ik heb alleen maar wat in de tuin gedaan. En ik had denk ik meer stappen dan Messi tijdens die wedstrijd.
0: En dat was wel uit vrije wil, de tuin?
1: Nee.
0: Zei jij dan met een bakje onkruid te wieren? Zeg je, vrouw, dat doe jij?
1: Ja, dat klopt. Ja, dan moet ik het gras herstellen en allemaal dat soort hele burgerlijke dingen. Met heel veel tegenzin. Een chagrijnige kop van je wel.
0: Ja.
1: Heel vervelend ook. Voor de kinderen niet leuk. Voor niemand eigenlijk leuk. Dus ik word denk ik voorlopig niet meer gevraagd om de tuin.
0: Nee. En hoeveel vierkante meter hebben jullie?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Heel veel.
0: Ja. Maar veel belangrijker, is de tuin er mooier op geworden?
1: Meet jij dat? Jawel.
3: Het is veel te droog toch? Ja. Nu veel te doen?
1: Nee, ik sproei 2-3 keer per dag. Ja.
5: Mooi. Ja. Gewoon met water.
1: Met zo'n automatisch ding. Drinkwater. Ja.
5: Gewoon drinkwater.
1: Ja, drinkwater, ja. Ja, Barleduc soms.
0: Wow. En jij hebt een kort nachtje gehad, Robert. Schat ik zo in.
4: Ja, ik heb een heel kort nachtje gehad, ja. Ik was gisteren bij de NOS om de WK-finale te analyseren. Daarna nog een podcast opgenomen. En toen nog naar Amsterdam voor de Sportnieuws-podcast. Mm-hmm. Dus ik was uiteindelijk om 5 uur 's nachts thuis. Zie je niks van, toch?
0: Nee, is goed weggewerkt. Nee,
4: goed werk van,
0: van de dames. Ja. Daar waren ze ook 2 uur mee bezig, maar dat geeft helemaal niks. We gaan dadelijk... Nee, ik zal nou geen grapjes meer maken. Ik heb er nou 2 gehad, ik kan terug verwachten. Weet ik nou wel. We gaan straks natuurlijk even over die WK-finale hebben... en alles wat daar nog rondom gebeurd is. Heb jij nog een kopje koffie gedronken met je grote vriend Tim Hofman?
6: Nee, zeker niet. Ik heb absoluut geen kopje koffie gedronken. Nee, kijk, ik vind dat hij gewoon verkeerd zit. Ik vind dat hij daarvoor zijn excuses aan moet bieden. Ik vind dat hij transparant had moeten zijn over bepaalde belangen. Ik heb gezegd dat hij gewoon simpelweg een beetje een prutser is als journalist. En daar sta ik volledig achter.
0: Ja, daar ga ik niet
1: meer naar. Ja, maar ik heb alleen gevraagd of hij 10 kopje koffie heeft gedronken. Gelijk vol in de verdediging. Nee,
4: ik vind het echt heel vervelend, maar ik moet het bijna met hem eens zijn.
0: Oh, en
4: dat is wel een beetje tegen mijn principe in.
0: Oh ja?
4: Nee, ik vind dat hij je gelijk heeft, ja. Ja?
0: Maar in deze kwestie of vind je hem sowieso
4: in deze kwestie? Nee, ik vind Tim Hofman wel de goede dingen onderzoeken. Maar de manier waarop hij het brengt is denk ik niet altijd zuiver.
0: En
4: dat, ik vind
0: zin?
4: Dat wel heel erg belangrijk. Nou ja, dat, ik denk dat Victor dat beter kan duiden. Want die zit daadwerkelijk in de ruzie met hem.
6: Ja, nou kijk, hij is natuurlijk heel moralistisch. Kijk, de consequenties van het subject zijn van een boos reportage... dus dat is zijn programma, die zijn echt gigantisch. En ik vind dat hij niet altijd zorgvuldig omgaat... met de manier waarop hij dat onderzoek verricht. En dat vind ik gewoon problematisch daaraan.
1: Weet je wat ik ook irritant vind? Die oproepjes van... Ja. Heb jij ook last gehad in de comedywereld?
6: Ja. Mm-hmm.
1: En dan denk ik, daar gaan gelijk allemaal speculaties weer gaande... over wie dat dan zou zijn.
0: Ik weet de volgende al. Heb je ook last gehad bij de Oranje Zomer?
1: Ja,
0: ik wel.
1: Maar dat weet iedereen al eigenlijk.
0: Ja. Het is niet lullig bedoeld, maar jouw truitje is inderdaad net iets te klein. Want ik zit naar binnen te kijken.
3: Je ziet je...
1: Ja, maar het is linnen, hè?
3: Dat vind ik wel mooi juist.
1: Ja. Maar het is linnen.
3: Oh, nee, dat is goed.
1: Maar heb je ook wel eens...
3: Hij is te breed gewoon. Hij
7: zit een klein
3: eindje. Spier.
1: Maar heb je ook wel eens dat je dan heel goed bezig bent?
0: Ja.
1: En dat je dan denkt van, die kan ik wel aan.
0: Ja.
1: En dan zegt iemand weer zoiets tegen je. Dat je denkt, zo goed was eigenlijk niet zo goed.
0: Nee, ik kijk zo naar binnen. Ik zie gewoon een paar haartjes eruit.
1: Maar normaal heb jij daar nooit zo'n probleem mee.
0: Nee, maar ik wil je toch een beetje beschermen. Dus wat dat betreft.
6: Wat vind jij van de t-shirtje van Ben eigenlijk?
0: Is goed.
3: Al netjes.
7: Altijd wel gestreken mogen worden.
3: Ja, ik heb gestreken, maar dat zie je heel...
7: Moet je de stekker erin steken?
3: Nee, voordat ik hier naartoe ging, heb je gestreken. Ja, heb ik ook nog gedaan. Ja.
4: Ik vind het wel mooi, Ben, hoor.
3: Dankjewel.
4: Ja, dankjewel. Lekker. Zullen wij lekker gewoon bij
7: Ik heb zo'n mooi stoomding altijd op reis mee. Werkt veel beter.
1: Ja, nee, dat is wel leuk dat ze jouw kleur altijd in de aanbieding hebben.
0: Ja. Maar Victor...
6: Nee, ik vind het te informeel. Kijk, Ben was er ook een beetje...
3: Nee, omdat jij netjes... Ja. En jij ook netjes. Mm-hmm. En maar jij niet. Dus dacht ik, ik kan het ook doen.
1: Ja.
3: Maar ik dacht van, moet ik niet even iets...
0: Beetje balans.
3: Ja, balans. Maar
6: nee, ik had een jasje... Ik ben het wel echt eens. Het had wel gestreken.
3: Ik heb het gestreken.
6: Nee, niet gelukt. Te zien.
0: Gaan we hier even lekker over door. Dan gaan wij even naar serieuze zaken. Nee, Tom, nog even naar jou. Want ik snap één ding even niet helemaal. Oh. Jij hebt ook geen voetbal gekeken, want jij was natuurlijk alleen maar bezig met racen. Maar ben jij nou getrouwd of niet? Ik snap het niet meer.
7: Nee. Wacht even, jawel.
0: Ja, zie je.
7: Nee, maar het is een heel ingewikkeld verhaal. Mijn
0: houd
7: vrouw
0: wel
7: zei,
0: simpel.
7: Voor je 40ste ben je getrouwd. Dus op mijn 40ste komt zij aan en zegt ze... Nou, wil je dit filmpje even kijken? En op dat filmpje, dat is dus Tim, die trouwt namens mij...
0: Ja?
7: En ik krijg gewoon een trouwboekje zo in mijn handen. Ik wist niet dat zweet zo uit je voorhoofd kon komen. Ze zegt, DJ, start the music. En ik stond daar echt zo, 150 man. En ik was getrouwd.
0: Ja.
7: Dus Tim is voor mij getrouwd met Paulien.
0: Ja, dus Tim maar is met jouw vrouw getrouwd.
1: Jouw
0: ja,
1: broer, hè? Niet Tim Hofman, hè?
7: Nee, zeker niet.
0: Nee, anders wordt het allemaal heel ingewikkeld. Nee.
7: Dus ja, het is een beetje apart.
0: Maar je had geen zin in het WK? Lekker even die finale kijken.
7: Ik was aan het rommelen, dus nee, sorry. Ik zat ook in de tuin. Ik moest een beetje lachen van jou met je gras. Maar zegt de man een ding. Bij mij moet het gras echt gewoon kakstrak zijn. Mooi groen, mag helemaal geen onkruid tussen zitten. Ja.
0: Nou, mooi. Weet hoe je het tuin
7: ja. Geen voetbal.
0: Hey, de buitenlandse media die zijn dolblij dat de misdadigers van Argentinië... in ieder geval zijn afgestraft en dus hebben verloren. De sport heeft gezegevierd. Klopt dat?
4: Daar valt wel wat voor te zeggen, ja. De Argentijnen hebben zich dusdanig van de slechte kant laten zien... dat het gewoon echt niet leuk meer was. En ik ging er neutraal in die finale, want Nederland was uitgeschakeld. Ik ben fan van Nederland. En dan ga ik niet voor een ander land zitten zijn.
0: Mm-hmm.
4: Dat kan bij mij niet in mijn boek. Maar ik merkte dat ik tijdens de wedstrijd steeds meer sympathie begon te krijgen voor de Spanjaarden. En toen die goal viel, zaten ze zelfs bij de NOS te juichen. Nou, dat zegt
0: echt?
4: Wel wat. Ja.
0: De neutrale omroep.
4: Het was zo belachelijk wat die Argentijnen deden. En dat hadden ze de vorige wedstrijd ook al gedaan, de halffinale. Ja. Waar ze heel veel overtredingen maakten. Net te laat, mensen duwen, irritant met ellebogen. En dan vraag je, kijk ik ook altijd door de bril... als het nou het Nederlands elftal was geweest... hadden we het dan wel geaccepteerd? Nou, we hebben de finale in 2010 gehad. Daar gingen we ook over de rand. Maar dat vonden we dan toen wel enigszins acceptabel.
3: Toen vond ik ook schandalig.
4: Ja, die was wel een beetje over.
1: Maar ik vind wel dat als je naar dit WK kijkt... dan denk ik wel, voor het Nederlands elftal hadden ze nou maar 20% van wat die Argentijnen hadden gehad. Dan hadden die ook die kutprijs van een fairplay niet gewonnen.
0: Mooie prijs.
1: Ja, dat is toch echt gewoon nog spugen in je gezicht... ook als je die prijs krijgt, vind ik echt, hoor.
4: Ja, we geven hem terug.
3: Maar je kan ook zeggen, het voetbal heeft gewonnen omdat Spanje... heeft gewonnen. Met voetbal vind ik gewoon als plaatje gisteren die finale, dan wint het voetbal niet. Want het
4: nee,
3: was
4: maar als je een dag eerder hebt zitten kijken, hadden we 6-4. Ja,
3: maar zo'n
4: heerlijke wedstrijd.
3: Maar zo'n wedstrijd wil je zien. Dus het voetbal heeft dan gisteren met de finale...
4: Maar vond je het spannend?
1: Ja, ik vond het wel spannend.
3: Wil,
4: ja, dat is toch ook iets?
3: Maar oké, gewoon een onafhankelijke... Die jongens hebben niet eens gekeken. Maar denk je dat Trump op de tribune... Trump die is toch in slaap gevallen? De Amerikaan
4: vindt
3: dit...
4: Maar die valt continu in slaap. Ja. Dus dat vind ik geen...
3: Nee, maar het is geen reclame voor voetbal. Nee. Maar Trump vindt dat niet.
0: Maar denk je dat wij Nederlanders dit ook doen, zo na het eindsignaal? Paredes, hij heeft daar wel een handje van, hoor. Dat weten we wel. Kijk, dit gebeurt er al.
3: Nee, dit is te extreem.
1: Maar die is gewoon niet helemaal lekker, is die, Die is gewoon, je ziet ook aan zijn ogen, die staan niet goed.
0: Ja, waar zie je dat
1: dan? Zie je gewoon, die heeft gewoon iets in zijn jeugd, iets meegemaakt.
0: Wat is dit nou weer voor een lul?
1: Nee, maar je kan aan iemand meteen zien, die is niet helemaal oké. Die is niet in orde.
3: Nou, wil je ons even...
1: dat heb ik bij jou al lang gedaan, Ben. Dat weet jij.
4: Wat er gebeurde was dat na afloop van de wedstrijd... tijdens een wedstrijd is nog veel geaccepteerd.
0: Ja.
4: Maar op het moment dat dat laatste fluitsignaal heeft geklonken... dan hoort er ook weer een bepaald respect te zijn voor elkaar.
1: Ja.
4: Dat je samen, ook als tegenstanders met elkaar staat. Wat er gebeurde was de aanvoerder van Rodri werd in zijn maag geslagen... terwijl hij aan het juichen was. Daar ontstond dit opstootje door. En toen kwam die Paredes, die echt alleen maar na de rust in het veld was gekomen... die heeft niet anders gedaan dan mensen in elkaar lopen schoppen.
0: Ja.
4: Dat was echt schandalig. Ja. En nu ging die nog een keer over de grens. Nou heb ik wel begrepen dat hij inmiddels al een rode kaart heeft gekregen... na deze incidenten, dus hij wordt er ook voor geschorst.
0: Ja. Ja, klopt.
4: Maar dit was inderdaad absolute anti-reclame voor Argentinië.
0: Het is mooi, hè, dat wij dit aan het analyseren zijn in plaats van de wedstrijd. Dat dit toch
1: ja, maar het ging hierover. Dit was eigenlijk waar we naar hebben zitten kijken.
0: En Trump,
1: ook in de wedstrijd ook, hè, die rode kaart.
3: Maar dat de FIFA wil... dat er dus, weet je, want anders ga je veel harder optreden tijdens de wedstrijd... dat de FIFA wil dat ze zoveel toestaan. En dat zo geschopt wordt. En dat het zo'n zootje is.
4: Ja, dat was Mario van der Ende, de oud-topscheidsrechter... die heb ik ooit een keer in mijn podcast gehad. Die vertelde dat ook. Dat ze al jaren geleden op WK's geïnstrueerd werden... van jongens, het gaat wel om entertainment... Dus let erop dat de topspelers ook in het toernooi blijven.
1: Ja, ja.
4: Dus als je te snel met kaarten gaat wapperen... Dan heb je dat dus niet. En dat speelt toch in die hoofden van die scheidsrechters.
1: Toch die rode kaart, die spoort ook niet. Hè. Hoe heet Fernandez. Ja.
4: Daarvoor een overtreding?
1: Ja, maar die is
0: tweede geel, hè?
1: Ja, dit... ook niet
0: als
1: helemaal
0: die een beetje... Oeh, valt er wel mee.
1: Voor je het overtreding.
3: Ja, maar
0: Robert.
4: Als die centrale verdediger gewoon goed landt... dan heeft hij gewoon een 9,8.
0: Nee, ah, ja, dat is waar.
3: Ja.
4: Toch?
0: Ja.
4: Moet kijken hoe mooi die door de lucht gaat hier zo.
0: Hij gaat perfect door de lucht.
4: Het is gewoon een slechte landing.
3: Nee, maar vind je het nou verstandig dat de FIFA het zo ver laat komen... dat het alleen maar een schoppartij is en dat iedereen denkt van... wow, dit is wel erg.
4: Ja, maar je maakt het nu wel heel groot. De FIFA, dit gaat over een individuele scheidsrechter... die dit moet beoordelen, inclusief een VAR die erbij zit.
3: Het hele toernooi...
4: En ze sturen hem er ook uit, hè?
3: Maar in het begin al werd er een overtreding gemaakt. En het was ook al veel te grof, had hij geel moeten krijgen.
1: Al veel eerder, ja.
4: Ja, maar het is geen schaatsen, jongens. Het is niet dat
3: Nee, maar daar gaat het niet om.
1: Nee, maar je kent die Argentijnen.
4: Daar vallen ze, gaan ze tegen de boarding aan.
1: Nee, maar ik ben met Ben eens. Je moet ze kort houden. Ja. Je weet vanaf begin af aan
3: strak
1: dat
3: houden, die mannen.
1: Het zijn eikels.
4: Ja, zouden jullie maar eens een keer strak gehouden worden? Dat zou lekker zijn.
0: Dat ga ik nou doen.
4: Ja, precies. Ja.
0: Wij hebben het wel steeds over, nou, die Argentijnen, als wij Nederlanders het hadden gedaan, dan hadden we daarmee de WK-titel te pakken. Dan hadden we gezegd, kan, is allemaal toelaatbaar in de wedstrijd.
3: Ja.
0: Maar wat Messi deed, is dat niet een beetje kleinzielig?
3: Ja, kleine mensen.
4: Ik vond het vreselijk. Dit gaat over het feit dat je niet achter je hand mag praten tegen racistische opmerkingen. Messi stond hierbij. Dit is de GOAT. Dit is de allerbeste speler ooit op de voetbalvelden geweest. En dan ga je je zo verlagen in de finale... door als een klein schooljongetje iemand te verklikken. Mm-hmm. Oh, meester, hij heeft iets gezegd. En gelukkig, de reden waarom dat is namelijk door de VAR ook bekeken... de reden dat de Spaanse speler er niet uitgestuurd wordt... is dat hij niet voldoende zijn mond bedekte. Ja. Dus hij had het maar heel ietsje zo. En hij zei dus ook niks racistisch, want er zijn allemaal liplezers erop losgelaten. Ja. Ja. Het bleek allemaal wel mee te vallen.
3: Ik wil nu even met Helene mee. Stel je voor, het is Nederland, en je kan ook zeggen van, kost wat kost, je moet kampioen worden. Ja. Weet je,
0: is alles
3: geoorloofd. Ja. Wat binnen de als je rood want dan heb je verloren. Van alles geoorloofd. Hoe kijk je daar dan naar?
1: Nou, wij zouden daar niet om. Ik zou daar dan ineens niet om halen eigenlijk.
0: Nee, precies.
1: Nee.
4: Dat ben ik niet met jullie eens. Ik vind als je de volledige ethiek in de sport laat varen, dan kan hij met zijn auto zomaar tegen iemand anders aanrijden. Dan kan jij in de tunnel al iemand zijn schaats scheef gaan maken. Dan houdt de sport simpelweg op.
0: Gebeurt dat eigenlijk in de schaats? Of is dat heel netjes, die schaats?
3: Nou, wat me wel opvalt, als mensen echt onder druk staan, dan gaan ze rare dingen doen. Wie je echt bent, komt naar boven. Dus ja. Schaatsen is best wel mooi. Je moet van elkaar beter worden. Dus je traint met elkaar, je moet beter worden. En op een paar dagen voor het WK, dan zijn ineens je schaatsen verstopt. En dan zit ineens de deur op slot. Dan denk je van, hé, wat is dat? Maar dan gaan mensen andere dingen doen om je te beïnvloeden dat je slecht schaats.
0: Heb jij dat wel eens gedaan?
3: Nee, maar het is wel.
0: Zou jij dit doen, Victor?
3: Ja, Victor wel.
0: Ja, tuurlijk. Kost om te winnen.
2: Absoluut, ja.
3: Maar dat is best wel apart dat het ergste van jezelf bij sommige mensen komt naar boven als ze onder druk staan. En dat zie je dus ook bij die Argentijnen zo. Wie ben je echt?
1: Maar ja, die Messi gaat nu, wat jij zegt, die gaat nu ook hiermee de geschiedenis in. Hè? Terwijl die wel inderdaad is de beste speler aller tijden.
0: Of met dit. Kijk. Wat kunnen wij hieruit concluderen als we dit zien? Dit is op het moment
3: dat hij zelf dat hij zelf medelijden heeft, denk ik.
0: Dat denk je?
3: Ja, ik denk dat het zelf mee. Dat hij nog. Dat is, als je zo groot bent, dan wil je alleen maar winnen. En dan denk je van, oh shit, ik ben geen
7: twee. Ja, het is wel het einde van het
4: tijdperk. Dit is einde van zijn carrière.
3: Ja, maar daar moet je om huilen. Dat is zelf medelijden.
7: Dus als sporter zijnde is dit natuurlijk sortiment, dat alles flits door je kop heen, dat het wel is. Ja. Dit is het, hè?
3: Nou, en dat is toch zelf medelijden.
1: Als je zo'n staat van dienst hebt, is ook niet zo raar dat je een traantje laat. Toch? Ja. Als je, kijk, als jij zo stopt en je begint te huilen.
3: Ja, dat is gek. Dat is heel raar. Nee, maar dat is ook gek. Want we hadden het over die emoties, hè? Als mensen dus een beetje huilen, dan denken van, mooi, huilen, je moet heel veel huilen. Maar als mensen dus boos worden en iemand neerslaan, dan heb ik van, ja, beheers je een beetje. Je moet je emoties reguleren. Daar hadden wij het van tevoren over. En jij had een hele mooie.
6: Ja, wij zitten in een hele feminine tijd. Dus wij waarderen de vrouwelijke emoties, zoals bijvoorbeeld huilen en vormen van kwetsbaarheid tonen. Terwijl inderdaad wat meer mannelijke emoties, zoals inderdaad boos worden, daar wordt op neergekeken. Maar Trump zou bijvoorbeeld, die natuurlijk een beetje een macho is, die zou het geweldig vinden als iemand daar boos is. Want dan denk je eindelijk iemand die voor zichzelf opkomt.
0: Ja, maar de bondscoach van Argentinië, die had ook zwaar, hè?
1: Die moest dat lachen.
0: Was net Twan.
8: Ja. A ver si paro, porque no soy capaz. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este. Y me duele el alma. Lo siento.
1: Ja, Twan van Peperstraat.
0: Ja, die bedoelde ik, ja. Twan, lieverd. Ja,
1: Zullen we die ook nog even instarten? Nee,
0: dat krijg ik een hele hoge boete, dat kan niet. Nee, dat had ik ook al meteen aangevraagd.
4: Ja, jongens, ik snap dit volledig. Dit, als je een finale ingaat, je bent een man van het land. Je hebt als speler heb je gefunctioneerd. Je bent helemaal meegegroeid met die groep. Je verliest volkomen terecht. Dan begrijp ik die emotie helemaal.
1: Oké, okay, nou, om te weten.
4: Ja. Nee, als jij dat maar had, ik je leuk kunnen
0: schaatsen. Maar Robert, is het zo dat als dit zou gebeuren bij Koeman, zouden we dan net zo reageren? Zouden alle vrouwen half in katzwijm zitten van, oh, zielig. En de mannen zouden zeggen, niet zo janken? Of?
4: Ja, maar wij zijn niet zo'n land. Wij zijn niet zo opgegroeid. Wij kennen dit soort emoties helemaal niet. En dat is het grote verschil met Zuid-Amerika. Ik heb veel met Zuid-Amerikanen gewerkt. Ja, die zitten heel anders in de race. Die hebben dit wel. Die nuanceren ook helemaal niet.
3: Alles of niks.
4: Wij zijn natuurlijk een nuancerend landje. We willen allemaal.
6: Maar het is toch ook goed om een klein beetje je emoties te reguleren en niet alles de vrije loop te laten gaan.
3: Ja, maar dan wordt het weer.
1: Dan wordt ook saai, hè? Ik vind ook wel weer die sport die emoties losmaakt. Vind ik ook wel mooi.
6: Maar het is niet een beetje huilen, jongens. Robot. Hij gaat helemaal los hier. Het is wel triest gewoon.
3: Nee, maar Victor, losgaan is soms. De tip is best wel goed.
6: Ja, maar je hoeft het niet in de persconferentie te doen, Ben. Je kan het ook thuis in je kamertje doen als niemand kijkt.
1: Grappig.
0: Ja. Ben zit er lekker in, hè, vandaag. Vind je niet?
1: Ja.
0: Ben zit er helemaal goed in.
3: Er is zoveel gebeurd. Nee, er is zoveel gebeurd gisteren.
0: Ja.
3: In emoties en wat er. Dat ik. Ja, ik voel mooi.
0: Ja. En zij kijken voor emoties zou Trump hebben gehad, denk je, gisteren?
6: Saai. Nou, volgens mij vond hij het wel leuk om daar in de belangstelling te staan. En was niet van het podium af te slaan.
0: Ja, kijk, dit is denk ik een van de meest ongemakkelijke momenten. Kijk, daar gaat hij. Nou, eigenlijk weet hij het niet helemaal. Denkt hij, ja, wat zou ik nou doen? Ja, natuurlijk, blijf gewoon staan. En die Infantino denkt, kom mee. Ja, ja, wat blijf je? Verkeerde kant op. Ken
1: dit
0: weg
1: vind,
0: weer
1: ik
0: niet.
1: Zo, vind ik zo goed.
0: Ja.
3: Ja, maar die mensen... Kijk, Trump denkt, ze zijn gewoon blij dat ik er ook sta.
1: Het is zo mooi dat de ene narcist achter de andere huppelt... Ja. Om de narcist weg te halen, terwijl die andere narcist wil eigenlijk nog ook blijven. Ja,
9: ik was al zo blij dat hij... uiteindelijk toch aan de zijkant. En de aanvoerder Rodri, die met die beker staat...
1: Die wachtte, totdat
9: hij inderdaad voorbij was aan die voet. Ja. Want ik weet zeker dat vandaag in de kranten in Spanje... staat er een hele grote foto op de voorpagina.
7: Zonder Trump.
9: Ja. Want het is net genoeg aan de zijkant om eraf te shoppen.
1: Ja. Ja. Ja.
9: Goed gedaan.
0: Ja, ondertussen hebben die Spanjaarden de beker natuurlijk mee naar huis genomen. En dat doet hun best een zakje.
9: Dat zijn bekers van Lego die de spelers allemaal meegekregen hebben. Dat is een sponsor van het toernooi.
0: Ja?
9: En ze hebben dus allemaal een bekertje van Lego meegekregen.
0: Ja, dat is dus
9: in een Louis Vuitton-tas, dat wel.
0: Dat we wel, ja. Ja, daar moeten we dan weer wel bij. Ja, dat is zo. Hey, de Fair Play-prijs, die hebben we dan gewonnen. Illustreert dat ook dat we gewoon echt het braafste jongetje van de klas zijn geweest tijdens het WK?
1: Ja.
9: Zeker. En nu kan Frenkie de Jong met zijn vriendinnetje kan die lekker gaan posten dat ze de prijs hebben gewonnen.
1: Vreselijk.
0: Ja, irriteert je dat?
9: Dat irriteert me echt, ja. Ik vind dat voetbal is een beroep. Daar moeten de vrouwen zich vooral niet te veel mee bemoeien in dit geval.
0: Nee, je bedoelt de echtgenoot, dus niet de vrouwen aan zich.
9: Nee, niet de vrouwen aan zich.
0: Nee, maar dat we dat even duidelijk hebben.
9: Helemaal nou, voor vrouwen in sport.
1: De Volkskrant heeft zijn kolompjes al weer klaar,
9: hoor. Nee, niet verkeerd begrijpen. Nee, maar op het moment dat een man gaat voetballen, dat is zijn werk. Daar moet je dan als gezin ook even... Laat hem dat gewoon doen. En inderdaad, wat je zegt, dan heb je privé-tijd om met elkaar dingen door te nemen. Maar dan hoef je toch niet alles op social media te posten en weet ik veel.
0: Ja, maar dat is deze tijd.
9: Ja.
0: Dat is je inkomst.
10: En een vrouw heeft toch heel veel in het gezin invloed ook op het presteren van die man?
1: Ja, die houdt heel erg van fair play.
9: Ja.
1: Dat vind ik ook zo gek. Ja, wat dus is dat voor een lul?
10: Misschien heeft die vrouw dus wel dat beïnvloed. Dus je moet zeggen, die vrouw moet zich nergens mee bemoeien. Maar ja, dat heeft toch altijd invloed?
9: Jij moet echt een advocaat worden.
10: Je zit toch in een systeem.
1: Dan hebben die vrouwen geen goede invloed, want we waren redelijk snel thuis.
0: Ja. Ja. Moet er een rondvaart komen, of niet, voor die fairplay-prijs?
1: Nee.
0: Oké, leuk. Ja.
1: Nou, dan ga ik er wel heen.
0: Ja, ik ook. Ondertussen keken heel veel mensen naar die finale op de NPO, op NPO 1. Oftewel, de publieke omroep. En als je het over de publieke omroep hebt, daar zit natuurlijk ook Ongehoord in Nederland.
6: Wacht even, is dit nou het moment dat we het niet meer over voetbal gaan hebben in dit programma?
0: Ja,
6: is
0: ben
6: het
0: je blij?
6: Ik ben zo blij dat we van dit gelul af zijn.
0: Nou, dan kun je
1: losfixen
0: nu. Let op.
1: Even 5 minuten niet.
6: Komt het ook niet terug?
0: Ah, hey, is het best wel druk, hè, een omroepland. Al die omroepen, moeten allemaal weer omroephuizen komen. Maar Ongehoord Nederland, daar zijn ze wel een beetje klaar mee. Vind je dat terecht?
6: Ik vind dat lastig, eerlijk gezegd. Kijk, ik vind dat het geluid van Ongehoord Nederland, wat natuurlijk meer het PVV/FVD-geluid is, moet echt daar te horen zijn. Andere omroepen vertegenwoordigen niet, dus ze hebben in die zin wel een belangrijke functie. Maar kijk, er is heel veel weerstand tegen Ongehoord Nederland. En ik vind ook wel dat ze echt hele grote fouten hebben gemaakt. En door al die schandalen die er zijn de afgelopen jaren, hebben ze echt wel hun geloofwaardigheid te gabbel gegooid. Het zijn ook bestuurlijke schandalen. Ze hebben ook een oprichter/directeur, Arnold Karskens, daar eigenlijk ontslagen op totaal onjuiste grond. Dus de rechter heeft gezegd, dat mag die. Die man die moet een schadevergoeding krijgen van 100.000 euro. Nou, als een publieke organisatie dat soort fouten maakt, is dat wel geld dat wij als belastingbetaler betalen. Dus ik begrijp wel echt heel goed dat er weerstand is. Ik denk dat de minister gaat beslissen, want zij gaat erover, minister Letchert, dat zij niet in het bestel mogen blijven wanneer het overgaat naar die omroephuizen. Ik denk dat het daar wel op uit gaat draaien. Maar ik denk wel dat er dan een hele belangrijke taak ligt bij de andere publieke omroepen om te zorgen dat ze dan wel dat geluid vertegenwoordigen. Want het is 1/3 van Nederland. Het zou toch te gek voor woorden zijn als dat niet te horen is bij de NPO, die de taak heeft om pluriform te zijn.
0: Ja, maar ja, ze moeten bezuinigen. Daar weet je alles van.
1: Nee, maar ik weet ook wel dat de NPO daar heel... Die neemt dat ook wel heel serieus, weet ik toevallig. Die zijn daar wel over
6: aan de grond mee bezig. Maar we zien het nog niet, hè? Dus ik hoor ze het zeggen, maar we hebben het niet gezien.
1: Nee. Ja, het is ook een omroep die het heeft over omvolking en dat soort zaken. En dat ook vooral, dat is denk ik het grote probleem, serieus brengen. Hè?
6: Maar eens, maar ik vind ook wel dat, en dat vind ik wel in hun voordeel spreken, ze zijn wel vanaf het allereerste begin heel erg vijandig bejegend. Dus ze hebben een paar keer een fout gemaakt en toen is er direct gezegd van we gaan een boete uitdelen. Terwijl je ook had kunnen zeggen als NPO, centrale organisatie, we gaan ze helpen om te zorgen dat ze daar de boel op de rails krijgen.
1: Dat is gebeurd.
6: Ze zijn direct gesanctioneerd.
1: Nee, daar zijn heel veel... Nee, Victor, er zijn zoveel waarschuwingen geweest. Toen is er op een gegeven moment, na zoveel waarschuwingen, is er een keer een boete gekomen. Toen heeft de NPO met alle omroepen ook nog alles op alles gezet om ze daarbij te helpen. Maar dat wilden ze niet.
6: Nee, maar het is echt vijandig vanaf het eerste begin.
0: Victor, want de mensen thuis snappen hier helemaal niks van. Hoe gaan eigenlijk die kijkers? Want ik bedoel, er komen heel veel bezuinigingen, dus er gaan ook best wel wat programma's weg. Wanneer gaan die kijkers dat allemaal merken?
6: Eigenlijk al vanaf het komende seizoen. Want vooral eigenlijk met ingang van 2027. Dan zie je dat er heel veel programma's gaan verdwijnen. Dus Drie op Reis gaat verdwijnen. De talkshow van Roosmalen en Groenteman gaat dan verdwijnen. Opium op Oerol gaat verdwijnen. Nou, als ik hier ga vragen aan mensen wie heeft dat onlangs nog gezien, dan denk ik inderdaad dat mensen het niet gezien hebben. Daar kijkt bijna niemand naar. Het is meer een soort van bedrijfsfeestje van Avrotros. Die gaan met z'n allen lekker naar Oerol, is heel erg leuk, heel erg gezellig. Maar ik vind het wel vervelend dat wij als belastingbetaler daarvoor moeten betalen. Eerlijk gezegd, ik ben blij dat al die programma's verdwijnen. Ik vind het gewoon een goede zaak dat er 100 miljoen euro minder aangegeven wordt. Want belastinggeld moet verstandig uitgegeven worden. Dus dat geld kan nu naar de zorg of naar het onderwijs of waar het ook
0: Wij doen het nooit aan een bedrijfsfeestje.
6: Maar bij ons betaalt Corendon en niet de belastingbetaler.
0: Dat is waar.
3: Ja, ik mag nog één opmerking maken.
0: Altijd.
3: Victor, je moet niet onderschatten hoe belangrijk de publieke omroep is, vooral voor die pluriformiteit wat je zegt, dat je iedereen hoort en je kan wel bezuinigen. Maar dat is vaak ook niet verstandig. Een sterke publieke omroep in een land is best wel belangrijk.
6: Maar Ben, de kijkcijfers zijn gewoon echt achteruit gegaan omdat mensen minder lineaire televisie kijken. Okay. Ik vind het niet gek om te zeggen dat we 10% afhalen. Dat is een relatief bescheiden bedrag. En als dat beter besteed kan worden aan andere dingen, vind ik dat op zich goed te verantwoorden. Ja.
0: Weet je wat zo leuk is? Wij hebben die Fair Play...
3: Daar ben je echt blij mee, hè?
0: De Fair Play prijs. Ja, daar ben ik blij mee, zeker. Maar Max Verstappen, podiumplek. Lekker.
7: Ja.
0: Ja, toch?
7: Ja, in principe wel. Hij was er redelijk tevreden over.
0: Nou, jij toch ook?
7: Nee, ik had het niet verwacht. Nee, niet verwacht dat hij daar blij mee zou zijn. Want zoals op Silverstone was hij bijna tweede en dacht ik, pakt hij hem wel. Weet je, hij heeft wel weer eventjes laten zien dat hij meedoet aan de kop. Maar in dit geval was het dan, weet je, ik pak eventjes de batterij en ik ga er voorbij en daarna ben ik een sitting duck, komen ze mij weer voorbij. Dus een beetje dat yo-yo racen, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Ja, dat was op Spa toch wel een beetje pijnlijk af en toe. Maar aan de andere kant, we hebben een hele goede show gezien. Drie verschillende fabrikanten op het podium. Dus uiteindelijk was het oké. Okay. Ik denk dat hij heel blij is als de zomer eraan komt.
0: Nou, dat kan me wel voorstellen, ja. Maar goed, hij had wel een hele goede start. Dat is ook wel eens anders geweest natuurlijk.
7: Ja,
0: wat mij dan weer opvalt, is Mercedes heeft de beste auto.
7: Ja.
0: Tenminste, één. Eén auto is in ieder geval goed.
7: Klopt. Dat is ook een beetje het probleem. Russell, die hoor je ook heel erg mopperen. Ja, ik verlies te veel snelheid op de rechte stukken. Dat kan niet. Met je teamgenoot hoor je even snel te zijn op de rechte stukken, want je hebt dezelfde spullen, dezelfde motor. En Toto, zijn teambaas, die zei gewoon heel duidelijk, nou, daar ligt het niet aan. Toen bleek uiteindelijk een paar keer wel. Dus hij probeert het een klein beetje als excuus te gebruiken, maar ja, hij heeft niet eens gereden. Hè? Ik bedoel, hij is na drie bochtjes is hij uitgevallen.
0: Ja, met een crash.
7: Met een crash samen met Lewis Hamilton. En dat was ook uit frustratie, want hij mist de topsnelheid en dan gaat hij hier iets proberen. Ja, en dan neemt hij, naar mijn inziens, als je kampioenskandidaat bent, te veel risico. Ja, en dan lig je eraf en heb je niks. Ja, hier gaat hij er buiten om. In principe zou die plek voor hem zijn geweest. Maar Lewis had natuurlijk ook zoiets in de eerste ronde. Ja, doei, doei. Mm-hmm. Maar dit was echt frustratie dat hij zoiets had. Ik heb het verloren op het rechte stuk en ik ga het even goed maken in het bochtje. Ja, dat werd helemaal niks. Dat
0: werd maar huilen. Heb jij überhaupt nog het idee? Want jij zat trouwens bij...
3: Vroom. Ja, dat is echt een eer. Ik mag één keer in de, nu iets vaker, maar één keer in de maand ongeveer, één keer twee maanden, dan mag ik bij Tom zitten en dan zit ik met al die Formule 1-kenners en dan mag ik praten over Formule 1.
0: Ja.
3: Hobby, vind ik leuk.
0: Maar Formule is er 1. Ook een talkshow waar je nog niet hebt gezeten?
3: Nee.
1: Ongehoord.
7: Het mooie is, hij stelt altijd heel veel vragen tijdens het programma.
1: Ja.
7: En helemaal als er reclame is, dan zitten wij de hele tijd te kletsen. En dan denk je, oh, jullie hadden het net daarover. En is het in één keer een onderwerp.
0: Ja.
7: Dus dat is altijd wel.
1: Ben zorgt ook altijd voor de samenhang, hè?
0: Maar wou je nog een vraag stellen? Mag wel allemaal. Antonelli, 19 jaar, hè, pas.
7: Ja, vet.
0: Ja. Super vet. Maar kan hij nog ingehaald worden door zijn teamgenoot?
7: Nou, kijk, als je er zo naar kijkt, het zelfvertrouwen groeit bij hem. Je ziet hoe hij uitstapt. Je ziet hoe droog die antwoord op de vragen. Dan heb ik wel zoiets van, jongens, volgens mij is dit gewoon de man van 2026... en is het eigenlijk al lang beslist en klaar. Maar ja, dat dachten we vorig jaar ook weer van Piastri. En toen was het in één keer Max Verstappen en een Norris die ermee vandoor ging. Maar je ziet het, weet je, hij is droog. Kijk naar zijn haren, naar een Formule 1-race. Dan had ik zoiets van, is het dan te simpel? Is het dan te makkelijk voor je of zo? Maar je ziet gewoon dat zijn processor bovenin, dat hij gewoon veel sneller kan denken dan die andere lui.
3: Tom, je moet even over dat simrace vertellen. Vond ik zo'n mooi verhaal afgelopen
7: vrijdag. Kijk, weet je, dit is een hele andere generatie. Je ziet het 19, die zit in de 30. Dat zit er bijna tegen de 30. Dus hij is heel anders opgevoed. Hij is opgevoed met het simrace. En dat is dus ja, stuurtje en kijken. Ja, en ja, dat, dan krijgen ze in één keer als ze de weg op gaan, dus het circuit op gaan, krijgen ze dat gevoel van die billen erbij. Eigenlijk de sensor die voor ons 100% is.
0: Ja.
7: Dus zij krijgen een dimensie erbij. Als ik in de simulator zit, word ik kots en kots misselijk. Mm-hmm. Want ik mis gewoon totale gevoel. Dus bij mij wordt er een dimensie weggetrokken. Ja, dus ik kan dat ook gewoon helemaal niet. Dat lukt mij ook gewoon niet. En dan zie ik echt wel dat dit allemaal extra, extra, extra is. En dit is ook de reden waarom bijvoorbeeld zo'n Verstappen, die heeft zo'n eigen sim-team.
0: Ja.
7: En na de Grand Prix, hup, stapt hij gelijk in de simulator. Op maandag zou je zeggen, joh, ga lekker lunchen met je vrienden. Niks ervan. Zit hij gewoon
1: maar
7: in de
1: kan
7: simulator.
1: Hij dat dan ook niet zo goed?
7: Jawel, hij is daar ook heel kundig in. Echt serieus kundig. Maar dat is wel de nieuwe generatie. Kijk, een Lewis, die verdomt het om bijvoorbeeld in de simulator te zitten.
1: Ja,
7: en die heeft dan incidenteel piekt hij. Ben ik het mee eens. Erg goed bezig momenteel. Maar niet de consistency. En dat hebben die lui wel.
3: Gave, Victor, dit.
7: Als wij op het circuit kwamen, moesten wij het circuitje leren kennen. Op de fiets, met de huurauto, sneakte hij om 5 uur de baan op en werd je eraf getrokken. Deze jongens hebben al 10.000 rondjes gereden voor ze überhaupt in het land geweest
0: zijn. En hoe is het met die monteur eigenlijk, die onver werd gereden?
7: Ja, het gaat goed. Ja, het leuk is ego, denk ik. Want je staat natuurlijk lichtelijk voor lul voor de rest van de wereld. Uiteindelijk wat hij moest doen, was de voorvleugel, moest hij verstellen. Maar hij was gewoon te laat. Hij zat gewoon niet op te letten. Hij heeft een soort van, als je ziet, een soort van gun in zijn handen. En die zet je op de vleugel. En dan wordt dan die vleugel heel snel met die pitstop veranderd. Maar het was een dubbele pitstop. Dus eerst Leclerc en toen hij. Ja, dus er was een beetje chaos. Dus ik denk dat hij soort van, oh shit, nou ben ik aan de beurt.
0: Ja.
7: Maar toen was Lewis al weg.
0: Jij hangt echt aan zijn lippen,
3: ja,
0: zie ik.
3: Victor zit zo te genieten.
6: Ik luister aan het achter, ik leer ervan. Ik vind het heel goed. Ik dank je voor deze lessen die ik hier krijg.
0: Wil je het weer over voetbal hebben?
6: Nee, eigenlijk niet. Ik heb wel een andere observatie. Ik vind ze dus niet zo aantrekkelijk, die Formule 1-rijders. En dat komt omdat ze dus allemaal zo'n verschrikkelijk grote nek hebben.
0: Ja.
6: Dat is gewoon niet... Ja, ik weet het niet, maar het maakt ze wel aanzienlijk minder aantrekkelijk.
7: Het merendeel van de vrouwen die geven de gas op.
3: Ja, voor het geld. Dus,
0: mooi gezegd.
3: Voor het geld, niet voor die nekken.
0: Geven de gas op, ja. Hey, weet je waar het ook nooit saai is? En die Formule 1 natuurlijk niet, maar ook niet in het Verenigd Koninkrijk. Want ik bedoel, als we denken dat het hier allemaal een rommeltje is. In de VK, Verenigd Koninkrijk, hebben ze nou inmiddels al de 7e prime minister in 10 jaar tijd.
1: Ja.
0: Dat is gigantisch.
1: Zeker, ja. En dat is wel een goede vent. Hij is heel karakteristiek, maar hij is ook wel authentiek, vind ik.
0: Straatvechter wordt hij genoemd.
1: Straatvechter. Ja. Hij is, eigenlijk is hij een type wat wij in Nederland bij de oude PvdA gewoon heel lang hebben gemist.
0: Ja.
1: Iemand die heel authentiek overkomt en die heel duidelijk zijn boodschap kan overbrengen.
0: Ja.
1: Een Timmermans bijvoorbeeld die wij hadden, ja, die had niet die factor die deze man heeft.
0: En die Burnham.
11: Ja, dit is 10 jaar burgemeester van Greater Manchester geweest, was ik.
1: Ja.
11: Heeft dat dan nog invloed?
1: Nou ja, voor het eerst in 50 jaar loopt iemand uit het noorden. Dus dat is ook heel opvallend. En daar was hij super populair. Dus ze hopen eigenlijk dat hij die populariteit die hij daar op heeft gedaan, dat hij die meeneemt nu.
6: Maar ze hebben hetzelfde probleem als de Partij van de Arbeid of Pro tegenwoordig in Nederland.
1: Ja.
6: En dat is dat ze volledig worden opgegeten daar door de Reform Party. Dat is eigenlijk te vergelijken met Wilders. Dus het traditionele electoraat van arbeiders is overgestapt naar Reform. De vraag is, kan deze man, die inderdaad wel veel meer charisma heeft dan Starmer, maar ja, je kunt ook niet minder charisma hebben dan Starmer bijna. Maar de vraag is of hij dat terug kan krijgen. Ik denk dat het beleid van Labour nog te veel klassiek beleid is, wat mensen niet pruimen. Want mensen willen gewoon bijvoorbeeld een einde aan immigratie bijvoorbeeld. Nou, de vraag is of deze man dat...
1: Ja, tegelijkertijd is hij heel erg... Oh, sorry. Ja, tegelijkertijd is hij heel erg pro-EU. En hij is heel erg voor Oekraïne, anders dan dat zijn voorganger was. En het is wel de vraag of hem dat niet helpt. En we hebben natuurlijk allemaal wel gezien, als het over immigratie gaat, dat het uit de EU stappen in Engeland niet bepaald geholpen heeft. Het is verdubbeld daar.
6: Nee, op dat vlak heeft het niet geholpen. Je kunt je afvragen hoeveel schade het heeft toegebracht. Hè? Want economisch gezien waren er al grote problemen. Die zijn niet opgelost sinds die tijd. Maar sinds 2008 is eigenlijk Groot-Brittannië qua economie gewoon totaal niet gegroeid. 1,5% per jaar. Dat is echt veel te weinig. Brexit heeft dat niet per se erger gemaakt.
1: Nou, dat heeft er natuurlijk heel veel mee te maken gehad.
6: Er zijn echt andere mensen die daar anders over denken. Dat eigenlijk heel veel handelsverdragen zijn gesloten tussen Groot-Brittannië en andere landen, waardoor die schade in ieder geval beperkt is.
0: Nou, hij is in ieder geval wel echt een bekende tegenstander van die Brexit. Maar hij heeft ook aangegeven dat hij daar daar nu niet aan gaat morren. Hè, want hij houdt dat dan in respect. Maar wat hij wel goed heeft gedaan, en daar had jij het even over. Manchester, lang burgemeester geweest. En dat heeft hij echt wel een reform. Hij heeft dat wel echt anders neergezet daar. En dat wil hij eigenlijk voor het land ook. Business. En wat houdt dat dan precies in?
6: Ja, dat hij eigenlijk een soort van bedrijfsvriendelijker linksbeleid heeft. Dus het is aan de ene kant wel een klein beetje liberaal. En tegelijkertijd probeert het vooral in te zetten om te zorgen dat dingen zoals behuizing, energie, water, dat eigenlijk allemaal betaalbaar is. Dus eigenlijk gewoon de dingen die mensen bezighouden. Dat belangrijk. Is het idee inderdaad.
0: En wat hebben wij als Nederlanders hier aan? Want ik bedoel, ik neem aan dat hij wat meer in contact wil treden met de EU-lidstaten. Dat hij daar een betere band mee wil krijgen.
6: Ik denk niet dat het voor ons een heel groot verschil gaat zijn. Maar dat komt vooral omdat het gewoon dezelfde partij is als dat daarvoorheen zat. Dus ik denk dat het buitenlandbeleid voor een heel groot deel hetzelfde gaat zijn.
1: En hij heeft die Farage al in zijn nek hangen, hè?
6: Ja, zeker.
1: Dus het is ook maar de vraag.
6: Maar Farage is up and coming in de Britse politiek. Ja. Dus dat zie je wel inderdaad gebeuren. Er is nog wel één interessant weetje. Want wat mensen niet, denk ik, tenminste, ik las het inderdaad vandaag. Hij heeft dus deze mevrouw die we hier zien.
0: Frankie.
6: Die is Nederlands. Ze heet inderdaad Frankie of Marie-France van Hils. Ze is in Nederland geboren. Ze is uiteindelijk voor haar studie naar Groot-Brittannië gegaan. Heeft daar destijds op Cambridge Andy Burnham ontmoet. Ze hadden eigenlijk best wel snel een goede relatie. Het ging bijna niet goed. Ze heeft meegedaan aan een datingprogramma. Want zij wilde eigenlijk bekender worden. Daar kwam ze iemand tegen. Maar goed, die man zei volgens haar, die droeg een rode trui en een tuinbroek. Toen dacht hij van, daar ga ik niet mee daten. Toen is ze dus bij deze Andy Burnham gebleven. En ze zijn 35

0: Bommel heeft wel... We hebben het net over de grinta van Argentinië gehad. Dat is wel iets wat Mark van Bommel ook als coach heeft om over te brengen.
1: Ja.
0: Dus ja, ik begrijp wel dat ze met hem in gesprek zijn gegaan. Wat mij vooral opvalt is dat hij in Nederland totaal niet genoemd is.
1: Dat dacht ik dus ook meteen aan. Het zat ook niet bij mij in bovenaan. Dat denk.
2: Maar als er een naam is als Arne Slot, dan valt Van Bommel natuurlijk wel heel snel weg.
1: Oh ja?
2: Ja, vind ik wel. Ja, Arne Slot is wel gewoon van een ander kaliber.
0: En al een langere carrière en ook meer gepresteerd.
2: Ja, en veel meer bereikt, ja. Ik vind Van Bommel, ik denk wel dat hij wat kan. Ik bedoel het ook niet dat ik het een prutser vind, of wat ook. Antwerpen heeft hij best wel goed gedaan.
1: Mega goed, ja. Maar dus, PSV het tweede jaar minder.
2: Ja, maar ik denk dat hij juist daardoor in België ook wel geliefd is, toch?
0: Ja, zeker. Nou ja, hij staat er goed op in België.
2: En dat heb je ook wel een beetje nodig, hè, als bondscoach. En weet van Arne Slot allemaal, die omarmen wij allemaal.
1: Ja.
2: En dat is in België misschien ook wel zo met Mark van Bommel.
0: Ja, ja. We hebben ook wel gezien dit WK dat een bondscoachschap ook wel snel het einde kan betekenen.
3: 17
1: zijn er veel gesneuveld.
0: Een redelijke hot seat.
1: Maar sommigen liepen het af, hè, dus dat moeten we ook wel zeggen. Je zal maar een vakkenvuller zijn, bij de Jumbo.
2: Ja.
1: Of bij welk supermarkt dan ook. En je bent bezig, kijk, en dan ga je voor het laatste flesje moet even neerzetten. En je bent gewoon echt lekker op dreef. En dan gebeurt er vervolgens dit.
3: Rustig aan.
4: En dan was een pot.
1: Oh, ja, dat kan gebeuren. Toch, Tom? Dit kan gebeuren.
5: Ja, dat is goed. Ja. Dat hoort er misschien bij, maar je bent er wel doodziek van. Alles voor elkaar geweest.
1: Maar Jumbo is wel boos, Rutger.
2: Dat vind ik onbegrijpelijk. Want dit is dus een filmpje. Je ziet ook dat het gefilmd is van een computer. Dus het is van een beveiligingssysteem. En ik ga stemmen op dat het jongetje dat zelf gedaan heeft. Nou, kan ik me ook van alles bij voorstellen. Want je denkt, nou, het is me toch al overkomen. Laat ik er nou maar viral mee gaan ook. En dan denk ik van een Jumbo. Dan is dat helemaal in de publiciteit. Dan gaat dat rond. En dan haal je daar toch je voordeel uit. Dan ga je daar toch niet boos om worden. Ga je toch niet
5: maar waar moeten ze boos op worden?
2: Dat het uitgelekt is. Ja, en ze gaan nu achterhalen hoe het komt. Ja. En dan gaan ze er een
1: wij
2: zaak van maken.
1: Wij nemen dit heel erg serieus en pakken dit intern op. Al dus de zegsman.
2: Ja, dan ben je toch echt de weg kwijt. Ja,
0: maar gaat dit over de privacy van de jongen die geschend is?
2: Nee.
0: Dan snap ik het wel.
2: Ja, maar nou ja, volgens mij...
3: Die jongen zelf gewoon niet getast is.
2: Ja, het is de imago van de winkel. Van het merk Jumbo. Ja, dat spoor je toch niet? Ja, maar dan ben je toch wel eens weer gewoon waarschijnlijk zo'n overijverige filiaalhouder die daar boos over geweest is. En
3: die baalt van
0: je zou zeggen dat er bij Jumbo wel wat anders gebeurd is ook een paar jaar.
2: Ik wou zeggen, ja, deze jongen heeft geen tonnen verduisterd.
0: Waar je wat druk over kan maken.
2: Ja.
1: Jullie hebben het over Frits van Eert.
3: Jij wordt wel steeds pittiger,
0: Rob. Op te
3: letten. Ik vind het een goede ontwikkeling. Jij begon heel tap in dit programma, maar het begint wel.
0: Kijk,
3: je hebt net
0: alle
3: vrouwen beledigd hier. Laat ik zeggen, ik vind het verschrikkelijk voor jullie. Ik vind dat niet terecht dat hij dat gezegd heeft.
1: Ja, maar hij leert snel van jou.
3: Ja, dat
1: kijk,
3: weet ik. Dat
1: zo is het ook maar. Hey, ik zat nog even te denken of te kijken. Vakkenvullers, 15 jaar, €4,41.
2: Ja,
1: en dan krijg je dus dit over je vervolgens. Ja,
2: dat
1: is zielig.
2: Dat is ook een reden waarom mijn kinderen bijvoorbeeld niet in de supermarkt willen werken. Die zeggen allemaal, verdient te weinig.
3: Is te weinig.
2: Ja, veel te weinig.
1: Hebben jullie wel eens vakken gevuld of niet?
3: Nee.
1: Nee.
3: Nee.
1: Ja. Maar wel wat elitaire
3: ja, nee, kranten bezorgd. Nee, kranten bezorgd voor vijf.
0: Bijgeplukt.
2: En zakken gevuld. Dat heb ik wel gedaan.
1: Nee. Wanneer gaan wij nou eens zelfrijdende auto's krijgen in Nederland? Maar echt helemaal zelfrijdend.
3: Echt, hè? Dus dat je helemaal echt zonder...
1: Dat instap zitten en...
3: Ja, dat gaat nog echt wel... Dat gaat lang duren. Want ja, in Nederland hebben we hele strenge regels. Dat moet allemaal perfect zijn. Kijk, als je dronken bent en je rijdt iemand aan, dat mag niet. Maar dat doen we, weet je, dat gebeurt. Maar zelfrijdende auto's, die mogen nooit een fout maken. Dat is gewoon heel streng. Mm-hmm. Dus je hebt nu die Tesla, weet je, daar kan je wel gewoon zo zitten achter je stuur, maar je moet opletten. Maar in Amerika heb je al die zelfrijdende taxis. Ja, dat
5: de
3: is
5: boom.
3: Instappen.
5: De bom.
3: De bom, hè?
5: Ik was daar bij de Formule 1 en ik had zoiets, wat gebeurt hier nou?
3: Ja.
5: En er zat allemaal van die cameraatjes op. En ik ben gewoon langs de weg gaan staan, net zolang tot er eentje langskwam. En er zat gewoon niemand achter het stuur. Je ziet het stuur gewoon draaien. Je ziet iemand ernaast, die zie je gewoon zo zitten. En die doen nog even zo. En die zit
3: aan zijn
1: telefoon. Dat is toch niks voor jou, Tom? Jij wil controle hebben. Als jij daar gaat zitten in zo'n auto en die doet alles zelf, vind jij niet leuk.
5: Het verschil tussen autorijden en autorijden.
3: Ja, het is dus, of het ene of het ander.
1: Ja.
3: Maar er gebeuren best wel veel... Weet je, af en toe gaan ze gewoon midden op een kruispunt stilstaan. En dan zit er dus een...
2: Ja.
3: En dat is niet handig. Of
0: een treinspoor.
3: Een treinspoor.
5: Ik zag het bij het hotel. Ik zat in de lobby te wachten. Dat ding reed bijna bij die dubbele de schuifdeur naar binnen.
3: Ja.
5: En die stopte echt zo heel schuin.
3: En dan is de vraag, hoe erg is dat? Dus nu heeft de Amerikaan Amerikaanse auto-industrie gezegd... Nou, het moet nu echt beter, want het mag niet dat er inderdaad in de files staan stil... en iedereen denkt van, wat is er nu aan de hand?
2: Maar ik hoorde Robert net zeggen... dat eigenlijk zouden alle vrouwen een zelfrijdende auto...
3: Ja.

0: Dat zei hij, hè? Ja. Maar waar haal je dat vandaan?
1: Had ik dat niet hardop mogen zeggen?
0: Nee, precies.
2: Het was steeds extreem hier.
0: Het was extreem.
3: De tijd voor vakantie.
2: Ik zal je even redden.
3: Fijn.
2: Dat is minder leuk. Kevin Keegan, 75 jaar. Moet je even vertellen voor de mensen die hem niet kennen. Wij kennen hem natuurlijk wel.
3: Kevin Keegan, oudspits van het Engelse elftal. Een Newcastle United. Karakteristieke krullenbol. Topspits in Engeland. Die is op naar ziekte overleden. Vandaag of gisteren.
2: Ja, 75 jaar. Ballon d'Or natuurlijk gewonnen in 78 en 79. Dit was hem. Grootheid. Volgens mij nog, hè?
3: Ja, grootheid. Echt een grootheid in Engeland.
2: Wat vond je mooi aan hem?
3: Nou, hij was heel klein. Mm-hmm. Eerst al. Iedereen was gewend aan hele grote Engelse bonkige spitsen zonder tanden. En dat vonden ze daar mooi. Maar hij was klein en bewegelijk. Echt een ander type spits. Ja. Maar ook altijd een gentleman. En dat vinden die Engelsen dan toch ook wel mooi. Zeker uit die tijd. Sir Bobby Robson onder andere. Maar ja, hij is dan wel van iets latere generatie. Maar een mooie man. En ik vind dat in Engeland wordt dat dan ook echt heel mooi gedaan.
2: Ja.
3: Gewoon hoe ze daarover spreken, het eerbetoon wat ze doen. Daar worden de sporthelden nog echt op handen gedragen.
2: Beter dan in Nederland, hè? Daar hebben wij het al.
3: Nog steeds beter dan in Nederland.
2: Ja. Je had het net over het truitje van Ben. Van de week zag hij er echt heel goed uit. Heb je dat gezien? Kijk even naar dit truitje. Hoppakee. Beter of niet?
4: Nee, dit is zeker niet beter.
0: Jeetje man.
2: Wat moet die jongen nou?
4: Maar kijk, jij hebt alleen maar dezelfde dingen. Het is bijna dezelfde kleur. Het is ongeveer hetzelfde model. Het lijkt er wel op, ja. Je moet echt wat anders hebben, Ben.
0: Okay,
4: jij hebt een stylist nodig.
2: Oké, Ben,
4: en ik
2: dan weten we dat
4: neem
2: weer.
4: Neem dezelfde stylist als Helene. Want ik vind dit ding wat jij aan hebt.
0: Dat vind ik heel mooi.
5: Ze had net wat roods aan. Dat heeft ze uitgetrokken.
4: Ja, is dat zo?
2: Dat was te strak. Net als bij... Ik trek het wel uit. Rutger laat het aan.
4: Ja, schande.
2: Dan zie je het verschil. Zometeen gaan we nog even hebben over de huisartsen. Die worden gewoon hartstikke onderbetaald. Heel graag. Tot zo.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Dingen in de reclame breken. Jij hebt je omgekleed. Dit beter, zo?
4: Ik moet je eerlijk zeggen, Ben, ik vind het een groot compliment waard. Ik vind het er echt fantastisch uitzien. Eindelijk iemand die zich gewoon fatsoenlijk kleedt bij dit programma.
8: Jezus, man. Wat ben ik nou?
2: Hij heeft een identiteitscrisis, hoor.
8: Nee, maar dit is het ook niet. Je werkt niet bij de Belastingdienst, man.
5: Je slaat een beetje door met die stropdas.
2: Maar dat ging dan. Is toch goed, dit?
0: Het maakt mij dus echt helemaal niks uit.
8: Nee, dat zien we, ja.
5: Dat was daarvoor ook opgevallen.
8: Jullie doen altijd moeilijk over kleding. Ik heb toch al helemaal niks mee.
2: Nee.
8: Nou, dus ja, nu is het zo.
4: Mag ik nog één tip geven, nu we terug bezig zijn? Ik vind het heel goed dat je geluisterd hebt. Jouw haar. Mijn handen...
2: Nee, Hier.
4: Het moet korter.
2: Victor, kan jij nou gewoon even lekker deze plank opeten? Alsjeblieft, dan gaan wij nog eventjes inhoud bespreken.
0: Victor, het moet meer chaos hebben. Anders wil je echt dat het...
4: Maar kijk, als jij het iets korter aan de zijkanten zou doen...
2: We gaan nog serieus doen.
4: En als je het gewoon iets meer gel erin doet, dan zit het
5: nee, dit is geen gel in, hoor.
2: Dat is heel belangrijk. Jongens, dat haar, dat is ongeveer zo. Is dit 23 centimeter ongeveer?
8: Bij mij wel, ja.
2: Ja? Bij jou ook? Zo, ja, maakt het niet uit. Maar stel je nou even voor, hè? Je woont in een huis en je krijgt nieuwe buren. Er wordt een nieuwe villa gebouwd in Dongen. En die blijkt 23 centimeter te hoog. Want er was verkeerd gemeten van het verkeerde punt. Ga jij dan als buurman procederen als een gek? Want ik wil me gelijk hebben.
8: Ja, nou, dat is wel gebeurd, hè? Ja. Dat zijn dus gewoon ambtenaren aan de deur geweest daar. Toch ongelooflijk. Ik vraag me ook af...
0: Maar jij zou het dus niet doen?
8: Nee, natuurlijk niet. Nee, ben je gek geworden. Nee, maar ik denk ook, hebben ze dan, hoe meten ze dat dan?
2: Ja.
8: Hoe hebben zo'n buurman hebben ze dan meten? Dat 23 centimeter in een hok hoger is?
2: Ja, waarschijnlijk
8: hoe doe
2: wel.
8: Je dat?
2: Ja. Het is in ieder geval fout gemeten. Daar ging het eigenlijk vooral om. Het huis is hoger dan op de bouwtekening staat, maar omdat het vanaf het verkeerde punt is gemeten. Alleen nou wil het volgende. Jo Bolle, dat is de man die is gaan procederen. Die heeft ook gelijk gekregen. Maar die dacht bij zichzelf, ja, maar wat ik gewoon vervelend vind, ga maar om de regel. En het gaat mij er ook om dat als dat huis zo hoog is. Dan kunnen ze in mijn slaapkamer kijken. En ik wil gewoon ook privacy. Ik wil gewoon vrij kunnen bewegen. Het werd hem de vraag gesteld. Maar als dat huis nou 23 centimeter lager is...
0: Kan je dan wel...
2: Dan kunnen ze nog steeds in die kamer kijken. Dus dat maakt toch helemaal niks uit.
0: Maar het ging om het principe dat hij vindt dat hij betaalt aan de gemeente. Hij betaalt geld. En dan vindt hij dat die gemeente hem serieus moet nemen. Ja. Daar ging het toch om?
4: Ja. Maar Nederland gaat toch ten onder aan al die regels.
0: Ja, dat word je helemaal gek
4: van. Echt verschrikkelijk.
8: Nou, ik heb het ook gehad. Ik heb een ambtenaar aan de deur gehad. Had ik net woonde ik er net. Had ik een heg gemaakt zelf. En die is heel lang. Kwamen ze aan de deur. Uw heg hebben klachten uit de buur gehad. Van de buur gehad. Die is 10 centimeter te lang.
5: Ja. Hey, joh.
8: En dan moest ik dus zeggen, je kan twee dingen doen. Je kan de heg inkorten. Ja. Of je betaalt nu een kleine 1000 euro aan mij en dan gedoogen
2: dus,
8: we het.
2: Dus dit?
8: Ja, ja, ongeveer, zo... ja een beetje dat je van bent, ja.
2: Ja. Ja. Ja, maar jongens, kom op. Maar mensen die villa hebben gebouwd, die zijn toch helemaal... Zitten ja,
0: die worden helemaal gek, worden die.
2: Ja, dan word je toch gek.
8: Daar word je hoor en dol van, joh. Ja.
3: Je wil niet weten hoeveel vervelende mensen er ook in Nederland wonen. Ja. Gewoon over dit soort dingetjes, een welstandcommissie... over een rondraam of een vierkant raam. Maar dat ze daar een hele buurt over af laten
4: Ik zie jou wel in zo'n welstandscommissie zitten... en dat jij dan met zo'n vingertje langs gaat.
3: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
2: Ja, zo'n type ben jij wel.
3: Ja, zeker.
2: Nee. Maar even nog om het af te sluiten. Het is natuurlijk wel zo, op het moment dat jij ergens woont... en dan wordt pal voor jouw neus een villa gebouwd... zou je dan iets doen of
0: ja,
2: niet?
0: Ja, tuurlijk wel.
2: Ja?
0: Nee, ik weet nog, bij mijn ouderlijk huis werd ook gewoon een schuur... gewoon 4 meter hoog. Ja, dat vind je toch niet fijn. Ik zou nog... Aan de overkant bij mij bouwden ze een zwembad onder bomen. En toen gingen die bewoners procederen... dat de bladeren in het zwembad kwamen.
2: Ja,
0: ja toen had ik ook... Ja, weet je, dat is natuurlijk ook raar. Je weet, als je onder bomen een zwembad bouwt... dan komen de bladeren. Ja. Gek. En dat moeten we dan ook serieus nemen, dat soort dingen. Ja, ik vind het heel bizar.
8: Klinkt allemaal wel geloofwaardig met zo'n park aan.
2: Ja, ja. Ja. Ja, dat is in één keer heel anders.
8: Het geeft gelijk een soort van niveau.
2: Ja. Architect.
8: Ja,
2: ja. Ja. Beetje architect. Ja. Ja. Ja. Ja, dat is ook zo. Gaat Max Verstappen nog iets voor elkaar krijgen, denk je, dit seizoen?
5: Nou, het is wel Red Bull eigen dat ze altijd na die zomerstop echt met een mokerslag terugkomen. We hebben het vorig jaar gezien. Stond hij 100 punten achter. Uiteindelijk heeft hij het kampioenschap verloren op 2 puntjes. Dus nee, die zullen nooit stoppen. En dat is ook die drang die je constant in Max ziet richting het team. Hè. Hij heeft nog steeds niet gezegd of hij gaat blijven bij het team.
2: Wat denk jij?
5: Hij blijft. 100%.
8: Ja?
5: Ja, dit team is helemaal gemaakt voor hem. Maar alles
8: zou, ik hoorde ook stemmen opgaan. Is het ook niet handig als hij een keer een tussenjaartje zou nemen? Om dan eens even rustig na te denken.
5: Ja, maar dan komt de roest op. Weet je, hij moet niet nadenken. Hij moet juist een beetje getriggerd worden. Zoals je hem nu ziet, die drive die hij heeft, die felheid... Ja, dat is juist wat ik het mooie aan Max vind.
8: Maar
5: een keer race winnen is niks
8: op.
5: Aan.
8: Houdt hij die niet altijd wel?
5: Ja, maar weet je, als je weg bent, dan ben je weg.
0: Het is ook goed voor een andere omgeving, andere mensen, nieuwe spirit.
5: Nee joh, geef hem 6 weken vakantie. Of nu dan 4 weken. Aankomend weekend hebben we dan nog even Hongarije. Daarna heeft hij 4 weken niks. En dan komt hij terug met volle spirit. En dan komt het wel weer goed. Je zag het. In Silverstone was hij heel agressief, heel fel, heel boos. Hè. Wilde 3 dagen niemand spreken van het team. En uiteindelijk nu was hij tevreden. Terwijl het resultaat eigenlijk minder was in Silverstone. Silverstone lag hij 2e. Hier is hij 3e geworden.
2: Ja.
5: Dus dan heb ik zoiets van, wat wil je precies? Maar het drukke wat hij doet, de topsportman... Ja, dat is juist gaaf van hem. Nu vreet hij je dashboard eruit.
2: Ja.
5: Dat is mooi.
2: Dat is zeker mooi. Dat tekent eigenlijk gewoon een topsport. Hey, wij moeten straks terug over die A27. Ja. Met Wedebrug. Ben je ook overheen gekomen,
3: zeker.
2: Neem ik aan. Vrachtwagens nog gezien?
3: Ik heb niet op gelet eigenlijk.
2: Ja, ik wel. Ja. Maar het mag niet meer.
8: Ja, ongelooflijk. En die gaan gewoon, hè. Want ze hebben nu gezegd, het is gewoon gevaarlijk... als je daar met te veel vrachtwagens tegelijk moet rijden.
9: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
10: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Werkgevers zoeken onder meer marketeers die AI inzetten voor campagnes, medewerkers die websites beter vindbaar maken en trainers die collega's met AI-tools leren werken. Inmiddels komt 58% van de Nederlandse AI-functietitels uit andere sectoren dan technologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De wagen heet Stella Juva en is bedoeld voor afgelegen gebieden waar wegen slecht zijn en brandstof of elektriciteit nauwelijks beschikbaar is. De zonnepanelen leveren energie voor het rijden en de medische apparatuur aan boord. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia. Daarna moet blijken hoe breed het voertuig inzetbaar is. De Stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. De stichting heeft Babu gevraagd alle relevante gegevens te bewaren en voorlopig geen bezittingen uit het bedrijf te halen. Duizenden eigenaren bereiden een collectieve schadeclaim voor vanwege onveilige bakfietsen. De NVWA legde Babu in 2024 een verkoopverbod op en liet verschillende modellen terugroepen. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
9: Voetbal. Darten. Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone FM.

0: Leuk dat jullie zijn ingeschakeld voor een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Colum van Oudheusden en ja, naast mij in de studio zit Sander Jansen. Goedemorgen, Sander.
1: Goedemorgen.
0: Ook voor jou voelt het alweer eens goedemiddag natuurlijk.
1: Ja, bijna wel, ja, inderdaad. Het was een pittig ochtendje. Maar ik mag niet klagen, want er zijn er komen iets van 47.000 mensen voorbij die de Vierdaagse lopen. Die waren nog eerder wakker dan ik. Dus dat valt dan nog wel mee. Maar volgens mij 5:30 of zo was ik bed om even te gaan kijken hier langs de route. Als ik hier de straat uitloop, dan zie ik iedereen voorbij lopen.
0: Nou, gezellig zeg. Ik moet zeggen, we gaan het straks nog een beetje hebben over het WK en nog wat ander nieuws. Maar eerst eventjes Nijmegen inderdaad, want dat staat flink op zijn kop, moet ik zeggen.
1: Ja, zegt dat wel. Ja, door de Vierdaagse natuurlijk, maar ook klein beetje wel maandag door de Champions League loting natuurlijk, de derde voorronde. En eens was het de hymne die toch door de speakers schalde gisteren. Die derde voorronde wordt hier nog niet gedraaid in het stadion. Dus mensen hopen stiekem dat ze dat NEC in ieder geval die ronde overleeft, zodat ze die play-offs inkomen en dan dat die hymne gedraaid wordt. Nou, de kans is natuurlijk vrij klein. Maar gisteren werd die al wel gedraaid inderdaad. En dat was toch wel voor veel supporters een klein kippenvel momentje, ja.
0: Ja, vertel eens, want jij was daarbij. Er was een heel groot feest. Wilco van Schaik was er ook, hebben we gezien natuurlijk.
1: Als er ergens een groot feest is, dan is Wilco van Schaik er wel bij inderdaad, ja.
0: Ja, vertel een beetje, hoe ging het daar?
1: Die loting was dus rond 12 uur. En NEC had georganiseerd dat je dat live kon kijken op grote schermen daar. Nou, ja, door de Vierdaagse natuurlijk sowieso al een soort evenemententerrein in het centrum van Nijmegen. Dus dat paste allemaal prima. Het podium stond er allemaal al en die schermen stonden er eigenlijk ook al. Dus het was vrij makkelijk te organiseren. En het was ook best wel druk. Ik denk wel een paar honderd man, misschien zelfs wel 1000 die loting hebben gekeken. En het ging vrij snel van start. Hè. We zijn wel gewend bij lotingen dat het even duurt voordat het allemaal begint. Maar het was vrij snel na 12 uur dat ze begonnen met die kampioensroute. Waar NEC dus niet bij zat. En daarna de league route noemen ze dat. Daar zat NEC dus wel bij. En ook vrij snel dat ze uit de koker kwamen. Hè. Want Olympiakos was de eerste. En daar had ook wel een beetje lichte voorkeur van de supporters. En meteen het balletje van NEC kwam daarna. Dus ze beginnen uit 4 of 5 augustus in Piraeus. De havenstad van Athene en dan 11 augustus thuis in de Goffert.
0: Ja, en dat Olympiakos de voorkeur had bij de fans, dat heeft te maken omdat het misschien de zwakste broeder is van de mogelijke opponenten die ze konden treffen?
1: Ja, ik weet niet of ze echt heel erg naar de sterkte van de tegenstander hebben gekeken. Ik denk dat ze ook wel weten, supporters, dat het allemaal heel moeilijk is. Maar ze hebben ook gekeken, ja, het is een leuke trip natuurlijk. Hè. Je weet zeker dat je naar Athene kan. Bij Fenerbahçe is het nog een beetje de vraag van gaan die door? Die kans is natuurlijk wel groot, maar Istanbul zou natuurlijk ook een hele leuke trip zijn. Lyon had niet echt de voorkeur, omdat het is niet de allerleukste stad en de Franse politie is niet heel erg vriendelijk. En de Bodø/Glimt, dat is natuurlijk klein uitvak. Er kunnen niet zoveel mensen mee. Het is wel een trip die je nooit vergeet, denk ik. Maar dat had ook niet helemaal de voorkeur, ook omdat het volgens mij een vrij dure reis is. Dus daarom had Olympiakos wel de voorkeur. Ja. En misschien, ja, als je naar selecties kijkt, dan ja, het is heel moeilijk om te zeggen of ze daar nou heel veel kans tegen hebben of niet. Of in ieder geval meer dan tegen andere clubs. Maar ik denk dat veel supporters wel de realiteit zien hebben dat het tegen iedere tegenstander heel erg moeilijk wordt op dit niveau.
0: Ja, jij bent vorig jaar Europees ook nog in Athene geweest. En dacht jij lekker een Griekenland zonnetje erbij.
1: Ja, dat was wel een memorabel tripje inderdaad. Ja, met de Eagles die moesten toen tegen Panathinaikos. Sowieso, de dag dat ik daar aankwam, waren er allerlei stakingen in het OV, waardoor je geen metro kon pakken. Dus toen ben ik op een gegeven moment gaan lopen. En op de dag van de wedstrijd, toen regende het echt als een idioot daar. Wat je ook niet verwacht natuurlijk als je naar Athene gaat. Maar volgens mij hoorde ik ook daar, als het eenmaal regent, dan regent het ook goed. Nou, dat hebben we wel gezien. Ja, van alles voorbij zien komen inderdaad. Ja, buikschuivers over het plein daar in het centrum van Athene. Het was nog even de vraag of die wedstrijd überhaupt zou doorgaan. Anders klapt op de vuurpijl, won Go Ahead daar ook nog met 1-2 door twee goals van Milan Smit. Dus dat is wel, dat was wel memorabel inderdaad. Ja, ik hoop dat NEC dat ook kan gaan doen, ook voor het Nederlands voetbal natuurlijk. Maar ik denk dat Olympiakos is wel een iets betere tegenstander dan Panathinaikos.
0: Ja, geweldige stad ook trouwens, Athene, als je daar nog niet geweest
1: zeker,
0: bent.
1: Ja,
0: en je kunt erheen, dan zou ik dat zeker niet laten. NEC gaat erheen met Emre Mor. En ik las ook in jouw stuk, dat is een buitenkans, hè, die Turkse speler die NEC binnen heeft gehaald.
1: Ja, Carlos Albers, de technisch directeur, die zei ook, in principe zijn dit soort spelers onhaalbaar voor ons. Als je naar zijn cv kijkt, was een voormalig toptalent natuurlijk bij Dortmund gezeten. Kwam toen naar Denemarken, uit vrij jonge leeftijd daarheen gegaan. Brak niet door daar, mede door gedragsproblemen, hè, gewoon mentaliteitsproblemen. Ik kwam wel eens te laat. Lag overhoop met Thomas Tuchel, die daar toen de trainer was. Ja, daar zie je ook wel dat je met talent niet altijd even ver kan komen. Dat je ook mentaliteit nodig hebt en moet leven voor je sport. Dat is bij hem niet altijd gelukt. De afgelopen jaren ook wel wat moeite gehad met blessures. Veel fysieke ongemakken. Bij Fenerbahçe heeft hij de afgelopen jaren gezeten. En volgens mij afgelopen jaar eigenlijk helemaal niet gespeeld door blessures. Dus het was bij hem vooral het verhaal van hij wil weer plezier krijgen in het voetbal. Hij wil weer gaan spelen. En volgens mij via de zaakwaarnemer van Moore is hij bij NEC gekomen, op proef gekomen. En vrij snel overtuigd. Ze zagen allemaal wel dat hij heel erg goed kan voetballen. Alleen ja, het is bij hem natuurlijk wel de vraag van gaat hij het volhouden en gaat het qua mentaliteit ook lukken. Maar ja, dat ga je in een week of twee proeftijd ook niet zien. Dus ze nemen nu een beetje de gok met hem. Ze hebben zoiets van, hij kan heel goed voetballen en als het heel goed uitpakt, dan zou het top zijn voor ons. Pakt het niet goed uit, dan is het jammer. Maar ik snap wel dat ze dit gokje wagen. Ja, want hij kan op meerdere plekken uit de voeten. Hè. Ze hebben hem nu als rechtsbuiten op het oog. Een beetje de plek waar Uwaiza de afgelopen seizoen stond. Nou, de verwachting is wel dat hij nog gaat vertrekken. Dan heb je aan die rechterkant Emre Mor en Tahoui, die van Vitesse kwam. Ik denk dat je nog twee prima opties hebt. In de oefenwedstrijden deed hij het echt wel heel goed, Emre Mor. Geweldig linkerbeen heeft hij. Ook echt een hele lekkere techniek. Daar zie je meteen dat hij heel erg goed kan voetballen. Alleen ja, wat ik zei, het is een beetje de vraag of dat qua mentaliteit een beetje goed gaat.
0: Ja, in ieder geval lekkere aanwas dan ook. Of hoe zeg je dat? Genoeg aanvoer voor de spits.
1: Als ja, dat sowieso. Ja, ik denk dat hij heel goed in dat technische voetbal van NEC past. Ja,
0: ja en dan Biskov kunnen we ook nog noteren. Dat is een speler van Red Bull Leipzig, of Salzburg.
1: Salzburg, ja. Linksbuiten. Stond al op de lijst toen hij nog in Denemarken speelde een jaar geleden. Is toen van Brøndby naar Salzburg gegaan. Nou, daar is hij niet helemaal goed uitgepakt. Er is nog een jonge speler, hè. Is nu pas 20 jaar. Afgelopen seizoen ook een tijdje uit de selectie gezet omdat er iets op de training was voorgevallen met de toenmalige trainer. Die is nu weg. Ze hebben nu een nieuwe trainer, maar hij mag alsnog vertrekken. En die zeggen dan waarschijnlijk huren met een optie tot koop. Op zich een goede constructie, denk ik, voor NEC. Dan kun je een jaartje aankijken of het wat is. En als het wat is, dan kun je hem kopen. En hij past wel goed in het profiel van Bashar Ronal, hè, die naar Lille is vertrokken. Rechtspoot aan de linkerkant. Iemand met een individuele actie die een mannetje kan passeren. Wat ze daar nu toch wel missen in de oefenwedstrijden. Ze zetten daar wel eens Noël Le Breton bijvoorbeeld neer, of Vito van Krooi. Ja, die kunnen daar wel spelen, maar dat zijn niet de types die ze daar zoeken. Ze zoeken daar echt iemand met een actie in huis. Dat merkte hij vorig seizoen wel toen Ronal een tijdje geblesseerd was aan het einde van het seizoen. Toen in de bekerfinale raakte hij geblesseerd. Ja, dan mis je meteen een speler die daar een actie kan maken, die een tegenstander voorbij kan spelen. Zo, om zo weer dreiging te forceren. Maar ja, ik ben benieuwd of hij dat ook kan. Het is een jonge gozer, ik ken hem niet zo heel goed. Maar wat hij in Denemarken heeft laten zien was volgens mij wel goed.
0: Ja, en dan is toch de grote vraag. Komt hij wel of komt hij niet? Dusan Tadic, het kwam in één keer in het nieuws dat Tadic naar NEC zou vertrekken. Dan heb je ook nog eens Wilco van Schaik die er een leuk feestje van maakt. Dat voedt natuurlijk de geruchten, maar ja, aan jou het oordeel, het eindoordeel. Gaat hij wel komen of niet? Of de verwachting in ieder geval.
1: Ja, ik vind het wel mooi met Wilco van Schaik dat hij dan een grapje maakt op het podium van Dusan, waar is hij? En dan vraag je hem er later naar. En dan zegt hij van, ja, ik ga er nu verder niks meer over zeggen. Want je moet het ook niet te groot maken. Hè? Ik denk, ja, als iemand het groot maakt, dan is Wilco van Schaik daar op het podium. Maar goed, verwachting is niet dat hij gaat komen. Ik las her en der al dat het helemaal rond was en dat de laatste formaliteiten nog moesten worden geregeld. Nou, daar is weinig van waar. Het klopt dat NEC interesse heeft. Dat hij daar op de lijst staat en mocht hij het willen doen, dat hij van harte welkom is. Maar de verwachting is niet dat hij dat gaat doen. Hè. Er zijn nu ook al geruchten in de Emiraten dat hij daar weer naartoe gaat. Al Nasser, die zou hem op het oog hebben. Ja, die kunnen natuurlijk veel meer salaris bieden dan NEC. Als ik zie wat hij bij Al-Wahda verdiende in de Emiraten. Daar kan denk ik geen enkele Nederlandse club bij in de buurt komen. Volgens mij had Twente ook wel een beetje geïnformeerd naar hem van zou het misschien kunnen, maar dat was ook vrij onhaalbaar. En ik heb gisteren ook Carlos Abelshoven gesproken, technisch directeur. Die zei van ja, wij hebben interesse, maar ja, waarschijnlijk is het niet haalbaar. Dus ik ben er ook niet echt meer mee bezig. Mocht dat nog veranderen in de transferperiode, kan dat nog. Maar ik verwacht eigenlijk dat Tadić vrij snel ergens gaat tekenen. Ja, het lijkt er niet op dat bij NEC is.
0: Nou goed, dan is dat gerucht ook weer de wereld uitgeholpen. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit, want er blijft voetbal. Al dus Wilco van Schaik.
1: Nou, dat is natuurlijk wel zo. Hè. Ik bedoel, het kan natuurlijk zo zijn dat hij iets afketst of zo. En dat hij dan met zijn eisen wat lager gaat zitten. Omdat hij, ja, weet ik veel, het sportieve plaatje bij NEC heel erg leuk vindt. Hè. Met volgende Champions League, sowieso Europa League. Dat zou kunnen. Maar ja, er zijn zoveel clubs in hem geïnteresseerd. Ik denk eigenlijk dat het sportieve plaatje bij die clubs ook wel beter is. Hè? Dan heb ik het niet over de Emiraten, maar ja, meer over clubs die wat meer in de buurt spelen.
0: Ja, de transferperiode duurt lang. Heel lang nog. Marzano is nog steeds niet verkocht. In hoeverre hopen de NEC-fans dat hij misschien dan toch nog wel blijft?
1: Nou, in ieder geval richting die volgende Champions League. Hè. Dat zou natuurlijk wel lekker zijn als je hem dan nog erbij kan houden. Het is nu ook nog niet echt heel druk rondom hem. Hè. Het was natuurlijk Hoffenheim wat een bod had gedaan. Dat is ook geaccepteerd. Hij dacht eigenlijk al dat hij die kant op zou gaan. Maar toen bleek dat Hoffenheim op meerdere paarden aan het wedden was. En die zijn uiteindelijk Nathan de Kat, daar zijn ze voor gegaan. Van Anderlecht. Iets jonger ook. Beetje hetzelfde type, maar ik denk dat ze iets meer potentie in hem zien. Waardoor ze Sano dus hebben laten vallen. Er is nog best wel wat interesse voor hem, maar het is allemaal nog niet echt concreet. Stuttgart bijvoorbeeld had ook interesse. PSV staat die wel op een lijst, maar ja, volgens mij hebben die ook nog niet echt doorgepakt. Ik krijg wel veel vragen van supporters van PSV. Van, ja, zou dat misschien ook kunnen? Nou, als PSV het wil, dan denk ik niet dat NEC daar heel moeilijk over gaat doen. Maar dan moeten ze wel met een bod komen wat ja, een beetje acceptabel is. Hè. Hoffenheim had 18 miljoen geboden plus 2 miljoen bonussen. Ik denk niet dat PSV daarbij in de buurt gaat komen. Maar nou, het is niet zo dat NEC per se 18 of 20 miljoen eist of zo. Het is meer van als er een goed bod komt en Sano wil daar naartoe, dan zullen ze hem ook niet echt in de weg gaan zitten. Omdat hij natuurlijk afgelopen winter ook een transfer werd weerhouden. Dus dat zou zeker nog kunnen.
0: Oké, okay, nou dat geeft dan weer hoop. Hey, het WK is afgelopen, maar ja, het meest gelezen nieuws op onze site gaat toch allemaal nog over het WK. Onder andere over de viering van Spanje, de tranen van Argentinië en natuurlijk ook de razernij eromheen, wat er allemaal gebeurd is op en buiten het veld. Maar er was er ook nog een ander nieuws. Alejandro Dominguez heeft maandagavond de aandacht aan zich toegetrokken. De voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol kondigde via X aan dat het WK van 2030 zal gaan bestaan uit 64 landen, Sander. Ja, ik zie je alweer een beetje lachen. Wat denk jij dan?
1: Ja, ik vind het wel op zich druk. Infantino had hem al een beetje naar gehind natuurlijk, hè, dat het misschien wel zou kunnen. Maar dit was allemaal weer in één keer heel concreet van, oh, het gaat gewoon gebeuren. En ook wel apart dat hij dat op deze manier bekend maakt. Ik denk ook niet dat dat het plan was van de FIFA. Ja, we weten ook nog niet of het waar is, hè, of het ook echt klopt. Maar ja, hij zal dat niet voor niks de wereld in brengen. En ik denk dat hij dat als voorzitter ook wel zal hebben gehoord. En het zou mij niet verbazen als dat gebeurt. Hè. Ze hebben nu natuurlijk het WK uitgebreid. Volgens mij is dat de FIFA in ieder geval bevallen. Ik weet niet of het de kijkers ook is bevallen. Al heb ik wel heel erg genoten van bijvoorbeeld Curaçao en Kaapverdië. Ook omdat dat natuurlijk een Nederlands linkje had. Maar ja, je moet je wel gaan afvragen wat voor landen er dan weer bij komen. Hè. Als je met 64 landen gaat zitten, dan wordt het wel heel erg veel. Dan ga je dus een beetje tot groep Z komen, denk ik. Ja. Het was dit jaar natuurlijk al best wel extreem. Maar ik denk dat de FIFA ook gewoon hoopt dat er wat meer, ja, grote landen bij komen die niet per se op voetbalgebied heel groot zijn. Dus bijvoorbeeld China en Indonesië. Dat soort landen waardoor je weer met de televisierechten wat meer kan verkopen. Dat is commercieel gezien natuurlijk wel interessant voor de FIFA. Maar ja, of het voor de kijkers ook interessant is, dat betwijfel ik.
0: Ja, dat zal dan toch wel uitwijzen. Uiteindelijk gaan mensen toch, als het voetbal op is, ga je toch kijken.
1: Tenminste, ja, meestal wel, ja, inderdaad. Ja, dat is ook met Oezbekistan tegen noem een land. Ja, je denkt op voorhand van het is niet zo leuk. Maar er zaten best wel veel wedstrijden op het WK tussen, zeker in die groepsfase, die uiteindelijk best wel leuk werden. En eigenlijk in de knock-outfase werd het pas wat saaier, omdat dan de belangen wat groter zijn. En dan zie je wel dat ploegen misschien wat voorzichtiger gaan spelen. En in de groepsfase was dat wat minder.
2: Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding.
0: Ja. Verder nog WK-nieuws. Nou, het is eigenlijk een beetje een kerkhof, hè, voor bondscoaches. Natuurlijk wel vaker het geval. Maar onder andere Rudy Garcia vertrekt bij België. Is toch een beetje voor gek uitgemaakt natuurlijk, omdat hij toch wel bijzondere wissels toepaste, maar die uiteindelijk ook wel goed bleken te zijn. En misschien nog helemaal niet onaardig heeft gedaan bij de Belgen. Maar goed, hij vertrekt dus. Ja, wat vind je daarvan eigenlijk? Of had je het nog leuk gevonden als hij wat langer was gebleven? Of heb je zoiets van, nou ja.
1: Nou, ik had eigenlijk wel ergens wel een beetje zien aankomen dat hij zou weggaan. Volgens mij werd er ook voor het WK niet echt over gesproken dat hij door zou gaan, geloof ik. Dus dat was niet echt een verhaal. Ja, op zich heeft hij het op dit WK prima gedaan, denk ik. Maar ik denk dat ze in België ook een beetje zien dat er een soort nieuwe aanwas aankomt. Hè. De gouden generatie waar we het veel over hebben gehad, die zal nu toch langzamerhand wel een beetje worden ingewisseld. Tenminste, ik denk niet dat een Lukaku of de Bruyne, dat die er over 4 jaar nog een keer bij zijn. Misschien tijdens het EK nog over 2 jaar, dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar ja, misschien dat ze ook hebben gekeken van we hebben een beetje frisse wind nodig. Dat zou wel kunnen. En dat verbaast me op zich niet heel erg. Nee.
0: En die frisse wind, dat moet dan Mark van Bommel zijn. Die naam wordt steeds hardnekkiger. Dat zou toch wat zijn? Ja, ik heb het al een paar keer een beetje voor me gezien. Mark van Bommel als bondscoach van België. Hij zit al een tijdje zonder club. Hij heeft NEC volgens mij ook nog gezegd van nou, doen we niet.
1: Ja, dus klopt, ja, inderdaad. Ja, dat was natuurlijk rond de tijd dat ze ook met Dick Schreuder aan het praten waren. En toen hield hij de boot een beetje af. Hè. Hij werd toen gespot in het Awels Dierenpark van Marcel Boekhoorn. Daar heeft hij ook gesproken met de club. Op zich vond hij het project geloof ik wel interessant, maar ja, hij wachtte een beetje af. Hij zei van nou, ik ga nu nog geen beslissing nemen. En NEC wilde juist heel snel een trainer aanstellen, zodat ze ook konden bouwen aan de selectie voor het nieuwe seizoen. En ze zijn toen uiteindelijk voor Schreuder gegaan. Ook wel omdat ze overtuigd waren van Schreuder, hoor. Het was niet zo dat ze per se Van Bommel wilden en Schreuder een soort tweede keuze was. Maar ja, het viel me wel op dat Van Bommel toen alles afhield eigenlijk. En er was wel meer interesse toen voor hem. Volgens mij heeft hij ook wel met meerdere clubs gesproken. Maar hij heeft alles niet gedaan. Wel veel op tv geweest, ook als analist wel bij Ziggo, geloof ik. Maar echt als trainer, zijn laatste job is nog steeds in België. Dus het zou wel interessant zijn als hij bondscoach wordt. Ja. Ik had niet per se verwacht dat hij het op deze leeftijd al zou doen.
0: Nee, ik ook niet, inderdaad. Hey, dan nog even triest nieuws. De Engelse 2x gouden balwinnaar Kevin Keegan is overleden. Wij zijn wat jonger, maar voor de ouderen onder ons, die weten wel wie hij was en hoe goed hij was.
1: Ja, dat valt me ook wel op. Ja. Ik bedoel, wij kunnen nu net doen alsof we hem heel veel hebben zien spelen. Je kunt wel de beelden terugzien natuurlijk. Hè. Dan zie je ook echt wel hoogtepunten van hem. En sowieso als je naar zijn palmarès kijkt, dat is al heel indrukwekkend. Twee keer Ballon d'Or, met Engeland echt grote prestaties neergezet. Als trainer ook nog eventjes. Een grootheid, denk ik, zo kun je hem wel omschrijven. En ik denk de ouderen onder ons, die hebben hem nog zien spelen. En die weten ook wat voor grootheid hij is. Heel triest, denk ik. 75 is ook niet. Het is een mooie leeftijd, maar ook niet extreem oud. Hè. Het is ook niet dat hij ergens in de 80 is geworden. Dus triest nieuws, denk ik, voor Engeland. Ook, het maakt best wel impact ook als je daar de media volgt. Van wat dat dan betekent voor het land. En volgens mij was het ook. Nou, hij was ziek, maar het was wel nog een beetje onverwacht dat hij overleed, geloof ik.
0: Ja, bijzonder triest nieuws. Sluit hem af met het volgende. Of tenminste, het meest gelezen op VE Pro. Ja, dat vind ik dan wel weer interessant. En ik heb daar nog 1 vraag over. En dan gaan we de boel online gooien. Maar ja, dat is de column van Nico Dijkshoorn over de kritische Theo Jansen richting Wout Weghorst. Ja, en dan zie je in de commentsectie gaat het natuurlijk ook alweer lekker heen en weer natuurlijk. Wat vind jij eigenlijk? Moeten we Wout Weghorst niet gewoon een beetje met rust laten? Laat hem gewoon lekker tot wasdom komen bij FC Twente. En daar gewoon lekker Wout Weghorst laten zijn.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Ik mag hem ergens ook wel. Ik vind de interviews die hij nu ook bij Twente geeft, ja, volgens mij zijn er ook redelijk wat Twente-fans die hem wel waarderen. Hè, die wel ook zien van het is wel een gozer met de juiste mentaliteit die ook misschien ook wel de rest van die groep mee kan krijgen. Toch op topniveau gespeeld. Ik denk dat ook heel erg van waarde kan zijn voor Twente. En als je ook ziet in die oefenwedstrijd wat voor goal die nou weer maakt. Ja, dit is toch wel een knappe goal. En ik denk dat hij op die manier best wel veel kan scoren voor Twente. En dat hij echt wel van grote waarde kan zijn. En ja, het is een apart karakter natuurlijk. Ja, dat klopt ook. Maar ja, we moeten wel allemaal van die grijze muizen in de Eredivisie willen hebben. Ik vind het juist wel leuk dat iemand als Weghorst er rondloopt. Die, hij roept natuurlijk altijd meningen op. Hè, dat is ook zo. Maar ja, goed, ja, als je niet apart bent, dan is dat ook niet zo. Dan ben je ook niet polariserend als figuur. Dus ik vind dit eigenlijk wel wat hebben. En laat hem inderdaad een beetje met rust laten. En ja, er is ook niet echt reden om nu helemaal te gaan kapittelen, toch? Laten we het even aankijken bij Twente hoe hij het gaat doen. Misschien dat hij donderdag al start in de Europa League. Hij zei dat hij in ieder geval fit genoeg is om te beginnen. Dus ik ben benieuwd wat Van der Brom gaat doen.
0: Ja, jij bent er ook bij, zag ik.
1: Ja, inderdaad. Ja, Geert-Jan is op vakantie bij ons, dus ik mag even invallen inderdaad. En jij bent er ook bij, dus we gaan lekker met z'n tweetjes die wedstrijd kijken.
0: Broodje Benam, heb je die al een keer gehad daar?
1: Die heb ik wel een keer gehad, ja. Dat is wel uitstekend hoor daar, ja.
0: Nou ja, ik denk dat we op herhaling gaan, want die
1: sowieso altijd leuk bij Twente. Je wordt er altijd leuk ontvangen en Loet, die altijd in de persruimte zit.
0: Dan begin je dag al met een lach, tenminste. Als je daar binnen, of je werkdag, begin je dan met een lach als Loet je weer verwelkomt met je ticket.
1: Ja, die weet ook altijd dat je. Die weet nog steeds altijd wie je bent, zeg maar. Als je daar één keer bent geweest, dan weet hij meteen je naam. En altijd heel joviaal. Hele leuke mannen, inderdaad.
0: Ja, geweldig, geweldig. Dat zijn de mensen bij de clubs. Daar moet iedereen heel erg zuinig op zijn. Er was er meer voor ons. Ik zou zeggen, ga jij er vandaag nog lekker feesten? Genieten van. Wat de Vierdaagse Studie heeft, of ga je zo je nest in?
1: Er gaan wel wat collega's, geloof ik, vanavond nog naar de stad om op Wilco van Schaik nog te zien.
0: Ik ga ook even kijken.
1: Hij treedt ook woensdag op. Volgens mij op de Molenstraat. En dan gaat hij weer Nederlandstalig zingen. En hij heeft mij beloofd dat hij het bij één keer houdt. Maar ja, hem kennende gaat dat nog wel vaker worden. Dus ik denk niet dat je om hem heen kan in het centrum.
0: Ja, ik ga ook eventjes kijken. Ik ben, denk ik, wat is het? 8, 9 jaar voor het laatst geweest. Ik ben hem een beetje vergeten hoe het was. Dus,
1: het is massaal geworden, hoor.
0: Oké.
1: Veel drukker dan toen, denk ik.
0: Nou, ik ga me klaarmaken voor een mooie dag. Een mooie Nijmeegse Vierdaagse dag. Sander, hartstikke bedankt. En mensen thuis, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende ZSM.
3: Meer muziek, meer variatie.
4: Dit is Gode Zone FM.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Jos Duinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Baboe verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. Het Internationaal Monetair Fonds maakt 690 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 604 miljoen euro, vrij voor Oekraïne. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan hier en daar wat korte files. Er is vooral veel vertraging in de grensstreek. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen-Duitse grens 10 minuten extra reistijd bij de Duitse grens.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Jullie dagen daar voortwaar, maar u bent er nog aan. Goeiedag. A little bit of Misfit Banter, a little bit of JoJo Dancer, a little bit

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt-het-vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. De zender heeft deze informatie van het Britse ministerie van Defensie. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. Tijdens de oefening bevond het zich op zo'n 74 kilometer ten zuiden van de Engelse stad Plymouth. Gedurende de oefening, die een half uur duurde, lag het schip niet in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden het Britse marineschip voor de oefening op de hoogte hebben gesteld. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Bij de aanval werd het huis van het gezin geraakt, waarna er brand uitbrak. De aanval is door Israël bevestigd. Het land meldt dat het gericht was op een Hamas-strijder. Vorig jaar oktober sloten Israël en Hamas een staakt-het-vuren, maar sindsdien blijft Israël luchtaanvallen op Gaza uitvoeren. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden... en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Volgens Buienradar werd het op het KNMI-meetstation op de voormalige vliegbasis Twente min 0,1 graden aan de grond. Voor het eerst sinds het begin van de metingen vroor het in de hoogzomerperiode van 20 juli tot 21 augustus. Dit komt door de koelere wind uit noordelijke richting. Als het 's nachts dan opklaart, kan het behoorlijk afkoelen. Het weer, droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: ESPN Fantasy Voetbal is terug. Stel vanaf nu jouw sterkste team samen in het officiële spel van de Vriendenloterij Eredivisie.
1: Zo, wat een goal is dit zeg!
0: Strijd tegen je vrienden of collega's in een subleague en speel automatisch mee voor mooie prijzen en eeuwige roem.
1: Oh, wat lekker!
0: Download de ESPN Goal-app of ga naar fantasyvoetbal.nl. Zorg dat jouw team klaarstaat voor 7 augustus.
2: Goedenavond, welkom bij Voetbalpraat. Dat hebben we een tijdje niet gezegd. Na talloze uitzendingen van WK Praat. Maar dingen keren weer terug naar normaal. Daar zijn we ook wel een beetje blij mee. En dus is de maandagavond weer terug in volle glorie. Vanavond met Tijn Frissing. Blij dat je, fijn dat je er bent. Martijn Krabberdam van VI en van Oost. En Kenneth Press van onze eigen ESPN. Ja, en dus mag jij ook weer beginnen, Kenneth.
3: Ja,
2: mensen zitten er thuis helemaal klaar voor. Voor jouw moment.
3: Nou, mijn moment is toch de goal van Ferran Torres. Want ik moest er niet aan denken dat Argentinië, in hoe zij voetbalde, dat zij een kans zou krijgen in de penalty-serie om wereldkampioen te worden. Dat zou toch een regelrechte schande zijn. Dus ik was wel blij dat zij hem wel maakte in de verlenging. En toen was het ook. Ja, dacht je ook, nou oké, nu is het klaar. Dan mag dus ook de 2-0 die net buitenspel werd. En Argentinië kreeg ook op het laatst toch een paar kansen.
2: Zo.
3: Die je dacht van, nou, dat kan toch niet waar zijn? Maar goed, uiteindelijk de zeer, zeer terechte kampioen. En ik was in ieder geval in eerste instantie zwaar onder de indruk van Spanje tegen Frankrijk. Niet zozeer gisteren, onder moeilijke omstandigheden om te voetballen. Maar tegen Frankrijk was het wel de echte waardige wereldkampioen.
2: Ja. Hoe zouden de reacties zijn geweest, denk je, Martijn, als Argentinië het met penalties had gewonnen vandaag?
4: Nou, walging, denk ik, in heel de wereld. Want wat Kenneth verwoordt, ik denk dat iedereen er zo over dacht dat het voetbal heeft gezegevierd. Alleen, ja, weet je, veel kritiek op die Argentijnen natuurlijk voor hoe ze het hebben gedaan. Maar ze hoeven natuurlijk ook weer niet de poort open te zetten voor die Spanjaarden. Nee. En het zit wel gewoon een beetje in de landsaard dat ze het nou eenmaal zo doen. Dus daar kan je wel van alles van vinden. Ik hoorde Vincent gisteren ook een hele tirade houden. Waarvan ze in Buenos Aires geschrokken zijn, denk ik. Maar, ik bedoel, ja, je weet toch wat je gaat krijgen. Je weet dat het gaat zo gebeuren gewoon. Ja.
3: Kijk, er zijn heel veel manieren hoe je voetbal kan uitoefenen. Hè, hoe je tot een resultaat kan komen. Wat ik zo jammer vind in Argentinië. Kijk, Paraguay. Je bent niet verplicht boven je kunnen. Paraguay kan niet voetballen. Dus die doet het op die manier. Argentinië heb je toch gezien tegen Engeland in de tweede helft. Dat je denkt, oké, hé, dan moesten ze, gingen ze echt voetballen. Echt goed voetballen. Ja. Die kunnen ze ook echt wel goed voetballen.
4: Tuurlijk, ze hebben
3: en dan vind ik het zo jammer.
4: Engeland, hè? Dat kwam ook wel door Engeland, wat ze ook de ruimte gaf om dat te doen. Ja, maar, ja, dan kunnen ze wel voetballen, ja.
5: Maar het leek er voorafgaand nog op dat Argentinië wel probeerde te voetballen met de keuzes die maakte.
3: Ja,
5: maakten.
3: Klopt.
5: Want Paredes en Simeone, dat zijn natuurlijk twee spelers die bij uitstek kunnen ontregelen.
3: Ja.
5: En die liet hij op de bank. Maar ja, we hebben nog minder van ze gezien dan in de eerste helft tegen Engeland.
3: En ik heb helemaal geen hekel aan Argentinië. Helemaal, ik ga ook helemaal niet mee in het conspiracy en al die dingen. Want ja, kijk, voor mij maakt Messi, hè, die hebben we mogen zien 20 jaar. Meer dan 20 jaar mogen van genieten en nu nog steeds. Dus je mag het echt op alle manieren hoe je het wil. Alleen dit was, en wat ik de allerlaagste van de laagste vond, dat was wat na de wedstrijd gebeurde. Met Paredes. En nog iemand die gewoon iemand die op de grond werkt. En weet je, dan krijg je 6 maanden zelf voor normaal gesproken voor zo'n overval.
4: Ja, ze kunnen niet goed tegen de verlies nemen.
3: Nee,
4: dat is zo, ja.
3: Maar meestal, en ik moet zeggen, die Eerhagen of de lijn wat de Spanje deden toen de Argentinië opkwam. En toen gingen ze toch wel Paredes ook, zeg maar van, hey, feliciteren met de zilver of hoe je het noemen wil. Hij heeft zich net zo misdraagd de hele wedstrijd door. En vooral na de wedstrijd.
4: Ja, het zijn gewoon slechte verliezers. Ja,
2: heb je ook nog gezien dat toen Spanje de wereldbeker omhoog had, stonden zij met hun rug naar Spanje?
3: Ja,
5: maar ik wil het ook wel een klein beetje voor die Argentijnen opnemen. Ze hebben wel echt met het hart gespeeld. Ik had na afloop bij Spanje ook het idee. Een aantal vond het ook een beetje plichtmatig. Zo van, nou, we hebben de wereldtitel binnengehaald. Ik ben in mijn amateurcarrière, die is heel beperkt geweest, soms blij geweest met een overwinning op amateurs, dan dat ik daar Spanjaarden zag. Die zijn wereldkampioen geworden. De mooiste dag van je leven. Je wordt wereldkampioen. En die vierden het alsof ze een reguliere overwinning hadden geboekt.
3: Ik vind dat onderkoeld wel mooi.
5: Ja, nou, ik
3: was ook altijd fan van Ivan Lendl, de tennisser.
5: Ja.
3: Onderkoeld, niet te veel emoties, niet altijd al die gekke
5: maar zelfs
3: gekkigheid.
5: Had je die janken in de kleedkamer toen je kampioen werd.
3: Ja, op het veld zelfs.
5: Ja.
3: Maar dat was omdat ik klaar was met voetballen.
2: Ja, maar het paste niet helemaal bij ja, WK-finale.
4: Maar die Spanjaarden zijn toch helemaal in controle. Tijdens wedstrijden toch ook. Ze laten zich niet echt gek maken. Ook niet door die Argentijnen.
3: Dat was knap.
4: Dat vond ik wel knap.
5: Dat was heel knap.
4: Ze zijn heel gecontroleerd. Ja, en blijkbaar vieren ze het ook zo.
3: Dat kon Engeland niet bijvoorbeeld, weet je. Die trainer die zou ook in de kleedkamer gezegd hebben: doe nou niet. Nou, de eerste, dat was die Tuchel, die ging helemaal uit zijn plaat.
4: Ja. Maar goed. Het is nou eenmaal de landsaard. En je gaat dit gewoon krijgen. Het zijn er zo finale. En ja, dan moet je het er maar mee doen.
3: Ik vond het wel extreem gisteren.
4: Ja,
3: ik vond het echt too much, eerlijk gezegd.
4: Maar in Argentinië is er niemand die erover maalt verder. Ja, ze vonden die Spanjaarden wel beter. Maar ze hebben toch weer met wat jij net zegt, met dat hard gespeeld. Nou ja, allemaal prima.
3: Misschien zijn wij ook, want wij zijn natuurlijk wel over Nederland, hoe zij bijvoorbeeld tegen Marokko hebben gespeeld.
4: Omdat dat niet in onze landsaard zit.
3: Klopt. En dat is natuurlijk wel. Want ik hoor mensen zeggen: ja, hadden we maar 10% van wat de Argentijn hebt. Nou, no way. Het zit er niet in.
2: Nee, ja, wij zouden dan, en dan noem ik geen namen per se, maar wij zouden dan wel die tweede geel krijgen die Paredes dan niet krijgt. Want dat doet hij toch wel weer slim.
5: Je had er vier kunnen hebben.
2: Ja. Hij heeft in zijn carrière 2 keer rode kaart gehad.
5: Ja.
2: Dat is best wel knap.
4: Ja, dat is knap.
3: En die rode kaart, die was zo dom.
5: Oh, van
3: Enzo Fernandez. Zo dom van Enzo Fernandez. Wat voor zin heeft het dat je daar even doorloopt?
4: En toen deed hij nog van: de VAR zou het bal terugdraaien.
5: Ja, dat vond ik wel, goed, hoor.
4: Maar elke bal die ertussen valt, krijgt altijd een tik. Altijd een schot. Altijd krijg je wat mee, hè?
3: Altijd.
2: Ja.
3: En dat is bloedirritant, maar wel in manier. Maar nogmaals, ja, Paraguay, oké. Maar Argentinië. Maar tijdens de uitzendingen, wat we hadden bij onze collega's van NOS, had je hier een scherm met de WK-finale 74. Daar een scherm WK-finale 78. Ik heb alleen maar naar schandalige overtredingen zitten kijken. Die liepen tijdens de uitzending, weet je wel. Dus dat was dit kinder, kinderspel bij. Niet normaal hoe daar geschopt werd.
4: Toen hadden ze nog geen vader.
2: Nee. Maar vinden jullie dat de FIFA nou met name bij Paredes echt zou moeten ingrijpen en een grote schorsing zou moeten doen?
4: Hij heeft rood gekregen, toch?
2: Ja, rood.
4: Gaat sowieso wat krijgen natuurlijk.
2: Ja, maar je kan 2 doen, maar je kan ook als statement 6 doen. Omdat je zegt van: ja, dit willen we echt niet meer.
4: Nou, het begon met die Montiel, volgens mij. Die gaf die juichende rood, die gewoon de klap toen hij voorbij
2: ging. Ja, maar dat was ook
4: gewoon.
2: Ja.
4: Ja, en toen die ging verhaal halen, toen ontspoorde het helemaal.
2: En Ayala, assistent-trainer, heeft Olmo ook nog even
4: een
2: hoek gegeven.
3: Maar hij heeft Ayala, hij heeft die gast die bij
5: Inter... Walter Samuel, ja.
3: Dat zijn die assistenten, terwijl die Scaloni, dat lijkt me zo'n hele keurige...
2: Ja, die wordt enigszins gecompenseerd door zijn 2 assistenten, ja.
5: Maar die Samuel zou ik ook bang van worden, ja.
2: Ja. Nou ja, sowieso die halve selectie.
3: Maar goed, weet je wat zo dom is, hè? Of zo stom is eigenlijk? Hè? Je hebt een finale gespeeld. Je hebt het eigenlijk meer over de verliezer dan over de winnaar.
2: Ja.
3: Omdat het zo niet oké was, een soort van, weet je wel. En Messi die natuurlijk bijna niks heeft gedaan.
4: Daarom is het zo jammer hoe Nederland tegen Marokko voor de dag is gekomen. Want ja, je hebt natuurlijk alleen maar verliezers eigenlijk tijdens de WK. Je hebt maar 1 winnaar.
3: Ja.
4: En dan gaat het er toch om: wat laat je nou achter? Wat heb je nou laten zien? Waar wordt nou over nagepraat? Nou ja, nergens.
3: Bij dit WK toevallig heb je meerdere winnaars. Hè? Van Capverdi bijvoorbeeld is een winnaar, toch? Ja. Ik snap wel, winnaar is nummer 1 en de rest zijn verliezers. Maar dat is natuurlijk ook niet helemaal...
4: Je hebt een beetje goodwill gewonnen, ja.
3: Nou ja, als jij een WK maakt van 48 was het? Ja. Ik zat even van, misschien is het 64
4: nee,
3: de volgende keer.
2: Het zal vrij snel besloten worden.
3: Doorslaan succes, nog 48. Doorslaan succes. Maar 48 landen, ja, heb je natuurlijk wel veel van die succesverhalen, winnaarsverhalen, wat natuurlijk niks te maken heeft met... Want het is natuurlijk ook een... ongeveer Olympische Spelen geweest.
4: Dat begint er wel op te lijken zo, ja.
3: In het begin vond ik het wel echt die sfeer ook hebben. En dat werd natuurlijk wel op het laatst... werd dan natuurlijk wel verbeterd, zeg maar. Ging het om de knikkers.
5: Maar wat Martijn net zegt, vind ik wel mooi... dat wel de angst is afgestraft bij heel veel landen. Ja. Bij Engeland, die gingen achteruit, dat is afgestraft. Uiteindelijk Argentinië ook tegen Spanje. Nederland tegen Marokko, Duitsland.
4: Marokko tegen Frankrijk.
5: Tegen Frankrijk. Ja.
3: Ja. Alleen Duitsland, Paraguay had wel succes tegen Duitsland.
5: Ja.
3: Beetje door met die
5: speelstijl van Paraguay kun je het nog hebben. Ja.
3: Ja.
2: Dus wat is de grootste les die we als Nederland moeten leren van dit WK richting de toekomst?
4: Gewoon proberen op je eigen manier te voetballen. Maar goed, de KNVB moet daar natuurlijk ook de leiding in nemen van wat ze nou precies willen als bond. Want niemand die het eigenlijk weet. De laatste twee toernooien, de laatste twee WK's, was in dat gekke systeem met die vijf verdedigers. Nou, twee keer heb het niks opgeleverd.
2: Nee.
4: Qua resultaat niet en qua voetbal ook niet.
2: Heb je het gevoel dat daar nu op een georganiseerde manier een plan voor wordt gemaakt?
4: Nee, dat idee heb ik niet eerlijk gezegd. Nee, want er zitten nog steeds dezelfde beleidsbepalers. Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen. Ja, die moeten nu met Seedorf dan als commissaris, geloof ik. Die moeten dan nu een nieuwe bondscoach gaan aanstellen. Ja, die moeten dan wel eigenlijk. Dan moet je natuurlijk wel een visie hebben als bond. Van wat wil je, hoe wil je voetballen, wat wil je uitstralen naar de rest van de wereld. Nou, ik ben heel benieuwd, want ze houden het kringetje wel heel klein bij de benoeming van de nieuwe bondscoach.
2: Het duurt lang.
4: Het duurt lang, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze niet bezig zijn.
2: Nee. Wout Weghorst gaf in Enschede afgelopen vrijdag wel een soort van, nou ja, statement eigenlijk wel over het afgelopen WK. Dat was best duidelijk.
5: Ja, daar zat geen woord Spaans bij. Want hij gaf wel aan dat het veel minder een plan was dan bij de vorige eindronde. Hij miste toch ook wel inderdaad de grinta. Dus ja, ik heb wel het idee dat Wout Weghorst zich wel een beetje gestoord heeft tijdens de afgelopen WK.
2: Ja.
3: Heeft hij het ook tijdens de WK kenbaar gemaakt, zeg maar. Denk je in de selectie?
5: Ik heb namelijk wel
3: gehoord dat hij dat inderdaad wel.
4: Nou, sowieso tijdens de training. Ja. Met die ene actie. Dan kon je toch ook wel zien dat hij als een gek te keer had die overtreding op Geertruida, toch?
3: Ja, oké.
5: Meer
3: dat hij wil aanspreken.
5: Dat was dit. Dat mag wel.
3: Nou. Ik heb ook begrepen dat hij inderdaad wel ook de grote leiders van de Nederlands elftal wil aangesproken hebben op hun fouten en hun niet verantwoordelijkheid nemen. En dat is natuurlijk wel echt. Ik zie het natuurlijk wel, Wout Weghorst, dat hij dat durft. Maar je zal het maar doen als 25e of 26e speler in de selectie.
2: Wat hij toch een beetje is.
3: Dat hij dan wel de grote jongens aanpakt die zelf hun eigen verantwoordelijkheid niet pakken.
2: En hij heeft ook gezegd dat hij het met de verantwoordelijke heeft gedeeld na het WK. Zijn mening over hoe het is gegaan, zeg maar.
4: Ja, dan mag hij het ook gewoon zeggen. Ja, toch?
2: Ja.
5: Maar jij zit daar veel korter op, Martijn. Ik vind het een beetje sectarisch worden, dat Nederlands elftal. Je komt er bijna niet bij. En ze hebben het allemaal heel gezellig met elkaar. Jullie werden aangevallen alsof jullie heel respectloos met Koeman omgingen. Ja, ik vind echt dat dit een van de grootste schandes is van het Nederlands elftal in de WK-geschiedenis. WK 90 was
4: wel wat erger.
5: Maar dit, gewoon je eigen identiteit verliezen tegen Marokko.
4: Dat vond ik ook.
5: Ja, ik vind het echt dat ook Nigel de Jong en Van Leeuwen wel eens in de spiegel mogen kijken. En als ze dan ook nog zo lang moeten wachten met Arne Slot. Je hebt de beste coach, heb je ter beschikking.
4: Dat had gisteren natuurlijk ook rond moeten zijn. Ja, natuurlijk. Alleen. Maar niet?
3: Dat is toch heel naïef gedacht.
4: Want?
3: Nou ja, als iemand nog in dienstverband hebt met een andere club. Ik weet ook wel dat Liverpool heeft gezegd van, jij kan.
4: Volgens mij is het zelfs zo dat Liverpool helemaal niks meer te maken heeft met zijn toekomst.
3: Nou, oké, dat kan. Normaal gesproken is het natuurlijk wel zo. Of je krijgt het één keer, je bent vrij. Mm-hmm. Of je wordt doorbetaald en dan verlies je dat als je nu baan aanneemt.
4: Ja,
3: dat je non-actief
4: staat. Ja, ze hadden binnen 3 dagen al een periode, geloof ik, al aangesteld.
3: Ja, oké, okay, dus maar dat staat daar los van.
4: Afgehandeld.
3: En je hebt natuurlijk ook te maken met diegene die je wil hebben. Heeft waarschijnlijk ook bedenktijd nodig. Je kan wel zeggen, ja, die moet je binnenhalen. Maar als hij zegt, nou, ik wil nog wel even wat over nadenken. En het is natuurlijk niet zo dat Arne Slot zegt van, oh, Nigel belt. De Jong belt. Ik doe het. Dat gaat natuurlijk wel echt wel.
5: Maar waarom lukt het die andere
4: weken,
5: wel?
4: Maar moet je 3 weken nadenken dan?
3: Maar zou jij dan zeggen, oké, Arne, je hebt 3 dagen bedenktijd. Als je niet, dan volgende. Nou, zou je hem langere tijd geven?
4: Ik zou hem wel iets langere tijd geven. Okay, maar 3 weken,
3: dat is
4: wel heel erg lang, hè? Dat vind ik wel heel erg lang. Je moet toch gewoon, zo'n trainer vrij is, stap je op het eerste de beste vliegtuig. En hij zat, geloof ik, in Amerika ergens. Dan ga je desnoods daar naartoe.
3: Okay.
4: En dan laat je gewoon merken dat je hem heel graag wil hebben.
3: En dat zegt aan de slot tegen Nigel de Jong, ja, ik wil er wel over nadenken, maar ik kan pas over 3 weken een beetje beslissen. Wat doe je dan?
4: Ik weet niet of, jij weet toch helemaal niet of aan de slot dat heeft gezegd? Dat hij
3: nee, maar stel voor.
5: Ja, maar ja, dan kom je in een hypothese, maar het is
2: dan
5: ook het
2: wacht
5: hoogste,
2: je natuurlijk.
5: Maar het is ook het hoogste ambt,
3: dan wacht je.
5: Ja, dat lijkt me wel, want Arne Slot is de droomkandidaat.
3: Oké.
4: Noem jij nog eens een andere kandidaat?
3: Nee, maar dan wacht je totdat hij een keer beslist hebt. Dan over 3 weken zeg ik nee, doe het toch niet.
2: Je kan ook zeggen als Nigel Jong, die tijd hebben we niet. Dus het zou fijn zijn als je binnen een week het weet. Ja. En dan regelen we het.
3: Ze hebben
4: natuurlijk
3: twee dagen contract.
4: Ze hebben natuurlijk wel even tijd. Maar wat jij zegt, die Duitsers hebben Klopp al binnen. Ja. Die Belgen die hebben afscheid genomen van Garcia. Die gaan dan met Van Bommel waarschijnlijk in zee. Die Fransen hebben Zidane.
3: Misschien aantrekkelijke banen.
2: Voor Arne Slot?
3: Nee, misschien is het aantrekkelijk om Duits bondscoach te worden. Zeg maar. Klopp is ook vrij, hij heeft een tijdje niks gedaan. Slot is net klaar bij Liverpool, best wel veel gebeurd. Ik denk ook de laatste jaar bijzonder zwaar geweest is voor Arne Slot.
2: Zeker.
3: Met het overlijden van Jota en de
4: hele ding. Zeker, 100%.
3: Het is wel, kijk, zoiets heeft wel even tijd nodig. En ik snap dat we allemaal willen, de volgende dag moet de opvolger klaarstaan.
5: Nee, dat hoeft niet, maar.
3: Nee, oké, maar nu is het, wat is het, 4 weken?
5: Nee, maar
3: ik vind dat niet lang, eerlijk gezegd. Maar ik vind het echt niet lang.
5: Maar we weten niet wat er allemaal speelt op de achtergrond. Maar als Twente al in het vliegtuig gaat naar het vakantieadres van Zerouki, als Jan-Willem van Dop naar Rome vliegt om Jozef Woosting binnen te halen, dan vind ik wel, en dan was echt wel uitgelekt, als ze zo graag Slot hadden willen hebben, dan vlieg je naar Amerika. Het is het hoogste ambt. Je bent de KNVB. Hmm. Je moet gewoon voor je beste trainer gaan.
3: En dat is niet gebeurd, denk je?
4: Dat weet ik niet helemaal zeker.
5: Dat zeg ik ook.
4: Zou het klinkt in ieder geval wel heel klein. In ieder geval
3: heel goed.
4: Heel goed, ja.
3: Dat moeten ze met jou delen.
4: Nou, die is wel, ja.
3: Tuurlijk. Ja.
5: Vroeger zat je nog wel eens naast
3: Schiphol. Ik toch wel naast een bondscoach gezeten, hoor. Hij heeft 3 weken naast de Arne Slot gezeten in de auto. Ja. Kan ik op ze bellen.
5: Ja. Henk de Kater was, zat jij daar?
2: Toen zat je er bovenop.
4: Een uitstekende bondscoach zijn geweest. Maar we zullen het nooit weten.
2: Er lekt hier en daar wel eens wat uit. Dat Valentin Driessen zei vandaag bij de Telegraaf. Ja, het schijnt nu te liggen op 2 of 4 jaar. Want ook onzin natuurlijk. Slot wil 2 jaar.
4: Ja, als dat echt zo is natuurlijk onzin.
2: Ja.
4: Je hebt Slot dan toch gewoon tot en met het EK.
2: Lijkt me heerlijk.
4: Dan loop ik contract van Peter Bos af en dan neem je die. Ja, dan
2: ja,
4: heb je gewoon
2: Ten Hag of whoever.
3: Ik snap niet dat ze Martijn niet directeur heeft gemaakt.
4: Ik snap het ook niet.
3: Weet je hoe makkelijk het is allemaal?
2: Er komen wel zinnige teksten uit, moet ik zeggen.
4: Ja, natuurlijk. Het is nog niet ingewikkeld. Ja,
3: van buiten is het best wel makkelijk om het allemaal te...
2: Tot nu toe heb ik nog niks raars gehoord.
4: Ja, het is ook van buiten makkelijk, maar zo moet het eigenlijk ook gewoon zijn. Als jij je beste kandidaat beschikbaar hebt, moet je er alles aan doen om hem binnen te halen. Ik zeg ook niet dat...
3: Wat is alles voor jou? Is dat 5 miljoen per jaar?
2: Nee, dan mag je wel bij de KNVB.
4: Mag je wel iets meer geven, maar ja. Maar nee. Het moet ook een eer zijn. En ik weet dat Slot dat wel best wel ambieert, hoor.
3: Nou ja, laten we allemaal hopen dat hij het wordt. Het is wel zo dat de beste bondscoaches zijn wel de coaches die enig geen club traint. Heb getraind. Bijna.
2: Ja, dat is toch een wonderlijk fenomeen, hè?
4: Ja.
3: Scaloni heeft heel weinig Alaves of zo.
4: Dat klopt.
3: Die Fuentes heeft alleen maar bij de bond. Dus dat spreekt enig voor Reiziger.
2: Nou, dan moeten we toch Michael Reiziger aanstellen.
4: Dan moet je ook even kijken naar de spelers die hij tot zijn beschikking heeft, hè?
2: Nou ja, misschien is dat niet het allerbeste.
4: Nemen we gewoon een Deen.
2: Zullen we dat niet doen?
3: Onbetaalbaar.
4: Nemen we weer een Deen? Onbetaalbaar.
2: Laten we maar geen Deen nemen. Ja. Tijmen, we zijn wel iets aantrekkelijker geworden sinds gisteren, want we hebben de Fairplay Prijs gewonnen. Dat is toch ook wat, hè?
5: Ja, ik hoorde de mannen gisteravond al een beetje lachen. Ja. Daar zou ik me bij aan willen sluiten.
3: Het is toch meer dan de meesten van ons gewonnen, hè?
2: Het is een prijs. Maar het is niet de allerbeste prijs. Uitgereikt door de FIFA. Infantino en Trump vonden het allemaal geweldig. Trump zei het was 4 keer zo succesvol als
3: hoeveel keer? WK's.
2: 4 keer zo succesvol.
3: Ja, ik vind het wel 4,5 keer zoveel.
2: Ja. Okay.
3: Jij bent er geweest, Martijn.
4: Ik ben er geweest.
2: Ja, we zagen Infantino net ook. Ja, het was ongelooflijk goed. En je merkt dat ik wat cynisch ben. Maar aan de andere kant, ik heb er wel van genoten. Van grote delen van het WK. Hoe was het voor jou?
4: Nou, ik heb liever gewoon een WK met 24 landen, hoor. Dat het echt gewoon een
2: 32 of
4: 24. 32, 24. Gewoon, gewoon in ieder geval dat de toplanden elkaar gewoon treffen.
3: Van een EK zoals 92. 2 keer 4.
4: Nee, het mag wel iets groter.
2: Ja, in Denemarken tenminste.
4: Denemarken nog mee kunnen. Ja. Maar zoals het was het toch goed. Alleen ja, nu ga je dit allemaal
3: is
4: krijgen.
3: Is dat echt zo?
4: Vond ik wel. Waar heb je nou naar zitten kijken dan? Je hebt dan naar Nieuw-Zeeland en naar Haiti en zo. Ja, het duurde
3: 3 weken, 3,5 week voordat het WK eigenlijk begon. Voor als je zeg maar puur voor het... voor de echi wilde kijken, weet je wel. Al die mooie verhalen en zo, wat mensen ook leuk vinden. Dus voor mij is dit WK tweedelig. Het was die verhalen van Café, Curaçao, weet ik veel allemaal. Al die landen die heel veel mensen kunnen zich nu WK-ganger noemen. Waar je denkt van, hoe kan dat? Maar oké, dat kan. En dan heb je het andere gedeelte waar eigenlijk al die supersterren zich fantastisch gepresenteerd hebben. En allemaal heeft laten zien wat ze echt kunnen. Maar het verschil was heel groot qua landen. Daardoor had je veel wedstrijden. En mijn beleving waar één verdedigd, één ging aanvallen.
6: Ja.
3: Omdat dat was de enige manier.
6: Heb jij een beetje vermaakt, Tijmen?
5: Ik vond het boven verwachting leuk, maar ik pleit ook voor een veel kleinere groep. EK 92, wat we net al zeiden, ja, die tijd komt nooit meer terug. Dat is een romantische gedachte.
6: Maar erg weinig.
5: Maar Argentinië, die heeft met een half uur goed voetbal tegen Engeland, haal je de WK-finale. En de rest kun je gewoon op 80% en met een uitstekende Messi. En, en als je een beetje gunstige loting hebt, wat Nederland ook had.
4: Ja, dat is het ook natuurlijk.
5: Met het EK. Ja, dan
3: Argentinië had natuurlijk.
5: Had een hele gunstige loting. Je hebt een half uur goed gevoetbald tegen Engeland en je haalt de WK-finale. En dat kan niet als je elke keer moet wedijveren met de echte wereldtop. Ja, dus ik pleit wel voor minder, maar dat gaat zeker niet gebeuren.
3: Olympische gedachte is, hoort natuurlijk niet bij een WK. Wat voor mij vaak het, boventoon had in het begin. Maar dat gezegd hebben, los van al die dingen, ik vond de regelveranderingen, wat Arsène Wenger zeg maar voor gepleit heeft, geweldig. Ik vond al die dingen, ik vond het echt toevoeging voor het voetbal. Met dat niet achter de mond praten, als je blijft liggen, toneelspelen, hup, een minuut aan de kant. Al die dingen vond ik allemaal een doorslaand succes, eerlijk gezegd.
6: Ja, en gewoon meteen invoeren in de Eredivisie.
3: Vonden jullie niet?
4: Dat vond ik ook. Ja.
5: Absoluut.
3: Het was best wel lekker om naar zo'n wedstrijd in het stadion te...
4: Zeker.
3: Je bent een van de gelukkigen geweest. Wij kunnen het allemaal niet betalen.
4: Ja, ik ook niet.
3: Maar jij, VI wel.
6: Die stadions waren goed, hè?
4: Topstadions.
6: Zo.
4: Het enige jammer was dat je in die American Football Stadions achter glas zit. Hè? Zit je in zo'n joe te kijken. Ja, dan
3: Trump ook gisteren.
4: Trump ook,
6: ja. En je hebt een soort van gekke voorliefde voor Duitsland. Dat was ook niet het allerbeste WK, hè?
5: Nee, maar Kennedy zei het voor 4 jaar en zo. Weet je, ze hebben daar ook dat romantische plan gehad met Nagelsmann. En we gaan de komende jaren. Je moet gewoon kort termijn denken als je bondscoach bent. En in Duitsland lopen ze de laatste jaren al een beetje voorop met dat woke gebeuren. En ze moeten allemaal inclusief en ze zijn er allemaal mee bezig.
6: Wat bedoel je met wat
5: gebeuren? Nee, maar dat zijn ze bij het EK, waar ze ook met drukken en de afgelopen WK met statements maken. Die selectie, dat is niet meer het Duitsland wat het voorheen was. Ik heb me dood geërgerd.
6: Aan
5: het Duitse elftal, ja.
3: Je wilt terug naar Dieter Eils.
5: Nou, Dieter Eils, jij noemde de speler van 96, van EK 96. Maar Duitsland is in die speelstijl moest frivolen. En de Undam-hype en alles met Florian Wirtz. En die had er weer, en Jonathan Tanta, die had weer problemen met Dina. Nagelsmann heeft er gewoon geen succes van gemaakt. Ja. Dus terug naar Klopp en terug naar types als Dieter Eils.
6: Het mooie is, Tijm is echt een beetje fan van Duitsland. Dat vind ik mooi.
3: Ja.
5: Nou, ik heb genoten van die jaren dat ze met Ballack, met echt middelmaat, altijd tot die halve finale reikte, of zelfs tot die finale. Kijk naar het Duitsland van 2002. Dat was een verschrikkelijk slecht elftal met Marco Bode, Karsten Ramelow. En die hebben gewoon de WK-finale gehaald. In Duitsland, dit Duitsland, waar ze overromantiseerden, winnen ze niet eens van Paraguay.
4: Ja.
5: Dat ben ik kwijt. Goed.
3: Nog 15 seconden.
6: Dat ze dat maar weten.
3: Als je nog...
6: Wij gaan met Arne Slot romantisch weer voetballen. En dan,
4: niet per se romantisch, maar wel weer gewoon
6: goed herkenballen.
4: Ja.
6: Herkenbaar voetbal. Laat dat de opdracht zijn. De opdracht voor deel 2 is dat we ook een beetje op de Eredivisie gaan focussen. Want die gaat zeker weer beginnen binnenkort. Tot zo.

0: Welkom terug bij Voetbalpraat. 2 augustus, dan begint de Johan Cruijffschaal. 6 uur aftrap in Eindhoven tussen PSV en AZ. En een paar dagen later begint de Vriendenloterij. Eredivisie weer. Kunt u fantasy team samenstellen. Begint allemaal weer. Keukenkampioen-divisie.
1: Heb je het al gedaan, Martijn?
2: Nog niet gedaan.
0: Okay. Ik ook nog niet, maar ik ga het wel doen. Dat beloof ik jullie allemaal.
1: Hoe heet jouw team?
0: Ja, dat heeft geen teamnaam.
1: Oh.
0: Maar, misschien dat dat dit seizoen wel is, dat weet ik nog niet. Okay. En dan ga ik die even
1: Kees even vragen.
0: Gaan we Kees even vragen. Nog heel even bij het WK, want Martijn, je noemde het net even in een bijzinnetje. Maar Mark van Bommel zou wel eens de nieuwe bondscoach van België kunnen worden.
2: Hij staat er wel goed op in België.
0: Ja.
2: En volgens mij ziet hij het zelf ook wel zitten. Nou, dan moet hij de Belg alleen nog even bellen. En dan zou het zomaar kunnen, een Nederlandse bondscoach in België.
0: Dat zou toch ontzettend leuk zijn.
2: Van Gaal was ooit dichtbij.
0: Ja.
2: Dat heel die Belgische delegatie naar Noordwijk kwam om hem proberen te overtuigen.
1: Nou, advocaat.
2: Die is er geweest.
1: Maar toen kwam er iets leukers voorbij.
0: Ja, dat kwam er ook weer voorbij.
2: Rusland.
0: Oh, Rusland was dat. Ja, toen.
2: Daar kon hij geen nee tegen zeggen.
0: Nee. Maar het zou toch mooi zijn?
3: Ja, nee, zeker. Het lijkt me wel een ingewikkeld land altijd om te coachen, België. Hartstikke leuk voor Van Bommel. En hij heeft daar natuurlijk succes gehad, hè, met Antwerpen. Dus,
0: ja het is vroeger was België natuurlijk echt wereldtop.
1: Is dat zo?
0: Nou,
1: wereldtop wil ik het niet noemen.
3: Zijn derde geworden.
0: Derde geworden op een WK.
1: Maar is het ook niet zo dat jij België, als je een WK begon, had je toch niet België als topfavoriet?
2: Nou, in 2018
0: wel een
2: favoriet, hoor.
1: Ja, met al die
0: De gouden generatie. Ja, okay. Ik zet het misschien iets aan, maar ze hoorden bij de top van de wereld.
2: Okay. Ze hoorden ze ook echt wel met aanzien.
0: Jawel, toch?
2: Die spelers, natuurlijk wel, man.
0: Ja,
2: dat wel, toen dat toernooi wel.
1: Ze worden, ja, brons, mooi.
0: Ja, wat is het nu?
1: Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal spelers die gaan stoppen.
0: Ja.
1: Dus dan moet je opnieuw. En ik moet zeggen, de staat van het Belgische voetbal heb ik niet echt paraat. Dus ik heb geen idee.
0: Nee, maar zou jij het leuk vinden als Van Bommel dat gaat doen?
1: Voor België of voor Van Bommel?
0: Voor Van Bommel.
1: Hartstikke leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ik weet ook dat hij actief is met golven. Dus daar heb je tijd voor als je...
0: Ja, als je bondscoach bent. Ja, want dat is ook wel het voordeel voor Slot, die natuurlijk echt heel hard heeft gewerkt de afgelopen jaar. Die kan wel een beetje afschakelen als hij bondscoach gaat worden.
1: Maar ja, dat is natuurlijk wel... Kijk, het klinkt heel erg zo van, nou ja, een beetje erbij doen. Maar ja, bondscoach is toch... Je moet toch wel wat doen, lijkt het mij.
2: Je gaat elke week vergaderen, je gaat alles in de gaten.
1: Ja, je moet toch... Maar het is natuurlijk niet zo intens als een dagelijkse...
2: Dat niet.
0: Nee. Wie van jullie heeft Kevin Keegan nog een beetje zien spelen?
2: Een beetje.
0: Ja, hij is vandaag overleden, 75. Ja. 75. Ik wist eerlijk gezegd niet dat hij 2 keer de gouden bal had gewonnen.
2: Hadden we het voor de uitzending over, hè?
0: Ja.
2: Zeker.
1: Europees voetballen van jou.
0: Ja, Tijmen zei heel scherp, in die tijd waren het vooral Europese die konden winnen, of alleen maar eigenlijk.
2: Ja, maar dan nog, waren er zoveel spelers.
0: Ja.
3: Nee, zeker, eind jaren 70, ja.
0: Ja.
3: Bij HSV echt een icoon. Ik ben er een paar keer geweest. En dat is daar echt een grote manier.
0: Ja. Wat zeg je?
1: Nou ja, Duitsland-liefhebber.
0: Nee, zeker. Dit is nou echt een Duitsland-liefhebber.
1: Woon je dichtbij?
2: Denk ook in Duitsland.
1: Denk en de boodschappen doen.
3: Ja, exact.
0: Maar goed, Kevin...
3: Leven is te goed.
0: Ik vond wel dat ik even moest stilstaan bij Kevin Keegan. Want dat was absoluut een hele grote speler.
1: Willen wij... tactical breaks in de Eredivisie?
2: Al we het net over gehad, nee.
0: Nee.
2: Ja, maar jij wel, maar...
1: Dat was buiten de uitzending om, Martijn.
0: Maar wil je dat echt?
1: Ik vond het wel leuk. Ik vind die...
0: Zou jij het willen?
3: Ja, ik vind het dus heel leuk. Nederland-Zweden. Nederland had totaal de regie. En we gaan even wat water drinken en ineens is Nederland het helemaal kwijt. Het kan aan Koeman hebben gelegen, maar je kreeg wel een heel ander wedstrijdbeeld. Ja, ik vind het dan ook heel interessant hoe trainers daarmee omgaan.
1: Goede trainers kunnen zich onderscheiden. Maar je hoort nu natuurlijk van, jij kan weinig doen thuis en dan kan je in de rust wat doen. Dan heb je 6 minuten of zo, weet je, voordat ze binnen zijn en allemaal 6 minuten. Nou, nu heb je 3 minuten. Wat is het, nog 3 minuten aan de andere kant. Dan heb je echt wel tijd om wat te doen. Een goede trainer kan zich onderscheiden.
2: Ja, dus, wat krijgen we dan daarna? Krijgen we dan doorlopend wisselen? En schotklok.
1: Oh, je wil weer daarna weer. Zullen we dit eerst even doen?
2: Ja, nou, laten we
1: je hebt toch gezien? Niet doen. Ik weet, jij bent natuurlijk een beetje...
2: Conservatief ben ik.
1: Ja, conservatief.
3: Oh, je bent wel heel conservatief, ja.
2: Zeker.
0: Nou,
1: laptop trainen, nee. Maar je kan toch wel, zeg maar, alle regels wat ze toegepast hebben... was je waarschijnlijk ook tegen voor dat?
2: Nee hoor, dat waren goede regels.
1: Ja, was je voor? Had je al gezien?
2: Ja, maar die versnellen het spel.
1: Oké.
2: En een tactical break niet. Zit je weer te wachten?
1: Alleen, ik ben zo benieuwd, 3 minuten daarna... van oké, hoe gaat het nu staan? Wat gaan ze doen?
0: Maar jij denkt dat alle Eredivisie-trainers ongelooflijke veranderingen
2: bij, gaan... Bij Go Ahead Eagles tegen Utrecht. Nou, geweldig.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben niet conservatief.
2: Even kijken wat Jozef Oosting gaat doen dan in 3 minuten.
1: Ja. Dus jij zegt dat de Eredivisie-trainers dat niet zou kunnen.
2: Nee, die kunnen dat niet.
1: Oh, dat hoor
2: maar die kunnen dat ook niet.
0: Ik weet niet of je spectaculaire veranderingen moet gaan verwachten.
3: Nou, op dit WK viel me dat wel een beetje op.
1: Ja. We hebben toch zoveel wedstrijden gehad waar het totaal kantelen naar de eerste...
2: Ja, omdat je ook uit je ritme haalt. Je wordt uit je ritme gehaald.
3: Dat is wel waar.
2: Je bent net aan het aanvallen en ineens uit je ritme. En die tegenstander die kan zich inderdaad weer groeperen. Ja, tuurlijk krijg je dan ineens een andere wedstrijd dan voor die break.
1: Kijk, hydration break ben ik niet voor. Want ik vind ook dat, weet je, dat gaat natuurlijk samen met een tactical break. Want ik vind wel dat het is ook een beetje survival of the fittest. Weet je wel, het is niet zo dat je de kans moet hebben om even het water te drinken.
0: Nou, maar dat is ook heel erg wat tegenstanders erop tegen hebben. Dat de slechtere ploegen weer even op adem kunnen komen.
2: Tuurlijk.
1: Ja. Nee, dat snap ik.
0: Ja.
1: Ik snap dat allemaal wel. Alleen ik vind het heel interessant om gewoon wat een trainer gaat doen in zo'n break.
0: Dus jij, als jij de KNVB bent, voer je het morgen in?
1: Zou ik eerst naar Arne Slotter afreizen? Ik weet niet waar
2: heel
1: die
2: goed,
1: is.
2: Heel verstandig.
0: Ja, Bergentijn waarschijnlijk.
3: Maar ik vind ook dat ESPN dan alle analisten moet uitdagen om aan te geven in die break. Om te zeggen van wat gaat de trainer nu veranderen? Wat zou jij veranderen?
1: Ja, zeker.
3: Dus jullie worden ook weer uitgedaagd.
1: Ja. Ja. Hebben we ook wat te doen?
3: Ja.
1: Nee, maar bijvoorbeeld tegen Nederland-Zweden was natuurlijk wel heel duidelijk te zien wat daar gebeurde. En dan kan je dan dat.
3: Ja. Een time-out is bij volleybal en basketbal toch ook iedereen aan gewend. Ja, dan ben jij basketbal, maar ja.
0: Ja. Nou, ik denk niet dat het gaat.
1: Hoe laat ben je, Martijn?
2: Je linksback even wat lager zetten. Dan heb je toch geen hydration break
0: voor nodig? Nee, dat denk ik ook niet.
3: Kun jij even roken?
0: Nee. Ja. Nou goed, we gaan het zien. Feyenoord, die zijn eigenlijk, is gewoon alles nieuw. Een nieuwe algemeen directeur, nieuwe technisch directeur, nieuwe hoofdtrainer, nieuwe staf.
2: Ja.
0: Is het te veel vernieuwing of gaat het eigenlijk wel goed tot nu toe?
1: Voor Martijn is het te veel vernieuwing.
2: Voor mij is het alle vernieuwing, vind ik altijd een beetje bang.
0: Maar kunnen deze je wel een beetje bekoren?
2: Ja, tot nu toe wel, maar het is de voorbereiding.
0: Ja, het is heel moeilijk,
2: alles kan bekoren tegenwoordig. Ja. Dus je moet ze wel even de tijd geven. Want je ziet ook wel langzaam aan de spelers die vertrekken dat er een redelijk nieuw elftal gebouwd gaat worden. En dat heeft natuurlijk altijd tijd nodig. Er zijn zo verschrikkelijk veel spelers nog. Nou, Wang is nu naar Porto, dus er weer eentje die Rico kan afstrepen. En zo zijn er wel meer spelers die weg moeten om die aantallen in de selectie een beetje kloppend te krijgen. Ik begrijp wel dat zeker Jo en Liel dat gewoon een heel moeilijk verhaal wordt, omdat Feyenoord hem echt niet wil laten gaan. En Leo heeft 10 miljoen geboden, exclusief bonus en doorverkopen. Toch heeft Feyenoord gezegd van Willem houden per se. Oké, nou dat is dan een goed teken voor hem. Alleen moet je de jongen natuurlijk ook perspectief en een nieuw contract geven. Als je in hem gelooft. Dus en dat soort zaken heeft Rico allemaal nog op te lossen. En deze week gaan ze naar België. Dus dan verwacht ik wel dat er wel meer zal gaan gebeuren nog.
0: Ja, ik las in jouw artikel dat je schreef dat hij vooral heel veel nee zegt tegen geïnteresseerde clubs.
2: Nou ja, het is niet zo dat je bij Feyenoord kan komen en even een speler kan shoppen. Dat was onder de Kloeze ook niet. Het was niet zo dat hij iedereen maar in de uitverkoop deed, want die is verantwoordelijk voor alle recordverkopen. Maar het is wel zo dat hij tegen deals als CGL en Sauer en Hoffenheim in eerste instantie gewoon nee, niet te koop zegt. En Riet met Nottingham Forest. Dus
0: ja.
2: Nou ja, dan moeten de clubs over de brug komen. Willen ze een speler van Feyenoord kopen? De andere kant van het verhaal is dat hij natuurlijk wel 1 of 2 grote deals moet doen om die selectie zelf ook verder te kunnen versterken.
0: Ja. Hoe is de wisselwerking tussen Van Bronckhorst en Hulshof?
2: Nou, het viel bij wel op bij die oefenwedstrijd tegen, wie was het? Tegen Charleroi afgelopen vrijdag. Dat Van Bronckhorst observeert en dat Hulshof de boel becommentarieert, zeg maar. Die is voortdurend aan het coachen. Van de momenten van druk zetten, de momenten van opbouwen, is die voortdurend aan het woord. Lijkt wel een radiocommentator. Zo is hij echt met die ploeg bezig om maar de juiste momenten aan te geven. Dus die verhouding is wel duidelijk. Daar is de voorbereiding voor. Ja. En dat gaat volgens mij prima. Die rolverdeling is wel duidelijk.
0: Ja.
1: Niet erg, toch?
2: Nee, helemaal niet erg. Nee.
0: Nee. Nee, want als je vanaf de buitenkant ook kijkt, want we hebben natuurlijk allemaal heel erg gefocust op WK, dus dit is een beetje van afstand. Maar als je kijkt naar de nieuwe leiding van Feyenoord, wat zijn dan je eerste gedachten?
1: Ik heb het niet zo heel goed gevolgd, eerlijk gezegd. Wel die interesse in de verschillende spelers. En ik vind het eigenlijk wel goed dat je nee zegt. Begin met nee. He? En dan moet je kijken of ze het echt willen. En als ze het echt willen, dan komen ze weer met een paar miljoen meer. Of betere voorwaardes. Nou ja, en dan kan je als club, kan je vanuit met dat geld kan je weer verder.
2: Dat is een ideale wereld. Maar als je meer dan 30 selectiespelers hebt, dan moet je ook gewoon ergens wel wat kwijt. Want Van Bronckhorst moet dadelijk 2 velden nodig. Of hij moet tegen een aantal spelers zeggen, ja, sorry jongens, maar jullie kunnen vandaag even niet meetrainen.
1: Alleen, dit is natuurlijk wel zo. We zitten nu nog wel redelijk vroeger, de WK is net afgelopen. Ja. Dus met met transfers en zo, ik denk dat het heel laat op gang komt.
2: Dat denk ik ook wel, ja.
3: Maar hebben ze daarom ook relatief makkelijk Seruki laten gaan voor een niet heel hoog bedrag?
2: Ja, Seruki was in feite al afgeschreven, bijna natuurlijk. En dat is wel een van de redenen, ja. Want dan zouden ze 11 middenvelders hebben. Ze hebben natuurlijk al heel veel nu. En dan zou hij nog terugkomen, dus ik denk dat dat een van de redenen
1: maar
2: is.
1: Maar zien ze ook echt brood in Zekiel? Of is het omdat ze gewoon iets meer wil hebben? Of?
2: Nee, ze zien wel echt, wat ik begrijp is dat Feyenoord wel echt brood in Zekiel ziet. En hij doet het ook hartstikke goed. Okay. Eerlijk gezegd, als ik die oefenwedstrijdjes bekeek. Alleen, ja, die jongen heeft zich twee keer laten verhuren. Eerst aan Sparta, toen aan Utrecht. En dan kom je terug en dan wil je perspectief hebben. En het ging altijd het verhaal uit boeien met Van Persie. Viel ook allemaal wel mee. Het ging hem om het perspectief. Van wat zijn nou mijn kansen om dit jaar te kunnen spelen?
1: Een plan. Dat is natuurlijk heel populair, om een plan.
2: Een plan. En als je dan een plan hebt en je vindt hem goed, dan ook een contract. Ja. Zo gaat dat natuurlijk.
1: Meestal als je meer dan 10 miljoen vraagt,
2: dan hoort daar ook
1: en je verdient niet zo heel veel, dan is dat niet helemaal.
0: Ja. Op voorhand lijkt in ieder geval wel dat Ajax ook echt mee wil gaan doen. Jordi Cruijff zegt vooral ja tegen inkomende transfers.
1: Ja, en er komt weinig voor die uitgaande transfers dan.
0: Nou ja, behalve Sean Steur natuurlijk.
1: Ja, oké, okay, maar ik heb het meer over die overbodige spelers. Ja. Dat ga ik kwijt willen. Maar ik weet niet waar ze opeens dat geld.
0: Ja, daar schijnen allemaal rekenkundige trucjes, afschrijvingen, noem het allemaal maar op. Alex Kroes schijnt goed bezuinigd te hebben, dat soort zaken.
1: Oké, dat is wel iets positiefs dan.
0: Ja.
3: Nou, ze zijn toch ook wel wat salarisposten kwijt.
0: Ja, Ekpom was heel duur, Van de Bomen, Manswerk, dat soort zaken.
1: Ja, maar je moet wel weer. Kijk, als je 20 miljoen betaalt voor een speler, hoort daar ook een bepaalde salaris voor. En ik heb wel het gevoel dat ze dat weer losgelaten hebben wat Alex Kroes eigenlijk invoerde met wat lager. Ik heb het gevoel dat ze weer richting de risico's die ze namen toen de tijd met Blind en met Tadis. Want dat heeft goed uitgepakt. Maar het was natuurlijk een gigantisch risico. Want je moet en zal Champions League halen.
0: Ja.
1: Met dat soort salarissen.
0: Maar het zou fijn zijn als Feyenoord en Ajax wat dichterbij komen. Vorig seizoen was.
2: Ja, natuurlijk. En Twente ook.
0: Dat is en Twente ook,
2: belangrijk,
0: ja.
2: Belangrijk natuurlijk voor de Eredivisie.
3: Ja, maar dat houdt Cruijff toch wel elke dag voor. Dat het oude beleid heeft ervoor gezorgd dat je bijna 30 punten achter staat op PSV. Dus hij heeft ook nu zeg maar een soort van vrijheid. En dat zei hij volgens mij in zijn eerste interview al tegen jou. Ik doe het op mijn manier.
0: Ja.
3: En volgens mij wijkt hij daar niet vanaf.
1: Maar ook al heb je 20 miljoen betaald. We weten nog niet of het een hele goede aankoop is. Soetalo was ook 23 miljoen.
0: Ongelooflijk.
1: Het is ook net hoe je een trainer zo'n speler gebruikt. En de Gloek vindt ze ook allemaal blijkbaar geweldig en zo. Die is dan verkeerd gebruikt een heel jaar. Nou ja, kijken wat daarvan terecht komt in deze plan.
0: Hey, donderdag gaan we weer aan de slag. Dan gaan we naar Twente tegen Ferencvaros in de Grolsvesten.
1: 8 uur.
2: Wat een ontvangst zal het voor hem zijn, hè?
0: Ongelooflijk.
3: Ze zijn
0: met open.
1: Ik ga even kijken.
2: Zijn enthousiast of niet?
3: Nee, die vinden dat echt een van de grootste spelers uit de geschiedenis van Twente. Ja.
2: Standbeeld naast de Koevo nog steeds.
3: Ik wil altijd die Perez, die was zo verwend, die had zelfs zijn eigen chauffeur. Toen hij bij Twente
2: professional.
1: Dat heet professionalisme.
3: Zo kun je dat ook zien. Dat neem ik dan ook altijd voor je op. Die man die was zo met zijn vak bezig, die ging naar
2: IJssel. Gewoon in Enschede kunnen gaan wonen, maar dat was geen optie.
0: Tijden zijn veranderd. Donderdag moet hij gewoon zelf rijden naar de Grolsvesten.
1: Of de standbeeld klaar is.
0: Nou, ik denk het niet.
1: Nee.
0: Wat wel klaar is, is hopelijk voor FC Twente de selectie. Eigenlijk is die nog niet klaar.
3: Het staat er één hoor. Jawel, Seruki is er vandaag dan aan toegevoegd. Dus het geraamte staat wel. Je moet altijd afwachten of er nog veel spelers weggaan van Roy. Wat gaat daarmee gebeuren? Maar voor de rest kunnen ze redelijk voortborduren op vorig jaar. Weghorst staat in de spits. Middenveld staat exact hetzelfde als vorig jaar. En in de achterhoede hebben we Adelgaard voor Mazgots. Dus ja.
0: Dat is wel een kleine vermindering natuurlijk.
3: Dat is wel een vermindering, ja. Dat zag je afgelopen week in de oefenwedstrijd ook wel. Dat Adelgaard nog geen Mats Rots is. Maar voor de rest heeft Twente het elftal redelijk intact kunnen houden. Ja.
1: En Van Roy, is dat Wolverhampton? Was het Wolverhampton die hem...
0: Ja.
1: Die zijn niet teruggekomen?
3: Die zijn niet teruggekomen. Hij zou graag een stap willen maken.
0: Ja,
3: maar,
0: is toch gewoon even door de neus geboord, hè?
2: Dus dan zit je nou te lachen.
3: 10 miljoen.
1: Ik zit niet te lachen. Ik zit gewoon meer zo van... Ik vind het sneu voor hem.
2: Oh, zo, dat is
1: echt. Ja. Nee, niet als maar dat ze hem niet liet gaan. Ik vind als je zulke, zelfde met die Zano, als je zulke positieverbetering kan maken, is dat gewoon echt Wauw, weet je wel, van, ik zeg maar wat, hè, van 3 ton naar 3 miljoen per jaar.
0: Ja, ze zijn wel gedegradeerd. Waarschijnlijk was je dan wel achteruit
1: gegaan. Dat is het
2: timer. Ja, nou, ik krijg nog een vangnetje mee ook.
3: Ik ga echt wel een heel eind met je mee, maar dit ging echt 5 uur voor de deadline of zo was het. Twente stond echt zelf met de rug tegen de muur.
1: Dus nee, maar ik snap wat je bedoelt. Ja, maar het is meer van zo'n speler.
3: Ja, hij is echt sneu voor
1: hem. Het is misschien, hoop ik niet voor hem, once in a lifetime. Maar ja, als ze nu niet gekomen zijn, weer of anderen zijn gekomen. Kijk, dit momentum kan ook zo voorbij zijn.
3: Ja,
1: voor een rechtsback van Twente.
3: Zeker.
1: Zeg een beetje onherbiedig.
2: En als kan je Ten Hag opstellen.
3: Ten Hag is topfit, die loopt voorop bij de bosloop. Dus.
0: Ja, maar dat is toch genieten?
3: Ja,
2: ik vind het wel raar, hoor.
3: Ik vind het wel raar,
2: joh.
3: Ja. Ten Hag is wel... Je merkt wel gewoon, sinds hij er is, merk je wel van... Oh, Ten Hag. Iedereen die staat ineens in het gelid, weet je wel...
2: Goed, waarom eigenlijk?
3: Enigszins is dat wel goed, maar dat roept hij dan toch ook bij mensen op. Een van de weinigen die echt niet veranderd is John van der Brom. Die is nog gewoon helemaal zichzelf. Die loopt trouwens niet voorop in de bosloop.
1: Er moet iets in een club, en zeker in
3: is zeker waar.
1: Dan moet iets van... Hey, even scherp, even allemaal, moet even een tandje bij. En niet zeggen van, oh, wat hadden we een goed seizoen vorig jaar... na die slechte start. Nee, het moet... Nee, het mag, het moet.
3: Je struikelde bij Twente wel over de Braafboeders. En met Weghorst is daar wel verandering in gekomen. En met Ten Hag zeker. Ja. Maar het kan ook benauwend werken, hoor.
1: Ja, dat kan. Maar het is wel iets wat zulke clubs...
3: Hij staat wel
1: nodig hebben.
3: Zeker, zeker. Maar
2: uiteindelijk is een hoofdtrainer die dat natuurlijk normaal gesproken bij zo'n spelersgroep moet. Het is natuurlijk goed als een technisch directeur dat bewaakt en instelt. Maar de hoofdtrainer moet het toch eigenlijk doen. En
1: maar ik
2: heb die beelden gezien en hij staat bij besprekingen. Hij staat op het veld. Ja. Hij doet nog net niet mee met het positiespel. Ja, dat is toch een beetje apart, vind ik. En Van der Blom is dan een trainer die dat makkelijk van zich af laat glijden, blijkbaar.
1: Maar ik geloof dus veel meer in nu dat het echt meer... Dat hebben ze het kort over. Dat is meer als team... Weet je, dat het meer samen is wat je doet. In plaats van trainer doet dit, technisch directeur doet dat, algemeen directeur doet dit. Dat het meer soort van dat je het gezamenlijk, zeg maar, doet. Samen doelen hebben. In plaats van dat het twee kampen zijn of twee verschillende.
3: Daar is Ten Hag ook wel
1: denk
3: van.
1: Ik.
3: Die draagt dat ook helemaal uit. Daarom heeft hij ook het Berghuis erbij gehaald. Die leidt heel veel trainingen, zoals Hulshof dat ook bij Feyenoord dan doet. Maar toch zou ik mij, en Van der Brom is een ervaren trainer, maar als Ten Hag, ik was bij een training laatst, dan zit hij 2 uur te schrijven. En toch, als je jonge, onervaren trainer, ja, dan word je toch...
1: Maar dat is hij niet.
3: Omdat hij een van de betere
1: maar
3: trainers
1: van
3: de wereld
1: niet.
3: Is.
2: Nou, wie?
1: Ten Hag. Wereld?
3: Nou, is toch gewoon een goede trainer.
1: Ter wereld, zeg je.
3: Nou, ter wereld, maar één. Nou ja, gewoon een hele goede trainer van Nederland.

0: Ten Hag die overal bovenop zit.
1: En heel misschien, is Ten Hag, ik weet niet of hij zo... misschien voelt, oké, dat kan, maar een andere had het misschien niet gekund of zo.
2: Beetje het Duitse model, hè? Gaat hij nou op de bank zitten ook?
3: Ja, een soort Klaus Allofs.
2: Al die Duitsers doen het. Die technische directeuren zitten op de bank daar.
1: Volgens mij mag het niet eens.
3: Nee.
2: Mag dat niet eens?
1: Volgens mij niet.
2: Nou, weet ik niet eens.
1: In Nederland mag je dan...
2: Hoezo mag dat niet?
1: Nou ja, het is toch...
3: Cruijff deed het ook, hoor.
1: Beperkt voor...
0: Ik ben op de hoogte van veel spelregels, maar deze weet ik niet.
2: Hou een assistent weg en dan gaat hij er zitten, ja.
0: Ik denk dat hij gewoon mag gaan zitten, hoor.
2: Dat denk ik eigenlijk ook, ja. Ik weet niet.
0: Ga ik uitzoeken.
2: Het kan ook snel wel een unicum zijn als je dat doet.
0: Ja, NEC gaat de Champions League in. Die gaan trouwens spelen tegen Olympiakos. Moeilijke tegenstander, maar had ook Lyon of Buren-Glimt kunnen zijn. Dus dat moeten we allemaal maar rustig afwachten. Zou Dusan Tadic een logische versterking zijn?
3: Logisch niet, maar wel gaaf.
0: Zou jij het leuk vinden, Martijn?
2: Ik zou het wel leuk vinden, ja. Maar is het nou echt definitief? Want,
0: nee, het is niet definitief.
2: Nee, ja?
0: Nee, Wilco van Schaik heeft het vandaag...
1: We gaan nu richting de rumors.
2: Want hij op het podium gestaan heeft hij.
1: Ja, dat begrijp ik, maar...
0: Wilco van Schaik stond op het podium, ja. Ja, dat is ongelooflijk.
2: Vierdaagse feesten.
1: Was dat een camera op hem begrepen?
2: Nee, nee, zingt hij. hij zingt liedjes aan, dus de Vierdaagse.
3: Maar ik moet er wel om lachen, maar die scheurde ergens volgens mij kapot aan hem. Want het is een beetje een guitige hofnaar. Die gaat dan weer lopen roepen dat... Hey, Dusan, kom naar voren. En hij heeft gewoon Emre Mor. Die heeft 15 interlands voor Turkije.
0: Dat is echt best wel een goede aankoop.
3: Ja, en die zet hij weg als een ballenjongen. Dus hij doet net alsof hij Dusan Tadic binnenhaalt. Hij heeft weer even de lachers op zijn hand. Ja, als hij Emre Mor was, was ik echt niet opkomen dagen daar, hoor. Ik was echt in de voren gelopen.
2: Ja, ik had allemaal niet verstaan. Maar natuurlijk wordt Dick langzaam een beetje gek daar, natuurlijk. Ja, je ziet, al zijn spelers lopen de deur uit en dan kregen maar mondjesmaat wat terug.
0: Ja, was ook
2: en hij was al niet echt geduldig.
0: Nee, en dan was wel aan het klagen dat zijn hele reservebank was
2: ook al weg. Ja.
1: Niet klagen, uitleggen.
0: Uitleggen. Okay.
3: En die Boekhorn gaat maar roepen, we moeten Olympiakos verslaan. We gaan de Champions League in, ja.
0: Nou ja, het is wel een leuke club om te volgen in ieder geval.
3: Ja, dat wel.
0: Is het vermakelijk.
1: Maar moet je elke keer, zelfs niet blind, toch teruggrijpen op iets wat geweest is. Moet je dat blijven doen? Tadic kennen. Ja, is dat voldoende?
3: Nou, ik...
2: Ten Hag noemt hij de meest professionele speler waar hij ooit mee gewerkt heeft. Dus dat zal dan wel zo zijn, toch?
1: Maar goed, wij zijn wel... Hoeveel jaren verder?
3: Hij is 37.
0: Hij is 37 en hij ging in 23 volgens mij
2: 37, weg. Vrij jong.
0: Ja. Sherry aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, nou, dat is geweest. Maar dat was niet bepaald geweest natuurlijk afgelopen seizoen.
1: Nee.
0: We gaan het zien. Bij Go Ahead is Jozef Oosting... Ja, dat lijkt echt als een jas te passen, hè?
3: We hadden vandaag een uitzending met Jan-Willem van Dop. Die is ineens helemaal om. Die is helemaal lyrisch over Jozef Oosting. En volgens mij is dat ook wel een goede match. Maar dat was hij vorig jaar ook in de eerste maand over Melvin Boel. En dat bleek een mismatch. Dus even afwachten.
0: Wel mooi dat hij bij jullie even vertelde over die appjes dat mis was gegaan.
3: Ja, dat was wel lachen.
2: Dat
3: exitgesprek heeft Van Dop gehad. En op het moment dat hij dat gesprek heeft gehad, belt hij Van Hintum, de technisch manager, op. En dus Van Dop van, Boel gaat eruit. Stuur even een lijstje met beoogde opvolgers. En op dat moment appt Van Hintum, brokkelijk.
1: Dat vond ik zo goed. Een tijdje geleden, toch?
0: Dus maar hij heeft het vandaag helemaal toegelicht, Jan-Willem van Dop.
3: Heeft wel wat duizenden euro's gescheeld.
2: Wat een boemers, hè, daar.
0: Ja.
2: Zou mijn dochter zeggen.
0: Sluiten we daarmee af. Dankjewel, Martijn. Yes. Dankjewel, Tijmen. Dankjewel, Kenneth. Volgende week maandag zijn we er weer met Voetbalpraat. En komende donderdag zenden we dus Twente tegen Ferencváros uit. En
2: grote
0: tot de tijd.
2: Terugkeer.
0: Tot een grote terugkeer in Enschede, Kenneth. Tot de tijd nog genoeg te doen bij ESPN. Dank voor het kijken. Doei.

Blush that out, baby. Make it hot, baby.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september... goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. De eerste was Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit in een rolstoel en rijdt voor de 7e keer mee. De eerste etappe vandaag voerde de wandelaars door de Betuwe. Morgen wordt er richting Wijchen gelopen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik naar de Via Gladiola in Nijmegen. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Er worden bussen ingezet en reizigers worden nu al gevraagd rekening met langere reistijden te houden. Tijdens deze vier dagen wordt er op veel plekken langs het traject gewerkt. In de spoortunnel in Delft worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Tot slot, bij Den Haag-Hollandspoor worden bij het emplacement afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A28 Groningen richting Zwolle staat tussen de wijk en Staphorst 5 kilometer file. De weg is vrij, de vertraging is nog een kwartier. Daardoor op de A32 Heerenveen richting Meppel een kwartier vertraging tussen Meppel en Knopert Langhorst in 3 kilometer file. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens 3 kilometer file en een half uur vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Van 27 september tot en met 4 oktober komen de beste padelspelers ter wereld naar Rotterdam Ahoy. Tijdens Cupra Rotterdam Premier Padel zie je razendsnelle rallies en beslissende punten op het allerhoogste niveau. Intens, snel, meeslepend. Dit is padel zoals het bedoeld is. Beleef het live en ga ook zelf de baan op in Ahoy. Bekijk het programma en bestel je ticket of zakelijke arrangement nu op premierpadelrotterdam.com.
1: De AD Voetbal Podcast.
2: De voetbalhemel is weer een grootheid rijker. Te vroeg en de strijd van kanker verloren. Kevin Keegan, 2 keer winnaar van de Gouden Bal. Kevin Keegan werd 75 jaar.
3: Etienne Verhoef.
2: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 21 juli met Maarten Wijfels. Ik wilde gelijk wat beelden opzoeken van Kevin Keegan. Want ik moest er toch hier en daar nog even weer wat momenten en wat doelpunten opraken. Had jij dat ook gelijk of niet?
4: Keegan is iemand, is natuurlijk een grootheid, maar is een beetje als speler net voor jouw tijd, mijn tijd. Ja. Dus ik heb dat niet zo op een netvlies inderdaad.
2: Ik zag wel dingen terug van hem. Wat ik wel heel mooi vond, dat hij zei op zijn 27e was hij klaar in Engeland. Bij Liverpool had hij gevoetbald en toen wilde hij naar HSV.
4: Precies, ja.
2: Om zichzelf uit te dagen, want hij wilde gewoon, hij wilde verder. Werd daardoor ook 2 keer winnaar van de Gouden Bal. Best betaalde speler in de Bundesliga werd hij.
4: Ja, daarom. Kijk, dat herinneren we ook nog. Kevin Keegan, HSV. En ook omdat het was helemaal niet zo logisch, hè, dat Engelse voetballers ook naar het buitenland gingen.
2: Nee, Gary Lineker, Barcelona, was ook al verbazingwekkend, toch?
4: Precies. Dus dat herinneren we ook nog. En ook, hij was later, dat staat wat meer op mijn netvlies, was hij ook trainer, bijvoorbeeld bij Newcastle United.
2: Ja.
4: En hij kon ook... Ik herinner me een filmpje dat hij zichzelf ook... Volgens mij was dat als bondscoach van Engeland... dat hij zichzelf eigenlijk bijna ontsloeg. Dat hij zei, ik heb gefaald en ik kom tekort. En heel eerlijk en open zichzelf fileren. En het leek me... We kennen hem natuurlijk niet persoonlijk. Het leek me een aardige kerel als je hem zo altijd in beeld zag.
2: Ja, ik moest ook... Ja. Een van de mooiste dingen die ik van hem teruglas en hoorde... Bij Liverpool natuurlijk groot geworden eigenlijk. En gelijk ook scorend op allerlei belangrijke momenten. Maar dat als de kop You Never Walk Alone zong... dat hij dan al tranen in zijn ogen kreeg. Dus ook in de wedstrijd. Dus als die dat hoorde, dat hem dat zoveel deed... dat er zoveel emoties losmaakte bij hem. En dat is toch niet iets wat je vaak hoort van voetballers, hè? Dat als ze dit in een stadion horen... dat zoveel emoties oproept bij ze.
4: Nee, dat klopt. Alleen, als je dan dit WK zag, hè, de Zuid-Amerikanen die het volkslied meezingen, daar zag je die emotie ook wel.
2: Ja.
4: Maar het is een grote speel, wat je zegt, Gouden Bal. En
2: en wat je zegt inderdaad, ook nooit gerealiseerd, maar inderdaad dat Engelse voetballers de overstap maakten naar Bundesliga en zo was. Engeland was natuurlijk een beetje het land van de rouwdouwers, de bal naar voren trappen. En we zien het wel, toch? Dat was een beetje het verhaal altijd.
4: Ja, maar ja, goed. Zo hebben Duitse spelers ook heel lang... in Duitsland gespeeld, hè? Zag je ook niet zoveel jongens die de noodzaak voelden... of het lef hadden om naar buitenlandse competities te gaan. Je had Bernd Schuster vroeger bij Barcelona... en Uli Stielike bij Real Madrid. Maar het was niet zo dat het nou schering en inslag was. Maar Bernd Schuster, ik heb hier een shirtje hangen van FC Barcelona... uit het seizoen... ik weet even niet hoe lang die er gespeeld heeft bij Barcelona... maar dan hij er ook speelde. En als kind, jongen... Dat shirt, dat vond ik zo'n mooi shirt. En dat hangt hier nu ook. Dat oude logo zit daar ook nog op van Barcelona. Handgestikt. En precies de juiste. Want ik ben daar heel gevoelig voor bij Barcelona. Het moet de juiste kleur. De blauwgrana's. Dat moet de juiste kleurcombinatie zijn. En af en toe is dat... Dan maken ze het te rood. En het blauw is niet oké. Maar dat shirt, dat mensen herkennen dat wel. Zo halverwege jaren 80 zo. Dat was fantastisch.
2: Ja. Vragen even die ook binnenkwamen, ook specifiek voor jou. Daan Vissertje, die zegt... Wie waren nou de Braveheart en de Napoleon van dit WK?
4: Bij de trainers dus, hè?
2: Ja, het gaat om de trainers.
4: Ja, nee, helder, helder. Ik vind dan toch wel weer de Napoleon voor mij... Je kunt niet om de bondscoach van Spanje heen een hele...
2: Nou, dat is echt een Napoleon, hè?
4: Ja, maar hoe zal ik het zeggen? Een rustige... Welbespraakte man. Haalde ook Marcus Antonius aan, hè?
2: Ja.
4: Volgens mij, van de Romeinen.
2: Ja.
4: Dus dan ben je natuurlijk al een groot veldheer. Maar toch ook, coach van Argentinië, hij barstte in tranen uit na de finale.
2: Ja.
4: Maar Scaloni, hoe onderkoeld hij soms ook een doelpunt begroette. ook toen de spanning erg hoog was. Ik vind dat echt een... ik heb er enorme bewondering voor die man. Op clubniveau. Geen groot verleden als clubtrainer. Geen palmares waarvan je nou van zegt... Nou, jezus, Mina, daar slaan al die spelers stijl van achterover. Maar ga het maar doen, hè. Twee keer de WK-finale bereiken. Ja. Met echt een team. Een selectie die echt een team is. En daarom ook zijn emoties. Je zag hem ook vertellen van ja... Poeh, ik denk dat het heel ingewikkeld wordt om dit nog een keer te doen. Dus toen in zijn hoofd speelde hij al, maar die ja, ook de moeilijkheden die je onderweg tegenkomt. Dat hele proces dat je weer moet doorlopen om zo'n team te smeden. Dat liep hij in zijn hoofd weer langs. En hij dacht, oh, nog eens een keer, dat wordt te zwaar. Ja, en toen ook van vermoeidheid natuurlijk, alles kwam naar buiten. Gaf hij eigenlijk aan dat hij ermee gaat stoppen. Eind van dit jaar waarschijnlijk, zei hij. Tot december door en dan zie ik het wel. Maar dat is voor mij ook een Napoleon. En ja, de Bravehearts.
3: De Sean is trouwens ook wel een Napoleon natuurlijk, hè?
4: Is ook een Napoleon. Ik had het met Christian erover. Christian Rusing, die vond het een echte Bravehart.
3: Nee, maar Rusing snapt niet wat een Bravehart en een Napoleon is. Oh.
4: Nou ja, die vond
3: die hebben eerst nog moeten uitleggen hoe deze discussie ooit tot stand kwam in deze podcast. En toen zei hij, oh, nu snap ik het. En dan komt hij nu met Deschamps als een Braveheart. Nee.
4: Ja, nou ja.
3: DJ goed. Deschamps gaat niet staan, trilt zijn keeltop en zegt dan... naar de tegenstander. Dat doet hij niet. Nee.
4: Nee, dat niet. Maar... Ja, ik herken het een beetje. Hij heeft een mondje zo zonder bovenlip. Ik heb wel eens geleerd, dat is dan psychologie van de koude grond misschien. Maar mensen die geen bovenlip hebben, zijn meestal een beetje verbeterde types. Moet maar eens kijken in het leven. Je hebt mensen die hebben gewoon volle lippen.
3: Ja.
4: En dat zijn meestal toch een beetje de mensen met wat meer empathie. En die verbeterde types, die hebben een streepje... Aan de bovenkant. Moet je maar eens opletten. Daar gaat heel vaak echt wel op.
3: Okay.
4: Maar goed, dit terzijde. Maar de Bravehearts, waar kom je dan op uit?
3: Nou, ik kan er maar eentje noemen, hoor.
4: Nou, zeg eens.
3: Thomas Tuchel.
4: Ja, maar ook weer niet helemaal. Want dat is, daar hebben we het wel eens over gehad. Die heeft ook wel in het autistisch spectrum wel trekjes, toch?
3: Nou, maar autistische Bravehearts kan ook. Dan doe je steeds dezelfde slag op dezelfde plek. Dan kan je niet een slag op een andere plek doen.
4: Jeetje, nou, dan gaat hij wel ver dit. Ik herinner me de confrontatie met Antonio Conte in Engeland. Dat ze, weet je nog, dat ze elkaar aan de hand gaven. Toen kwamen elkaar tegen na een wedstrijd. Dat ontaarde echt in echt bijna knokken.
3: Ja.
4: Dus daarin volg ik je wel.
3: Waren er weinig, hè, wat dat betreft?
4: WK heb ik niet zo gezien. Het had allemaal toch wel een zekere...
3: Als je bondscoach bent, ben je ook van een land. Hè? Dat is wat anders dan van een team misschien
4: maar,
3: wel.
4: Maar dat is het. Je vertegenwoordigt ook een land. En die bondscoach van Paraguay... die leidde natuurlijk een stel boeven. Maar die man die is achteruit. Hè? Pak aan, volgens mij had hij nog een stropdas om. Toen het ook 40 graden was. En
3: hij was de gevangenisdirecteur eigenlijk.
4: Nou, eigenlijk wel. Ja, daar kwam het wel op neer. Want er zat met een tuig in. Maar hij... heel gedistingueerd, ja. Dus, maar dat is wel een beetje zo. Je vertegenwoordigt je land. En om er dan als een soort halve zool bij te staan... dat is het toch ook niet. Wie ook trouwens een heel leuk Braveheart trekje wel had... vond ik, was de bondscoach van Mexico in dat filmpje... dat hij zei tegen Anthony Gordon... Hey Gordon, fuck you.
3: Dat is toch een Braveheart trucje, ja, tikje, ja.
4: Ja, die had wel een beetje die small talk met die spelers van Engeland. Op een grappige manier werd dat in beeld gebracht. Dat had ook wel trekjes. Maar verder, ja, ik heb ook genoten van Hugo Broos helemaal in het begin van het toernooi.
3: Ja.
4: He, coach Zuid-Afrika, die verliezen de eerste wedstrijd kansloos. Nou, een Braveheart, die had waarschijnlijk voor de camera dat hele elftal afgefikt... Maar hij bleef heel rustig vertellen dat hij achter zijn jongen stond. Dat hij het helemaal niet zo'n slechte wedstrijd vond. En daar zag ik weer de speler, die was een van mijn jeugd... idool is een groot woord, maar een van mijn spelers die in mijn jeugd... Hugo Broos, Club Brugge, ook op het WK van 86. Ja, dat was een grote speler in België. En die was nu dan coach in de 70. En die leidde dat Zuid-Afrika, potverdorie, gewoon naar de tweede ronde.
3: Ja.
4: En ik weet nog wel dat die keeper van Zuid-Afrika, die kwam voor de camera. En die zei ook van, nou, wij danken zoveel aan meneer Broos. Die heeft ons echt laten geloven dat wij meer zijn dan wat we altijd voor aangezien werden. Ik vond dat prachtig. Ja, misschien zien we iemand over het hoofd. Hè, die,
2: nou ja, laat onze luisteraars vragen. Als jij zegt, goh, dit is echt de Braveheart van het toernooi. Geef het maar even door. Ja. Neem ik ze morgen maar. Je kan ze doorgeven via X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer even op Instagram. Dan nemen we dat nog even morgen mee.
4: Ja, wie trouwens wel zijn spelersgroep afvalkelde. Dat was de bondscoach van Uruguay, hè? Marcelo Bielsa.
2: Ja.
4: Oh, dat was echt een Braveheart.
2: Dat is geen Braveheart natuurlijk, hè?
4: Dat is geen Braveheart. Alleen, nou, wacht even. Hij kwam voor de camera. Je moet maar eens terugkijken of mensen ook dat filmpje... Hij wordt geïnterviewd na de uitschakeling.
2: Ja.
4: En ze brengen in beeld voordat hij dat interview gaat doen. En dan maakt hij... Doe jij nog eens even die schreeuw van jou? Nou, let maar... Hey, kijk het eens terug.
2: Dat is wel een beetje Braveheart. Dat is waar.
4: Hij deed het ook. Hij deed dat ook. Hij deed dat ook.
2: Ze hebben allemaal wel toch een beetje Braveheart-trekjes. Ja, nee, maar het is goed om dat nog even erbij te hebben. Nog wat andere dingen die ook op mij opvallen. Oliver Tielman, een dag na de finale... We hadden het gisteren met Sjoerd over de hele wedstrijd en wat er gebeurde... Ik werd vandaag ook door luisteraars op aangesproken. Oliver Tielman zegt het ook. Waarom werd er niet harder opgetreden tegen het belagen van de scheidsrechter? We hebben het juist gehad over het Gijs Jong... dat voetballers zich beter gedroegen. Maar kennelijk waren er toch Argentijnen die vonden... dat ze allemaal en masse verhaal moesten gaan halen bij de scheidsrechter. Dat is toch wat niet mocht? Daar kreeg je toch een gele kaart voor?
4: Ja, dat is ook zo. En ogenschijnlijk, want de scheidsrechter wacht ook heel lang... met het trekken van een gele kaart in de wedstrijd. Ogenschijnlijk zat hij op het niveau van... ik ga proberen om deze finale zo lang mogelijk kaarteloos door te komen. Uiteindelijk, nou, het is niet uit de hand gelopen... maar er waren natuurlijk wel overtredingen met Paredes van Argentinië voorop. Dat je echt dacht, waarom staat deze man nog op het veld?
2: Maar die kwam ook daarop toe om verhaal te halen na elke overtreding. En volgens mij is de regel wegwezen.
4: Ja, het is absoluut waar. Dat is eigenlijk een gemiste kans. Hè? Want een WK-finale heeft toch weer uitstraling naar de jeugd ook. En toch een beetje naar wat er nu wel en niet mag in het voetbal. En dit is een klein stapje, dit is wel een stap terug.
2: Jan van der Plas die vraagt... gaan we door het WK alleen nog maar uitgebluste sterspelers bij de club zien de rest van dit seizoen of niet?
4: Ha, interessant. Een goede vraag. Want dit was natuurlijk een WK. Het heeft nog nooit zo lang geduurd. Dus daarom is de finale ook rijkelijk laat. Nu moet blijken hoe dat in het clubseizoen gaat. Want ik zat er toevallig naar te kijken dat volgens mij de Premier League begint in het weekend van, 14 augustus of zo met... de Community Shield, dus Arsenal tegen City. Daar zijn al volgens mij al een aantal spelers zullen daar niet bij zijn.
2: Ja.
4: Week later.
2: Nu meestal 2 weken vertrouwen. Ja, precies. Die hebben 2 weken vrij. Ongeveer meestal krijgen ze 2-3 weken vrij.
4: Ja, dan moet je toch nog even weer beginnen. Week later competitie. Dus volgens mij zijn de topcompetities wel iets naar achteren geschoven in augustus. Maar ja, dat wordt natuurlijk toch wel de vraag. Vooral ook wat je daarvan in december nu gaat zien. Dat dit een toernooi is geweest wat A, heel erg lang heeft geduurd. En B, dus extra wedstrijden telde. Er zijn wel hydratatiemomenten geweest. Hè? Dus blessures in het toernooi is meegevallen.
2: Ja.
4: Dus dat effect weten we niet op langere termijn. Of dat misschien, dat kan ook positief werken. Hè? Dat het misschien, dat de wedstrijden dus... toch af en toe stil hebben gelegen... dat positieve uitwerking heeft op de fitheid... ook op langere termijn. Dat moet allemaal onderzocht worden. Maar ik vind een vraag om... dat moeten we zeker in de gaten gaan houden.
2: Laten we december eens kijken hoe het ervoor staat... met de spelers die de sterspelers waren op dit WK. Dus de Mbappé's, de Haalands die geleverd hebben. Want er zijn ook spelers zoals Nico Williams bij Spanje... en ook natuurlijk Lamine Jamal, die langzamerhand steeds terugkwamen van een blessure... dus die wel gespeeld hebben... maar nog niet in een soort van absolute topvorm waren natuurlijk, hè?
4: Nee, klopt. Die zijn er ook geweest.
2: Ja. Laten we dat eens gaan bijhouden aan het einde van het jaar. Je had het over de hydratatiebreek, toch?
4: Ja.
2: Net? Goed moment.
4: Ja, goed moment.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek... vergroot je je kans op een eigen huis... Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
2: Hey, van de hydratatiebreken die we op het WK hebben... wil ik nog een paar andere punten aansnijden. Want tendensen, trends die je hebt gezien op dit WK... er is vaak gevraagd, hè, speeltrends, daar kunnen we het over hebben. Maar we hebben het ook gezien, misschien wat aanvallend voetbal loont. Dat hebben we al in de halve finale geconstateerd en ook in de finale. Maar andere dingen die jou zijn opgevallen?
4: Andere dingen die mij zijn opgevallen was... dit was ook duidelijk het toernooi van de inzet van volledige selecties. In 2014 ooit baarde Louis van Gaal toen opzien... omdat hij al zijn selectiespelers had gebruikt, dat WK. Ja. Inclusief de keepers. Maar dus alle veldspelers ingezet... Wat toen een beetje uitzonderlijk was, dat heb je nu... Nou, nu hadden 6 bondscoaches die dus 100% van hun veldspelers hebben gebruikt.
2: Ja.
4: Waaronder dus Argentinië, maar bijvoorbeeld ook Noorwegen. En 25 landen, waaronder Oranje, daar bleven slechts 1 of 2 man aan de kant. Dus dat betekent dat iedereen heeft een rol in het script. En ja, hoe langer hoe meer ga je dat zien dat de praktijk wordt. Kijk, in het clubvoetbal... Een vaste 11, dat bestaat al niet meer.
2: Mm-hmm.
4: En je gaat nu ook zien dat in toernooiselecties... ik heb ook dat historisch een beetje nagelopen... Waar je vroeger een toernooi speelde met 15 of 16 spelers... ja, dan ga je nu zien dat het gemiddelde aantal ingezette spelers... per elftal dit WK lag op 20,4. Dus moet je nagaan, veldspelers hebben we het over.
2: Ja, ja,
4: dus
2: precies, niet,
4: de keepers. Dus 20,4 veldspelers gemiddeld per team gebruikt.
2: Zo.
4: Dus dat is echt hoog. En dat komt, als je in 1966 keek bijvoorbeeld, was dat nog 14,5. Dus daar zit zomaar bijna 5 spelers verschillen. En natuurlijk komt dat mede door, hè, je hebt nu meer wissels. Maar goed, je zou nog steeds kunnen zeggen dat je bijna steeds dezelfde spelers laat invallen. Maar dat is dus niet zo.
2: Maar je ziet
4: dus
2: ook misschien wel krijgen, ja. Ja?
4: Thomas Tuchel zei voor het toernooi, ik heb voor elk scenario heb ik een specialist bij me. En je kunt bij hem, je kunt erover twisten of zijn wisselbeleid altijd goed is geweest. Maar hij heeft wel de daad bij het woord gevoegd. Want er was maar 1 Engelse speler die niet heeft gespeeld. 1 Engelse veldspeler. Dus dat zegt iets over dat hij toch inderdaad al zijn wapens, zijn materiaal wel gebruikt heeft op zekere momenten. En ik denk, als je nog verder doorredeneert, dat we... Ik had het er met Ruud Gullit een tijdje geleden over. En ik onderschrijf wat hij zegt. Het voetbal gaat de kant op van American football.
2: Dat je met linies gaat werken, ja.
4: Nee, maar over een tijdje ga je hebben dat je gewoon onbeperkt kan doorwisselen, permanent. Dat voetbal een sport ook van doorwisselen wordt. Omdat de kalender, dat is nu de discussie natuurlijk nog steeds. De kalender is te vol. Spelers raken vermoeid. Het aantal blessures is... Als je het over een langere periode kijkt, gewoon echt gestegen de afgelopen jaren. Dus er gaan op een gegeven moment toch de topspelers gaan op de rem trappen. Er moet wel geld verdiend worden en ook hun salarissen moeten betaald worden. Dus het aantal wedstrijden zal niet zomaar minder worden. Dus ga je zien dat er een soort compromis uitrolt. Daar hadden we met Gullit ook over. Dat alle partijen, om toch een beetje alle belangen te blijven dienen, brood en spelen... Het compromis zal worden dat het dan toegaat naar permanent mogen wisselen.
2: Dus een beetje wat de handbal al bijvoorbeeld doet, dat je structuur kan doorwisselen, dat soort dingen, dat je kan zitten en bij basketbal.
4: En ik vind het eigenlijk ook wel logisch, ook gezien de belangen. Al die spelers zijn hun eigen BV, sociale media. Het lukt bijna niet meer om als trainer te zeggen, joh, ik ga met een selectie. En ik zou inderdaad maar 14 spelers gebruiken en de rest, die zijn er eigenlijk bij. Voor
2: spek en bonen trofee, ja.
4: Nou ja, voor spek en bonen trofee. Ja. Of om 11 tegen 11 te kunnen spelen op de training.
2: Ja.
4: De spelers gaan dat niet meer pikken in de toekomst. Iedereen is zijn eigen BV. Iedereen wil een rol in het script. En daarom is de toekomst ook aan trainers... en ook nationale teamcoaches die dat begrijpen. Lautaro Martinez was een mooi voorbeeld bij Argentinië. Het toernooi begon als basisspeler. Op een gegeven moment werd hij wisselspeler, invaller. Ja, hij had kunnen gaan mokken en denken... joh, een speler van mijn status, wat is dat dat ik het met een invalbeurt moet doen? In plaats van frustratie bij die invalbeurten zag je ambitie. Hey, ik kan als ik 20 minuten krijg, kan ik ook het verschil maken... en kan ik iets doen wat mijn land trots maakt. En met die instelling speelde hij. En daarom, hij maakte in 2 wedstrijden... beslissende doelpunten en hij gaf een assist in die knock-outfase. Dus als jij als coach het zodanig kunt krijgen dat al jouw 26 geselecteerde spelers denken, nou, ik draag iets bij in script. Dat soort coaches is de toekomst. En dan kom je ook gelijk weer... Ja, sorry, ik zit nu even in de modus.
2: Je zit in de ratelmodus. Ga lekker vooral door,
4: Omdat ik het echt een interessant onderwerp vind. En dan kom je ook bij de vraag, clubcoaches hoeven niet altijd goede nationale teammanagers te zijn. Het leiden van een nationaal team is echt iets heel anders dan een clubteam leiden.
2: Maar dat is wat Pochettino zelf ook zei. We hebben het vaak over gehad in de WK-podcast ook. Die zei, ik kwam binnen en ik was gewend als trainer bij Amerika. En ik was gewend als trainer binnen een bepaald systeem te spelen. En ik wilde mijn systeem opdringen. Maar toen kwam ik eigenlijk achter, ik ben bondscoach. En dat is echt heel anders dan dat ik deed dat kan werken aan een systeem. Ik moet het anders doen. En toen viel eenmaal voor hem het vierkantje op het middenveld. En met twee man verdedigen, twee man ervoor. En toen dat stond, eenmaal gingen ze winnen. En toen wist hij, oké, dit is wat ik moet doen. Maar dat was ook voor hem een proces.
4: Precies.
2: En maar als je die discussie doortrekt, die je nu neerzet over het veel gebruiken van die spelers. Hè, als één constatering op een WK. Dat is dus in 4 jaar tijd is dat van 14 spelers naar 20 gegaan gemiddeld, zeg je?
4: Nee, niet in 4 jaar tijd. Dat is natuurlijk dat heeft in 1966.
2: Oh, sorry. Ja.
4: Was het 14,5 en nu zit je op 20,4. Dus het heeft een hele lange evolutie gehad. Maar het is wel...
2: Maar het is doorgezet. Dat heeft ook misschien weer te maken omdat die bondscoach ook kijkt naar wat gebeurt er in clubvoetbal. Want in clubvoetbal wordt tegenwoordig bijna elke links of rechts buiten na 60 minuten gewisseld omdat ze volgens de meters opgebrand zijn. En vroeger bleven die staan tot het einde van de wedstrijd, tot de laatste 10 minuten. Ja. En dan werd er gewisseld. Dus een bondscoach moet ook een bredere selectie hebben. En dan is ook weer de vraag, gaat het ook weer terug naar de clubcoach, dat die ook misschien wel weer veel meer spelers gaat gebruiken, zoals Roger Schmid in de tijd bij PSV deed.
4: Maar daar gaat het natuurlijk.
2: Of Farioli, even bij Ajax. Ja.
4: Is het ook. Op clubniveau ga je dat ook zien. Het begrip starters en finishers.
2: Ja.
4: Dat werd 2 jaar geleden een beetje geïntroduceerd op het EK in Duitsland. En nu is het gemeengoed. En dat bedoel ik dus met Martinez. Die kan een starter zijn, maar hij is ook zodanig in zijn hoofd voorbereid dat hij ook een finisher kan zijn. En dat zul jij als coach allemaal moeten managen.
2: Je moet het ego van de speler managen en zorgen dat ze snappen dat ze een belangrijke functie vervullen in die laatste 30 minuten of de laatste 20 minuten van de wedstrijd.
4: Ja, precies. Ja. En dat die mentaliteitsverandering op de bank, die moet jij bewerkstelligen.
2: Ja.
4: En dat moet je soms dus ook doen als je maar 4 momenten per jaar hebt waarin je die spelers treft. Dus daarom, en nogmaals, het nationaal teamcoach is echt totaal iets anders dan een clubcoach.
2: En het tweede wat je zag, heeft betrekking op de keeper, denk ik.
4: Ja, precies. Je hebt dit toernooi gezien dat de transformatie van de keeper naar de goalplayer, of de doelspeler.
2: Je hebt echt te lang met Frans Hoek gesproken, hè, als je dit soort dingen gaat roepen.
4: Ja, maar Frans Hoek is daar wel een pionier van deze wijziging. Ja. Of deze uitbreiding van het takenpakket van de keeper. En je hebt dit WK dus gezien dat die transformatie, die gaat razendsnel. Want in 2018 werd, als er een achterbal was, alle achterballen werden destijds nog genomen door de keeper. In 2022 was dat al gedaald tot 90%, geloof ik. En nu zit je al op 52%. Dus de helft van de achterballen wordt nog maar genomen door de keeper. In andere gevallen begint de uittrap bij een veldspeler.
2: Ja.
4: En die speelt een breed naar de keeper. En dan vervolgens is de keeper de eerste man die mag gaan proberen in de opbouw om de eerste druk van de tegenstander te omzeilen. En ja, dat is natuurlijk zo gekomen door de spelregelwijziging in het voetbal, dat je buiten de 16 moest blijven als aanvallende partij bij een doeltrap. Dus het speelveld is letterlijk een strafschopgebied groter geworden. Dus de Pep Guardiola's van deze wereld gingen daar meteen ook mee experimenteren. Dat betekent zoveel vierkante meter meer om op te voetballen. Maar dan moet je wel een keeper hebben die met zijn voeten wat kan. En je ziet dus ook dat de middellange trap, het is zeg maar een trap van tussen 10 en 40 meter, die zie je veel meer in het voetbal. Want die keepers die proberen zo meteen over de eerste druk van de tegenstander heen te spelen. En maar gelijk een back aan het werk te zetten of iemand op het middenveld. Ja, en die ontwikkeling die gaat maar door en door. Dus,
2: maar toch is wel lekker als je als Spanje een keeper hebt die ook helemaal niet warm of koud wordt van een terugspelbal op een lastige plek of wat dan ook. Hè?
4: Absoluut, die is daar een meester in. En in Nederland, Bart Verbrugge, die kan dat ook. En er was er meteen iemand die reageerde op dat stuk, wat dus vandaag in de krant staat en gisteravond op de website al. Een lezer die reageerde ook van, als die ontwikkeling zich doorzet, dan is Justin Bijlo nog steeds een hele interessante voor het Nederlands elftal. Want die kan natuurlijk inderdaad uitstekend voetballen. Als hij fit wordt, fit blijft, moet ik eigenlijk zeggen, voor echt een langere periode. Dan past hij in dat profiel past hij zeker.
2: Ja, wat dat betreft is wel mooi om te zien. Ook in de Eredivisie zag ik het een paar keer dit afgelopen jaar. Afgelopen seizoen, dat keepers steeds vaker de mannen zijn die een goede paas kunnen geven, doordat ze vanuit een uittrap door hem laag te houden. gelijk een aanval kunnen opzetten.
4: Ja, Etienne Vaassen. Ja. Een geweldige trap. Ook zo strak over de grond, kan die ook. Dus ja, ik vind dat dan leuk om zo'n WK afgelopen, hebben we alles gezien. Maar dan kun je er toch nog twee dingen uithalen die in elk geval mij wel opvielen. En die het voetbal toch veranderen, hervormen.
2: Ja, zeker. Wat we gisteren niet meenamen in de podcast, want ik had natuurlijk gisteren met Sjoerd het WK besproken en de wedstrijden van dit weekend die ook nog gespeeld werden. We hadden Weghorst even laten horen, die voor de camera's verscheen. Maar wat even aardig was er nog één mee. Van Bommel.
4: Weghorst trouwens, één dingetje. Weghorst, vond ik toch leuk. Die bevestigde waar wij het ook al over gehad hebben.
2: Ik zei gisteren Sjoerd ook al. Sjoerd had het er ook al over, inderdaad. Ja. Te weinig muziek.
4: Ja, dat heb ik nog niet gehoord dan, maar dat is toch wel... Ja, toch is dat fijn. Want dan weet je dat wat je gezien hebt, dat het ook zo ervaren is in zo'n groep. Ja, laat ze er wat mee doen.
2: Ja, maar even, want het was ook het weekend dat sommige spelers eindelijk hun rentree konden maken. Het moment dat een speler zoals Van Bommel bij PSV na een paar wedstrijden vorig seizoen uitviel met een zware knieblessure en dan weer terugkomt in zijn oefenwedstrijd tegen Union. Dat lijkt me toch voor voetballers, maar jij spreekt ze vaker, zo'n moment dat je eindelijk weer die 30 minuten kan maken of die 20 minuten kan maken, niet op de training waar je niet hoeft aangevallen te worden van achter, maar dat je gewoon je minuten kan maken. Toch? Dat je weer voetballer bent.
4: Maar dat laatste, dat zeggen ze allemaal. Ik ben weer voetballer. Ik moet zeggen dat ik heb nooit echt zware blessures gehad. Dus ik herken dat zelf niet. Dat je van een kruisbandblessure terugkomt of een Achillespees gescheurd of zo. Maar dat zie je natuurlijk ook bij ploeggenoten wel eens om je heen. En dan het geluk van inderdaad weer alleen al het geluk van in de kleedkamer zitten. Je wedstrijdkleren weer aantrekken. En dan vervolgens dat veld opgaan, warming up. En dan je minuten maken. Ja, dat is magisch.
2: Maar wat ik me daar gelijk bij afvroeg toen ik dat zag. Hoeveel mentale begeleiding is er voor die voetballers in die periode? En ik vraag het ook bewust, omdat je ook wel eens, als je ervaring hebt in het ziekenhuis met mensen die ziek zijn, dan kom je in zo'n ziekenhuis en dan word je naar huis gestuurd en je krijgt behandelingen en dat soort dingen. Maar je moet er zelf nog over nadenken. Misschien hebben sommige mensen ook psychologische hulp nodig in het proces waar ze in terechtkomen. En in hoeverre is een club ermee bezig om een jongen die in de bloei van zijn leven zit, of misschien in de nadagen van zijn carrière, die dus thuis zit met een zware blessure, zo'n Plea bij PSV of Van Bommel, om daar hulp op te zetten dat die jongens ook die periode goed doorkomen?
4: Ik durf je niet één op één te zeggen hoe dat precies zit, maar daar is volgens mij wel oog voor. En het zit hem soms ook al in Plea bijvoorbeeld, is ook naar Frankrijk teruggegaan. Hè? Kent daar ook mensen, vertrouwde omgeving. Dat kan ook al schelen. Hè? Mm-hmm. In de begeleiding die je dan daar ervaart. Maar bijvoorbeeld Luc de Jong, om een voorbeeld te noemen. Zware blessure. En die koos er bewust voor om bij Porto te revalideren. Omdat hij juist onderdeel wilde blijven van die groep. Ja, het is ook een beetje wat de speler prettig vindt. Xavi Simons nu komt terug van een blessure. Ja, hoe zou hij begeleid worden?
2: Ja, ik vind het heel benieuwd.
4: Hoe gaat het met Spurs?
2: Ja. We hebben tegenwoordig vaak over mentale begeleiding voor spelers, hè, en het zwarte gat en dat soort dingen allemaal. Maar het is natuurlijk een moment dat ze in hun carrière erin komen en hoe dat dan begeleid wordt. Maar dat is misschien wel aardig om daar dit seizoen eens naar te kijken als we daar wat weten.
4: Ja.
2: Ik vroeg het gisteren aan Sjoerd ook. Maar een van onze luisteraars wil het ook zeker van jou weten. En dan graag een top 3. Wat is de beste stadionsnack? Want ja, jij bent onze specialist
4: in eten. Stadionsnack?
2: Ja. Snack, ja.
4: Oké, nou dat is niet zo moeilijk. Op 1 staat de gehaktbal bij de Graafschap.
2: Ja.
4: Als ik, de keer dat ik daar ben, dan... 3 of zo nemen we er wel,
2: als
4: hoor.
2: Als mensen je ogen zouden zien nu, gaan als straat. Maar ze bedoelen eigenlijk het WK, hè?
4: De broodje bal bij de Graafschap, heerlijk. Maar het wedijvert met het broodje beenham bij FC Twente.
2: Ja.
4: Ja, is ook echt heel goed. Nou ja, ik moet zeggen, bij Feyenoord, die hebben echt een enorme upgrade gemaakt. Want vroeger, ik kon er altijd zo aan ergeren. Die hadden alleen maar broodjes kroket.
2: En ja, dat hoort daar toch bij de Kuip, ja.
4: Ja, de meeste journalisten vonden dat, oh, heerlijk, broodje kroket. En dan dacht ik altijd, ja, kom op, man. Wat is dit nou voor... Ik hoef toch geen fastfood hier? Ja, dan kun je zeggen, een gehaktbal is dat ook. Dat
2: nee,
4: klopt,
2: gehaktbal is echt heel gezond. Ze hebben een linksgedraaide gehaktbal bij de Graafschap met alleen maar van alleen maar tofu.
4: Ik vond het een beetje kaal, maar dat is echt helemaal veranderd. En complimenten daar. De catering is echt prima. Dus ik zou de Kuip ook bovenin willen zetten. En ik moet zeggen, bij PSV is dat... dat is ook inmiddels ook bij Champions League bijvoorbeeld ook buffet vooraf.
2: Ja.
4: Dat was ook jarenlang niet zo. En,
3: maar ze bedoelde dus eigenlijk het WK, Maarten. Dus ik denk dat ze het WK bedoelde. Los van dat je de hele Eredivisie hebt opgezoomd.
4: Sorry.
3: Gezoomd, maar...
4: Oh, nou, het WK, daar was ik niet zo kapot van dit keer.
3: Nee? Sjoerd had het over de hotdog gisteren in Amerika, die snel kon eten en...
4: Ja, oké, die hotdog, dat was bij in Kansas City. Ja. Dat was oké. Ik heb het toen ook 3 of zo achter elkaar. Maar dat was ook maar over het algemeen... Het was mij... Nee. De keuze... Nee, het was de... Het was niet oké, vond ik.
3: Nee, er waren ook veel luisteraars die... bezorgd waren over mede door wat zoveel hadden over eten en over het WK met die stadionsnack en Sjoerd had het over die hotdog, of wij wel een beetje gezond hadden gegeten in Amerika.
4: Nou ja, ik miste de groenten. Gewoon een bord bloemkool. Dat is toch ingewikkeld. Ja.
3: Ja. Dat is heel ingewikkeld. Ja.
4: Ja. Wat?
3: Nee, dat klopt.
4: Ja, toch?
3: Ja, dat klopt.
4: Ja. Ik vind dat jammer. En gewoon omdat wij moeten daar een maand ook presteren en... Je moet gewoon voldoende groente eten. Ja, het is echt wat het is. We hebben bij Joe's gegeten. Heb jij natuurlijk die schitterende reportage gemaakt. En de Engelse vroeg,
3: die zijn ook gegaan.
4: Die
3: zijn
4: ook gaan eten.
3: Ja, natuurlijk.
4: Dus die hebben dat filmpje gezien.
3: Kan niet anders.
4: Gezien, hoe jij dat allemaal aanprees. En die zijn er ook naartoe gegaan.
3: Die dachten, dus de broer van Jurgen Klopp is daar nu de baas. Daar moeten we naartoe, dachten ze natuurlijk.
4: Ja.
3: Hey, nee, trouwens, dus wel, je brengt me wel gelijk op een idee. Maar dan roep ik gelijk even onze luisteraars op alvast. Ik wil graag, als je van een clubsupporter bent... je noemt het broodje Beenham inderdaad... wat bij FC Twente een fenomeen is. Maar heeft jouw club een echte snack? Zeg maar een echt broodje wat je in het stadion kan bestellen als supporter? Zoals Twente het broodje Beenham heeft... waarvan je echt zegt, hier staat onze club bekend om. En als je die nou even opstuurt naar mij... dus bij welke club en wat is de specialiteit... dan gaan we binnenkort een soort van verkiezing doen... wat is de beste stadionsnack?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja.
3: Voor alle supporters, zeg maar. Dus als jouw club echt iets specifieks... Kijk, een broodje kroket heeft iedereen. Dus die telt dan niet. Je moet wel even echt iets specifieks hebben wat voor jouw club geldt. Dus de bal gehakt bij de Graafschap.
4: Ja, maar zo was ik ook altijd heel erg te spreken over Rode JC. Die deelde vlaaien uit. Wat een lekkere rijste vlaai voor de wedstrijd begint.
3: Mag ook, als er iets kenmerkends is. Bij jou, maar laat de mensen...
4: Helemaal goed.
3: Precies. Ja. Als er bij jouw club wat is, wat echt specifiek is voor jouw club... Stuur het even door, X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Dus ik wil even de club weten en wat de snack is. Die je dan daar kan eten. En dan gaan we een lijstje maken. En dan gaan we eens even kijken wat we daarmee kunnen. Misschien dat we er zelfs nog een leuke serie van kunnen maken als we op pad zijn. Maar goed, dat is dan weer later. Maarten, het is de hoogste tijd om naar de vraag van vandaag te gaan.
4: Ja.
6: De vraag van vandaag.
3: Dit was de vraag van Sjoerd gisteren in onze podcast.
7: We kennen natuurlijk allemaal nog de jaren 80... waarin Atletiek Bilbao een paar keer kampioen van Spanje werd. In de Maradona-tijd onder andere. Welke trainer werd destijds gezien als de vader van dat Baskische succes?
3: Ja, wie was de trainer die... Dus de
4: Volgens mij was dat Aragonés.
3: Nee, of die niet? Was het niet. Nee.
4: Clemente dan?
3: Juist, dat was hem die we zochten.
4: Clemente. Ja, een van de twee, oké. Okay. Ja.
3: Dat was inderdaad degene die we zochten. Dat was het goede antwoord op de vraag van vandaag. Dat wist onder andere Paco Bosteros Leon. Maar die komt gewoon uit Leiderdorp. Dus maak je geen zorgen, dat is niet een antwoord dat gegeven heeft Bas Klam. Maar wel uit Leiderdorp vandaan. Inderdaad, bij deze de eervolle vermelding is voor jou. Bij deze Paco kan je mee thuiskomen. Maarten, voordat je op vakantie gaat en voordat ik je een paar weken wegstuur... je mag niet op vakantie zonder een goede vraag van vandaag.
4: Nou, jij vertelt mij net, ik had het nog niet meegekregen... dat Wout Weghorst nog graag door wil bij Oranje. Ik zou dat echt toejuichen. Want hij is een van die oudere spelers, die moet je er wel bij houden. Die heeft de juiste mentaliteit. Die pinch-hitter-rol, dat blijft een rol... die gaat niemand zomaar even vervullen van de aanvallers die er nu zijn... En Weghorst gaat bij Twente normaal gesproken ook spelen. Dus met dat ritme zit dat wel goed. Hij had een goede inbreng op het WK. Mensen zitten altijd te zeiken op hem. Ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Gewoon beoordeel hem op wat hij moet doen. En ja, als hij erin komt, dan gebeurt er iets. Het is niet altijd zo dat het altijd lukt. Maar het zou toch wel een goed signaal zijn om hem als van een van die oudere spelers erbij te houden.
3: Mm-hmm.
4: Maar de vraag is, wanneer scoorde Wout Weghorst voor het laatst in Oranje?
2: Wanneer scoorde hij zijn laatste doelpunt in Oranje? Nou, als jij weet wanneer hij voor het laatst scoorde in Oranje, Wout Weghorst, kan je het antwoord doorgeven op X of Blue Sky met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of reageer op Instagram, @AD Voetbalpodcast is het kanaal. Je kan een DM'tje sturen of je kan antwoord geven op de vraag van vandaag door te reageren in de stories. Want daar staat de vraag dan ook, dus dan kan je daar je antwoord nog achterlaten. Wanneer scoorde Wout voor het laatst?
4: Kijk, en wat Van Weghorst ook wel te prijzen is, het is natuurlijk een aparte vogel. Maar hij zegt gewoon wel mensen de waarheid in zo'n team. En dat mist het Nederlands zelf wel echt enorm. Ze zijn allemaal vrienden van elkaar. En nou, het zit allemaal. We hebben. Wat zeggen ze dan? We hebben zo'n goede groep. Maar dat valt allemaal wel mee hoor. En Weghorst, die noemt gewoon man en paard. Ja, en hij krijgt zelf natuurlijk ook genoeg kritiek. Maar hij gaat gewoon door en wat ik zeg, erbij houden deze gast.
2: Nou, bij deze, de woorden van Wijfels zijn uitgesproken. Mocht je antwoord willen geven op de vraag van vandaag, laat het ook vooral weten. Je weet de kanalen inmiddels. En dan gaan we op naar een nieuwe dag in het voetbal, waarin veel transfers weer gaan plaatsvinden. Ik zie nog dat Wang definitief naar Porto is. Ze had Feyenoord verlaten, zo op het verstrijken van deze dag. Dus die kunnen we nog mooi even meenemen. Maar op naar morgen, nieuwe dag. Maarten, ik wens jou, en dat is gisteren Sjoerd, een hele fijne vakantie alvast. Kom even lekker bij.
4: Ja.
2: Niet te veel eten.
4: Nee, maar joh, als je goed sport en een beetje die balans houdt, dan komt het allemaal wel goed. Maar er moet wel goed gegeten worden. Dat is belangrijk in het leven.
2: Nee, dat snap ik. Nou, eten smakelijk. Waar je naartoe gaat, weet ik zeker dat ze echt wel een bordje tomatensalade voor je hebben.
4: En jij?
2: Ik ben hier nog even. Ik ga nog even door en ik ga pas later op vakantie.
4: Ah ja.
2: Dus dat is later in augustus. Dus het komt goed.
4: Maar wat doen we dan met de podcast?
2: Want het
4: blijft
2: natuurlijk
4: fenomenaal. Het is al vaker benoemd, maar jij bent er altijd, hè?
2: Ja, maar je moet ook een beetje mensen vastigheid geven in het leven. Als jij weggaat, dan blijf ik. Zullen we het zo doen? Dan spreken we het zo af.
4: Ja, lijkt me een goed plan.
2: Morgen in deze podcast trouwens Wouter Foppen. Praten we niet alleen over PEC Zwolle, maar ook over al het andere nieuws. Gaan we langzaam ook vooruitblikken op de wedstrijden in Europa die gaan plaatsvinden. Later deze week
4: donderdag
2: ook
4: alweer.
2: Ik
4: zag de loting ook, wie Ajax en Twente, maar vooral Ajax, dan kunnen loten hierna. Jeetje mina, waar zijn die verzeild geraakt? Hè?
2: We hebben een soort Argentinië-route gekregen. Hè? Zo'n gemakkelijke route naar de competitiebaas. En NEC tegen Olympiakos.
4: Ja, die hebben we tegen PSV gezien. Dat, als die nog even sterk zijn, is dat wel meteen moeilijk. Maar ja, dat weet je ook.
2: Ja.
4: Maar dat zal niet meevallen, hoor. Nee.
2: Nou, dat gaan we allemaal doornemen de komende weken natuurlijk in deze podcast. We gaan langzaam verschuiven naar de Eredivisie en het voetbal daar. Dus dat gaan we al meenemen. Maarten, ik zou zeggen fijne vakantie. Tot over een paar weken.
4: Oké.
2: En we bewaken het fort hier. Komt helemaal goed.
4: Is goed, hè. Yo.
2: Hoi.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Kort geleden kwam hij ook al met een heffing van 25% op Braziliaanse import. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de keten waar bijvoorbeeld taco's en nacho's genuttigd kunnen worden de oorzaak van een diarree-uitbraak in de VS. Na onderzoek liet de toezichthouder weten dat er van een vals positief sprake was. Toch lag het aantal bezoekers eind vorige week bijna 19% onder het dagelijks gemiddelde. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Alleen aan zee is het koeler met 30 tot 35 graden. Door droogte en de wind is de kans op natuur- en bosbranden weer ruimschoots aanwezig. Spaanse meteorologen verwachten dat de hitte vanaf het weekend wat afneemt. Dit is echter van korte duur, want allerlei weermodellen voorspellen voor volgende week weer fors hogere temperaturen. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A67 Belgische grens Eindhoven bij Valkenswaard ook een half uur vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: is het weerbericht.
1: Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden in het Waddengebied tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond raakt het bewolkt en kan er vooral in het noorden wat motregen vallen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het lokaal zo'n 10 graden in het zuidoosten en 15 graden in het noordwesten. Morgen doet de temperatuur een kleine stap terug. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. In de ochtend is het veelal bewolkt en vallen hier en daar een paar buien. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Op donderdag overheerst de bewolking, maar soms krijgt de zon ook wat ruimte. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind, wordt het 19 tot 23 graden. Op vrijdag gaan de temperaturen weer wat omhoog. Wolken en zon wisselen elkaar af en in de middag tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A29 bij de Volkerakbrug. En daardoor heb je daar ook in beide richtingen ongeveer 10 minuten op onthoud.
0: Het station met de meeste en beste hits. Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. Het gaat om ecstasypillen, ketamine, cocaïne, MDMA, wiet en LSD. De man wordt officieel beschuldigd van grootschalige drugshandel. De politie kreeg de verdachte in het vizier na een onderzoek van de recherche en de drugsbrigade. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Bemanningsleden sloegen een paar uur voor de vlucht alarm. De desbetreffende piloten zaten toen nog in het hotel, maar werden direct vervangen door andere piloten. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De luchtvaartmaatschappij neemt overtredingen en veiligheidsprincipes zeer serieus. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Kherson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Volgens Zelensky heeft Rusland gebruik gemaakt van zweefbommen en drones. Op sociale media plaatste hij een foto van een brandend flatgebouw. Hij schrijft erbij: de Russen hebben een gewone flat aangevallen. Ook rond Odessa worden door Rusland aanvallen uitgevoerd. Daar raakten 2 mensen gewond. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Gerson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere file rijden op de A5 richting Hoofddorp. Tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A16 richting Breda 10 tot 15 minuten vertraging tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. De A29 dan, richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein is een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je doet er een half uur langer over. En tot slot de A50 richting Os. Nog een ongeluk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een half uur vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is.
3: Het station met de meeste...

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. De man werd vanmorgen vroeg dood in zijn eenpersoonscel gevonden. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Bij deze aanslag verloren 6 medewerkers het leven. Later bleek dat er een conflict was ontstaan over de voogdij rond de 3 maanden oude dochter van de verdachte. Het kind en de moeder bleven ongedeerd. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. De verdachte wilde slagers bang maken omdat hij boos was over het dierenleed in de vleesindustrie. Hij dreigde in mails langs te komen om mensen dood te steken. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de man een terroristisch motief had. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij hoeft niet meer terug de cel in. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen 10 agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. De politie werd opgeroepen omdat de man een auto zou hebben vernield en agressief was. Op beelden is te zien dat tijdens de aanhouding 2 agenten op hem zitten. De man roept om hulp en even later beweegt hij niet meer. Volgens de politiebond zijn er bij de rellen 50 tot 60 agenten gewond geraakt. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het zou om 20% van de bevolking gaan, 309 miljoen mensen. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald. Dat continent staat nu op de tweede plaats met 292 miljoen hongerslachtoffers. De afgelopen jaren werden de Afrikaanse landen geplaagd door klimaatgerelateerde rampen en conflicten, waardoor de situatie voor de bevolking verslechterde. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker te worden op de Nederlandse wegen. Er staat nu 155 kilometer file in totaal. En dat merk je op de A16 richting Breda. Een kwartier extra tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. En ook op de A50 richting Os is het erg druk tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Doe je er een uur langer over door een ongeluk. De A326 tot slot richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef ben je 35 minuten langer onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: is het weerbericht.
1: Vanmiddag krijgen we met een mix van wolken en zon te maken. Het blijft droog. Bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 18 graden in het Waddengebied tot 25 graden in het zuidoosten van het land. Vanavond raakt het bewolkt en kan er vooral in het noorden wat motregen vallen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het lokaal zo'n 10 graden in het zuidoosten en 15 graden in het noordwesten. Morgen doet de temperatuur een kleine stap terug. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. In de ochtend is het veelal bewolkt en vallen hier en daar een paar buien. In de loop van de middag komt de zon wat vaker tevoorschijn. Op donderdag overheerst de bewolking, maar soms krijgt de zon ook wat ruimte. Het blijft droog bij een zwakke tot matige noordwestenwind, wordt het 19 tot 23 graden. Op vrijdag gaan de temperaturen weer wat omhoog. Wolken en zon wisselen elkaar af en in de middag tikt de thermometer de 22 tot 25 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gorenzone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Madjar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is, is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. De spits is in volle gang. Er staan veel files, maar tot nu toe weinig bijzonderheden. Je loopt onder andere vertraging op de A2 richting Eindhoven, tussen Weert Noord en Leende. 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A2 richting Den Bosch, daar is het erg druk tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Everdingen. Het rijdt langzaam over 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En je loopt ook 20 minuten vertraging op de A16 richting Breda, tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum. De A50 richting Os, een kwartier extra tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot slot de A325 richting Duitsland. Want het is druk bij Nijmegen door de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse. Reken op een kwartier vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gorenzone.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

0: onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Er komt vanuit het noordwesten meer bewolking het land binnen, met ook in het noorden kans op wat lichte regen. De matige noordwestenwind neemt landinwaarts in kracht af. Vannacht is het wisselend bewolkt met in de noordelijke helft af en toe wat lichte regen. De rest van het land houdt het droog. De temperatuur varieert van zo'n 15 graden in Noord-Holland tot 10 in Limburg. De ochtend begint overwegend bewolkt met her en der wat lichte regen. 'S Middags breekt af en toe de zon door, maar kunnen er wel overal lichte regenbuien vallen. Het wordt niet warmer dan zo'n 18 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuiden van het land. En er waait morgenmiddag een matige, aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Morgenavond trekt de regen langzaam weg. Namorgen houden we rustig, maar wel vrij bewolkt zomerweer. Zaterdag wordt een zonnige zomerse warme dag. Daarna zakt de temperatuur en neemt de kans op buien, al dan niet met onweer, toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nog 100 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat betekent dat de spits op een einde loopt. De A2 nog richting Den Bosch tussen Beest en Zoltbommel. Doet hier 15 minuten langer over door een ongeluk. Wel is daar de weg inmiddels weer vrij. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daardoor afgesloten en je doet er 10 minuten langer over. De A16 richting Breda, 20 minuten tijdsverlies tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht Centrum. En tot slot de A325 richting Duitsland, want het is druk door de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je vooral tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Reken hier op 25 minuten oponthoud.
3: Het station met de meeste en beste hits.
0: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele Blauwe Dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Belen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We gaan naar de laatste files van de avondspits en dat merk je nog op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A29 richting Bergen op Zoom, want daar sta je 5 tot 10 minuten in de file tussen afrit Oud-Beierland en afrit Nuansdorp. En dan is het nog druk op de A325 richting Duitsland. Dat komt door de Nijmeegse Vierdaagse en dat betekent dat je tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 10 minuten in de file staat.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Wie het nu nog niet begrijpt, de beste hits hoor je hier.
1: Codezone FM.
2: Yeah, yeah.
3: All right, let's go.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: na het WK vind ik dit echt het mooiste toernooi. Kijk, Premier League heb ik nooit gespeeld. Wel dichtbij gezeten, maar nooit
1: dit wel, hè?
0: Gespeeld. Dit heb ik wel gespeeld een paar keer. Maar ja, dit is gewoon de hele entourage, de sfeer. En het is een lange tijd geleden dat je op zo'n groot podium hebt gestaan. Dan sta je er weer. En het hangt eigenlijk overal tussenin. Hè? Tussen het WK in en tussen het einde van het seizoen. En,
1: maar je hebt gewoon kwartfinale gehaald tegen Raymond, toch?
0: Tegen Raymond, ja. Ja. Tot 10-10 ging dat nog gelijk op.
1: Ja.
0: Toen ging ik erover nadenken, ja.
1: Kwartfinale in jouw tijd.
0: In mijn tijd.
1: Weet jij nog wat je mee naar huis nam aan prijzengeld, ongeveer?
0: Ik denk 25.
1: Pond, 25.000 pond.
0: Ja. Ja, of 20, ja.
1: Voor
0: dat was zwart tillen, ja.
1: Heb je gisteren nog een beetje dingen meegekregen? Bijvoorbeeld die absolute stunt van Cameron Menzies tegen Luke Humphries?
0: Ja, het einde had ik niet gezien. Dat vond ik zo zonde. Maar kijk, bij mij gaat het om 4:30 het wekkertje, dus...
1: Ja, dat snap ik.
0: En deze wedstrijden, ja, kijk, het is hier altijd laat. Maar dit...
1: Het is een super stunt, zeg.
0: Het is een mega stunt van Menzies.
1: Dit is zijn beste wedstrijd uit zijn leven, zei hij.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Maar als je dan ook ziet waar hij vandaan komt, he, dat tafelincidentje en zo... En dan denk ik, nou, is hij er nu weer... En nog steeds last van zijn hand, hè?
1: Ja, nog steeds last van zijn hand.
0: En dan dit neerzetten tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst.
1: Knap werk.
0: Heel knap.
1: Price, die wint van Schindler.
0: Ja, dat ging helemaal nergens
1: over. Dat leek de andere kant op te gaan, hè?
0: Ja, maar ja, Schindler had het nadeel dat hij nog niet een wedstrijd gewonnen had. En die ging daar op een gegeven moment over nadenken. Maar hij stond ruim voor. Hij geeft eigenlijk in die eerste sessie al een lek weg. Want Price, ja, die had de vakantiedag genomen.
1: Ja.
0: Of de wekker te laat gezet. Maar die was helemaal nergens in de buurt. Maar dan is het ook wel weer knap dat hij daar wel uitklimt. En ziet dat Schindler begint te choken. En op dat moment wel zijn niveau gaat vinden.
1: Redactie heeft zijn werk gedaan. Erik op mijn oor. 15.000 pond nam je mee.
0: Oh, nog minder.
1: Met dank aan Thijs, die dat even snel heeft uitgezocht.
0: Ja, Thijs is er wel goed in, hè?
1: Ja.
0: Als het over geld gaat, moet je bij Thijs.
1: Voor jou was het 25 waard, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Hey, om het af te maken, Kevin Doets haalde het niet.
0: Ja, dan heb je weer zo'n wedstrijd. Dan haalde het niet. Hoeveel beter moet je nog spelen?
1: Het is echt ongelooflijk, hè?
0: Het zit hem niet mee met dit soort zaken, hoor. We weten dat Ross Smit heel goed is, maar die
1: 104,19 en 55% op je dubbels en je gaat zitten.
0: En je gaat gewoon zitten, ja. Maar Ross Smit was fantastisch.
1: Ja,
0: die finishes van hem, het is echt... Ja. Zo'n belangrijk moment. Hier ook staat hij op 20, hè, om weer terug te kruipen. Het is onvoorstelbaar.
1: Ja, het is...
0: En dat doet ze altijd tegen. En er waren meer van dat soort smerige finishes van Ross Smit erbij. De eerste match zat erin. En hij weet dat het een gevecht was.
1: In het interview met Arjan ook. Toen vertelde Arjan de cijfers. En
0: hij wist het zo niet.
1: Hij viel bijna om van verbazing.
0: Ja, nou, het was echt goed. Hij speelde echt heel goed.
1: En Noppert juist weer niet. En dat erkende hij ook. En Noppert is niet in zijn beste vorm.
0: Nee. Noppert heeft al een paar maanden dat ik denk van, lastig hebben. Want ik zat hem juist zo op te hemelen, omdat hij altijd kwartfinales, halve finales op meetje speelde. Hij reeg ze aan één.
1: Ja.
0: Hij won ze dan weliswaar niet, maar hij zat er altijd bij. En hij zit nu even in een fase dat het niet loopt voor hem.
1: Nou, dat is tamelijk kansloos, toch? Tegen
0: ja, gewoon kansloos.
1: Ja.
0: Ja, echt kansloos.
1: Iemand die absoluut niet kansloos is, sterker nog, hij is er bijna altijd bij. En daar zijn wij altijd jaloers op. Samen met Paul Obrink, zijn grote maat achter de camera. Met z'n tweeën staan ze daar nu. We zien alleen Arjan van der Griessen. Arjan, wij kunnen eigenlijk niet wachten tot deze avond begint. Met vier absolute klasbakpartijen. Maar die partij tussen de twee Nederlanders, die springt er toch wel tussenuit. Is dat ook in Engeland zo, denk jij?
2: Nou, in Engeland gaat heel veel belangstelling uit naar Gary Anderson tegen Johnny Clayton. Dat is logisch natuurlijk ook. Twee veteranen, zoals Johnny Clayton gisteravond zelf al zei. En natuurlijk daarna nog fantastische wedstrijden zoals jij net al memoreerde. Bunting tegen Rock. En dan Aspinall tegen Lindler. Zou Aspinall het kunnen tegen Lindler? Ik denk het niet. Ik denk dat hij te veel respect heeft voor Lindler. Maar inderdaad, die tweede wedstrijd. Twee Nederlandse klasbakken. Michael van Gerwen tegen Dirk van Duivenbode. Het grappige is, Koert, jij hebt Coastal P bij jou in de studio zitten. En ik heb net een heel interview gehad met de oprichter. De man die alles opgezet heeft voor de PDC, Barry Hearn, over Coastal P. Want daar gaan we een documentaire over maken. Sebastian Mulder doet dat. En Barry Hearn, die zei na afloop tegen mij... Goh, Arjan, wat denk jij? Michael tegen Dirk. Ik zei, ja, ik denk niet dat het een zeer hoogstaande wedstrijd gaat worden met hele hoge gemiddelden. Maar ik denk wel dat het enorm spannend kan worden. Toen zei hij, dat denk ik ook. En wie denk je dat er gaat winnen? Ik zei, ja, ik denk toch dat uiteindelijk Michael de zege over de streep gaat trekken. Maar alles is mogelijk met Dirk van Buivenbode. En zowel Barry als ik zeiden, uiteindelijk is het flip of the coin op zijn Engels. Welke kant valt die munt op, die kan dan winnen. Maar één ding staat wel vast. Later in de uitzending gaan we natuurlijk Dirk van Duivenbode nog even horen met zijn prematch. Maar de eerste die we laten horen is Michael van Gerwen. En mijn eerste vraag aan hem was dan ook, wat is het belangrijkste voor jou in deze wedstrijd tegen Dirk, waar je aan moet vasthouden, wat je moet doen in die wedstrijd zelf?
3: Ja, dat je gewoon met genoeg zelfvertrouwen speelt. Gewoon lekker alles soepel gaat. En natuurlijk dan kun je heel veel mooie dingen laten zien. En je moet je eigenlijk ook niet te druk maken. Het is een lang spelformat met natuurlijk een aantal breaks erin. En ja, je moet gewoon op alles voorbereid zijn.
2: Nou, er zijn twee dingen die ik leuk vind in je antwoord. Je zegt gewoon zelfvertrouwen. Nou, gewoon is natuurlijk niet altijd.
3: Nee, zeker niet. Zeker
2: en je zegt druk. Het woord druk, er staat veel druk op je natuurlijk.
3: Ja,
2: hè?
3: Tuurlijk, maar dat is altijd. Er staat al jaren veel druk om. En je moet ook niet te veel mee bezig zijn. Je moet ook gewoon lekker genieten op het podium. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is.
2: Dus je probeert je een soort af te sluiten van die druk van
3: tuurlijk,
2: alles eromheen?
3: Tuurlijk, want er gaat heel veel dingen gespeeld. Je gaat ook te maken hebben met een speler die heel nadrukkelijk is natuurlijk aanwezig op het podium. Je hebt met jezelf te maken. Je moet zorgen dat je zelf goed in je spel zit. En alles moet op zijn plek vanavond vallen. En ik denk dat ik dan weer een heel mooie wedstrijd kan laten zien. En ik denk dat wij al in het verleden al heel veel mooie wedstrijden hebben laten zien. En daar ga ik vanavond ook vanuit.
2: Is dat vervelend om zeg maar dan niet naar Dirk te kijken als hij zo enthousiast is op het podium en soms ook rare dingen doet?
3: Nee, eigenlijk niet. Dus je bent er gewoon een beetje gewend. Ja, dat maakt mij niet zoveel uit. Uiteindelijk moet je als je goed in je spel zit, dan heb je er niet zoveel last van. Alleen ja, nou is het knappe daarvan om zelf natuurlijk gewoon lekker in je eigen flow te zitten. En dan ga ik dagelijks gaan voorbereiden en zorgen dat ik er vanavond sta.
2: En proberen constant te spelen? Met
3: ja,
2: te weinig
3: tuurlijk,
2: dalen?
3: Tuurlijk, maar ook een paar rotlegs als je er maar 11 wint, snap je? Of in ieder geval met twee verschillen dan.
2: Kruifiaanse uitspraak.
3: Nee, maar dat is wel gewoon zo. Je kunt je eigenlijk allemaal druk maken. Er schiet je niks meer op. Je moet gewoon op het podium dat laten zien.
1: Ja, gelijk heeft hij. Klaar zijn klontje. Hoe zit dat nou met druk? Had jij druk?
0: Ja, druk kun je alleen op jezelf leggen. Weet je, iedereen buiten jou om kan van alles roepen en zeggen. Het is aan jou de taak om dat niet binnen te laten komen. Maar vaak in een wedstrijd kun je jezelf nog druk op gaan leggen, omdat dingen niet lopen zoals dat je wil. Of dat je tegenstander jou verrast met veel beter spel dan je verwacht.
1: Maar vooraf had jij er niet veel last van?
0: Nee, ja, in een later stadium van een toernooi. Hè, als je over kwartfinales, halve finales. Ja,
1: als het belangrijker werd?
0: Dan, als het belangrijker wordt, wel, ja.
1: Ja.
0: Ja, en die eerste ronde op een WK, dat blijft altijd.
1: En hoe vertaalde zich dat in jouw worp of in jouw prestatie? Verkrampte je? Of?
0: Ja, ik had toch wel eens momenten dat ik verkrampte en er niet uit kon komen. Hè. Maar er is ook wel een moment geweest in Las Vegas bijvoorbeeld. Eerste sessie, echt waardeloos. Maar die break kan je dan helpen.
1: Ja.
0: Dan moet je even iets anders opzoeken. Je moet niet doorgaan mijmeren over dat wat je verkeerd gedaan hebt. Je moet even wat anders zoeken. Als je naar het toilet ging of zo, ben je even met je gedachten ergens anders. Kun je weer opnieuw opstarten. En toen speelde ik een wereldsessie. Tweede sessie was 110 gemiddeld of zo.
1: Partij 1 is Johnny Clayton tegen Gary Anderson. Ja, ik kan me lachen nu al niet meer inhouden. Dat is toch een klassieker.
0: Ja, tuurlijk, man. Dit is er eentje om naar uit te kijken. Absoluut. En de mannen geven geen duimbreedte aan elkaar toe. Kijk, piekniveau, absolute topniveau, zeg je Anderson. En dat laat hij al een paar wedstrijden zien. Niet alleen die eerste ronde hier tegen...
1: Die was fenomenaal, hè?
0: Bijna 110 gemiddeld. Maar ook vorige week speelde die tegen... Wie was dat? Oh ja, tegen Clayton. In de Baltic Sea.
1: Oké.
0: Ja, kwartfinale speelde die ook 108 gemiddeld. Die won hij met 6-3 in die wedstrijd.
1: Anderson.
0: Won Anderson.
1: Dus Clayton is gewaarschuwd.
0: Ja, maar aan de andere kant, als je kijkt naar de majors, dan staat Clayton met 6-3 voor. Hij heeft de laatste 4 keer op een major gewonnen van Anderson. Ja. En Anderson is al 6 jaar niet door de tweede ronde gekomen hier. Dit was wel een prestatie. Hij heeft natuurlijk wel een paar van die geweldige wedstrijden gespeeld. Hij staat er heel ontspannen bij.
1: Ja. En dat terwijl hij eigenlijk... Nou... Hij had al een soort van afscheid genomen.
0: Ja, maar dat horen we
1: dat
0: al.
1: Dat horen we vaak, hè?
0: 10 jaar, hè, van Gary, hè, dat hij dat zegt. Het is ook een beetje jezelf indekken. Het is niet dat hij er alles voor doet. Maar stiekem verdenk ik hem er toch van dat hij er best wel heel veel aan doet. Want dit niveau haal je niet omdat je er weinig aan doet. Dat gaat niet.
1: Nee.
0: Dat is onmogelijk.
1: Nee, precies. Dat tonen alle darters aan die een pauze innemen. Of na een WK-winst ineens gekke dingen gaan doen en naar Las Vegas gaan. Daar hoor je dan uiteindelijk stukken minder van terug.
0: Ja, en daar word je op afgerekend.
1: Ja.
0: Daar word je echt absoluut op afgerekend. Je moet even kijken, het niveau is tegenwoordig... Of laat ik zeggen, het is in de breedte zo enorm gegroeid. Je moet eigenlijk maar constant ermee bezig blijven.
1: Maar is het dan niet extra knap dat juist de mannen van de generatie... Clayton en Anderson nog zo mee kunnen?
0: Ja, maar Clayton is een laatbloeier.
1: Ja, maar
0: in principe
1: goed,
0: hij is een luidbloed. Hij speelde al 100 jaar mee in de BDO-tijd ook. Maar hij is pas echt doorgebroken bij die PDC.
1: Op die World Cup.
0: World Cup, daar begon het voor hem. En daarna, ja, maar dan ga je genieten. Hè. Dat is zo geweldig dat je dat nog gaat meemaken op je oudere dag. Ja. Niet oude dag, maar oudere dag. Ja, en hij was ook tegen Hertha, was hij dodelijk. Hertha ook vorige week heel goed gespeeld.
1: Maar geweldige finishes van Kleten.
0: Ja, dus alles ging erin. He. Hier 144 erachteraan. Had ze 121 hier nog een keertje bij zitten. En die klassieker van Kleten. Ja, hij is duidelijk. En dit wordt echt een kleedsel, want onderling scheelt het helemaal niks. 11-10. Dus hij heeft 10 keer van Anderson gewonnen. Anderson 11 keer van hem. Het kan alle kanten op. En bij Anderson weet je nooit, hè. Want we zeggen niet voor niks, ja, het ligt aan welke carry je om komt draven. Nou, twee geweldige gemiddeldes gezien in de laatste 8-9 dagen. Kijken of je het er vandaag weer voor elkaar krijgt.
1: Waar hangt dat, denk je, van af? Is het dan echt dat Gary Anderson plezier wil hebben?
0: Ja, maar dat heeft hij wel aangetoond in die eerste wedstrijd. En ook op die Eurotour vorige week. Dat hij er echt wel plezier in heeft. Wat dat betreft. En hij staat er wel ontspannen in. Zoals hij ook in zijn interview zei tegen Arjan. Van ja, als ik win, dan win ik. En als ik niet win, dan win ik niet. Zo nuchter neemt hij dan wel op.
1: Ja.
0: Van binnen wil je natuurlijk alleen maar winnen.
1: En dan Kleten, die natuurlijk na die World Cup-overwinning ook zelf majors is gaan winnen. En, ja. En ook halve finales. Vorig jaar was hij nog in de halve finale van dit toernooi. Ja. Met James Wade.
0: Ja. Ja, hij heeft best wel een paar. 23 stond hij zelfs in de finale.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel, hij heeft best wel. De laatste jaren doet hij het heel goed hier.
1: Ja.
0: Er was een tweede ronde tussen in 24. Maar voor de rest doet hij het hier altijd echt heel erg goed.
1: Waar zou dat dan kunnen liggen? Is dat dan toch de magie van die. Ja, toch. Van die. Fantastische balzaal.
0: Ja, het is natuurlijk allemaal net even wat kleiner dan die andere zalen waar ze over het algemeen hun majors spelen.
1: Ja.
0: En misschien voelt hij zich daar veel prettiger bij.
1: Ja.
0: Het is, weet je kunt die mensen bijna aanraken, hè, als je dat ziet. Het is zo dichtbij.
1: Het is allemaal natuurlijk ook een zaal waar, zeg maar, de zaal is breed. Dus kijk, ja. Dat zie je hier goed op de achtergrond.
0: Ja, maar kijk,
1: het podium. Het is niet diep, omdat ze hem juist in de breedte hebben gebouwd, hè, dat podium.
0: Ja, precies. En zo heeft hij altijd al gestaan. En je ziet ook het publiek daar op het balkon. Hier zat vroeger, zaten ook nog wel wat mensen. Maar die schermen zijn tegenwoordig zo hoog dat dat niet meer van invloed was. Maar in mijn tijd zag je nog wel eens wat mensen boven rond huppelen.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Terwijl je naar het bord aan het kijken was.
0: Aan het kijken was, zie je in je ooghoeken nog mensen lopen. Ja, dat is nu allemaal wel wat groter geworden. En deze zaal is echt magisch. Weet je, dit is echt een fantastische zaal.
1: En ik denk dat Kleten en Anderson van een generatie zijn die dat ook heel erg waarderen. Die natuurlijk uit een tijd komen dat het darten nog heel klein was en lokaal. En, je had eigenlijk maar één, de embassy, dat was het.
0: Nou ja, die zaal was ik vorige week toevallig nog even.
1: Oh ja?
0: Ja, daar was ik vorige week nog even. Je kunt het niet vergelijken, want dit is veel hoger. Lakeside is op de hoogste, nou 3,5 meter hoog, meer is het niet. Maar qua entourage en wijdheid, is het een beetje hetzelfde.
1: Ja.
0: Het is heel intiem en wel heel huiselijk. En daar is wel waarvoor deze jongens natuurlijk mee opgegroeid zijn.
1: Ja.
0: Die nieuwe lichtingen, de Rocks en.
1: Toeten op blazen.
0: Die hebben geen idee, toeten op blazen. Die denken alleen maar hele grote hallen.
1: Ja, geweldig.
0: En daar is dit weer vreemd voor.
1: Ja. Ja, mooi is dat. Het is eigenlijk gewoon per ongeluk ook gebeurd. Want de Winter Gardens zijn ooit door Blackpool gebouwd. Omdat ze natuurlijk door het klimaat bij hun in de zomer heel veel toeristen trokken. En in de winter was er niemand. Toen dachten ze, als we nou iets overdekts maken, dat de toeristen gewoon binnen dingen kunnen doen. En lopen en een tuintje. En dat zijn de Winter Gardens geworden.
0: Ja, en deze hal was eigenlijk voor danswerk.
1: Dansen zo,
0: live muziek en dansen.
1: Ja,
0: en
1: steeds verder uitgebreid.
0: En steeds meer uitgebreid, ja. En het is echt een prachtig gebouw. Foto achter jou zie je dan de buitenkant. Ja, dat ziet er ook fantastisch uit. Het is echt en het is in een straatje. Het is zo smal.
1: Je bedoelt deze?
0: Ja, die foto, ja.
1: Hey, zie je dat wij gewoon de eigenaar zijn van die hal?
0: Ja, dat staan
1: gewoon via Play op.
0: Overgenomen.
1: Wauw.
0: En het is een heel, heel smal straatje op zich. Het staat echt wel heel dicht tegen de kust aan, niet midden in de stad. Het staat wel dicht bij de boulevard.
1: Ja. Want Blackpool zelf, daar ging gisteren ook al een beetje over. Maar toen wilde ik die vergelijking maken, daar was er eigenlijk geen gelegenheid meer voor. Maar het ging over de troosteloosheid ook van Blackpool. Mensen moeten zich voorstellen, Scheveningen.
0: Ja.
1: Maar dan dat er 40 jaar niks meer aan is gedaan.
0: Ja, kijk, ik snap waar men over heeft. Hè. Als ze zeggen troosteloos en zo. Ja, natuurlijk, het zijn allemaal oude gebouwen. Als je de luxe verwacht, moet je niet in Blackpool zijn. Maar wil je vermaak hebben, dan moet je in Blackpool zijn.
1: Ja.
0: Want ja, ik denk dat er 5000 pubs zijn en weet ik veel wat allemaal voor dingen.
1: Ja.
0: Je kan je er prima van maken. Er is een pretpark. Er is echt werkelijk van alles te doen.
1: We hebben er zin in, jongens. Kleten tegen Anderson. Laat maar komen!
4: They've often brought out the best in each other, these two.
5: I think it's going to be the battle of the oldies, to be honest. An absolute Winter Gardens epic.
4: Johnny Clayton, Gary Anderson.
6: Both players are so much resilience.
7: Anderson has been incredible.
4: He is flying. What a way to win it this would be.
7: And look what it means to Johnny Clayton.
4: He has just produced his best ever performance here in Blackpool.
6: And it all comes down to this.
1: Het is tijd om naar de eerste partij te gaan. Na de opkomsten hoor je Guy Habits en Jacques Nieuwlaat. En geniet ervan!
8: Champion. A two-time

0: Goedenavond, dames en heren, dartsliefhebbers. Het is eindelijk zover. De tweede ronde van de World Matchplay editie 2026 staat op het punt van beginnen. Vier wedstrijden uit die tweede ronde vanavond op de dinsdagavond. En wat een dinsdagavond staat ons te wachten. De Engelsen hebben daar veel betere termen voor. Blockbuster session, box office darts. Wij zeggen gewoon, het wordt een fantastische avond, want dat weten we zeker. Johnny Clayton en Gary Anderson trappen het bal af. En straks ook nog Nederlandse clashes. Michael van Gerwen, Dirk van Duivenbode. Josh Rock tegen Steven Bunting sluiten we mee af. En tussendoor ook nog even, omdat het kan, Luke Littler tegen Nathan Espinel. Maar deze twee, die willen we toch vooral heel graag zien. Twee veteranen in het vak die in de eerste ronde alweer hebben laten zien dat de sleet er nog lang niet op zit. Een finishdemonstratie van Johnny Clayton en een... Nou, alles demonstratie van Gary Anderson.
1: Ja, Anderson had zo'n dag, die kon hij missen. Die gooide het achtste hoogste gemiddelde in de geschiedenis van de World Matchplay. En als je dat doet bij je 18e deelname, dan kun je toch wel zeggen van... Nou, hij zat er lekker in. Dus ja, kun je ook wel een soort van verwachten dat hij dat niveau vandaag niet gaat halen. Want ja, als je dat maar één keer in de 18 jaar doet, dan zou het wel heel gek zijn als je dat ook meteen twee dagen op rij doet. Maar wat je wel kunt verwachten is natuurlijk een wedstrijd tussen twee mannen die gewoon pijlen willen keilen. En verder niks. Lekker tempo, normaal gesproken hoge scores en goede finishes. Ja, en dan kan het echt beide kanten opvallen deze.
0: Veel respect voor elkaar, dat hebben we voorafgaand aan de wedstrijd al wel mogen horen. En alle interviews die zijn afgenomen, we zagen het ook in de warme ontmoeting tussen de twee. Net na de opkomsten. En de eerste maximale score hangt er alweer in.
1: 140. Een intellect van Clayton, die zelf nog 140 over heeft. Dat wordt 80 en dat wordt geen 20. Dus even wachten wat Anderson gaat doen. Die zal naar de boel zijn moeten.
0: En als dat pijltje op de bullseye gemist wordt, is de eerste breekpijl niet aan Gary Anderson besteed. Dan loopt Clayton dus alsnog met die leg weg. Anderson die met 10-2 won van de arme Ryan Joyce. Joyce die ruim 95 gemiddeld gooide. Niet ontevreden zal zijn geweest over hoe hij speelde. Maar ja, kwam even een stormwals tegen.
1: Ja, en dan zie je het verschil tussen een goede topdarter, Ryan Joyce. En een echt talent als Gary Anderson. En als die de hoge versnelling vinden, ja, dan kan die subtop die kan er gewoon niet tegenaan. Maar ja, je ziet ook... En dat zag je gisteren bij Humphries. Als zo'n topper niet 100% is, dan kan zo'n subtopper natuurlijk wel gewoon de wedstrijd pakken.
0: De eerste rondepartij van Clayton was tegen Damon Hetta. Die wedstrijd lag een stuk dichter bij elkaar. Dat eindigde uiteindelijk in 10-7. En dat had toch alles te maken met, ik noemde het eerder een finish-demonstratie. Misschien was het ook wel een timing-demonstratie van Clayton. Precies de goede dingen op de goede momenten deed.
1: Dit is wel weer aardig getimed, hè? Deze 137 om dubbel 12 over te laten. Maar Anderson op 81. Moet dus uit. Nu via dubbel 13. Maar ook die gaat er niet in.
0: We gaan ietsje langer door in de tweede ronde. Vanuit de eerste ronde was het zo dat de speler die als eerste 10 legs bereikte de wedstrijd won. Als dat uiteraard ook zo was met een verschil van minstens 2 legs. Het is nu, u ziet het in beeld, bij het scorebord first to 11. Dus in principe gaan wedstrijden 1, 2 legjes langer door. Ja. En zij weer de verlenging in gaan natuurlijk.
1: Ja, maar ook dan is het nog wat te overzien. Als je kijkt naar het tempo van alle spelers die we vanavond in actie krijgen, dan is Misschien wel Dirk van Duivenbode de langzaamste van allemaal. En die is ook niet echt langzaam.
0: Dat heeft Dirk van Duivenbode nog nooit gehoord, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. En de stem van Kirk Bevins is al te horen. Dat was niet heel erg goed.
0: En nog wat goed bedoeld hoongelach vanuit het publiek en kleten die dat prima kan hebben.
1: 45. Ja, dan nog een 45 erachteraan. Dan ben je het initiatief al kwijt in je eigen leg. Ja, en dan is het ook alweer 18 keer de World Matchplay op rij gespeeld. En daarmee daar staan dan nog maar 3 man boven hem op het lijstje met spelers die meer keren hier geschitterd hebben. 65. Johnny Erickson 105. Voor een kort lijstje. 105 voor Clayton. Hij mag naar tops. Finish, hè?
0: Johnny 105 gaat er vanaf voor de Ferret. En aan die knik van Anderson kun je ook zien, die realiseert zich, oké, dit is geen Ryan Joyce. Hij is beter,
1: ja.
0: Hij is veel beter. Anderson, de winnaar van de World Matchplay in 2018. Toen hij in die memorabele finale met 21-19 van Mensur Suljovic won. En sowieso is dit wel een toernooi waar Anderson het vaker goed deed. 2 keer in de halve finale gestaan. 2 keer verloren daarin van Phil Taylor. Nog een keer een finale gehaald en verloren van Dimitri van der Berg.
1: Leiden wel op 121. En dat is hem al als eerste. En die is na 1 pijl er wel klaar mee. Gaat wel tops overlaten. Ja, Clayton en 121.
0: Dat is een goed huwelijk.
1: Het scheelt niet veel. En dat is een ontsnapte eventjes. Moet hij dan wel de dubbel gooien. En gelukkig voor de wedstrijd doet hij dat ook.
0: Gelukkig voor de wedstrijd en gelukkig voor Anderson zelf. De Flying Scotsman die heel wat toernooitjes wil overslaan, maar de World Matchplay zei het al, maar toch altijd wel acte de présence geeft en ook vaak echt goed is.
1: Hij ziet ook wel, hij wint in al die jaren gewoon meer dan 60% van zijn wedstrijden. Dat is op dit niveau, waar een deelnemersveld van maar 32 spelers is. Dat is ongelooflijk goed natuurlijk. Ja, Phil Taylor die 24 jaar mee heeft gedaan hier. Dit beker is niet voor niets, zeggen we altijd naar hem vernoemd. Een winstpercentage van 92,5%. Oftewel 24 jaar meedoen en 8 wedstrijden verliezen. Ja, dat kan ook.
0: Ja, dat mag ook wel een beker naar je vernoemd worden inderdaad.
1: Ja, dat is een beetje uitsloven eigenlijk ook.
0: Ja, dat was niet nodig geweest. Het was een mogelijkheid voor Anderson om druk te zetten in de leg van Clayton. Kan nog steeds.
1: Ja, hij komt toch vaak op die 121 uit, hè, Clayton. Deze keer dan weliswaar niet naar 9 pijlen, maar naar 12 pijlen. Anderson even met een laatste pijl die afzwaait.
0: Nou ja, dit gewoon weer proberen. Nu mag het naar dubbel 14 en 121. En Johnny Clayton voor de 4357ste keer in zijn leven gooit hij die finish uit op een groot podium. En daarmee staat hij ook met 4-1 voor. Dankzij dus een hele mooie finish en een break in de tweede leg.
2: Ja, dat zeg ik hier nou wel voor de 4357ste keer.
3: Er zitten twee naast, hè?
2: Wij hadden toch 4358 keer.
3: Ja, eentje.
2: Die hiervoor was. Nou ja, goed.
3: Ja, die vorige in de vorige wedstrijd die is hij vergeten waarschijnlijk.
2: Ja, of hij heeft een betere database dan wij. Dat kan natuurlijk ook.
3: Jacques zit naast hem, zou ik doen.
2: Hé, wat een begin van Clayton.
3: Ah, die hele begin van die wedstrijd, allebei echt uit de startblokken, geweldig weer. 117, 108 gemiddeld. Eerstelijk zegt natuurlijk niet alles.
2: Nee.
3: En toch heb je het gevoel dat Anderson net niet hetzelfde brengt als de vorige wedstrijd. Maar het is wel weer vuurwerk.
2: Nou ja, het is wat Guy een beetje zei. Van, er kwam een moment in deze sessie dat Anderson dacht, hey, dit is geen Ryan Joyce.
3: Nee, inderdaad.
2: Dat zag je echt, ja, hè?
3: En dat zag je hoofdzakelijk in die derde leg. Die mag Anderson eigenlijk niet verliezen. Is Clayton begonnen, hij kan de break terugmaken. Want Clayton staat na 4 beurten op 275 nog.
2: Ja.
3: En is niet uit. Ja, en hij profiteert niet. En dan gooit hij 105 uit.
2: Ja.
3: En wat Anderson nu niet heeft, en dat had hij in die vorige wedstrijd wel. Dan had hij als je één dat op de dubbel had, was 75% raak. Had hij er 3 uit 4. En nu krijgt hij er een paar met één dasje en die gaan er niet in. Ja, en dat maakt een heel groot verschil.
2: En lekker doorgooien, die
3: gazen, met
2: oude rondootje.
3: En ook ontzettend sportief naar elkaar toe. Hè. Ook als je nu ziet dat ze van het podium afgaan, eventjes een klopje in de zij. En van, ja, keurige finish gewoon. Wat dat betreft, het respect is wederzijds.
2: En de gedrevenheid waarmee Clayton op het podium staat. En ook het gemak waarmee hij weer die laatste pijlen, waarmee hij de sessie besluit, deze.
3: Hij gooit hem weer uit. Ja.
2: Ongelooflijk weer, 121.
3: En dan die triple 11 met dubbel 14. Het maakt hem allemaal niet zoveel uit als er maar 121 staat. Die andere die was net mis op de boel.
2: Ja, maar wat doet dit met een tegenstander, Ko? Als je dit zo zit te kijken, het gemak waarmee hij finisht. Is dat een extra klap? Ja, die je dan moet incasseren?
3: Enerzijds wel, anderzijds niet. Want Anderson weet dat hij daar zelf ook toe in staat is. Dat heeft hij ook laten zien, dit toernooi al. Alleen ze vallen nu net eventjes niet. Maar die schiet nog niet in de vlekken nu. Hè. Weet je, die weet gewoon, oké, je hebt er 4. Je moet er nog 7 hebben.
2: Ja.
3: Dus ik heb nog alle ruimte om te spelen. Die heeft het echt nog niet opgegeven. Of denkt van, ik ben geslagen. Maar
2: het kan ook zijn dat je toch geïntimideerd wordt door de vorm waarin je tegenstander verkeert.
3: Ja, want je krijgt en 105 en 121
2: dat op bedoel
3: oren,
2: ik. Hè?
3: En dat zijn ook twee één dart finishes op één dart op de dubbel.
2: Ja.
3: Ja, en die zal je zelf ook moeten gaan gooien. En dat moet tegen Clayton wel, want anders ga je eraan.
2: Nee, want als hij bijvoorbeeld de tweede sessie zometeen ook met 4-1 zou verliezen, ja, dan staat hij 8-2. Dan kunnen we wel ongeveer gaan raden hoe het eindigt, toch?
3: Ja, precies. Maar dan valt er ook niet heel veel meer voor Gary Anderson te halen tegen Clayton in deze vorm. Want die piekt weer op het perfecte moment.
2: Kom ik toch weer op druk? Voelt Gary Anderson dan dus de druk nu om die tweede sessie in ieder geval met 3-2 te winnen?
3: Ja, we kunnen niet in zijn hoofd kijken natuurlijk. Maar ik krijg niet het gevoel als ik kijk hoe hij speelt.
2: Nee.
3: Dan krijg je dat gevoel.
2: Maar het is een mens, hè? Ook.
3: Ja, het is een mens. En geloof me nou, als er een speler zegt van, ja, ik voel nooit druk, geloof ik niet zo heel erg in.
2: Nee.
3: Want je wil winnen. Hoe dan ook. Je wilt ten alle tijde, ook al accepteer je een nederlaag, je wil altijd winnen. En op het moment dat je in een positie komt dat je denkt van, oh, deze zou ik wel eens kunnen gaan verliezen, dan wordt de druk wel groter.
2: Ja.
3: En dan wil je eigenlijk meer gaan geven. En door daarover na te denken, krijg je dat niet voor elkaar.
2: Je gaat misschien pushen.
3: En dan ga je pushen, ga je duwen trekken, gaan de pijlen eronder. Je ziet het heel vaak ook in beslissende fases van wedstrijden.
2: Ja, dat is een choken.
3: Ja, de laatste leg dan, hè, als het gelijk is in de sudden dead. Ja, dan zie je ze allemaal onder de triple vallen. En dan zijn er maar heel weinig die daar heel goed tegen bestand zijn.
2: Ja, het is fenomenaal wat Clayton gelijk laat zien. Van Akit af, hè?
3: Ja, en Clayton heeft dit ook nodig. Die heeft een ruime voorsprong nodig. Want op het moment dat hij onder druk komt tegen Anderson, zie ik hem eerder bezwijken dan Gary.
2: Ja. Nou, laten we maar naar de tweede sessie gaan kijken. En dat doen we niet met de Engelse commentatoren. Uiteraard met onze eigen Guy en Jacques.
4: Wat een voorzet.
5: Nou, als je dat maar weet. Ja, de marge oogt natuurlijk al vrij fors in het voordeel van Clayton. 3 legs verschil. Dat komt omdat Clayton al aan de wedstrijd mocht beginnen. Daarna breekt en dan zijn eigen leg weer houdt. Is in principe maar 1 leg verschil. Maar je zit misschien ook al op een moment in de wedstrijd, Jacques, dat Anderson nu al zoiets heeft van, nou, die eigen leg kan ik niet meer weggeven.
6: Nee, hij zegt het ook. Hè. 4 legs, dat kan nog net. Dan kunnen we omdraaien. Dat gebeurt best wel vaak. Maar vanaf 5 legs wordt het echt gewoon een ander verhaal. Dat gebeurt heel zelden. En Anderson weet ook wel, je moet je tegenstander niet te comfortabel laten voelen. Want dan gaat hij alleen maar beter spelen normaal gesproken. En Anderson zal best wel voelen dat het heel dicht bij elkaar zit in die wedstrijd. Hij heeft een paar lekjes, 1 pijltje voor een dubbel gekregen. En hij heeft hem een paar keer gemist. En we hebben bij Clayton al gezien, die 105 finish, 121 finish. Hij gooit hem wel al 2 keer uit. Dat zal Anderson gedurende de wedstrijd ook een keer moeten doen. Of misschien wel een paar keer.
4: Area 112.
6: Op zoek naar een triple, maar niet gevonden. Nu zal Anderson het gevoel hebben, ik mag nog wel een keertje terugkomen. Met kleden op 133.
5: Dat blijkt.
6: Ja, dat is geen fijne dubbel, hè? Hij snikt hem er net in. Maar je ziet het ook in deze wedstrijd. Hup, meteen verder. Niet over nadenken. Dat is mooi. Dit is darten zoals het bedoeld is.
5: In de allermooiste dartstempel die er is. Met misschien wel het allersportiefste publiek dat er is.
6: Ja. De omstandigheden zijn er. Ja. Als je kijkt naar de wedstrijden van vanavond. Ja, dit is wel een avondje om de vingers bij af te likken. Dit had ook natuurlijk gewoon een weet ik veel, halve finales kunnen zijn. Dus je hebt echt een vooruitziende blik gehad als je voor deze avond kaartje hebt gekocht. Nou, Clayton had die laatste pijl niet lekker in zijn hand. Gooit hem dan toch en dan zie je dat hij wegzwaait. En nu is het wel de beurt aan Anderson om erop en erover te gaan. En dan valt het eigenlijk nog tegen. Maar je ziet dat die eerste pijl, op het moment dat hij landt in het bord, dat hij een beetje wegklapt naar links. Ik heb toch het idee dat Anderson daar ja, wat last van heeft.
5: Is dat materiaal technisch wat aan te doen dan?
6: Nee, ja, in principe niet. Het klinkt heel gek, maar het kan ook gewoon zijn dat het even vertekent in dat ene beeld. Maar je zou bijna denken aan wind van de zijkant. Dat is vaak waarom die pijlen nu gaan zwiepen. Moet ik eerlijk zeggen dat je daar in de Winter Gardens niet zo heel veel over hoort normaal gesproken.
5: Rechts eroverheen is de bedoeling. Zo ja.
6: Zeker knap. En hier kun je het goed zien dat die pijl echt inderdaad naar links staat. En dat is de reden dan waarom hij hem vanaf rechts net meer zicht erop heeft. En vanuit dit camera oogpunt lijken ze redelijk recht te staan in het bord.
5: Ja, Anderson is echt de enige van deze twee waar we dat soort analyses over de stand van de pijlen kunnen maken. Want bij Clayton is het altijd maar de vraag hoe het in het bord landt.
6: Nou, ze landen wel verdomd vaak in de triple 20.
5: Daar gaat het om.
6: Finale op het afgelopen WK gehaald natuurlijk Gary Anderson, dus ging hij daarmee ook weer een aardig stukje stijgen op die wereldranglijst. Stond volgens mij zesde na dat WK.
5: Zeker. Hij staat nu 12e.
6: Ja, dus hij zakt ook alweer een klein beetje. Ja,
5: hij calculeert dat ook gewoon een beetje in, hè?
6: Hij heeft dit jaar ook niet zo heel veel gedaan nog, voor mijn gevoel. Hij is met name lekker veel aan het vissen geweest. Dat is een grote hobby, hij heeft een paar visvijvers bij zijn huis. 40. Gary Aguirre, 66. Maar voor de matchplay wilde hij de hengels wel even opbergen.
5: En langzaam maar zeker heb je het idee dat het bij Anderson wat makkelijker begint te lopen.
6: Maar je ziet met name in deze tweede sessie dat het scorend bij Clayton wel minder begint te lopen. Minder loopt.
5: Clayton Dee, over die wereldranglijst gesproken, virtueel is opgeschoven naar plek 4.
6: Tja. Het is toch knap, hè? Want dat doet het bijna ongemerkt. Kijk, we weten inmiddels wel Premier League, dus we weten hij hoort wel bij de beste spelers van de wereld. Maar nummer 4? Ja. Ja, ik weet het, de wereldranglijst ligt niet.
5: Houdt toch mannen als James Wade, Michael van Gerwen, Gavin Price, Gary Anderson onder zich.
6: Johnny Aguirre 161. 62 voor Clayton. Wat kan Anderson met 136? Begint alvast met triple 20. En nog eentje erbij voor dubbel 8.
5: Geen vierde leg op rij voor Anderson. Althans nog niet. Clayton 17 over. Dus maar één pijl.
6: Kijk nog even naar het scorebord. Waar stond ik ook alweer op? Want op het podium hoor je heel slecht wat die scheidsrechter zegt. En dan hem gewoon uitgooien.
5: Sessie 1 eindigde in 4-1 voor Johnny Clayton. Als Anderson nu zijn eigen leg houdt, dan is sessie 2 gewoon 5-0 voor Schotland.
6: En dan zie je, deze is het mooi te zien. Hè? Anderson gaat niet veel beter spelen, maar het is Clayton die er onderdoor zakt. Ik kan wel bij zeggen dat Anderson in deze sessie wel wat meer pijlen op de dubbel heeft gehad. Dus hij scoort ook wel gewoon echt wat beter dan in die eerste sessie. Of in ieder geval een stuk beter dan Johnny Clayton. Ja, je pakt een pijl, je trekt hem naar je ogen en je laat hem los. Het is veel moeilijker dan het hoeft niet te zijn. Hè?
5: Het schijnt zo makkelijk te zijn. Overigens spelen we vanavond in bracket volgorde, bovenkant van het schema. De winnaar van deze wedstrijd speelt tegen de winnaar van de volgende wedstrijd van Gerwit tegen Van Duivenbode, et cetera, et cetera. En één speler die we vanavond in actie zien, gaan zien, speelt op zondagavond de finale.
6: Ja. Nou, dat is een mooi testmoment, maar het zal nog lastig zijn om die finale te halen. Ik denk voor wie dan ook. Natuurlijk is Littler de favoriet, en als er hier een potje van maakt vanaf 80... Dan kan er wel om lachen.
5: Krijgt geen pijl op een dubbel in de leg die hem naar 6-4 had moeten brengen. Clayton in zijn hoek. Mist.
6: Zelf ook verbaasd.
5: Anderson ook verbaasd. Iedereen verbaasd. Anderson ook naar die hoek. Het is niet echt zijn hoek. En hij gooit hem wel meteen pijl. Want Gary Anderson kan even niks meer missen in deze tweede sessie. Het gaat van 4-1 voor Clayton naar 6-4 voor Anderson. De hele wedstrijd op zijn kop.
2: Wat een man. Wat een darter. Wat een fenomeen.
3: Ik blijf ingooien.
2: Echt geweldig. Want wij zeiden het tegen elkaar, Co. Hij moet deze tweede sessie echt iets laten zien. Ja. Anders dan komt hij echt te ver op achterstand. Hij wint de sessie met 5-0, jongen.
3: Ja, en nu raakt hij zijn dubbels. Hij krijgt extra kansen. Hè? Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Omdat Clayton niet meer die één dart finish is.
2: Dat
3: schoot,
2: was bijvoorbeeld bij die 4-2 dat hij die dubbel 3 moest hebben.
3: Ja, maar die gooit hij er wel heel netjes
2: in. Die gooit hij heel netjes erin, hoor.
3: Die gooit hij er echt heel
2: mooie marker ook. Dat moet je
3: echt
2: zeggen.
3: Een hele knappe dart dit. Ja, en dan zie je toch wel weer dat van zondagmiddag weer naar boven komen nu in die tweede sessie. Dan is die scorend echt de baas. Echt de baas. Over Clayton. En die maakt toch wel wat zorgige foutjes. Ja, en hij profiteert optimaal, Kerry.
2: Ja. 24 eraf voor de 4-3. En dat was een break.
3: Ja.
2: Dus dat telt dubbel, zeg ik maar even.
3: Ja, vooral als je hem verzilvert. Hè, dan,
2: en dat doet hij, maar dan komt hij ook nog op 4-4... waar ook nog een 180er weet te gooien in die leg.
3: Ja.
2: Knap.
3: Ja, 180 is altijd mooi om te zien. Maar het zijn de dubbels die tellen uiteindelijk.
2: Ja.
3: Maar het is wel even lekker dat je hier...
2: Nou ja, een 180er helpt je natuurlijk om sneller bij die dubbel te komen.
3: Ja, en dus zeker op dit moment. Ja. Het kleedt een hard en kleine lichte voorsprong in de leg van Gary. Maar met die 180 zit hij dat meteen weer eventjes recht.
2: Ja, 66 er ook af. Achterloos. Ik vind het zo mooi aan zijn stijl. Johnny is echt heel fanatiek. En dat zie je ook aan alles. Een beweging en een gezicht. En bij Anderson lijkt alles in een flow-achtig...
3: van natuur. En
2: fluwele flow.
3: Ja, ja, en daar zit natuurlijk wel 100.000 jaar ervaring achter, bij wijze van.
2: 100%, ja.
3: Ja, maar het ziet er zo magistraal uit. Een van de mooiste worpen die er bestaat, heeft die man.
2: Ja.
3: En deze was net.
2: Nee.
3: Oh nee, dat was die verkleed was.
2: Deze had Kleten moeten pakken.
3: Deze had Kleten ook moeten pakken, ja. En maar hij laat op zorgige manier dubbeltjes liggen, Kleten.
2: Ja, hij vergist zich. Hier vergooit zich.
3: Ja, met die triple 15. Ja, 1-8. En die raakt dan het ijzer, die kust het ijzer hier. Net niet. Ja, en in die hoek die eigenlijk niet Gary zijn favoriete hoek is... flikt hij toch nog even twee keer op rij om daar wel de meest belangrijke dubbels aan te vallen. Hier gaat die dubbel 4 erin en die volgende week gaat die 32 erin.
2: Ja, want we hebben nog nooit zo regelmatig fragmenten kunnen laten zien. Het is gewoon achter elkaar een soort trappetje hoe Anderson terugkomt uiteindelijk tot 6-4 een voorsprong.
3: Ja, en je zag hem ook echt de baas worden op het podium weer. Hè, waar in de eerste sessie Clayton toch wel de baas was. Vooral door betere finishwerk is het nu Anderson. Ja, en hier is het toch weer... Dit verwacht je niet bij Clayton.
2: Nee.
3: Het is niet ruim is. Weet je, het scheelt allemaal helemaal niks. En Gary had echt niet op deze beurt gerekend. Die had in zijn hoofd al van wij gaan met 5-5 de break in.
2: Ja. Dus het is een absolute bonus voor Gary Anderson. Maar wat een partij, hoor.
3: Ja, het is geweldig.
2: Het is toch met geen pen te beschrijven hoe waanzinnig het is waar ze naar zitten te kijken.
3: Het is waanzinnig goed. Het is scorend ook goed van Anderson. Dubbeltjes iets meer pijlen nodig. Maar ja, op een belangrijke moment gooit hij ze wel.
2: Ja.
3: Dat liet hij na in de eerste sessie. En daar pakt hij de winst. En hij blijft gewoon ingooien.
2: Ja.
3: Op het podium.
2: Ja,
3: want hij wil die flow vasthouden.
2: Ja.
3: Die sfeer van die zaal vasthouden. En dat goede gevoel.
2: Ik denk dat het ook voor als je net 5-0 gewonnen hebt... heel slecht uitkomt dat je dan het podium af moet.
3: Ja, want dan ben je uit die sfeer weg. En misschien ga je wel uit je zone weg.
2: Ja.
3: En nu kun je gewoon zorgen dat je in die zone blijft... omdat de hele entourage hetzelfde blijft.
2: Zo is het. Oh, ik ben zo benieuwd hoe dit afloopt, joh.
3: Ja, het is heel lastig. Ik moet wel zeggen, Kerry maakt wel even een statement hierover.
2: Ja,
3: ik denk dat Clayton in een slechte positie zit op dit moment.
2: Aan de andere kant, als nou iemand terug kan vechten...
3: Ja, ja.
2: Van zich af kan bijten, als een echte ferret...
3: Ja, nou ja,
2: dan is hij het.
3: Zeker Johnny Clayton. Dat is echt een pitbulltje, die man. Het is nog niet gespeeld.
2: Nee.
3: Maar nu geldt voor Clayton wat voor Anderson gold. Er moet wat bij.
2: Oh... Heerlijk. Laat het nooit afgelopen zijn, jongens.
6: Nou, ik ben het vaak met Koert eens, maar om het nou nooit te laten eindigen, dat vind ik weer wat ver gaan.
7: Wil een keer naar huis.
6: Waar gaat deze wedstrijd nu naartoe? Want na de eerste sessie zou je zeggen, oké, Clayton heeft het heft in handen. Nu is de logische gedachte, Anderson heeft het heft in handen, maar ja... Er is geen zinnig woord over te zeggen. Zo lijkt het.
7: Nee, je hebt van die wedstrijden die echt onder lijk gaan. Waarin het heel moeilijk is om een break te pakken. En dat het ook vaak heel lang duurt. Maar je hebt ook van die wedstrijden inderdaad in series gaan. En dan is 4 legs voor de een, 5 legs voor de ander. En dan net zo makkelijk weer 4 legs voor de eerste. Ook geen uitzondering. Ja, we spelen tot 11. Anderson is over de helft. Dus het gaatje moet voor Clayton niet heel groot worden meer nu. En dan is deze 180 best lekker. Johnny 44 over. 12 16. Daar is de oude vertrouwde dubbel 16 gewoon weer. Hij kan het nog. Ja, Clayton is toch een echte dubbel 16 man. Maar pas 3 keer opgegooid, 1 keer raak. En dat is een echte topsman. Maar 1 keer opgegooid en niet eens raak gegooid.
6: Nou ja, ik zit even te kijken. Anderson heeft bijna elke dubbel op het bord al gezien.
7: Die is een soort van bingo kaart begonnen die aan het afvinken is.
6: En dan
7: Yannick Verkleed een goed weggezet. 160 over. En dan gooit 122 niet uit. Dus ja, de Ferret mag het proberen.
5: Probeert, maar slaagt niet. Geen 1 voor tops, maar 9 voor dubbel 16. Zelfs een schot van 55 jaar, die al zijn hele leven voor tops gaat, doet nog wel eens iets geks.
7: Ja, hij doet het de laatste tijd wel wat vaker in de dubbel 16 raad. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met wat we net al zeiden.

0: komen een paar keer heel dicht bij die bullseye, Johnny Clayton. Die gaat nog eens een keertje vallen.
1: Sick. Johnny Ringwine, 25.
2: Om weer aan te sluiten. Het moet voor Clayton ook een keer in de leg van Anderson gaan gebeuren.
1: 59.
0: Misschien is dit het moment als Anderson met 59 begint. En nog een keer 59. En dan is het initiatief zo recht bij Clayton. Zo. En dan denkt Anderson, oké, deze leg wordt het hem niet. Kan ik me zo voorstellen.
1: 84.
0: Zelfde speler, 1 minuut later.
2: Nou ja, misschien was dat wel de gedachte, deze leg wordt het hem niet. Gooit het er even uit de losse pols nog een 180 in.
0: Ja, dan wordt het interessant, want Clayton staat op 94. Weet dat hij nog een keer terug mag komen. En dan is het op 80. Clayton is voor de break.
2: Gaat voor dubbel 18 tops. Dubbel 18 ja, tops net nee.
0: Als Clayton ook over dubbel gaat, dan wordt het helemaal gek. En dan krijg ik ook 1 pijltje voor tops. En hij doet het wel. Dat kon nog wel eens een hele belangrijke dubbel 20 zijn geweest van Gary Anderson. Deze over de top in tops.
2: En dan geen reactie. Hoogstens de bril weer even recht zetten. En gewoon weer door.
0: Ja, die zal toch een beetje pijn gedaan hebben bij Clayton.
2: Ja, want als Anderson die leg begint met 59, 59, 26. Heb je toch verwachtingen. Verwachtingen die niet waargemaakt werden. En nu zijn de problemen andersom.
0: De Gary Anderson merchandise stand heeft weer goede zaken gedaan. Dat is bijna overal zo. Nou, het is ook, je hoeft niet ieder jaar een nieuw shirtje te kopen. Ik bedoel, deze gaat echt al een tijdje mee. Ja. Een tijdloos shirt.
2: Ja. Iemand die 16 jaar geleden een shirt van Gary Anderson kocht, kan nog steeds zeggen dat hij dit shirt heeft.
0: Daar is de tweede break voorsprong. En dan zie je dus een kleine verschil in die laatste twee legs, waarin Clayton eigenlijk Anderson moet breken in die vorige leg, dat niet doet. En dan prompt 1 leg later wordt hij zelf gebroken.
2: 123. Dan is de Flying Scotsman dichtbij een plekje in de kwartfinale. 59. De finale van de World Matchplay die hij al 4 keer eerder speelde. En die ook 4 keer eerder won.
0: Oeh. Slecht nieuws voor een Nederlander dus. Ja, nu zijn ze echt op gang. Anderson en Clayton allebei. Clayton weet dat hij...

0: principe niets meer te verliezen heeft. En gooit 6 keer triple 20 op rij. Maar ja, Anderson mag het nog steeds als eerste. Maar wint het niet. En dan is het 6 keer een triple 20 op rij. Een bullseye. Maar geen dubbel aan het einde. En die zijn dan toch net even anders in deze wedstrijd dan in die eerste ronde. Nog één nodig. Net op tijd. Toch maar naar de 15. Triple 18 niet. 20 voor dubbel 16. Want toch gewoon weer die hoek in. Want dat is nu helemaal zijn hoek.
1: Hij kan niet anders.
0: En dan zou dit de leg moeten zijn voor Gary Anderson. Waarin hij het afmaakt. En dan kun je hem maar beter goed beginnen.
1: Scorend is hij, Johnny Clayton, eigenlijk de hele wedstrijd al de baas.
0: En dankzij zijn 7e, 180, is Anderson in een hele belangrijke leg nu ook al gezien. Ook omdat Clayton zelf met 30 is begonnen.
1: Ja, Clayton weet het. Het is gedaan voor dit jaar.
0: Waar de reis van Gary Anderson eindigt, wie zal dat zeggen? Net als op het WK, het blijft gewoon een onberekenbare speler. En als hij zijn dag heeft, kan hij van iedereen winnen.
1: Hij heeft in elk geval van Johnny Clayton gewonnen. Hij gaat voor de 5e keer in zijn rijke loopbaan door naar de kwartfinale van de World Matchplay. En als hij zijn dag heeft, kan hij van iedereen winnen. Dus ook van Michael van Gerwen of Dirk van Duivenbode. De volgende tegenstander van deze dartslegende uit Schotland. Wie dat gaat worden, daar gaan we straks achter komen. Maar eerst nog even genieten van een vierende Gary Anderson.
2: Ja, jij moet ons in de hand houden. Ja.
3: Leclerc, ach, die neem ik sowieso niet helemaal serieus.
4: Ja, Kees, ik ben dat 90% met je eens.
3: Oké, maar die 10% laat horen.
5: Waar is ome Ben?
4: Zullen we gaan lekker naar het volgende onderwerp gaan?
5: Duimpje omhoog.
4: Toto Wolff.
3: Ferrari.
5: Gaan we naar duimpje omlaag? Mag jij nu beginnen?
3: Nou, Ferrari.
5: Onafvolgbaar ben je af en toe. Hoor.
3: Nee, helemaal niet.
6: Viaplay. De beste kijk op sport.
7: Geniaal programma in de slipstream. En in de slipstream van Gary Anderson probeerde Clayton nog te komen, maar dat lukte niet meer. Jij zei op een bepaald moment bij die 8-6 voor Anderson, dit is het breekpunt van de wedstrijd. Hè?
8: Ja, Clayton liep een break achter. Ja. In principe wel de wedstrijd gewonnen, maar liep een break achter. En Anderson begint in die leek met 2x59 en Clayton met 140 en 83.
7: Ja.
8: Dan moet je zo'n leek afmaken. En hier mist hij één dart op de dubbel. Maar Anderson gooit een 180 hier, zet daarna op 80 weg. En ja, straft dat genadeloos af. Dit was de kans voor Kleten nog om terug te komen in de wedstrijd en eventueel zelf te beginnen en weer de voorsprong te nemen. En toen deze erin ging, toen dacht ik, nee, nu is het gespeeld.
7: Nu is het gespeeld. En dat bleek ook zo te zijn. Maar wat een kraker hebben we om deze avond mee te beginnen te zien.
8: En je had het over druk. Hè? En je zag bij Kleten de druk erop komen en dat had invloed. En bij Anderson totaal niet.
7: Totaal niet. Weet je wat ik ook zat te denken bij Anderson, hè? Bij dit toernooi hebben bijna alle darters hun gezin mee, als ze een gezin al hebben.
8: Ja.
7: We weten van Gary Anderson dat hij zijn gezin niet graag verlaat.
8: Nee.
7: He? Hij heeft, sinds hij de liefde echt heeft gevonden, en het is het gezinsleven heel belangrijk. Ja. Als die erbij zijn, misschien is dat wel perfect voor papa.
8: Ja, dat is misschien ook wel zo. Ik heb dat op de mes bij zelf ervaren toen mijn zoon erbij was. Ja. Toen haalde ik die kwartfinale. Dat is zo geweldig, want je hebt overdag alle tijd om met elkaar door te brengen. Ja. En dingen te doen. En natuurlijk moet je je voorbereiden.
7: En natuurlijk is Blackpool troosteloos. Maar er is, zoals jij al zei, van alles te doen.
8: Er is van alles te doen. Je kunt er van alles doen. En wat dat betreft, als je dierbare bij je hebt, ja, hoe lekker ontspannen is dat?
7: Commentatoren zei het al, wie wordt de tegenstander van Gary Anderson in de volgende ronde? Michael van Gerwen, die we al aan het woord hebben gehoord, of Dirk van Duivenbode, die sprak natuurlijk ook met collega Arjan.
9: Dirk, ik neem aan dat je vanavond tegen Michael toch wel iemand in de zaal hebt zitten, dat je in ieder geval naar kunt juichen.
10: Ja, joh. Dat doe ik niet te groot maken, veel heb je gehad, maar dat is dan even in dat moment. Dat je daar helemaal, kijk, we zijn het wel gewend, alleen ja, maar we hebben wel mensen.
9: Ja, ik kan zeggen, je hebt het toch wel geregeld. Ja. Ja, maar dat is eens en nooit meer eigenlijk dan, ik bedoel.
10: Nou, kijk, je hebt het niet in de hand als je iemand afzegt. En kijk, je bent wel gewend, alleen je speelt tegen management. Dus je mist je. Dus joh, het moet ook niet groter maken dan het is.
9: Nee. Michael van Gerwen, grootspeler. Hoe is dat voor jou om ook als grootspeler tegen hem te spelen in zo'n belangrijke wedstrijd als vanavond?
10: Nou, ik ben niet ook een grootspeler in hetzelfde rijtje van Gerwen natuurlijk. Hè. Dus, Maar het zijn wel de wedstrijden waarvoor je eigenlijk begint. Weet je. Ik vind het wel lekker, grote wedstrijden. Er komt toch even andere druk bij. En ik vind het ook wel lekker. Het is vaak wel lekker als je wint. Maar ja, dat ga ik wel proberen ook.
9: Ja, maar dan noem jij een woord op. En ik denk dat dat vanavond heel erg belangrijk zou kunnen zijn. Druk. Denk jij dat die druk bij jou groter is of misschien minder groot dan bij Michael?
10: Ik voel geen druk. Nou nee. Ja.
9: Maar hij denk ik wel, want voor hem staat er zoveel
10: op. Als ik verlies, heb ik van Vergeer verloren in de tweede ronde van de matchplay. Ja, ik sta 27e, dus dat is naar mijn ranking een prima resultaat.
9: Ja, maar als hij verliest van jou, dan zou hij wel eens een probleem. Dan gaat hij natuurlijk zakken op de Order of Merit.
10: Ja, maar daar zal hij ook niet te veel mee bezig zijn hoor. Dat is hetzelfde. Als je er lekker in zit, zit je er lekker in. Dan heb je niet zoveel last van de druk. En als het niet loopt, dan kan je ook wel over dat soort dingen na gaan denken. Ja, kijk, ik kan wel zeggen, ik heb geen druk. Niet vanuit die druk, maar ik heb ook druk. Want voor mij van hem winnen zou ook weer dat is ook gewoon een goede prestatie. In een kwartfinale matchplay is ook een goede prestatie. Dus het is ook niet zo dat ik geen druk heb. Maar dat heb je uiteindelijk altijd iedereen wel. Dus ja.
9: Wie gaat dat beste mee om?
10: Nou, dat gaan we zien straks.
7: Mooi. Wordt het Michael van Gerwen, deze man die de druk al zo lang, misschien al zijn hele leven kent. Of Dirk van Duivenbode, die nog altijd bezig is met het terugpakken van de positie die hij eigenlijk is kwijtgeraakt door zijn rugblessure.
8: Ja.
7: Probeert hier dingen te downsizen. Ja. Je moet dingen niet groter maken dan ze zijn. Ko, maak jij deze ontmoeting tussen Michael en Dirk nou eens wel groter dan dat die is?
8: Ja, kijk,
7: wat zeg je dan?
8: Wij weten dat Dirk ook een vechtersbaas is die alles probeert, maar het moet wel lopen voor hem. Hè? En dat is in de vorige wedstrijd tegen Dobie niet gelukt, maar hij wint hem wel.
7: Ja.
8: Maar datzelfde geldt ook voor Van Gerwen. Het was ook niet een bijster geweldige partij. Aan het einde was het erg goed. Maar die had toch ook wel zo zijn worstelingen. En Dirk is wel een baasje die wel van dit soort wedstrijden houdt. Weet je, die wil wel dat gevecht durft hij echt wel aan te gaan. Maar bij hem moet het wel lopen, want hij worstelt nog wel eens, als het niet helemaal gaat zoals dat hij wil, met zichzelf.
7: Dirk,
8: ja. En dat is nog wel eens een probleempje.
7: Ja, dat zag je in de wedstrijd tegen Dobie ook wel. Dat hij snel ontevreden is over zichzelf.
8: Ja, en dat snap ik wel van waar je vandaan komt en waar je nu staat. Daar kun je weinig aan doen. Maar waar hij eigenlijk eerst naar zou moeten kijken is dat hij weer in die continue lijn komt van zijn spel. Dat het een bepaald niveau is die door de wedstrijd heen ook blijft lopen en desnoods nog omhoog gaat ook. En het is nu te veel in een golfbeweging, waardoor er te veel momenten komen voor je tegenstander die daarvan kan profiteren, waardoor je in een geslagen positie komt.
7: Nou zei hij zelf van nummer 27 van de wereld. Ik heb het gewoon goed gedaan door de eerste ronde te overleven tegen Dobby.
8: Dat is realisme.
7: Zeker, maar ik vind, ik zelf zeg, met hoeveel darters zijn er wel niet? En dan ben je daar de nummer 27 van. Dat is in feite
8: op zich is dat
7: best wel oké. Okay.
8: Ja, maar je wil natuurlijk altijd beter. En hij heeft veel beter gestaan. Heel goed, laten we eerlijk zijn. Hij heeft bij lange na nog niet het niveau wat hij heeft laten zien voor die blessure aan zijn schouder. En deze wedstrijd is hij doorgeworsteld, letterlijk. Op vechtersmentaliteit en toch maar door blijven gaan. Kansen gekregen van Dobby, want die had echt zo ruim voor moeten staan. Maar die kreeg dat ook niet voor elkaar, omdat Dirk de betere papieren had op voorhand in onderling resultaten.
7: Ja.
8: En dat zat er bij Dobby toch waarschijnlijk een beetje in zo.
7: Dat, maar ik heb ook hele fijne finishes gezien van Dirk van der Heuvel.
8: Ja, absoluut, weet je. En dat is wel zo. Hij blijft er altijd voor gaan.
7: Ja.
8: Hoe dan ook.
7: En hoe hij dat vaak dan doet, hè? Het vloeiende gaat dan dus weg bij zo'n...
8: Ja, dat wordt echt...
7: Hij stapt terug en gooit dan die dubbel.
8: Ja.
7: Zoals net ook.
8: Ja, precies. Ja, en dat heeft iets, dat is iets dat zit al jarenlang in zijn systeem. Dat is hartstikke goed.
7: Dat zou iedereen willen aanraden.
8: Ja, nou ja, kijk naar Wessel Nijman. Als je die goed gaat beschouwen, die heeft dat ook.
7: Ja.
8: En ja, hier is hij zo blij mee. Want dit was echt een worsteloverwinning en je trekt hem over de streep. En het is een hele lange periode geweest dat als hij een worstelwedstrijd had, dat hij hem niet over de streep kon trekken. Dus dit is een hele dubbele overwinning voor hem eigenlijk. Een overwinning op Dobby, maar ook op zichzelf.
7: Ja. Zeker weten. En dan Michael, die, ja, het ging er al even over. Als het hierbij zou blijven, is op dit moment al de nummer 6. Dus niet meer de nummer 4 van de wereld.
8: Ja.
7: En dat kan dit jaar nog veel erger worden. En dan kan iedereen tegen mij zeggen, daar is hij niet mee bezig. Maar daar ben je weet het.
8: Ja,
7: het crossed your mind echt al af.
8: Tuurlijk wel. Het is niet de positie waar hij zelf ook vindt dat hij hoort te staan.
7: Nee.
8: Laat staan nog lager. Nee, natuurlijk niet. Als je kijkt naar het verleden wat hij allemaal gepresteerd heeft... en wat zijn niveau nu, wat we af en toe nog zien, nog steeds heeft. Alleen niet elke wedstrijd meer.
7: Vandaar dat ze misschien ook hem zeer uitzonderlijk op de zondagmiddag hadden staan tegen.
8: Nou ja, je had de WK voetbal in de avond. Dus ik denk dat al die mooie wedstrijden zondagmiddag stonden. Als er geen finale was geweest van WK voetbal, had Michael Vreeuwen gewoon zaterdag.
7: Oh, dan is het goed. Dan zijn we dan uit de brand. Ik maak me al een beetje zorgen.
8: Nee hoor. Nee, maar dit was ook een moeizame wedstrijd voor Michael. Ja, je ziet het hier al aan de gebaartjes en alles. Die was ook echt niet tevreden. Hij kon wel tevreden zijn over het einde van de wedstrijd. Dit is wel een clash. Dirk is echt wel in staat om van Michael te winnen, hoor. Als Michael foutjes maakt en Dirk speelt zijn spel, kan hij echt die wedstrijd wel winnen.
7: Nou, weet je wat mij opviel in de wedstrijd van Michael tegen Gilding? Dat als je dit zo ziet, als je de hoogtepunten pakt, denk je, dit is de oude Michael.
8: Ja, puike wedstrijd, ja.
7: Alleen als je de hele wedstrijd dan ziet, zaten er ook gewoon puddingbeurten.
8: Nou, de eerste sessie wilde je niet zien.
7: Puddingbeurten.
8: Dat was gewoon slecht. Dat was gewoon echt niet Michael van Gerwen.
7: Nee.
8: Het leek wel of die, terwijl we juist, vooral ook op de Eurotours wat we gezien hebben van de laatste tijd, knalde die wedstrijd erin. Dat je denkt van, ja, dat is dus wel Michael. Dat is wat
7: precies,
8: Michael kan.
7: Dat je tegenstander al na 3-4 legs een soort van hebt liggen de eerste keer.
8: Ja. Ja, maar ja, goed, kijk naar zijn resultaten hier. World Masters, eerste ronde, UK Open, zesde ronde. Nou, dat is dan nog wel redelijk oké, maar hij wil alles winnen. Premier League 60 geworden, WK laatste 16. Dat zijn geen resultaten voor Michael van Gerwen.
7: Nee. Nou weten we natuurlijk waar dat deels aan ligt.
8: Zoveel meegemaakt. Zo ontzettend veel meegemaakt, dat gaat je niet in de koude kleren.
7: En hij heeft gewoon ook tegen zichzelf gezegd, joh, na alle vervelende dingen, ik ben nu weer vrijgezel.
8: Ja.
7: Ik ga nou eens een keertje leuke dingen doen.
8: Maar ja, weet je wat, dat is het ook. Hij heeft natuurlijk jarenlang, hè, niet 5, 6 jaar, nee, 20 jaar.
7: Ja.
8: Heeft hij alles gegeven voor die dartsport. En hij is er ook achtergekomen, en dat is al begonnen in de coronatijd natuurlijk, dat er ook nog hele leuke andere dingen in het leven zijn.
7: Ja.
8: En dan vind ik het niet zo gek dat als jij... Ja, eigenlijk al van jongs af aan alleen maar bezig bent met darten. Dat je ook de leuke dingen wil doen.
7: Ja.
8: Begrijp dat heel goed.
7: Toch blijft het een legend wat er nu ook nog komen gaat in zijn carrière. Ook op de World Matchplay. Hij gaat zijn 54ste wedstrijd spelen.
8: Ja.
7: En dan heb je er niet veel voor je, hoor.
8: Nee.
7: Maar twee, Phil Taylor, die gaat nooit iemand meer inhalen.
8: Nee, dat is onmogelijk.
7: En James Wade, die gooit nog altijd. Dus dat je die inhaalt, ligt ook niet echt voor de hand. En die namen daar, Lewis, gestopt.
8: Ja.
7: Baxter doet het niet meer. Priestley, weg. Anderson, ja, die is er nog
8: weg,
7: altijd. Peter Wright,
8: weg.
7: Verwachten we... Ja,
8: dat zeg, die is gewoon weg.
7: Ja. Ongelooflijk, wat een rijtje.
8: Ja, nee, maar goed, we weten de geschiedenis van Michael van Gerwen. We hebben er allemaal zo van genoten en naar gekeken en echt van genoten. En ja, we zitten nu even in een fase dat hij niet meer die bekers optilt, zomaar. Maar hij heeft vorig jaar ook AFAS geworden gewoon, hè?
7: Nee, maar goed, als je het omdraait, als je kijkt, dit is 13-4 dan, ja. Hè, voor Michael.
8: Ja, hij is duidelijk wel.
7: Als er toch een Michael van Gerwe is geweest waar Dirk van kan winnen, dan is het misschien wel deze Michael van Gerwe, hier en nu.
8: Ja, als we kijken naar de wedstrijd van afgelopen... maar vorig jaar stond hij hier ook nog in de finale gewoon, hè? Wat was het? Twee jaar geleden? Twee jaar geleden, ja. Vorig jaar, laatste 16. Maar twee jaar geleden speelde hij ook gewoon nog finale, hoor. Toen zeiden we ook al van, ja, krijgen we ooit de oude Michael van Gerwen nog terug? Speelt gewoon finale matchplay.
7: Ja, oké. Ik bedoelde meer te zeggen dat Dirk misschien wel een uitgelezen kans had.
8: Tuurlijk heeft hij een kans. Nee, hij is...
7: Als Michael in zijn prime is, wint Dirk van Duivenbode nooit van Michael van Gerwen.
8: Dan zou je een finale moeten krijgen, Lidl tegen Van Gerwen, maar dat kan niet.
7: Nee.
8: Want die zit in dezelfde helft. Maar dan krijg je de prachtige halve finale.
7: Ja.
8: Nee, tuurlijk. Michael, uiteraard favoriet in de wedstrijd.
7: De tweede van vier toppartijen vanavond bij Via Play Darts staat op het punt van beginnen. Na de opkomsten hoor je weer Guy Habets en Jacques Nieuwlaat.

0: Deze twee kunnen het best met elkaar vinden hoor. Michael van Gerwen en Dirk van Duivenbode tegenover elkaar op het podium. De Empress Ballroom, Winter Gardens en Blackpool. Ja, je hebt er echt drie nodig, Dirk. Eén van die drie pijlen was van het podium op het tafeltje afgevallen. Ergens bij een beveiliger in de buurt. Van Gerwen kwam even informeren. Zei tegen die beveiliger, ah joh, laat liggen. Met twee kan hij het ook wel. Maar die beveiliger was toch zo aardig. Ook de derde dart van de Aubergenius hem even in handen te drukken. En dat is wel zo eerlijk. Voor dit Hollandse onderrondje. Voor de 18e keer gespeeld. Marco van Gerwen tegen Dirk van Duivenbode. Het mag geen verrassing heten dat van Gerwen de overhand heeft in de voorgaande ontmoetingen. Hij won het 13 tegenover de 4 van Duivenbode. Maar de laatste keer dat ze op een major tegenover elkaar stonden was de World Grand Prix vorig jaar op 7 oktober. En toen won van Duivenbode in de eerste ronde met 2-0 en sets van Gerwen. Het kan dus wel.
1: Ja, het kan zeker. Het zijn twee mannen die elkaar best wel vaak zijn tegengekomen. Ook buiten de grote toernooien om, buiten de ranking toernooien om. In Nederland alleen al zullen ze elkaar regelmatig hebben bespeeld. En ik denk dat Van Duivenbode zelf in ieder geval zijn kansen best wel weegt. En denkt van nou, het moet wel kunnen dit jaar. Ik denk dat ze allebei niet aan hun piek van hun niveau zitten. Maar ik denk dat Van Duivenbode wel dichter bij zijn piek zit dan Van Gerwen bij die van hem. Ja, ook deze is weer lekker onvoorspelbaar. Dus we gaan er gewoon maar voor zitten en kijken.
0: Van Duivenbode die, dat vond ik dan toch ja, ook weer typisch Dirk, te kennen gaf vandaag in een interview. Dat hij de matchplay eigenlijk maar saai vindt. En hij zegt, ja, dat toernooi, kijk, ik weet één ding zeker. Ik ga het toernooi uiteindelijk niet winnen. Dat vond ik al een opmerkelijke uitspraak.
1: Okay.
0: En daarna zei hij, ja, en na 12 legs vind ik het saai. Ben ik er wel klaar mee. Ik vind dat lange format, ik heb er helemaal niks mee. Je kan ook te eerlijk zijn.
1: Ja, je kan het natuurlijk uitdagend voor jezelf maken. Maar ja, wat nou de manier is, weet ik ook niet helemaal. Of gewoon zorgen dat je binnen 12 legs klaar bent. Ja, ook lastig.
0: Behoort nu nog tot de mogelijkheden.
1: Ja, er zijn echt spelers die een groot liefhebber zijn van dit format met name. En zeker als we dadelijk de kwartfinales ingaan, dan wordt het echt lang. James Wade, die vindt het geweldig. Altijd al gevonden, die vindt het WK helemaal niks als je in sets moet spelen. Eerste lekje van Gerwen, 110. Niet uit. Duivenbode 144. Via de 18. Nou ja, dat mag. 8x18 heb je dan nodig. Het wordt R7.
0: Allebei pijltje gehad. Allebei pijltje gemist. Duivenbode die in de eerste ronde tegen Chris Dobie speelde met 13-11 won. Maar eerder die wedstrijd wel 4 matchdarts tegenkreeg van Hollywood. Dobie die ook nog eens 13 keer 180 gooide in die wedstrijd tegenover de 5 van Duivenbode. De oplettende luisteraar kan dan wel inschatten waar het bij Dobie aan lag. Die gooide heel weinig dubbels. Althans, hij gooide de 11. Maar had heel veel kansen op meer.
1: 1380, dat is echt een berg hoor. Dat is wel een klein beetje wat we bij Dirk kwijt zijn. Dat magistrale 180 gooien, dat was echt zijn wapen. En dan gooit ze natuurlijk nog wel regelmatig. Dat doen ze allemaal op dit niveau. Maar hij maakt er niet meer het verschil mee. Op het moment dat ik dat zeg. Je kunt erop wachten.
0: Mede dankzij dat wapen komt Van Duivenbode hier toch even mooi met een elfdarter op de proppen. eerste ronde van Verscherwe was en op het eerste ogenblik tamelijk moeizaam. Want hij kwam het 4-1 achter tegen Andrew Gilding. Het is zeker niet dat Gilding goed speelde. Het was voornamelijk dat Verscherwe heel matig de wedstrijd begon. Dat hij niet eenmaal, ja, noem het hoe je wilt, gewend was. Of ja, door de eerste onwennigheid heen was. Toen begon het wel te lopen. Iets beter dan. Het is nog 10-6.
2: Blijft Boden naar 170 over. Ja, we gaat ook een finish overlaten.
1: Ja, komt daar niet heel erg ver onderdoor.
0: Van Duivenbode graag veel beter weggezet. Want die 140 gaat er weliswaar niet vanaf. Van Verscherwe. Maar tops overlaten, dat gaat wel lukken.
2: Ja, en dan staat het tot de 111 voor Van Duivenbode. Eerst maar eens naar beneden. Triple 19 is gevonden. 14 voor tops.
3: 71.
2: Halve centimeter. Ja, voorlopig heeft Van Duivenbode in iedere leg tot nu toe een kansje gehad. Dan schudt hij een beetje met het hoofd. Ja goed, je kunt ze niet allemaal raak gooien natuurlijk. Maar zo af en toe eentje erin is wel lekker natuurlijk.
0: Aan de afgelopen leg lag het misschien niet aan dat ene gemiste pijltje. Maar vooral die beurt daarvoor. Waar die vanaf 170 uiteindelijk op 111 uitkwam. En niet bijvoorbeeld onder de 100. In.
2: Ja, en hij wilde liever niet naar die 19, omdat hij wat moeilijkere finish over kon houden. Ja, hij weet ook, Verscherwe gaat sowieso geen finish overlaten naar deze drie. Dus dan is het een beetje kiezen tussen twee kwaden en dan toch maar naar die 19 toe. Zit wat in. Verscherwe, die is voorlopig nog niet echt in deze wedstrijd.
0: Scorend gemiddelde onder de 90 voorlopig. Voor MVG.
2: Nee, je zei het al, tegen Gilding begon hij niet zo best. Dit is ook niet best.
0: Nou, voorlopig zijn die parallellen wel te trekken.
3: 58. Don't require 137.
0: Buiten dat Van Duivenbode, als hij beter speelt dan dat Gilding speelde.
2: Zichzelf niet makkelijk.
3: 135. Don't require 56. Game shot the fourth leg. Turban Darkman. Fifth leg is Michael to throw first.
0: Druk. Aan blazen op de vingers, schouders los, nek los proberen te krijgen.
2: Ja, hij is altijd met van alles bezig, Dirk. Ja, het zit nu helemaal in zijn aard. Hij kan er niks aan doen of aan veranderen. Iedereen zoekt de ontspanning op zijn eigen manier. Of het nou extra slokje drinken is na iedere beurt. Of even wat pielen met je mapje dat daar ligt op het tafeltje. Nou, Dirk die doet dat door bijna continu eigenlijk die schouders los te draaien.
1: Als je zwaait met een potje, kun je hem niet lezen. Dat gaat niet.
0: 98. Van Duivenbode op ruime afstand. En dus kan Vergerven dit rustig wegzetten. 99. En dan blijft de schade, als je al kan spreken van schade, heel erg beperkt.
1: Nee, die is dat niet, hè?
0: Eerste sessie.
1: Ja. Hij komt er maar weg. Omdat Dirk ook niet echt instapt.
0: 140. Dubbel 7. En dubbel 9 dan.
3: 23.
0: Maar nee.
1: Nou, van Duivenbode toch nog 127. Hè? Dat is nog best wel veel. Het kan wel. Hij heeft 1 triple voor nodig. Een triple 19. En dan mag hij naar boel. En zo heeft Van Duivenbode nog altijd in alle legs een pijl op het dubbel gehad. En dit is iets wat de laatste jaren in het spel van Vergerven is geslopen. Hij mist te veel opgelegde kansen.
0: Van Duivenbode zag het gebeuren. Stapte nog even naar het tafeltje, pakte wat extra focus en mist dan zelf ook 2 pijlen. Dit is qua niveau niet wat we ervan verwacht hadden van deze wedstrijd voorlopig. We hebben 5 legs gehad. Het gemiddelde van Vergerven oké door gemiste dubbels onder de 90. Die zal een pestgevoel hebben. En Van Duivenbode zal al helemaal een pestgevoel hebben. Want als die kan tellen, weet hij, ik had ook met 5-0 voor kunnen staan. Was geen lekker gevoel als je 3-2 achter staat.
4: Een beetje te verwachten als je terugdenkt aan hun beide eerste partijen.
5: Ja.
4: Waarin ze niet goed waren en hem toch wonnen.
5: Ja, ja, precies.
4: En dat niet goed zijn, dat trekken ze allebei nu door, hè?
5: Dat trekken ze aardig door. Ja, dit was echt een opgelegde kans voor Dirk.
4: Zeker.
5: Want Michael is nergens te vinden op dit moment eventjes.
4: Maar we zijn natuurlijk ook verschrikkelijk verwend, hè, door die eerste partij tussen Gary Anderson en Johnny Clayton. Gary Anderson won die. Clash der titanen, mag je wel zeggen. En is nu bij Arjen van der Gies.
6: Well, Gary, congratulations. It took about 8.5 minutes after the first session. 4-1 down. What were you thinking?
7: I'm going home. Well, I'm not going home. I'm going to have 5 days in Blackpool on holiday. But it never started. And Johnny wasn't the same tonight as well. You know, the first session of the game, I went, here we go.
6: He was.
7: But after that, he started to load 60, 45. So, yeah. I just couldn't find the length tonight. Just never worked.
6: Yeah, but you somehow could find a different gear as well in that second session.
7: When it came, yeah. Towards the end, I started, because I was in front, you get a bit more confidence and the data started going a bit better. So, yeah.
6: But were you struggling with your eyes or with the view? Or
7: sorry?
6: Yeah, here you go.
7: God, you look 10 years younger.
6: Yeah.
7: It's hot in here tonight, you know, so sweat's running down the lot, but...
6: Well, you get salt in your eyes then, from sweat.
7: Is it salt?
6: Yeah, it is.
7: Well, from sweat? I'm glad you said that.
6: But anyway, into the quarterfinals.
7: Yeah.
6: Must be great.
7: No, I need a holiday. No, I mean, against, like I said, the game I played against Ryan, I could have went like that and they would have went in. You get the days it goes in. Tonight was a bit of a struggle, you know, but fortunate Johnny never clicked in.
6: Yeah, but I can imagine if you win a match after a struggle, it must be more satisfying.
7: Oh, it's definitely good, especially against Johnny. You know, Johnny's what, 50? Just about the same age as me, and he's been in the Premier League. He's very high up in the rankings, about fourth or fifth.
6: Fourth?
7: You know, so... It just shows you what kind of that player he is. So to get that win, yeah, happy.
6: Congratulations.
7: Thank you.
6: Not bad for an old fart.
7: I'm older than an old fart, I'll tell you. Fart's been quite generous.
4: Wat een absolute baas blijft dit ook.
5: Hij is een mooie kerel.
4: Super lachen.
5: Ja, geweldig.
4: En hij heeft ook alle reden om vrolijk te zijn. Maar hij vertelde dus nu wel dat hij met het hele gezin op vakantie is in Blackpool.
5: Ja. Ja,
4: dus die theorie van mij, die zou nog kunnen kloppen ook.
5: Ja, precies. Ja, maar vreemd maakt het niet uit. Hij is dat gewend.
4: Nee, maar hij hoeft niet naar huis, want het huis is met hem mee.
5: Hij blijft het hele huis mee, ja.
4: Ja, dus geen heimwee, niks.
5: Helemaal niks, gewoon lekker zijn ding.
4: Lekker met zijn zoon, die het ook aardig doet met de pijlen.
5: Ja, hij doet het zeker.
4: Lekker trainen met z'n tweeën.
5: Ja. Ja, en overdag leuke dingen doen. Hè. En dan 2,5 uur voor die wedstrijden naar binnen.
8: Morgen weer een vrij dagje.
5: Morgen weer een dagje vrij. Ja, prima toch. Eigenlijk heeft hij gewoon vakantie.
8: Ja.
5: Hij moet, ja, moet af
8: maar hij twijfelde ook of hij het wel fijn vond dat hij door was. Want nu had hij weer geen vakantie, nu moest hij weer werken.
5: Joh, 1 uur per avond werken, dat is toch geen werk?
8: Hey, hoe gaan de levels van Michael en Dirk omhoog? Ja, heb je aanknopingspuntjes voor ons?
5: Nee, niet echt. Oh. Bij Dirk vond ik wel, in het begin had ik het idee van misschien proberen het even te hard. Toen kreeg ik het idee dat hij dat ook zelf door had. Door hij iets meer het tempo eruit halen met het rennen naar het bord. Maar er worden zoveel dubbels gemist. En Dirk, ja, scorend was hij eigenlijk de betere speler. Ook niet eens geweldig, maar de betere speler. En, nou, gefeliciteerd alvast.
8: Ja, het is wel een beetje zijn type.
5: Ja. Ja, dat weet jij dan maar. Ja, maar hier, dit is ook weer zo'n opgelegde kans. Ja, goed, die miste Michael ook, hè. Dat moet ook eerlijk in zijn. Nee, ze zitten er allebei niet lekker in.
8: Nee, het is alsof je met z'n tweeën in een auto stapt die gewoon onder 10 meter afslaat.
5: Ja, of afremt. Van
8: of afremt, ja. En dat je niet weet hoe dat kan.
5: Nee, precies. Niet door hebt hoe dat gebeurt. Ja, ik denk dat ze elkaar een beetje in een houtgreep hebben.
8: Ja.
5: Allebei weten ze natuurlijk dat het niet geweldig was in die eerste ronde. Dus allebei denken ze ook van ja, als ik iets beter speel, dan win ik ook nog.
8: Dus het is eigenlijk judo, zeg jij?
5: Ja, dan eigenlijk wel.
8: Oké, we gaan kijken naar de tweede sessie judo tussen Dirk en Michael.
2: Ja, dan ben ik me dus toch aan het afvragen of, stel dit wordt judo, wie zou dat dan winnen?
1: Oh, dat is een goeie. Van Duivenbode wel heel vaak die schouder worden geoefend al. Dus dat, ja. Misschien dat hij het wint. Maar Van Gerwen vergis je in. Die is sneller en zo dan je denkt. Dat je op het eerste gezicht zou vermoeden.
2: Ja, en die heeft natuurlijk ook druk getraind en flink op de padelbaan gestaan de laatste maanden. Nou ja, voor als we er niet uitkomen als het straks 13-13 staat.
1: Zou wel een extra dimensie geven, denk ik.
2: Kostelijke tv, ja. Ongetwijfeld.
1: Ik weet niet of er dan nog heel veel mensen tegen Price willen spelen, bijvoorbeeld. Of tegen Gilding.
2: Ja, zie die maar eens op te leggen.
1: Dat gaat niet uit, maar Van Duivenbode heeft ook nog een finish van 2 trippels over. Dus Van Gerwen dreigt wel Van Duivenbode te gaan breken zo dadelijk. Van Duivenbode is scorend. Ja, ik weet het niet. Het is goed weggezet, maar Van Gerwen gaat wel voor de break.
2: Een pijltje op tops. En 45. Daar zit wel wat tussen. Een beetje dezelfde reactie als toen die ene pijl op dubbel 12 voor de 9 darter. Die schoot uit zijn hand, zei hij later.
1: Nou, laten we daar bij deze ook maar op houden dan.
2: Het leek er wel op.
1: 121. Nee, ik ben toch niet geneigd te denken dat in deze vorm een van deze twee mannen dit toernooi gaat winnen.
2: Nee. Ze waren in de eerste ronde al niet magistraal en daar gaan we een wedstrijdje later gewoon nog even mee door.
1: Nou, 1 potje kan een incident zijn, maar 2 potjes is een trend. Bij Van Gerwen, er straalt ook niet heel veel vanaf op dit moment, vind ik. Het is een beetje loom en weinig energiek.
2: Nou, er zijn spelers die in deze World Matchplay aanvliegen alsof het op 1 na belangrijkste major van het jaar is. Wat goed is.
1: Wat is het ook, ja.
2: Ja. En dat idee heb je dan weer niet.
1: Nee,
2: Van Gerwen, nee.
1: Goed, dan heeft zij natuurlijk ook dit toernooi al heel vaak gespeeld. Dus misschien dan is het ook wel lastig om je op te laden iedere keer daarvoor. Net zoals Gary Anderson is het ook voor hem de 18e keer alweer dat hij hier meedoet.
0: Drievoudig winnaar. 140. Michael van Gerwen en een van drie spelers die erin slaagde om de titel te prolongeren hier. Phil Taylor, Michael 46. Van Gerwen en Rod Harrington. Punt. Voorlopig.
1: Er kan wel eens verandering in komen dit jaar. Zou zomaar kunnen.
3: 95.
1: En de vorige leek kreeg Van Gerwen één pijltje om Van Duivenbode te breken. Tot nu toe heeft Van Duivenbode wel wat kansjes gehad om Van Gerwen te breken, maar hem nooit gepakt. Dit is toch wel echt een hele grote kans.
0: Hij bouwt het al helemaal dicht. Komt hij daar nog tussendoor? Ja, natuurlijk komt Dirk daar nog tussendoor.
1: Nou, vanaf die kant zag ik hem niet. Ik zal er heel eerlijk in zijn.
0: Zolang Dirk hem maar zag. En dat deed hij.
1: En nog altijd, die 180 is. Ik zeg het nog maar een keertje.
0: Ja, zeg het nog een keer anders.
1: Dit loopt niet zo makkelijk.
0: Nee. Het is echt een wapen van hem, hè?
3: Ja. Nou.
1: Eerst is dat wel mooi.
0: Zeker. Het eerste voorzichtige verschil in de wedstrijd is gemaakt door Van Duivenbode met een break in de zevende leg.
1: Ja, je weet het. Een break is pas een break als je naar je eigen leg ook houdt. En nu lijkt Van Gerwen Van Duivenbode weer makkelijk voorbij te gaan.
3: 57.
1: Je merkt ook in de zaal, het valt een beetje stil. Misschien ook in afwachting van die volgende wedstrijd. Ik kan me voorstellen dat voor het grote gedeelte Engelse publiek die wedstrijd wat meer telt. Van Gerwen, 164. Nee. Wel uitstekend weggezet.
0: Van Duivenbode kreeg in elke leg tot dusver een pijl op een dubbel. Minstens één. En dat blijft zo, want hij gaat naar dubbel 16 voor een heerlijke 128 finish.
1: Ja, en dat is toch knap gedaan, hè? Want nagenoeg iedere speler gaat voor twee keer triple 18 en dubbel 10, omdat die eerste er toch al zit. Deze zat een beetje in de weg, maar die switch die maakte die razendsnel. En ik denk niet dat heel veel andere spelers die switch zo snel zouden hebben gemaakt. De meeste gaan toch eerst even kijken, is er nog ruimte? En nu is het gaatje wel daar.
0: Als er een speler was van deze twee die ergens dat gaatje zou moeten kunnen maken, was het ook wel Van Duivenbode.
1: Ja, tot nu toe zeer zeker. Ja, jij zei het al, hij heeft in iedere leg gewoon één pijl minimaal op een dubbel gehad.
3: 140.
1: Duivenbode naar de 19 om maar te proberen een finish over te laten. Nou, dan is de triple 19 geblokkeerd en dan moet hij een andere weg zoeken. En dan is de 16 inderdaad het volgende getal. Maar, ik weet het niet. Of het zover moet doortrekken te proberen op een finish te komen. Vertrouwen uitputten dat deze 110 finish gewoon lekker uitgaat en dat Dirk van Duivenbode eens een keertje niet de pelmen dubbel heeft gehad deze leg.
3: 180.
0: Nummer 2 van de wedstrijd. Nummer 2 van Van Duivenbode. Ook dat zegt wel iets. De wedstrijd is bijna 10 legs onderweg. Van Gerwe heeft nog geen 180 achter zijn naam.
1: Ja, dat is ook gek, hè? Ja, hij had al een beetje dat gevoel. Die eerste pijl die zakte net een klein beetje. En dan moet hij hem zo hard er doorheen gooien. Wat met die laatste pijl dan wel lukt. 82.
0: Het is zonde voor Van Duivenbode dat er een pauze aankomt.
1: Ik denk dat hij inderdaad nog wel even door zou willen gaan.
0: 136. Turkey requires 66. Dan de route naar de triple was even heel makkelijk. Het viel even vanzelf.
3: 50. 93. Turkey requires 60.
0: Er is een verschil in de wedstrijd. En dat verschil in deze wedstrijd werd bewerkstelligd door Van Duivenbode in de zevende leg. Door daar te breken. Alle andere legs zijn met de darts meegegaan. En dat betekent dat het 6-4 staat. In het voordeel van deze Aubergenius.
8: En Michael van Gerwen loopt zich alleen maar op te peppen met come on en potverdomme.
5: Ja, hij probeert in dat ritme te komen, ja. Dat hij weer in die vloeiende bewegingen komt. Het is houterig, het is moeilijk.
8: Een worsteling dit, hè?
5: Ja, het is heel hard werken voor hem. En van de week kwam hij daar doorheen en werd het allemaal beter. En nu heb ik het idee dat op dit moment dat bij Dirk aan het gebeuren is. Die laatste leg vooral.
8: Nou, laten we beginnen bij dat Dirk op 3-3 komt.
5: Ja.
8: Dat was ook weer nadat Van Gerwen. Ja, je kan 65 missen, Ko. Hè, maar de topdarters,
5: ja.
8: Komen er toch iets dichterbij dan Michael hier.
5: Ja, het is, zijn afstanden die af moet leggen.
8: Ja.
5: En het verschil. Ja, en Dirk profiteert wel optimaal van Michael.
8: Dan komt die lek met die break. Waar hij nu nog profijt van heeft.
5: Ja, waar hij eindelijk dan die break pakt. Waar hij twee legs daarvoor, waar hij mislukte.
8: Want op dat moment, en de legs daarna ook nog wel, denk je van...
5: Ja, maar deze dart.
8: Dit is bijzonder, hè?
5: Ja, hij loopt naar links toe, terwijl we allemaal denken, ja, dat moet over rechts. Maar er was ruimte, dat zagen we nu. Er was een mooie ruimte tussen die twee, maar ja, doe het toch maar eventjes.
8: Het tempo valt me zo tegen. Deze mannen moeten toch... Met ja, adrenaline.
5: Dat heeft te maken met de worsteling waarin ze zitten. Ja. Dat het niet wil lopen. En je zag bij Dirk wel, want hierna kwam ook nog een fantastische finish.
8: 128.
5: Die 128. Iedereen rekent naar die eerste, die triple die zo mooi zit. Die tweede gaat daar eronder zitten. Die zet hij er tegenaan. Nee, zegt hij, triple 14, dubbel 16, dat ligt mij wat beter. Ja, dat is wel een hele belangrijke was het. Hij verschilt.
8: Eindelijk.
5: Ja.
8: Eindelijk komt er wat leven in de brouwerij.
5: Van Gerwen staat op 40, hè? Dus dan is hij dubbel zo lekker die finish. Voor Van Gerwen doet hij twee keer zoveel pijn en voor hem is hij twee keer zo lekker.
8: Ja.
5: En dan zie je nagaande, die sessie eindigt, zie je de tempo bij Dirk, waar je het over had, ook omhoog gaan.
8: Zeker.
5: En de trippels vallen.
8: En dan ineens denk je, oké, Van Gerwen is wakker, gooit 110 uit.
5: Ja.
8: Dan denk je, nou, nu hebben we de partij die we willen hebben.
5: Ja.
8: Nou, toch weer een soort van niet.
5: Nee, nou goed, dit is een hartstikke mooie finish.
8: Nee, daar gaat niet om, maar wat meer, weet je, je hebt zin in een battle.
5: Ja.
8: Maar dit is geen battle.
5: Dirk denkt gewoon, eigen lek nu, dan ga ik met een voorsprong de break in. En die gooit echt gewoon een geweldige lek.
8: Ja, zeker. En uiteindelijk gaat hij dus met 6-4 naar de restroom.
5: Ja.
8: Waar de mannen in de commentaarcel zeggen, Dirk had nog wel even willen doorgaan, denk ik.
5: Ja, want die komt net in die lekkere swoel.
8: Ja.
5: Dat hij lekker door kan gooien in zijn eigen tempo. Hij kan doen wat hij wil. Hij weet dat Van Gerwen niet tevreden is. Dus je zit in zijn hoofd.
8: Ja.
5: Tenminste, Van Gerwen zit in zijn eigen hoofd, hoor.
8: Ja.
5: Ik niet, maar hij is wel lekker.
8: Ja. Laten we eens eventjes kijken naar een overzicht in cijfers van tot nu toe. Het staat dus 6-4. Inmiddels die zijn eigenlijk niet des Van Gerwens. Ik denk dat Van Duivenbode tevreden is, zeker over zijn scorend gemiddelde.
5: Ja.
8: Geen 180ers voor Michael.
5: Ja, dat is niks voor Michael, hè?
8: Trippelloze beurten valt eigenlijk ook wel mee.
5: 1 uit 5, ja, dat valt mee.
8: Valt nog mee. Er zijn niet echt onderscheidende variabelen, hè?
5: Eerste pijl in de triple vind ik voor Michael zijn doen best mager.
8: Ja. Zeker. Dat is dan het enige onderscheid wat je zou kunnen maken in de data.
5: Ja.
8: De simpele data zoals we ze dan nu presenteren.
5: Ja, nou ja, dat, dat is het ook wel een beetje. Ja. Maar het vreemde is, als je zijn scorende gemiddelde ziet, zijn eerste beurt is wel goed.
8: Ja.
5: Die is best prima. Ze lag rond de 115.
8: Ja.
5: Dus die twee vervolgbeurten zijn gewoon niet goed.
8: Nee.
5: Daarna.
8: Nee, maar dat zie je ook. Hè. Dat krijgen we ook mee. Dan zitten we ineens een 59 weer tussen. Ja, en ja dat, dat is, zo, zo ga je hem natuurlijk niet winnen.
5: Nee, als je onder de 100 zit, dat is niet zeker voor Michael niet goed.
8: Dus de fans van Dirk van Duivenbode die zullen inmiddels opgeschoven zijn naar het puntje van hun stoel. Kijken hoe het verder gaat.
0: Een betere cliffhanger konden we ons niet wensen. Voor wat betreft het restant van de wedstrijd. Voordeel voor Dirk van Duivenbode. Op basis van de stand. Op basis van de overall gemiddelde. Op basis van het scorende gemiddelde. Op basis van het finishpercentage.
1: Ja, er zit niet heel veel. Het zijn allemaal maar kleine stukjes die hij die net even beter is. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, dan zou hij eigenlijk veel verder voor moeten staan dan dat hij nu staat. Het is voor Van Gerwen de mazzel dat Van Duivenbode de kansen waarbij hij maar één pijltje voor de dubbel krijgt, dat hij die nou ja, op één keer na niet raakt.
9: 60.
1: Je ziet het hier ook bij de sessiegemiddeldes. Ja, daar zit in sessie 2 niet zoveel tussen. Terwijl het toch 4-1 voor Van Duivenbode wordt.
9: 59.
1: Ja, één break. That's it. En die 128 vinden ze natuurlijk. Met Van Gerwen op een dubbel. Man aan tafel zeiden het ook al. Dat is verschil. En 3-0 in deze categorie. Misschien is dat ook iets wat mee werkt. Ook in twee trippels per beurt leidt van Duivenbode. Dus ja, hij vindt gewoon wat makkelijker die dubbele trippelbeurten. En dit hoeft niet uit. En dit is weer voor een break. En dan gaan we goed wegzetten.
0: Alarmbellen moeten toch wel afgaan in of rondom het hoofd van Van Gerwen nu.
1: Ja, maar ik voel niet nog steeds niet de noodzaak bij Van Gerwen om nog eens even de hak in het zand te zetten. Hij ondergaat het.
0: Ook daar een ja, iets wat lege blik.
1: Ja. Ja, en Van Duivenbode die begint nu langzamerhand natuurlijk te voelen van, oh, oké, het kan dus echt.
9: 123.
0: Gemiddelde boven de 100 nu voor Van Duivenbode. Dankzij zijn vierde 180er.
1: Geen hoge trippels voor Van Duivenbode. Ja, dan heeft Van Gerwen tegen 140 of 180 nodig.
9: 60. Don't require 126.
0: Niets van dat. Zes pijlen de tijd.
1: Van Duivenbode neemt er genoegen mee om hem weg te zetten. En dat doet hij uitstekend.
0: 4 uit 6 op de 016.
1: En weer doet hij het met die laatste pijl. Het lijkt bijna wel alsof hij het erom doet om Van Gerwen nog extra een beetje pijn te doen.
0: Ah, hij heeft in elk geval iemand in de zaal gevonden waar hij even richting kan juichen. Dat was toch even een puntje van aandacht na die eerste rondepartij tegen Chris Dolby. De mensen die hij mee had willen nemen, die konden niet mee. En dus had Van Duivenbode het gevoel dat iedereen in de zaal tegen hem was. En hij zei, ik heb gewoon één iemand nodig waar ik even zo naar kan doen. Even de vuist naar kan ballen, dan is het helemaal goed. Dat heeft hij nu wel.
1: zes van de laatste zeven legs gewonnen van Duivenbode. Er zal toch nu iets moeten gebeuren bij Van Gerwen om dit om te draaien. Want hij zit eigenlijk de hele wedstrijd al een beetje op hetzelfde niveau. Daar zit niet heel veel verschil in.
10: Ja, iets gebeuren is dan een soort Luke Littler, Luke Humphries-achtige versnelling.
1: Ja. Maar goed, daar, in dat rijtje hoort deze man thuis. Als hij een normale dag heeft. Nou, nog altijd niet één keer 180 gegooid.
10: Weer eens een lekje voor de afwisseling.
1: Ja. Het gevoel als Van Gerwen wat wil, dan moet het wel heel snel gaan komen nu. Hè. Dan moet hij van Duivenbode een keertje gaan breken.
10: Nu wel even

0: Yeah, say that more.
1: Dan kan dat dus plots wel. Twee keer 180 in één leg. En ook meteen afgewerkt. En zo houdt hij bij far zijn beste leg van deze wedstrijd. En is het verschil nog maar één break. Zo is dan ook alweer.
2: 100.
1: Is dit dan die versnelling van de absolute topper? Is Van Gerwen daar nu aan begonnen? Nou, die laatste twee legs is Van Duiven gewoon echt niet in de buurt. Zijn we dan net te veel over aan het nadenken bijvoorbeeld? Kan zomaar, hè?
2: 51.
1: We beginnen allemaal een beetje onder te vallen. Dat is vaak een teken van druk.
2: 100.

0: 45.
1: Nou, is het gemiddelde van Gerben nu boven dat van Nuivenbode uitgekomen.
2: Dat is snel gegaan, hè?
0: 60.
2: Duivenbode is het helemaal kwijt. In no time. En Verheerwe heeft het ineens helemaal te pakken.
1: Ja. En dan hangt het een toch ook wel met het ander samen.
2: En je ziet die blik alweer op het gezicht van Duivenbode. Die begrijpt er helemaal niets van.
1: Vertwijfeling en onmacht. En een Van Gerwen die dat ruikt. En dus had Van Duivenbode dit heel hard nodig.
2: Ja, Van Gerwen is niet ver weg. Deze keer denkt Van Duivenbode, er is echt geen plek in die triple 20. Ik ga maar eens naar de triple 9 niet toe. Het is er, het is weg, het is er weer.
0: 137.
1: Dirk van Duivenbode. En 147.
2: En Van Gerwen, die niet zo heel ver weg is. Die is toch een beetje in het kielzog gebleven. Maar kan hier de druk er niet op zetten. 9-7, triple 19. Nee, dus 24. Oh, dubbel 20 voor dubbel 15. Nou, dat kan ook. Het was niet helemaal de bedoeling. Nou ja, die laatste spel was wel de bedoeling.
1: Ja. Het ging even heel snel. Het is allemaal onorthodox. Hoe die het deed, maar hij deed het. En de trein van Gerwen even een halt toegeroepen door Van Duivenbode.
2: Ja, dat was de eerste keer in de wedstrijd dat Van Gerwen zo'n spurt van drie legs had. Van Duivenbode heeft al twee keer zo'n spurtje gehad, waarin hij zijn eigen leg wint, breekt en zijn eigen leg wint.
0: 94.

0: Ja, Pel zit goed, maar inderdaad zakt dan meteen weer in die trippel. Dit is iets waar Dirk wel vaker over heeft, dat het er niet echt zin met deze boorden. Dat de paarden gewoon niet blijven zitten zoals hij wil dat ze blijven zitten. Ja, daar kun je heel lang over klagen. We hebben dat in het verleden bij Simon Whitlock wel heel lang meegemaakt. Het gaat toch niet veranderen, dus je moet er toch iets mee.
1: Hij is niet de enige overigens die over de nieuwe borden klaagt. Maar goed, een ander verhaal. 158. Met Van Duivenbode op 130. En die gaat daar een kans op krijgen. En wat zou die vies zijn?
0: Hij gaat echt een kans krijgen.
1: Een hele veilige enkele 20. Om in elk geval naar Bullseye te mogen. Die wordt gemist.
0: En dit is een mis uit te veel, ben je geneigd te denken. Deze mocht er niet meer naast. Want nu heeft Van Duivenbode die 10 direct te pakken en heeft hij er nog eentje nodig.
1: Heeft hij zijn lichaam, maar vooral zijn gedachten, dan net op tijd onder controle gekregen?
0: Die 11e leg, dat is toch altijd de moeilijkste. Spelers als Dirk van Duivenbode zijn niet zo vaak in deze positie geweest als dat bijvoorbeeld de Verheerwe dat is geweest.
1: Nee. Van Duivenbode kan voor de tweede keer in zijn loopbaan pas de kwartfinale van de matchplay halen. En kwam ook nooit verder dan de kwartfinale. 2022 speelde hij hem, maar verloor hij hem van Danny Noppert.
0: Dribbeltje erin geperst werkelijk, die laatste. Van Germen aan de finish over.
2: 129.
0: Met hele ogen. Van Duivenbode nog steeds de favoriet, maar die moet wel trippels gooien.
1: Zoiets helpt. Heel erg.
0: Ja, en Van Gerwen gooit hem niet uit. Deze wedstrijd lijkt een beetje synoniem te staan voor het half jaar of het jaar waar Van Gerwen gewoon in zit.
1: Het gaat op en neer. Soms heel goed, maar soms ook echt niet goed genoeg. Van Duivenbode naar de 13. Van Duivenbode naar de bullseye.
0: Van Duivenbode laat tops over. Heeft zijn eerste match start gehad. Ja, je zou bijna zeggen, natuurlijk gaat deze erin. Want het is niet de druk bij Van Gerwen die ervoor zorgt dat hij dingen mist. Het is gewoon het feit dat hij niet in topvorm is.
1: Hij zal zelf altijd beweren dat het wel zo is. Maar is die echte honger om nog heel ver te komen nog aanwezig?
0: Nee, alleen hij praat erover, maar volgens mij diep van binnen is hij er niet meer.
2: 140.
0: Nou, dat geeft niet. Dat hoeft ook niet. Ja, natuurlijk wel een prachtige carrière en dan kan echt nog wel dingen winnen. Ja, en Dirk is er toch wel heel erg mee bezig om deze wedstrijd af te sluiten.
2: 150.
1: Even met zo'n blik als Van Duivenbode achteruit stapt van, wat doet hij nou?
2: 96. 100. Marky Rakai, 125.
1: Dat is een dubbele. Dat is een enkele. En dat is weer een dubbele. uit 25 op de mooist mogelijke manier doet hij ook nog.
0: Ja, en dan komt het toch gewoon op leg 20 aan. Minimaal. En dan werken die borden toch in het voordeel van de man bij wie de naam van het bord op zijn bord staat.
1: Een poogje van Van Gerwen. Dan zie je de uitgestoken arm. De vuist van Van Duivenbode ziet en beantwoord. Van Duivenbode is kwaad.
0: Ja, dat zal met name op zichzelf zijn. 73 finish natuurlijk voor Van Gerwen. En daarna die 125. Ach ja, daar staat Van Duivenbode nog op 200 op de lijn. Dit is dan de leg die Van Duivenbode begonnen is. Maar Van Gerwen is er nog niet klaar mee, hè? Die is er nog niet klaar mee.
1: Ook zonder het heilige vuur kan Van Gerwen zich nog helemaal terugstrijden in zo'n wedstrijd. En als deze 92 uitgaat, is het gewoon 10-10.
0: Maar die gaat niet uit. Ja, 87.
1: Ja, het zou in elk geval een mensen dat op moeten leveren. Hij kreeg er al een. Oh, hij krijgt er niet nog een.
2: 42. Marty requires 16. Game from the 20th line. Michael Van Gogh.
0: De score die eigenlijk nooit meer op het bord had mogen komen, staat er toch.
2: The match must now be won by two clear legs. Should the score reach 13-13, the 27th leg.
0: Kijk met name naar Dirk van Duivenbode.
1: Van Gerwen stond al heel gretig te wachten tot Charlie Corstafin zijn verhaal af had gemaakt. En niet meer door kon. Want hij weet, Van Duivenbode bungelt. Die heeft nog maar een klein zetje nodig.
0: Nou, Van Duivenbode is twee keer mogen beginnen aan een leg die hem de overwinning had kunnen brengen. Twee keer heeft hij vijf beurten gekregen in die legs. En twee keer is hij niet uit. En het momentum ligt nu toch echt bij deze man.

0: Ja, de derde sessie is wel goed van Verwerven. Op het moment dat hij misschien net even wat meer ontspant, je weet het niet.
1: Een 15 darter, een 12 darter en een 13 darter. Het is goed, maar het is niet fantastisch. Maar het zijn wel de drie legs op rij voor Verwerven. En er lijkt een vierde aan te komen.
0: Voor het eerst sinds 3-2 staat Van Gerwen weer op voorsprong.
1: En net als tegen Dobie moet Van Duivenbode dus weer de verlenging in. Klaarde dat klusje dus al tegen Hollywood. Met mazzel.
0: Nu al een paar keer ook spijlen vallen van Duivenbode. Nou, dit is wel een goede leg. Deze had hij net even eerder willen hebben, denk ik.
1: Het is toch onmogelijk om nog een voorspelling los te laten op wat hier nog gaat gebeuren. 100. Hans Verwerven lijkt erop en erover te gaan en prompt klapt Van Duivenbode er even een elf dart eruit.
0: Tussen Verwerven wel bijna 100 gewild in deze wedstrijd. Het einde van de wedstrijd is echt goed.
2: 44.
0: Eigenlijk vanaf het moment dat hij 10-7 achterkomt.
1: Nou doet hij niks meer fout.
0: Nee.
1: Ik zei het al in het interview, als dat format langer wordt, dat is in mijn voordeel. Maar laat het nu wel heel letterlijk daarop aankomen.
2: 43,
0: iets wat voorzichtig naar de dubbel 10. Ik denk ook in het achterhoofd, dubbel 5 wil ik zeker niet overlaten. Met Van Duivenbode nog 274.
2: 92.
0: Ja, zo heel lang gaan we niet meer door. De wedstrijd moet natuurlijk gewonnen worden met twee legs verschil. Maar bij 13-13 is het toch echt nog maar één legje te spelen.
2: Thank you.
1: die goed gebruiken. Van Gerwen die daarnaast stond. En ook gewoon een finish overlaat.
0: Wij verboden gewoon voor de drippel 20. Nee, kies voor de drippel 18. En gaat proberen tops over te laten. En dat doet hij goed. Maar ja, het is een kansje, hè? Cameron Menzies gisteren.
1: Vraag het aan Cameron Menzies. 170 voor de wedstrijd. Het kan altijd.
3: 95. Don't require 40.
1: Oeh, Dirk. Oeh, met die laatste.
0: Met twee tussen de billen. Maar gaat erin.
1: En dit oogt heel stoer, maar dit is alleen opluchting.
0: Ja, de laatste paar legs die Van Gerwen is begonnen, kon Van Duivenbode absoluut geen druk erop houden. En hij weet ook, ik moet hem nog een keer breken. En daar heb ik nog twee kansen voor. Ja, dat is breken en breken, hè?
1: Een kans moet je verdienen. Nou, 2,80 gooien is een kans verdienen. Van Gerwen staat op 124. Staat gewoon op een finish, hè? Hij mag daarvoor gaan gooien om deze lijk te redden.
0: Wat zou er eentje zijn deze, hoor. Triple 18 en bullseye. Nee, net niet.
3: 92. Dr. McCoy is 16. Games from the 25th line. Thomas Duivenbode.
1: En weer. Komt Van Duivenbode in de situatie voor de derde keer deze wedstrijd dat hij een leg mag beginnen die hem de overwinning op kan leveren.
0: En tot nu toe begon hij die legs niet best. Gaf hij eigenlijk meteen het initiatief aan Van Gerwen. Nu is het beter. De deur gaat weer open.
1: Ja, een voetje ertussen. En meer is het nog niet.
0: Dan trekt hij zich toch weer allemaal onder, hè? En dat is toch die druk. 43-46. En druk praten tegen zichzelf. En Van Gerwen sprokkelt gewoon een trippeltje per beurt. Want meer dan sprokkelen is het ook niet.
1: Boel gemist, geen finish overgelaten. Van Gerwen zal dat toch wel gaan doen. Ja, die gaat dat zeker doen.
0: Ja, dan kun je zeggen, had hij niet naar de 19 gemoeten met die laatste. Maar Van Gerwen voelde nog een trippeltje in het vat zitten.
3: 135.
0: Nou, we gaan richting de absolute climax.
1: Van Gerwen voor 13-13. Geen bullseye. En dan is daar weer Van Duivenbode. Eén matchdart al gehad.
0: Dat was in leg 18. Toen was het op de bullseye. Die ging er ver naast. Nu naar dubbel 16.
1: Die wil hij veel en veel liever. Stapje. Aanleggen. Gooien.
3: Nine.
1: En weer missen.
0: Ook Van Gerwen moet stappen. En ook Van Gerwen mist. Nu dan.
1: Van Huigewoorde heeft in 3 legs tijd een heel flesje water opgedronken. Wat wil hij graag? Maar gebeurt het ook? Het gebeurt zoals wel vaker deze wedstrijd met de laatste. De allerlaatste die hij nog in zijn handen heeft is voor Dirk van Duivenbode genoeg om Michael van Gerwen in de verlenging te verslaan met 14-12. Een wedstrijd die van links naar rechts, van boven naar beneden en weer terugging. Maar uiteindelijk in de broekzak eindigt van de Obergenius. Die voor de tweede keer in zijn carrière naar de kwartfinale van de World Matchplay gaat. En voor Van Gerwen gaat een teleurstellend dartseizoen nog even door. Want ook hier in Blackpool eindigt het voor Michael van Gerwen nog eigenlijk te snel.
4: We are back.
5: Op weg naar de top is Zandvoort de volgende halte.
4: This is F1 Academy 2026.
5: Met Nederlandse trots op eigen bodem.
4: It's my home race.
5: Vol gas begint hier hun weg.
4: Bring it on.
5: They're wheel to wheel.
4: Come with us.
6: Fantastic racing.
5: F1 Academy kijk je live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
7: Wat hebben veel mensen meegeleefd met deze man? Die in zijn carrière ook tegenslagen heeft moeten overwinnen.
8: Oh, oh, oh. Ja, ik snap dit wel. Shitje.
7: Wat een overwinning. Voor Dirk van Duivenbode. Dit is misschien wel de mooiste overwinning uit zijn carrière tot nu toe. Dit is een gevecht om te winnen. Een naam om te verslaan.
8: Ja.
7: Ook vriendschappelijke gevoelens die je moet overwinnen.
8: Ja, precies.
7: Beide mannen.
8: Ja. Ja, alles zat erin. Vooral richting het einde van de wedstrijd. Ja. De laatste 8 legs. Alles zat erin. Wat je op voorhand hoopt.
7: Ja.
8: Wat we niet kregen in de eerste 18 legs.
7: Een absolute thriller uiteindelijk.
8: Geweldige wedstrijd geworden. Fantastisch. En een ongelofelijke druk waar je onder komt te staan. Vooral als Dirk zijnde. En er zo mee omgaan. Ja goed, we hadden het er van tevoren over, Koert, weet je.
7: Superknap.
8: Je weet bij Dirk, hij geeft nooit op. Hij blijft ervoor knokken.
7: Maar
8: er waren wel een paar momenten dat ik dacht van nee.
7: Het hele lichaam stond onder stress. En Michael, hele knappe comeback.
8: Ja.
7: Moet je zeggen, maar kijken we het even vanuit Michaels perspectief. Dus voor het eerst sinds december 2012, Co.
8: Dat voor dat zijn grote doel.
7: Michael van Gerwen geen top 5 speler is.
8: Ja. Daarna begon
7: de grote glorie.
8: De grote glorie voor hem. Maar dat was nog toen hij zich naar de top toe ging werken. 14 jaar dus gewoon in de top 5 gestaan. Hè? 14 jaar.
7: En als je op zoek bent naar hoogtepunten om te laten zien, zoals onze collega's de hele wedstrijd, alle wedstrijden doen.
8: Ja.
7: Je weet niet waar je moet beginnen.
8: Nou ja, weet je, dan moeten we een nabeschouwing houden van een uur.
7: Ja.
8: En dat hebben we niet.
7: De partij duurde niet eens een uur, bij wijze van.
8: Maar je kunt zoveel facetten van de sport die hier zo duidelijk boven komen drijven.
7: Noem eens wat.
8: Mentale worstelingen.
7: Ja.
8: Met jezelf, met je tegenstander, met de omstandigheden, met het verleden, met het heden, met alles.
7: Ja.
8: En Dirk, die, weet je, dat vind ik nou juist het mooie aan Dirk wel. Je ziet dan als Michael terugkomt tot hij 10-7 en 10-8 maakt en zie je hem neeschudden. En toch blijft hij ervoor knokken, toch blijft hij doorgaan. En hoop je dat dat kansje komt, want op een gegeven moment zat Michael echt in een flow.
7: Ja,
8: dat je echt,
7: ineens dacht je, hé joh.
8: Ja, hier is hij.
7: Allerlei fijne finishes die vielen.
8: Ja, precies. En dan toch komt er ergens her en der weer een klein foutje en dan staat Dirk er ineens weer. Maar de eerste 2 legs dat Dirk het uit kon maken, de wedstrijd. 2 keer dat hij zelf mocht beginnen voor de wedstrijd te spelen. Niks, helemaal niks. En bij de laatste hield ik mijn hart al vast. Ik dacht, ja, dan heb je hem weer gebroken. En toen was het ook eigenlijk ook wel worstelen in het begin. Hè, want die hele leg was worstelen. En toen kwam Michael weer met zijn trippeltjes eroverheen.
7: Ja, goed dat ze voor dit moment kiezen.
8: Ja, dit is er eentje, hoor.
7: Goh, zeg.
8: Nou, ook als je ziet hoe Dirk loopt en deze op het ijzer.
7: Gebeurt hem nooit. Zo cool als hij altijd is in dit soort fases van een wedstrijd.
8: Ja, maar het is niet meer normaal voor hem. Hè. Het is allemaal, ook voor Michael, is het werken tegenwoordig.
7: Ja.
8: En hoe groot je ook geweest bent en misschien nog wel steeds bent, hoor, dat even buiten beschouwing laten. Het blijft ook een mens, zoals je dat net al beredeneerde. En ook bij hem gaan dingen in zijn hoofd zitten.
7: Deze pijl voor Dirk van Duivenbode, bizar.
8: Ja, die is goud waard.
7: Die is echt goud waard. Voor, zoals gezegd, misschien wel de allermooiste overwinning van Dirk van Duivenbode in zijn carrière tot nu toe. En dat is op die grote Michael van Gerwen, die, en dat is supersportief, gewoon klaarstaat bij Arjan van der Giessen.
6: Michael, hoe kijk jij terug op deze wedstrijd?
9: Ja, best wel geïrriteerd. Misschien deel het helemaal niet gehoeven. Je verliest natuurlijk deze wedstrijd puur door eigen, ja, op dat moment onkunde. Maar net iets voor de wedstrijd kreeg ik ook een beetje last van mijn schouder. Ik weet wel helemaal niet waar het vandaan kwam. En daar irriteerde ik me heel erg aan in de wedstrijd. En dat mag eigenlijk niet gebeuren. Alleen ja, als het er is, is het er. Ja, dan kun je niet meer, dan kun je er niet meer omheen draaien.
6: Nee, want ik zat al te denken dat er inderdaad misschien iets zou zijn. Omdat je leek er niet helemaal bij.
9: Nee, ik kon
6: ook niet helemaal
9: in de eerste pijl. Ik kreeg hem niet fatsoenlijk los. Je wil natuurlijk dat je eerste pijl heel te perfect zitten. Dat is natuurlijk, dat zou een sprookje zijn. Maar je wil natuurlijk dat je het gevoel geeft van hey, je laat je eerste pijl goed los. En daar kun je gebruik van maken. Want dat soort speler ben ik. Dat is Dirk ook. En er zijn heel veel andere spelers. Alleen, dat lukt er voor een meter. En dan begin je jezelf aan je eigen te irriteren. Maar uiteindelijk, op het einde probeer ik mij nog goed terug te knokken, denk ik, in de wedstrijd. Alleen ja, was ik een beetje iets minder gelukkig.
6: Ja, maar dat is wel bizar dat je dan 10-7 achter staat. Dirk moet nog één leg winnen. En in één keer wil het weer.
9: Ja, omdat je wel weet dat je het gewoon kunt. En alleen laat dan weer net niet op belangrijke momenten zien. Want net zo'n 89 finish, die moet er gewoon in. En die mag je gewoon niet missen. En dan Dirk is een goede speler, alleen je hebt ook met Dirk te maken. Als je weet dat je hem onder de volle bak druk zet, dan kan hij instorten. En dat kan ten alle tijde gebeuren. En daar moet je op anticiperen. Ik probeerde het, ik heb mijn best gedaan, alleen helaas niet gelukt.
6: Nee, dan kun je in ieder geval jezelf niet kwalijk nemen. Natuurlijk kun je jezelf kwalijk nemen dat je niet gewonnen hebt.
9: Ik neem mezelf, als ik van Dirk verlies, neem mezelf altijd kwalijk. Hè?
6: Precies.
9: Ja.
6: Ja, want je zegt ook al, deze komt hard op de kin. Ja, deze is denk ik wel heel erg hard.
9: Ja, tuurlijk. Zeker te weten. Omdat het gewoon ook echt niet nodig was. Omdat als hij nou mij heeft overklaast of echt. Maar dat is het niet. En dat mag je jezelf wel aanrekenen. Simpel als dat.
6: Dankjewel.
9: Alsjeblieft.
7: Vooropgesteld dat het altijd grote klasse is. Hè? Dat onze jongens, win or lose, daar staan ze bij Arjan. Hè?
8: Ja.
7: Dus daar gaan we absoluut alleen maar heel veel respect voor hebben. Wat vond jij van zijn analyse?
8: Nou ja, goed, kijk, met die schouder hebben wij achter ook al over gehad. Hij grijpt wel regelmatig naar die schouder, dus dat zal best een dingetje geweest zijn. Ik denk dat hij realistisch is dat hij gewoon had kunnen winnen van Dirk als hij normaal zijn spel had kunnen spelen.
7: Ja. Want het was wel een spannende partij, zeker voor ons Nederlanders. Maar ik denk dat de objectieve Engelse kijker er geen reet aan vond.
8: Nou, het eerste gedeelte niet. Ik denk het laatste gedeelte, de laatste 7-8 leks wel.
7: Ja, oké. Als ze dat hadden gehaald.
8: Als ze dat hadden gehaald. Dat het niveau echt wel omhoog ging. En dan zag je ook wel wat Michael in zijn mars heeft. En in dat opzicht, over dat stukje heeft hij gewoon, dat is wat hij kan. En daarvoor zou ik van Dirk nooit mogen verliezen.
7: Ja, daar kunnen wij in meegaan, toch? In die
8: daar handen. Kan ik in meegaan.
7: Ja.
8: Ja, maar je moet wel dat spel de hele wedstrijd tonen. En dat is niet gelukt.
7: Nee.
8: Door omstandigheden of wat dan ook. En dan neemt hij zichzelf kwalijk, hè?
7: Ja, zeker. Iemand die het zichzelf misschien ook wel een beetje kwalijk neemt. Maar dat doet hij in de wetenschap dat hij in de kwartfinale zit, hè?
8: Ja,
7: Dirk van Duivenbode. In de kwartfinale van de World Match Play. Ongelooflijk. Nou, Arjan, have a go.
6: Jemig kremig, Dirk. Wat een wedstrijd was dit.
10: Ja.
6: Hoe was het om te gaan met die spanning? Je staat 10-7 voor, je mist de matchstart, komt hij helemaal terug. Dat je
10: nou,
6: toch
10: dat
6: nog
10: goed, pakken. Dat ging me niet goed af, hè, omgaan met die spanning. Ik bedoel, dat kunnen we wel constateren.
6: Ja, maar en helemaal aan het eind wel.
10: Nou, ook niet, want ik denk dat ik een lucky dart gooi gewoon. Op de dubbel 16, ik weet niet. Ik deed een sweep met een ballerina en dan viel hij erin. Zo voelde het. Maar ik was gewoon laf. Niet overtuigd van mezelf, blijkbaar. Ook sessie 1. 3-2 achter. Ja, hij haalt geen pijl op mijn legs. En ik elke leg van hem wel. Dan kom je daarna goed uit. 6-4. Gelijk doortrekken 8-4. En toen eigenlijk begon de bieberieten zo. Daar moet je gewoon ook gewoon eerlijk in zijn. Hè.
6: Is dat omdat je dan denkt aan een overwinning? Dat je denkt, ik ben dichtbij?
10: Ja, die overwinning ben ik niet zo bang van. Maar uiteindelijk, waar we toch natuurlijk op voorhand hebben van... Ja, de druk.
6: Ja.
10: Ja, ik kan wel van Vergerbe winnen. Ik kan wel een matchplay kwartfinale halen. En dan moet ik zeggen dat die matchplay kwartfinale mij minder boeit... dan een overwinning op de matchplay op Vergerbe. En gewoon eigenlijk bezweek onder druk, maar goed hersteld op tijd.
6: Precies. En dat herstel, dat is natuurlijk wel mooi. Want je gooit dan nog een 11-darter om er 13-12 van te maken, om hem te breken. Dat was natuurlijk weergaloos op dat moment.
10: Ja, kijk, op een gegeven moment... Het is ook wel intimiderend dan, hè. Dan staat hij trippels te beuken en dat hele publiek zit... Oh, Michael Vergerbe. Ja, dan ben je ook klein, hoor. Dan ben je gewoon een klein mannetje. Ik bedoel, een hele stoere jongen natuurlijk. Maar dan ben je gewoon heel klein. En dan, dat voelt gewoon intimiderend dan. Zeker nadat je je kans hebt gemist. En ja, op een gegeven moment denk je ook gewoon iets van... Ik geef nooit op. Waarom geef ik nooit op? Omdat ik gewoon weet, ik kan werkelijk waar elke leg een 12 te gooien. Dat heb ik altijd in mijn hoofd. Omdat ik, als ik in trainen, als ik er even lekker in zit... Ja, dan gooi ik 60-70% plus... 12 darters. Dus daarom geef ik eigenlijk nooit op. Omdat ik gewoon weet, als ik die flow te pakken krijg... en in één keer heb je iemand te pakken... en er hoeft maar één pijl lekker te zitten... en dan gooi je die 180, 180... en hij heeft die 141, nou ja, die ging er eigenlijk ook nooit in. Is maar beter ook, denk ik.
6: Ja,
10: dat zou voor het resultaat denk ik niet beter geweest zijn als ik hem gegooid had. Maar hup, bam, 17, triple 18, triple 18. En op die dubbel 8 weer ongelooflijk zenuwachtig... terwijl je dat die eerste 9 pijlen daarvan niet bent... en je staat wel op een dubbel. Dan gooi je hem uit en dan is het weer de Berberitis. En dan ben je gewoon blij uiteindelijk dat je dubbel, dubbel achterin valt. En prima.
6: Blij, opgelucht, haal alle termen er maar bij. Je staat wel in de kwartfinale. En Michael verslagen. Neemt niemand je af.
10: Dat klopt.
6: En ook bedoel... En het is ook... Ik bedoel, ja, ik kan
10: het terecht. Ik vond het wel terecht.
6: Maar, ja, het is ook terecht.
10: Kijk, tuurlijk is hij...
6: Het is niet gestolen, niks. Het is
10: vanaf
6: gewoon...
10: dat ik 10-7 voorsta, was hij beter. Maar uiteindelijk heeft hij de enige kans die hij heeft gehad voor de wedstrijd is de 170. Ja. En ik had er meer. Dus in elk perspectief had je, vind ik, was ik niet de onderliggende partij. Maar dat maakt ook niet helemaal niet uit. Ik ben er gewoon blij mee en het maakt niet uit hoe soms.
6: Zo is dat. Gefeliciteerd, Dirk.
10: Nou, dankjewel, Arjan. Tot ziens.
8: Wat een heerlijk interview tussen de heren Van der Giessen en Duivenbode. We hebben de opkomst van Espinol wel moeten missen, maar ik geef u wel mee. Er is maar heel kort meegezongen, want... De opkomst van Luke Littler was voor de PDC net zo belangrijk. En daar staat hij in het shirtje wat de gemiddelde parkeerwachters ook tegenwoordig gewoon aan hebben. En dat dan vooral bij de Gelredome in Arnhem. Veel plezier!

0: En door met de wedstrijd waar waarschijnlijk elke van de 2000 darts-liefhebbers in de zaal stiekem toch wel het meest op zat te wachten. Kijk, vanuit Nederlands oogpunt is Marco van Gerwen tegen Dirk van Duivenbode een hele interessante wedstrijd. Maar Luke Littler tegen Nathan Espinel, tweede ronde World Matchplay. Ja, beter dan dat ga je het niet krijgen.
1: Nee, dit is wel de poster die vandaag hier buiten aan de muur hing. En dat is ook wel terecht, denk ik. Kijk, de reden dat dit een wedstrijd uit de tweede ronde is, komt omdat Espinel gewoon eigenlijk veel te laag op de wereldranglijst staat voor hoe goed hij is. In mijn optiek hoort hij top 10 minimaal te staan. Nou goed, blessure gehad, dat heeft hem een tijdje gekost. Ja, en hij slaat tegenwoordig ook regelmatig wat toernooitjes over, omdat hij simpelweg een beetje de motivatie kwijt is, zegt hij. Maar goed, voor een World Matchplay kan iedereen zich wel opladen.
0: Ja, dat had hij ook zeer zeker gedaan. Hij won in de eerste ronde met 10-5 van Joe Cullen. Een gemiddelde van ruim 105. Zat best wel lang tegen de 110 aan. En voorafgaand aan die wedstrijd had hij iets gezegd waar we met z'n allen toch wel van schrokken. Hij zei, jongens, ik heb getraind. Ik heb voor deze World Matchplay getraind. En dat had hij al een tijdje niet meer gedaan, getraind. Nou, dat hebben we meteen kunnen zien. Maar wat kan hij dan tegen Luke Littler?
1: Nou, laten we hopen dat hij er een wedstrijd van kan maken. Want dat zou wel zo leuk zijn. We weten natuurlijk wat Littler kan. We weten ook wat Espinel kan. Ja, en Littler in de eerste ronde, met name de tweede helft van de eerste ronde, bol. Daar zou je bang van kunnen worden.
0: Aan het begin kon Nico Springer nog wel tred houden met deze Luke de Nuke, die maar meteen vertrokken is in de eerste leg. Ja, kan hem het schelen.
1: Hij is er toch.
0: Ja, ja, dubbel 15. Ja, natuurlijk, 39. Luke Littler in de eerste leg van de wedstrijd.
1: Tja, vorig jaar deed hij het in de halve finale. Dit jaar doet hij het alvast bij de laatste 16. Ja, het is een fenomeen en dat is het.
0: Verzin iets op planeet darts. En Luke Littler heeft het alles gedaan. Een wedstrijd beginnen met 9 perfecte pijlen.
1: Game on. Ja, vanaf nu wordt het alleen maar minder.
0: Inderdaad. Espinel die op 170 stond te wachten in de vorige leg, daar dus geen kans meer voor kreeg. Nou, die dan ook alleen maar kan lachen, kan applaudisseren en kan denken, ja hoor, heb ik weer.
1: Ja, wat moet je anders doen, hè? Het is alweer de 5-9 dat er op een heel groot podium voor deze man. Die denkt 180 is gooien, kan ik ook. Littler op 170, kan hij dat ook nog? Ik wou het zeggen, dan hebben we meteen alle boxen afgepikt. Dan zijn we twee legs onderweg.
0: Oh, dan ben je kunnen stoppen voor de rest van de wedstrijd. Espinel doet de bullseye even voor. Maar komt niet op 1-1. Luke, you require 25.
1: En die dubbel 10 achterloos ingesmeten. Tja.
0: Vorig jaar deed hij het ook op de matchplay. Littler toen in de halve finale tegen Josh Rock. De perfecte leg. Want Rock stond op 141 te wachten nadat hij zelf twee keer 180 had gegooid.
2: 6.
1: het is de 11-9 dat er hier in Blackpool op de World Matchplay. Dus zo vaak gebeurt het ook niet. Ja, de laatste 3 jaar, ieder jaar.
2: 180!
1: Nespol blijft trippels gooien. Nou, er is wel de eerste die het... Nee, het viel heel even, maar ook 2 keer gegooid hier. Ik dacht even dat hij de eerste was die hem 2 keer had gegooid. Maar hij is wel de eerste die hem 2 jaar op rij heeft gegooid.
2: 95.
0: Zo komen we er nog wel.
1: Ike 19 en dubbel 16. Voor Aspinall. Die in ieder geval ook op het bord staat. En die in ieder geval lijkt alsof hij die vorm van de eerste ronde niet kwijt is.
0: Ja, die wil nog wel mee gaan doen. 110 gemiddeld. Ah ja, oké. Dat heeft ook te maken met wat Hitler allemaal deed.
1: Gaan we weer, hè? 174 begonnen, 180 erachteraan. Dan blijft dat negentje gewoon nog even staan.
0: Kan toch niet dit?
1: 147. Wordt 87. Wordt dubbel 15. Nog een keer. Oh. Het scheelt werkelijk niets. Wie moet de pijlen hebben zich rechts van ons?
0: Tja, wat hebben we hiermee te maken? Wat is dit voor gek? Er zijn 127 hele goede profdarters op de wereld. En hij. En hij verpest het voor de rest.
1: Jongen. Schudt het hoofd, Aspinall. Ja, toch, als hij zijn eigen lek hier houdt, dan valt de schade wel mee. Maar ja, dan moet je nog wel je eigen lek houden natuurlijk. En Littler, als hij ze loslaat, dan is het raak.
0: Een kruising tussen een glimlach en een verbeterd trek op zijn gezicht. Hij is aan het genieten van hoe goed hij speelt.
1: Ik denk dat iedereen aan het genieten is van hoe goed hij speelt. Zelfs Aspinall geniet van hoe goed hij speelt.
0: Ja, maar als zelfs Littler dat doet, want die weet hoe goed hij echt kan zijn, dan wordt het eng.
1: Hij moet hem goed wegzetten, Aspinall. En dan hopen dat hij nog terug mag komen. Dat is echt geen zekerheid.
0: Meer dan hopen kan hij niet.
1: 125.
0: Bol.
1: Triple 20 en tops.
0: Ah, gaat toch maar voor de triple 20.
1: Ja. Die zat in de weg, hè, die eerste. En dan dit.
0: Heel veel moeite om die eerste weg te krijgen. Aspinall, kan hij de schade beperken? Wervel wil een Littler bijhouden.
2: 38.
0: Hey.
2: Luke, you require 60.
1: 50. Hey, hij kan ook missen.
0: En uit die brul van Aspinall blijkt wel iets. Het kan nog. Er zijn nog mogelijkheden. Een negendarter van Littler gezien. Bijna nog een negendarter van Littler gezien. Fantastisch spel van Luc de Nieuw. Maar Aspinall hangt nog in de wedstrijd.
3: Ja, dit verdient eigenlijk gewoon alleen maar een staande ovatie.
4: Ja,
3: voor allebei, hè?
4: Waanzinnig, toch?
3: Uiteraard vooral Littler.
4: Ja.
3: Hoe wil je beginnen?
4: Ga er een wedstrijd beginnen. Dus denk je, ja, wedstrijdspanning in het begin, even wennen. Wel, hé, joh. Ik tief er gewoon even 9 in en dan is die eerste leg voorbij.
3: En ook niet met een gelukje of zo, hè?
4: Nee, het is...
3: Het is allemaal zo lekker in het midden tegen elkaar aan.
4: Ja, misschien zitten er magneten in, ik weet het niet. Maar ja, dat telt hier niet, magneten. Maar jongen. Zo beginnen.
3: Dit was nog op zich niet nodig.
4: Nee.
3: Maar wat geeft het? Als je zo goed bent en ja, elke keer weer waar maakt, dan mag je het voor mij doen wat je wil.
4: Ja, we hadden het er even over. Jij zei tegen mij van ja, hij speelt spelletjes in een wedstrijd.
3: Ja.
4: Dat zie je ook bij die poging voor die tweede 9, dat er wat er dan uiteindelijk 10 worden.
3: Ja.
4: Hij weet dat Taylor natuurlijk een keer 2-9 dat is heeft gegooid in een wedstrijd.
3: Ja.
4: En dat wil hij dan ook, want hij wil alle records breken. Het is niet voor niets dat hij zegt, als ik deze win, dan ga ik toch voor die Players Championships en die Eurotour om ook aan die majors mee te kunnen doen.
3: Ja. Espinel zegt, wie wil mijn pijlen?
4: Wil je mijn pijlen even door? Neem maar over van me. Ja, het is waanzinnig niveau. Beide mannen. En ook Espinel is op afspraak, hè? Maar het staat gewoon 3-2, heel goed lid.
3: Ja, maar je hebt natuurlijk ook dat spelletje 170, wat hij ook nog even wil spelen.
4: Ja, die wilde hij ook nog even doen. Hè?
3: Als je zo goed bent dat je in zo'n partij met dit soort dingetjes kan bezighouden. Gewoon, het is jezelf... Ja,
4: triggeren, constant
3: triggeren
4: en willen verbeteren.
3: Ik voel geen druk. Laat ik proberen met een 170 wegzetten de druk op mezelf toch op te voeren.
4: Ja, nou ja, in ieder geval je niveau op te krikken daarmee.
3: Ja.
4: Nog hoger dan dat we eigenlijk al gewend zijn van je. En hij gooit echt dit niet elke dag. We weten hoe goed hij is, maar dit is bizar, hè?
3: En des te knapper is het dat Espinel gewoon...
4: Twee lekjes pakt. Ja, moet eerlijk zijn. Die laatste lekje krijgt hij een kans.
3: Krijgt hij cadeau?
4: Ja, die krijgt hij eigenlijk cadeau. Daar reken je niet
3: maar op. Hij doet in ieder geval gewoon mee.
4: Hij doet wel mee. Maar je zag wel even hoeveel druk hij voelde met alle moeite die hij had om hem nog binnen te houden.
3: Zeker.
4: En deze die was superbelangrijk natuurlijk, hè. Pakte toch even die 108 uit om op het bord te komen. Want ja, met zo'n ontketende lid kan het heel slecht aflopen met je...
3: Ik ben heel benieuwd naar de cijfers van deze sessie.
4: Ja, maar kijk.
3: Ja, 117.
4: Kijk, dat is gewoon de
3: gemiddelde. 128,3. Oh.
4: En dan zitten er gewoon nog een paar beurten tussen zonder trippel. Die heb je dan ook nog.
3: Maar die eerste pijl in de trippel, ja, dat hebben we gezien. Dat zit wel snor bij
4: de
3: kleine Luke.
4: Ja, kijk even, vijf lekjes gespeeld. 7 keer 180 hebben we gezien.
3: Nee, niet te geloven.
4: En nog een 177.
3: Maar ook echt super knap van die Esp, hoor.
4: Ja, tuurlijk.
3: Zo mee kunnen komen
4: met
3: deze cijfers. Aan
4: de andere kant is dan ook wel weer zo, als je ziet dat iemand zo ontketend is, dan denk je, goh, smijt maar weg, laat maar even uitrazen. En smijt ze lekker dat bord, want daar kun je niks tegen doen.
3: Nee.
4: Dat is niet te doen.
3: Nee, maar een beetje meelachen en klappen.
4: Ja, precies. Kijk, je mag zelf de lek beginnen in de eerste.
3: Ja.
4: En moet jij 9 dat gooien, anders ben je de lek kwijt. Ja, dag. Veel plezier ermee.
3: Veel plezier ermee.
4: Ja, toch. Ja, dit is wel weer geweldig.
3: Dit is fenomenaal.
4: En het tempo, het is dat hij af en toe nog een hapering heeft, Espinel. Maar anders is het voor de schrijvers ook rennen, hoor.
3: Jij hebt Michael zijn hele carrière meegemaakt. Is Michael ooit zo goed geweest als Luke Littler vandaag?
4: Dat is even lastig, te zeggen, want Michael is echt wel verschrikkelijk goed geweest.
3: Maar deed hij ook dit soort dingen?
4: Ja, we hebben hem ook 9 dat is hij gegooid. We hebben hem niet in de eerste lek misschien. Dat kan ik me althans niet zo voor de geest halen. Maar hij is ook wel ontzettend dominant geweest, hoor. Dat hij ook na een sessie 125 gemiddeld stond of zo. Dat heeft hij echt wel gehad. Alleen het maakt bij Luke Littler heel veel indruk. Omdat het bij Michael echt wel even geduurd heeft voordat hij zijn carrière een goede start gaf.
3: Klopt. En we hebben gezien dat hij zeg maar sinds december 2012 niet meer uit de top 5 is geweest. Begon ook op dat WK van 2013 te lopen natuurlijk, waar hij toen in dat toernooi wel 2,39 had.
4: Ja, precies. En
3: dat was precies in zijn eerste echte goede jaar.
4: Ja. Ja, dus wat dat betreft, kijk alleen, ja, Littler was 4.
3: Geef gelijk ook even commentaar, Ko.
4: Nou ja, daar heb je die gele rakker weer. En,
5: nou, het is gek. Je hebt toch een andere associatie met een gele rakker.
6: Ja, nou ja, inderdaad. Hij deed toch goed komen. Moet hij vaker proberen.
7: 180!
5: Inmiddels de vijfde voor Luke Littler.
7: 140!
5: Nou, Espinel probeert er maar aan te hangen, maar Als hij zo'n bui heeft, Littler, dat niks misgaat, dan is het heel lastig. Dan heb ik maar één advies voor Nathan Aspel. Zorg dat je voor het WK niet meer op plek 16 staat, in ieder geval. Dat is één plek nog slechter. Dat is plek 32.
6: Even kijken wie we dat slechte nieuws kunnen brengen.
5: Kan hij zich alvast voorbereiden?
6: Kan hij zich alvast voorbereiden? Richie Edhouse is op dit moment.
5: Ach,
6: gelukkig.
5: Arme Richie.
6: Nou goed, uiteindelijk moeten ze er allemaal aan tegen de nummer 1 van de wereld. Het verschil tussen de nummer 1 van de wereld en de nummer 2 van de wereld gaat richting de 2 miljoen Britse ponden.
5: Ja, hij kan door de grens van 3 miljoen. Dat is de eerste speler die dat gaat lukken.
6: Als hij de finale haalt hier, dan lukt dat.
5: Als hij zo speelt, dan vraag ik me af hoe hij niet de finale gaat halen. Nou, niet iedere dag hetzelfde, gelukkig maar. 100. Al lijkt deze dag heel erg op de dag van, wat was het? Zaterdag. Ja, ik heb het er maar even bij gepakt, Guy.
6: Ja.
5: Gewoon om het bij de hand te hebben.
6: Zeker.
5: 114,99.
6: Ja. Phil Taylor toevallig?
5: Toevallig, ja. De hoogste 4 gemiddelden op de World Match Play ooit zijn allemaal van Phil Taylor.
6: Zolang die in elk geval in zijn eigen legs erin kan blijven hangen, Espinol, kan het nog.
5: Ja, dat doet hij toch weer uitstekend. Ja, je kunt veel van Espinol zeggen, maar je kunt niet ontkennen dat hij er altijd alles aan doet om in die wedstrijden te blijven. Hij kan met vlagen fenomenaal goed darten natuurlijk ook. Want hij heeft deze World Matchplay al een keer gewonnen.
2: 180.
5: Ja, dat was al in het tijdperk voor deze man.
2: 58.
6: Die 3 jaar geleden de beste was hier. Finale van Johnny Clayton, Bob.
5: Dubbel 15 nog maar een keer. En dubbel 15 nog maar een keer. Dan denk je toch als Espinol zijn. Ik heb er nu een beetje druk op staan. Nee, nee.
6: Score het gemiddelde van Littler blijft richting de 130. Overal gemiddelde ten noorden van de 117.
2: 134.
6: Beide getallen stijgen nog even door nu.
5: Moet je ervan zeggen, alle superlatieven zijn eigenlijk al gebruikt.
2: 97.
5: Schuif lekker achter in uw stoel zou ik zeggen en gewoon geniet. Dit soort dingen zijn zelfs voor deze jongeman zeldzaam.
6: We hebben natuurlijk ook altijd dat wereldrecord. Ja, de wedstrijd is waarschijnlijk te lang om daar bij te kunnen komen, zou je zeggen. Maar
5: het lijkt me wel.
6: 123,4. Maar die niet eens zo heel erg gek ver vanaf zit. Dat is een hoogste gemiddelde op een major.
2: Dat
6: is 115,96.
5: En Espinol hangt er nog steeds aan. Het is echt heel knap wat Nathan Espinol hier ook staat te doen, hoor.
1: Die graaft zich in zijn eigen legs met name in.
2: 60.
1: En dan afwachten of er misschien een gaatje wil vallen ergens een keertje. Hij moet toch één wat mindere leg spelen een keer. Ooit. Misschien.
6: Per ongeluk. Uiteraard speelt hij een thuiswedstrijd, Espinol. Winter Gardens en Blackpool zijn van hem.
2: 100.
1: Hij had 170 erover. Ja, het zal met zoiets moeten gebeuren waarschijnlijk. Ja, iets buitengewoons.
2: 140.
6: Dat buitengewoons dat Espinol nodig had om 5-5 te komen, komt er niet. Littler vanaf 65.
2: 65.
6: Om alle legs met de darts mee te laten gaan. Naar de 13, naar tops. En naar 6-4 voor. En ja, Espinol stond in de buurt. En dus is Littler echt wel even blij met deze leg. Want die voelt wel, ik speel heel, heel erg goed. Maar die Espinol krijg ik maar niet afgeschud.
3: En dat is heerlijk voor de wedstrijd natuurlijk, als je Espinol nog maar niet afgeschud krijgt. Want dat is leuk om naar te kijken.
4: Ja, en het blijft van een ongekend niveau van beide mannen. Ik bedoel, Espinol doet eigenlijk hetzelfde als in zijn eerste wedstrijd. Littler gooit er voor zijn eigen nog eens een keer, die gooit er tegen Spring 109 nog wat.
3: Mm-hmm.
4: En die gooit er nog een beetje bovenop.
3: Ja.
4: Maar hij blijft wel in de buurt, Espinol. Goed, dit is weer een prima score, hè. Op een heel belangrijk moment.
3: Als sommige mensen gewoon 109 gaan uitgooien, ja, alsof het niks kost, houdt het een soort van op, Co.
4: Ja, het gaat allemaal met zoveel gemak. Die 180ers die vliegen erin alsof het vliegen zijn die op een hoopje afkomen. Weet je, het is...
3: Terwijl Espinol na zijn eerste partij had het een keertje anders aangepakt. Die was met de family naar een pretpark gegaan. Maandag wel weer teruggekomen.
4: Ja.
3: Nog even gaan golfen.
4: Ja,
3: dat was de voorbereiding.
4: Dat golfen, dat snap ik dan wel. Ik heb toen met

0: Ja, want dan, dan stond ik zo.
1: Ja.
0: En dan hing hier een beetje die blouse zo.
1: Ja.
0: Van dat buikje. De zwangere giraf.
1: De zwangere, ja. Nou ja, goed.
0: Ja, ja, je kunt maar een bijnaam hebben, hè?
1: Ja. Nee, maar ik denk dat hij wel heel slim doet.
0: Oh, jij wilt over...
1: Ja, even serieus doen. Okay. Eén keer vanavond. Heel
0: goed.
1: Maar dat hij ook zo'n ontspanning pakt. Dat je niet alleen maar bezig bent met die wedstrijden. Want dan komt je krijgt natuurlijk een tegenstander van nogal een formaat. Weet.
0: Ja.
1: Ja, dan kun je je daar 2 dagen lang gek over lopen maken van waar je tegenaan gaat lopen. Of je gaat denken, ik ga er helemaal niet over nadenken. Ik ga gewoon lekker leuke dingen doen. Ik ga andere dingen doen, dat ik niet met die wedstrijden bezig ben. En mijn voorbereiding is op die avond zelf.
0: Ja, precies. Nee, maar dat kan een hele goede zijn.
1: Ja, ik denk dat het een hele slim is. Maar dit zijn wel weer allemaal van die smerige finishes, weet je wel.
0: Hij heeft het toch gewoon nodig om ergens een motivatie te vinden, hè?
1: Ja, ja, niet alleen speeltje zoeken, maar hij weet ook dat Espel in de buurt is. En als hij een fout maakt... dat het cruciaal kan zijn voor de partijen. Dus, en, ja, het is allemaal berekend.
0: Laten we even naar de sessiegemiddeldes kijken. Die eerste dus, het verschil 117 en 99. En het kruipt nu wel naar elkaar toe. En dat voel je ook een beetje als je zit te kijken, hè?
1: Ja, ook Espinel echt scorend wel goed. Maar hij krijgt te weinig kansen in de lek van Litten. Die is te goed met het finishwerk en... weet altijd wel weer, als hij een beetje in gevaar is... om dat extra tandje er weer bij te zetten. En toch op hele belangrijke momenten al die gemene... net zoals die 65 net ook, hij mist dan die boel. En toch gaat hij uit.
0: Ja.
1: Weet je, en daar is hij gewoon berensterk in. Dus je zal, wat Jacques eigenlijk al zei in het commentaar... een 170 keer moeten uitgooien als je daar de kans voor krijgt. Ja, dat zijn dingen die doe je niet elke week natuurlijk.
0: Nee, ik heb wel het idee dat er veel onderling respect is tussen deze twee jongens.
1: Ja, dat ziet er best wel goed uit. Nou, is Nathan Espinel ook een heel makkelijk iemand om mee om te gaan.
0: Ja?
1: Dus dat scheelt wel een beetje. Littler heeft af en toe wel eens van die trekjes dat ik denk van...
0: Ja, dat heeft Espinel niet, hè?
1: Dat heeft Espinel absoluut
0: niet.
1: Nee. En dan geloof ik ook wel, ondanks die trekjes... dat hij in de gewone omgang gewoon heel goed te happen is, hoor. Dat wil ik best aannemen. Maar je ziet wel dingen dat je denkt van, joh, ik weet het niet.
0: Nee, en bij Espinel zie je dan steeds dat hij even naar de hockey... tikt hem aan, loopt terug.
1: Ja.
0: En gaat dan pas staan.
1: Ja, alsof je dan al het gevoel heeft van die eerste, die wil niet. Krijgt die arm niet lekker omhoog, even terugstappen.
0: Alsof dat zijn maniertje is om het een beetje in toom te houden.
1: Ja, nou, dat is ook zijn manier.
0: Gaan kijken. Hoeveel kansen krijgt Espinel nog en houdt hij het vol?
2: We hebben 10 legs gespeeld. Van die 10 gingen er 9 met de darts mee. Ja. De enige manier om Nathan Espinel te breken deze wedstrijd was het gooien van een 9-darter. In de allereerste leg.
3: Ja, dat geeft maar aan hoe goed ook Espinel er staat te spelen in deze wedstrijd. Nu hebben we nog wat bronnen. Gevraagd van 9-darters in de eerste leg van de wedstrijd. Ik moet eerlijk zeggen, ik meende me te herinneren hem ergens gezien te hebben. Maar ik wist echt niet meer waar en wanneer. Maar het is niet eens zo lang geleden. Het was gewoon Littler. In Bahrein.
4: Ja. 19
3: dus met dank aan Bas die dat natuurlijk weer keurig voor ons heeft gedaan. Weet je tegen wie?
5: Tegen Espinel.
3: Tegen Espinel, ja. Precies. Dus Espinel zat gewoon, die wist gewoon, dat, die heeft het al vaker gezien.
5: Ja.
3: De eigenlijk is nog niet binnen. Maar Luke Littler heeft wel een Tom Plus finish nodig om te breken. De triple hangt al. We gaan naar tops.
4: 82.
2: Nog steeds niet gelukt.
3: En dan wordt het alweer heel erg lastig, hè?
2: Ja, we hebben net gehoord dat Espinel kansen moet zien te creëren in de leg van Littler. Ja, veel succes.
3: Ja.
2: Ik zei, dan moet hij met 4 pijlen gaan gooien.
3: Misschien dan.
2: Ja.
3: Maar zelfs dan. Want hij staat er alweer, hoor.
2: Ja, hoor. 10 keer 180. En dat getalletje, 141, dat kennen we nog wel. Luke

0: 10 keer 180. Ja, we zitten in leg 12. Ook die teller loopt aardig door.
1: 44, Luke Maguire, 84.
2: Wat gek, heel vies gezicht als hij die dubbel 15 aan de binnenkant mist.
0: De eigen legs houden, dat gaat redelijk moeiteloos. Nathan Aspinall heeft één pijl gekregen om Littler een keertje te breken. Dat was in de tweede leg van de wedstrijd. Toen kon hij hem meteen terugbreken. Ja, ook hij gooit inmiddels alweer zijn 580.
1: 46.
0: Ja, je zei het al, 10 keer 180 voor Littler. Ik heb dat record er ook maar even bij gehaald.
2: Zo weinig toch?
0: 14 keer. Is druk hoor.
2: Haalbaar.
0: De maan van Dimitri van den Berg.
2: Oh.
0: Ja.
2: Geen erkend 180 kanon.
0: Nee. Ja, in 2021 deed hij dat toch aardig tegen Dave Chisnall.
2: Ja, een erkend 180 kanon. Hij verdeelt zo aardig, Littler, die hoge scores. Dat is ook al de zesde.
0: Maximaal.
1: Ja.
0: Oeh, wat hij ook gooit, er staat altijd druk op. Omdat je weet, Littler kan alles uitgooien. Ook 145 hoort altijd tot de mogelijkheden. Dan is de triple 16 om topsover te laten. Dat is fijn voor ons, want dan houden we een wedstrijd. En langzaam maar zeker krijg je ook het gevoel dat Aspinall denkt van nou, misschien kan het wel gewoon.
2: Nou ja, dan blijft nog altijd staan tot hij ergens moet breken.
1: 58.
2: Nog altijd. We zitten in leg 14. Komt Luke Littler tot een gemiddelde van boven de 116.
0: Ja, maar altijd is hij onderweg om het hoogste gemiddelde aller tijden van Phil Taylor uit de boeken te schrijven, te halen. 114,99. Het is lastig om de World Match spelen, want die wedstrijden zijn vanaf het begin natuurlijk heel lang. Je doet het niet zo makkelijk. Aspinall laat ook in ieder geval een finish over. Maar altijd in achtervolging op Littler.
2: Ja, je zei het al eerder. Zoiets is een keer nodig. Hij moet zoiets een keer doen. En hij weet het zelf donders goed.
0: Ja, deze 83. Dat is ook niet zomaar gedaan, hè? Nou, ja, triple 17 zit er alweer in. Dubbel 16 niet. Dubbel 8 ook niet. Aha.
2: En dan. Is daar de break. 7-7. Matchplayer Nathan Aspinall speelt zich op de matchplay terug in de wedstrijd.
0: Littler klinkt nog eens even naar de zijkant zo van maak je geen zorgen, komt echt wel goed. Ja, het zal voor hem toch ook vreemd voelen dat hij zo goed staat te spelen en dat hij zijn tegenstander niet kwijt is.
2: De hoogste gemiddelde van Littler ook allemaal bekijkt. Het zijn allemaal hele ruime overwinningen. Behalve één keer in de Premier League toen hij bijna 114 gemiddeld gooide. En Vergerwen van den Mol. Dat is echt een uitzondering.
0: En kijk eens, één leg later heeft hij meteen alweer het initiatief te pakken in een leg van Espinol.
1: 128.
0: En naast is één, erover is nog een ander. Littler, twee van die. En niet de dubbel 10. Maar wel een riante uitgangspositie.
1: 84. Luke, you require 20.
2: Die hangt er maar net in. Maar erin hangen is ook genoeg.
0: En dan sta je dus bloed, zweet en tranen te darten om 12 legs lang te proberen die break te pakken. Dan heb je hem eindelijk te pakken en dan één leg later ben je hem weer kwijt.
2: Nou, Espinol kan het alleen zichzelf verwijten als je kijkt naar de scores die hij gooit.
1: 99.
2: Een stukje mindset dat dan verandert in je hoofd.
0: Ja, je denkt, ik ben er. Ik heb mijn doel gehaald. Ja, en om dan meteen door te gaan naar het volgende doel is best lastig.
1: 96.
0: Terwijl dit bord er ook niet meer heel onbeschadigd uitziet als je dat zo die 20 bekijkt.
2: Nee, beide van Espinol die maken wel wat schade.
0: Bordmishandeling. Het was even geleden dat Littler nog 180 had gegooid.
1: 57, Luke, you require 82.
0: Game, hij raffelt die twee legs dan wel weer gewoon heel makkelijk af.
2: Elf keer 180 voor Littler, nu 8 keer 180 voor Espinol.
0: Hoeveel voor Littler?
2: 12.
0: Oké. Okay.
2: En 20 in totaal dus.
1: 100.
0: Dat is een evenaring van het record alvast. Dat staat sinds 2017 op naam van Chisnell en Norris.
2: Leuk.
0: Ja, het voelt alsof het uit de handen glipt van Espinol nu.
1: 180.
0: Klein foutje van Espinol. Die score van 41. Het wordt ook meteen weer afgestraft.
1: 50.
2: Luke, you require 82. Tot zover het record van Chisnell en Norris. Geen tijd om daar lang bij stil te staan. Want Littler timmert door.
1: 75.
0: Lincoln,
1: you require 130.
0: Ja, nogmaals, voor de wedstrijd zou het oh zo leuk zijn als Espinol dit nog even uit zou gooien. Oh zo leuk. Dubbel 5.
1: 120. Luke, you require.
2: Maar wellicht vervliegt daar de laatste kans. 10-7.
0: Het moment dat hij 7-7 maakt. Ja, Littler houdt het gewoon vol. Hè. Die blijft gewoon pompen.
1: 137.
0: Het lijkt ook geen moeite te kosten. Ja.
2: Over de hele wedstrijd, die nu dus 17 legs out is, heeft hij 6 beurten, scorende beurten, zonder triple gehad.
0: Dat is niet normaal, het is een darter van een ander kaliber, man.
2: Het record gemiddeld op de matchplay is nog altijd in zicht.
0: Ja, dan zal het wel met een pijltje of 5 uit moeten, denk ik. Nou, dat kan nog steeds.
1: 14.
0: Ja, wat een wedstrijd van Espanol, maar ja, wat een wedstrijd van Littler.
2: Alles gegeven, gestreden voor wat hij waard was. Er tegenaan gegooid wat hij er tegenaan kon gooien, Espanol. Maar tegen deze Littler was echt geen kruid gewassen. De eerste matchstart gaat er niet in. En dan is nog één keer de vraag aan Nathan Espanol of je 170 nog even wil proberen. En maakt de mensen maar gek. Maak ze maar gek. Doe het maar. Tuurlijk wel. Want deze wedstrijd is nog lang niet klaar. Tja. Darten. Op zijn allermooist.
0: Ja, als je hier naar zit te kijken, je denkt, nou, vind je niet zoveel? Dan kun je hem gewoon beter uitzetten nu.
1: 121.
0: Wat een veerkracht. Eén matchstart heeft hij gehad. Luke Littler.
1: 93.
0: En is er dan een tik die aankomt een keer bij hem? Is dat dan iets wat hem een beetje uit evenwicht kan brengen?
1: 100.
0: Het is toch ook gewoon een mens?
1: 82.
2: Ze zeggen het.
0: Hij is nog steeds pas 19, hè?
2: Ook dat zeggen ze.
1: 140.
0: We tellen door. Nummer 14. Ja, Espanol 140 niet uit. Keurig ineens stops overlaten. Littler op 146. Is weer voor de wedstrijd natuurlijk. Ah, hij moet nog even wachten.
2: Voor 10-9. Moet Espanol nu wel dubbel 10 raken.
0: Oh, en op zo'n moment. Iets wat zo makkelijk lijkt dan te missen. Nou ja, een grote 12 is ook moeilijk. 1 pijl voor Tops. 1 pijl voor Tops. En dan gaan er toch weer twee armen de lucht in. Bij Luke de Nuke Littler. Het hoogste gemiddelde op de World Matchplay heeft hij net niet aangetikt. Maar het scheelde niet veel. En toch wist Nathan Espanol er een wedstrijd van te maken. Bleef hij erin hangen, gooide hij 170 uit om in die wedstrijd te blijven. Maar ja, tegen die kleine is echt geen kruid gewassen en Espanol weet het ook. Maar dit was pure, pure reclame voor de dartsport. Natuurlijk met dank aan Luke Littler, fantastisch gedaan. Maar toch ook met heel veel dank aan Nathan Espanol.
3: Races vol actie.
4: Het is tijd voor de Hungaroring.
3: Gaan de coureurs er in Hongarije nog één keer voor zitten?
4: Hier op weg naar de eerste bocht in Hongarije.
3: Wie gaat er onder in de Hongaarse hitte?
5: Laat just keep the focus.
4: Piastri! Oh!
3: En wie duikt er met het beste gevoel de zomerstop in?
4: De beste zegen uit de carrière van Lando Norris.
5: Yes, yes, yes.
3: De Grand Prix van Hongarije kijk je live op Viaplay. Viaplay, de beste kijk op sport.
6: Wat een fenomeen, wat een man die elke wet die we dachten dat gold in deze prachtige dartsport aan het tarten is. Alles gaat aan diggelen, elk record gaat er uiteindelijk wel aan. En deze man is onverslaanbaar, zelfs niet door Nathan Espanol die vandaag werkelijk torenhoog boven zichzelf uit steeg. Ja, hij er een wedstrijd van wist te maken.
7: Hij heeft echt getest. En die test is Littler heel goed doorgekomen.
6: Ongelooflijk.
7: Ja, chapeau.
6: Echt, als dit nog jaren zo doorgaat, dan gaan er echt straks alle records eraan.
7: Ja, en ik denk toch dat er in de toekomst, de komende 10 jaar, nog een paar van dat soort gastjes bij komen.
6: Ja?
7: Ja, ze gaan op steeds jongere leeftijd beginnen. Het hele traject van de PDC is geweldig opgebouwd. Daar komen er nog wel een paar. Kijk wat wij al bijvoorbeeld in Nederland rond hebben lopen. En natuurlijk, ze winnen niet allemaal de toernooien, maar wat wij hebben staan aan deelnames op Eurotours, op majors, op zoveel.
6: Ja.
7: En allemaal zeer getalenteerd.
6: Weet je wie ook getalenteerd is? De man met het bordje die de negendarter voorspeld had.
7: Ja, de vooruitziende blik, hè?
6: Het was tijdens de wedstrijd, voor de wedstrijd nog, voor
7: Michael
6: de wedstrijd
7: en het begin van de avond volgens mij zelfs.
6: Die had een bordje gemaakt en daar had hij een V'tje bij Tuesday. Nou, dat is wel uitgekomen.
7: Ja.
6: Ga deze man mijn centjes brengen, die mag voor mij het vrij inzetten op, maakt me niet uit wat.
7: Ja, nou laat die Lotto het allemaal invullen.
6: Ja. Hey, Espinol die terugkomt tot 7-7. Toen zaten wij weer helemaal rechtop, hè?
7: Ja, was echt, maar hij was toen heel sterk in dat stukje van die wedstrijd. Was hij nog sterker dan dat hij eigenlijk door het gemiddelde heen was.
6: Mm-hmm.
7: En ik zag eigenlijk nooit een 7-7 aankomen. Want hij moest eigenlijk finishes maken van 170, 167... om Lindemann te kunnen breken. Überhaupt een kans te krijgen. En toen kwam hier het eerste foutje van Lindemann, wat we eigenlijk de hele wedstrijd niet zagen. En hij zat er meteen bovenop.
6: En de standaard ligt voor Lindemann zo hoog dat we al van een foutje spreken als hij 83 niet uitgooit. Dat ja, 99% van de darters...
7: Die... Doet dat, ja, natuurlijk. Nee, helemaal mee eens, maar zoals hij staat te spelen...
6: Ja, nee,
7: is voor hem.
6: Nee,
7: voor hem
6: ik begrijp je helemaal, maar ik bedoel juist om nog te benadrukken...
7: Ja, hoe goed hij eigenlijk is.
6: Hoe hoog de lat ligt bij die jongen.
7: Ja, nee, absoluut waar. En er kwamen wel wat slordigheidjes voor zijn niveau in het spel voor. Ja. Laten we het wel bijstellen, maar... Ja, het is joh, constant ligt die druk op je. En hij bleef dat wel teruggeven, Espinol, maar hij bezweek niet Lidlen. Uiteindelijk.
6: Nee. Hij kwam 10-7 voor uiteindelijk. En dan hoefde hij er nog maar één.
7: Ja,
6: en toen kwam er toch
7: wel wat moois.
6: Een mooi magisch moment.
7: Het heel moois van Espinol.
6: Van Espinol.
7: Ja. En ik weet, ik mag het niet zeggen van Jacques, maar wat een vechtertje, wat een bijtertje. Wat... Ja. Het is wel zo. Dirk ook trouwens.
6: Een pitbull is het.
7: Het is echt een pitbull.
6: Ja, het is Lidler die dan hier die 90 niet uitgooit.
7: Nee.
6: En dan staat hij voor een hele bijzondere taak.
7: Ja.
6: De zaal neemt het over. En kijk eens hoe hij zich motiveert.
7: Hij wil ook echt.
6: En ja, de eerste zo mooi erin. Ruimte voor de tweede aan de onderkant zelfs nog. En dan deze. Zaal ontploft.
7: Ja.
6: Espinol ontploft.
7: Lidler lacht.
6: Lidler heeft nog wel een handje over. Hij ziet dat
7: hij ziet dat hij in beeld is. Ja.
6: Hij ziet dat hij in beeld is.
7: Ja, mooi. Ja, maar dit is ook de beleving die Espinol heeft. En ik vind het jammer dat hij eigenlijk te weinig dit laat zien.
6: Ja.
7: Het is zo'n goede speler. En we zien dit niet vaak genoeg van hem. Nee. Het zit er wel in, hè. Dat is gewoon jammer. Maar hij heeft die motivatie waarschijnlijk bij Lidlen net wat meer.
6: Ja, zeker.
7: Goh. Heerlijke wedstrijd.
6: Heerlijke wedstrijd. En dan hebben we nog eentje te goed.
7: En dan hebben we nog een lekkere wedstrijd te goed.
6: Eerst nog maar eens kijken naar hoe het uiteindelijk afliep.
7: Ja, dan mist hij die 12, maar ja, die dubbel die gaat er dan wel in.
6: Er zit toch nog wel iets van oplichting joh, bij Lidler.
7: Ja, omdat wat ik net zei, ook, hij wordt ook constant onder druk gezet door Espinol. Hij weet dat hij zich heel weinig kan veroorloven aan missers. Omdat Espinol constant klaar stond om het over te nemen. Heel
6: nou ja, hij gaat natuurlijk nu krijgen, of wat krijgt hij al langer, wat andere voormalige besten ter wereld ook altijd kregen. Ja, tegen mij spelen ze wel altijd hun beste spel.
7: Ja, maar omdat je weet, je hebt geen andere keus.
6: Nee.
7: Ga maar gooien, want ruimte krijg je niet. Nee. Ga maar beuken.
6: Nee, het is echt zo. Ja, iedereen wil nu van je winnen. Hè? Ja. Je hoeft je niet te motiveren. Oh, ik moet tegen Lidler. Hoe zal ik dat eens aanpakken? Nee,
7: je hebt maar één
6: dood of de gladiolen.
7: Ja, de hoogste stand en ga maar die banaan.
6: Ja.
7: En ram op de bord. Maar ja, je gaat ook straks die periode krijgen dat mensen Lidler moe worden. Want ze willen natuurlijk wel variaties zien in overwinningen en dat soort dingen. Dat hebben we gezien bij Vergerbe, bij Taylor. Die zei, ja, wie gaat er voor de tweede plaats spelen?
6: Ja.
7: Ja, dat moet je ook niet willen. Nee. En maar eens kijken hoe die daarmee omgaat.
6: De volgende partij, Steven Buntik tegen Josh Rock, die een hele leuke bijnaam heeft. Dat is gewoon zijn achternaam, plus I, Rocky.

the fire of Josh Rock

0: Marco, over een vechtertje gesproken.
1: Rock.
0: Rocky is er ook eentje.
1: Ja, ja, dat is ook echt zo'n...
0: Voordat we daarover gaan praten, is het misschien aardig om te kijken dat ook deze darter wat aan zijn gewicht heeft gedaan. Dus is afgeslankt. En dat zagen we gisteren bij Cameron Menzies bijvoorbeeld. En we hebben het ook bij Michael natuurlijk al gezien. Maar kijk eens het verschil van met vorig jaar.
1: Ja.
0: Het is wel echt een wereld van verschil.
1: Ja, het was ons vorig jaar ook opgevallen. We dachten van, joh, je groeit wel erg snel nu.
0: Ja.
1: Ja, daar zit wel degelijk een... Maar het is ook wel een beetje een trend nu bij die dartspelers.
0: Ja, ik heb ook het vermoeden dat het niet allemaal training is, maar ook Ozempiek.
1: Het is gewichtverlies, maar niet gewicht heffen.
0: Nee.
1: Okay.
0: Het is natuurlijk met die pilletjes tegenwoordig heel makkelijk om snel af te vallen.
1: Ja,
0: wat maakt het uit? Het maakt
1: niet uit.
0: Het resultaat.
1: Wat ik begrepen heb, is dat je dat wel moet blijven slikken. Want zodra je stopt, is het net zo snel weer aan.
0: Dus, ja, oké. Okay.
1: Kijk, dus je zal op een gegeven moment wel gewoon die beweging moeten pakken en die fitness training om het te houden.
0: Nee, I see what you mean. Maar dan even over de dartkwaliteiten. De Woodhouse verslagen zaterdagavond.
1: Ja, maar daar was niet heel veel voor nodig.
0: Nee, hè?
1: Nee, daar was niet heel veel voor nodig.
0: Maar
1: het was niet de Woodhouse die we kennen.
0: Nee, oké. Okay. Dus jij zegt die zegen, die...
1: Die was hartstikke leuk en heel nodig.
0: Woodhouse heeft hem verloren, dat zeg je eigenlijk. Het is niet zozeer dat Rocky hem gewonnen
1: heeft. Ja, Rocky heeft wel gewoon 10-4, gewoon een hele duidelijke uitslag.
0: Okay.
1: Maar Woodhouse was niet echt aanwezig op afslag.
0: Nee.
1: Laten we eerlijk zijn, Rock gooit een gemiddelde van 90.
0: Oké, okay, ja, dan mag je dat wel zeggen, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Even zo goed zaten er nog wel een paar aardige finishes in die partij. De 114 bijvoorbeeld, deze 90.
1: Jawel, het is ook niet dat hij niks kan, maar het is echt ook een heel groot talent. Hij heeft die setback even gekregen, dat hij teruggevallen was.
0: Ja.
1: Na al die commotie in de media.
0: Ja, dat krijg je vaker, hè. Als je op het paard getild wordt als de nieuwe die en de nieuwe die.
1: Ja, dan richt iedereen zijn pijlen op je.
0: En dan wil het wel eens te veel zijn.
1: En dan wil het wel eens te veel zijn, daar had hij even last van. Maar hij is aardig op de weg terug wel. Deze wedstrijd de afgelopen week was dan niet zijn beste wedstrijd. Maar ik geloof wel in die jongen dat het wel goed komt.
0: Nou hebben we Van Bunting ook, kunnen we ook beginnen met een foto, als je dat leuk vindt. Weet jij wat voor auto rijdt Steven Bunting?
1: Werkelijk geen idee, maar het zou me niks verbazen als het gewoon een Volkswagen is.
0: Ach, echt waar? Want er is namelijk een autobiografie van hem uitgekomen. En dat zou dan over een Volkswagen gaan. Nee, het is een boek, is er uitgekomen. Bulletproof, From Pup to Palace, My Life in Darts. Met voorwoorden van Barry Hearn, Colin Murray en Luke Humphries. Wat denk je? Ga je het kopen?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Jij bent Bunting-proof.
1: Ja, nou ja, ik ken Bunting vanaf dat hij een jaar of 15, 16 was... dat hij met zijn vader nog bij de BDO naar alle toernooien ging. Daar kwam ik hem al tegen en daar was zijn vader er altijd bij.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet wel een beetje hoe zijn carrière gelopen is... dus dat hoef ik niet verromantiseerd te lezen, zeg maar.
0: Nee. Hij heeft wel de neiging om dingen net iets in zijn voordeel te...
1: Ja, nee, maar als hij dat niet doet, dan zijn het de schrijvers wel. Dat lijkt me heel sterk dat hij zelf dat boek geschreven heeft.
0: Nee, maar hij heeft zichzelf ooit de People's Choice genoemd.
1: Ja, de People's Player of whatever. Ja,
0: en
1: zoiets.
0: De People's Champ, ja.
1: Ja, maar kijk, weet je...
0: En dan komt Vincent en Michael altijd als ze hem tegenkomen, nu nog steeds. de People's Champ. En hij baalt daarvan, dat had ik het maar nooit gezegd.
1: Nee, maar ik denk dat dit ook wel een beetje een actie is vanuit commercieel opzicht. Kijk, hij is natuurlijk wel een publiekslieveling.
0: Ja.
1: Niemand zit op het verhaal te wachten van Bunting.
0: Weet ik niet. Ik weet niet, ik ken het verhaal kennelijk niet. Als er een boek van komt, dan zal het toch wel iets bijzonders aan zijn.
1: Ja, maar als jij publiekslieveling bent en zo'n boek ligt er en het wordt gepromoot, dan verkoopt dat wel.
0: Oké.
1: Okay. Denk ik wel.
0: Jij hebt er gewoon het idee.
1: Ja, dat is toch prima?
0: Is niks mis mee.
1: Er is helemaal niks mis mee.
0: Nee. Oké. Okay. Bunting even zo goed. Matchdarts overleeft tegen onze eigen Niels C. Zonneveld.
1: Ja, maar die zat het niet mee, toch?
0: Hè? Zo, die had een pech.
1: Vond je aan door? Die stond zo geweldig te spelen. En uitgerekende drie belangrijkste darts in die wedstrijd gaan mis.
0: Ja.
1: Speelde zo'n fantastische partij. Hij had eigenlijk verdiend om hem te winnen.
0: Kijk dan. En dat doet hij anders nooit, die Bunting. Gooit gewoon 118 uit.
1: Ja, die doet nog steeds niet mee met die afvaltrend, hè, van die jongens.
0: Nee. Nee, die zou ook eens een keer een Ozempiekje kunnen gebruiken.
1: Ja, joh. Nee, dat was echt heel erg jammer voor Niels. Want die heb ik denk ik een van zijn mooiste wedstrijden op televisie zien spelen.
0: Ja, toen kwam die sudden leg natuurlijk.
1: Ja. Die kwam nog. Ja, en dan... Ja, zonde hoor.
0: Ook hij heeft het gezin weer mee.
1: Ja, maar het kleine Toby is er bijna altijd wel bij.
0: Ja, maar ik denk dat nu iedereen bij is. Want al die darters denken, weet je, we gaan gewoon op het park en bungalow zitten.
1: Ja, maar als je zit daar in een vakantieoord of stadje, weet je wel. En de kinderen kunnen overal terecht, kunnen wel alles doen. Dus ja. Je hebt ook geen last van ze als je moet voorbereiden.
0: Ik heb tot nu toe 3 partijen gehad. We hebben het neergezet als een absolute krakersavond. Tot nu toe, ben jij tevreden erover? Ja.
1: Ja, kijk, en het was niet altijd allemaal hetzelfde niveau. Alhoewel we fantastisch dat hebben gezien. Maar zeker ook de laatste fases in die wedstrijd van Dirk en Michael. Ja, geweldig.
0: Ja.
1: En dit kan ook een hele leuke wedstrijd worden.
0: Ja, sterker nog, we weten allemaal dat de PDC de neiging heeft om een soort van aan het eind van de avond een wedstrijdje neer te zetten. Met een kans dat er al mensen weggaan. Dus ja. Dat het leeghalen van de zaal wat eenvoudiger wordt.
1: Ja.
0: Nou, als dit zo'n wedstrijd moet zijn.
1: Ja, maar nee,
0: dat is toch Premier League, nee. Dit gewoon, man?
1: Nee, maar buiten dat je zit met allemaal mensen die op vakantie zijn in Blackpool en daar feest vieren, die gaan echt niet in de weg. Dus bij Ali Pelli, ja, maar hier niet.
0: Nee, hè?
1: Nee, en die wedstrijd kan heel...
0: Ze hoeven ook niet ver. De meesten slapen gewoon
1: ja,
0: in de buurt.
1: Ja, slapen gewoon om de hoek in zo'n B&B. Want ja. Je hebt echt hotels. Ja, er zijn er 2, maar... Nou ja,
0: nee?
1: Nee, ja. Je hebt geen keuze als je daar speelt, moet je ergens wat pakken.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook spelers die zeggen, nou, ik ga wel een stukje verder weg, dan rij ik maar die daar echt niet in een hotel gaan zitten.
0: Nee?
1: Nee. Is dat niet... Ja, maar het is ook rumoerig. Iedereen loopt daar s'nachts dronken over straat.
0: Ja, je komt niet aan je rust toe.
1: Dus je moet eigenlijk wel even buiten de stad zelf, moet je daar wat gaan zoeken.
0: Maar waar zat jij toen jij, die jaren dat jij...
1: Ja, dat was het mooiste. Ik had de mazzel dat ik best wel goed omging met die officials allemaal van de PDC. Dus ik zat bij hun in het hotel. Helemaal aan het begin van de boulevard was dat. Aan het begin waar bijna niemand komt.
0: Nee.
1: Nee, dus eigenlijk buiten het toeristische gebied.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus daar zat ik heel rustig.
0: En jij zat met die officials ook lekker een biertje te drinken en zo. Had je daar profijt van? Ging je...
1: Nee, maar ik ben altijd wat dat betreft wel sociaal geweest. Ik ging altijd wel met iedereen om. En ja, die spelers die doen allemaal hun eigen ding. Maar ik vond die officials... Kijk, ik kon altijd enorm veel waardering opbrengen voor de gasten die het podium opbouwden. Dus de schrijvers, de scheidsrechters.
0: De mensen die je nooit ziet
1: mensen
0: of nooit
1: die
0: hoort.
1: Die eigenlijk nooit hoort, waar weinig aandacht voor is. En ja, die wil je ook beter leren kennen, want je krijgt wel elke week met ze te maken. En zij bepalen er ook bepaalde zaken. Dus ja, dat is toch prima om daar ook contact mee te hebben. En die spelers die zag ik sowieso in de zaal elke dag.
0: Nee, maar dat is een van de redenen waarom je er natuurlijk, als je er een keer bent, nog steeds een zeer graag geziene gast bent. Zeker bij de mensen die jou mee hebben gemaakt als speler die er nog zitten.
1: Ja, ik weet ook, met mijn overstap naar de PDC toe, ik geloof dat ik net een maand was. En toen vroeg ik aan Tommy Cox, die was toen de tijd nooit directeur.
0: Ja.
1: Hoeveel mensen hebben we hier werken, officials? Hij zegt 25 en toen heb ik het volgende nooit 25 setjes das van mij meegenomen en aan die jongens gegeven.
0: Wat aardig.
1: Alleen maar om de waardering uit te spreken, want... Iedereen vindt het maar normaal, hè?
0: Ja.
1: Dat die gasten rondlopen. En toen de tijd vinden ze daar niet een hele dikke boterham mee.
0: Nou, ik moet met name zeggen, in de Engelse en Amerikaanse cultuur is heel hiërarchisch.
1: Ja.
0: Dus dat merk ik ook in bedrijven waar ik wel eens rondloop. Dan wil ik bijvoorbeeld een compliment maken voor degene die dit soort schermen maakt. Die wij dan mooi op de achtergrond hebben. En dan zeggen ze mij wie dat is.
1: Ja.
0: En dan is dat iemand die vooral Engels spreekt, dus die kom ik dan tegen. En dan zeg ik, hé. Hey. En die denken, oh.
1: Ja.
0: Nu, ik heb iets gedaan wat niet in de haak is.
1: Ja, precies. Ja, het is heel vreemd. Ik had dat met UWS.
0: En dan zeg ik, waanzinnig die schermen. Dank je wel. Goed werk. En dan staan ze echt helemaal zo
1: aan. Ja, helemaal
0: dat zijn Engelsen en Amerikanen helemaal niet gewend dat ze een compliment krijgen.
1: Nee, helemaal niet. Ik had het met UWS. Die was net scheidsrechter van dienst bij de PDC. En ik had hem thuis een paar keer zitten bekijken. Ik dacht, nou, dat is een goeie. En die zat achter het toneel of achter het podium een keer een wedstrijd bij te houden.
0: Ja.
1: En ik loop langs, geef een tik op zijn schouder en zeg, goed job, man. Hij was helemaal verbaasd.
0: Ja.
1: Hij zei, ja, maar jij bent toch... Ik zei, ja, en? Mag ik daar geen complimenten geven?
0: Ja, zijn ze niet gewend?
1: Kennen ze niet, nee.
0: En in Blackpool ben jij toen wel eens naar een pretpark geweest?
1: Nee, ik keek een beetje naar hoe dat reuzenrad eruit zag. Ik denk, dat vind ik niet veilig.
0: Oké.
1: Daar ga ik niet in.
0: Want dat er is een heel mooi pretpark, hè?
1: Ja, het pretpark ziet er echt goed uit, hoor.
0: Pleasure Beach.
1: Pleasure Beach, ja.
0: Vind ik wel iets voor jou, joh.
1: Pleasure wel, beach niet zo.
0: Zeg, we hebben het weer lekker volgeluld met z'n tweeën, hè?
1: We hebben het allemaal mooi voor elkaar gekregen.
0: We moesten even wachten tot de volgende partij begint. En dat is nu. Josh Rock dus, tegen Steven Bunting met Jacques Nieuwlaat. En Guy Habits is het, hè?
1: Ja. Ja.
0: Mooie kerels. Met het commentaar, met de opkomsten. Veel plezier!

0: zagen al twee darts-veteranen die het uitvochten in de eerste wedstrijd, waarin Gary Anderson uiteindelijk aan het langste eind trok. We zagen al een Nederlands onderrondje dat de verlenging inging en uiteindelijk door Dirk van Duivenbode werd gewonnen. We zagen al, nou, tot dusver en misschien wel überhaupt, de wedstrijd van het toernooi tussen Luke Littler en Nathan Espinel, waarin Littler een 39 gooide, nog een 39 miste op de dubbel 15 en uiteindelijk het op 1 na hoogste gemiddelde ooit op de World Matchplay neerzetten. En Espinel gewoon nog 8 legs wist te winnen in die wedstrijd. Wat wil je dan nog meer? Nou, misschien willen we nog wel een wedstrijd tussen Josh Rock en Steven Bunting en laten we dat nou net de aanbieding hebben. De virtuele nummer 7 tegen de virtuele nummer 9 van de wereld. Josh Rock 7, Steven Bunting 9. En dus zou dit zomaar heel dicht bij elkaar kunnen liggen.
1: Ja, op vorm verwacht je dat wel eigenlijk. Maar ja, hoe volg je die wedstrijd van Luke Littler en Espinel? Weet je, het kan bijna niet anders dan dat het een anticlimax wordt. Ja, op een avond als vandaag waar je 4 van dit soort wedstrijden hebt. Ja, je moet ergens keuzes maken wie er als laatste moet. En in dit geval zijn dat Josh Rock en Steven Bunting. Ja, ook gewoon twee Premier League spelers. Dit is de elite van de dartsport.
2: First leg, Steven to throw first. Game on.
0: En dat dus in de tweede ronde van de World Matchplay.
2: 50 van.
0: Rock die eerder dit toernooi met 10-4 van Luke Woodhouse won. Dat was absoluut geen goede wedstrijd. Hij kwam hem door met zijn nieuwe shirt en de nieuwe coating, de punt van de pijlen. Het is allemaal wat blauwer geworden. En Bunting, ja, die kwam zijn wedstrijd ook door, maar die had daar een stuk meer moeite mee. Moest de volledige 25 legs spelen tegen Niels Sonneveld. Kreeg matchdarts tegen, 3 stuks. Overleefde die. En deed uiteindelijk in de allerlaatste leg wat van hem gevraagd werd. Ja, uit wat voor een wedstrijd haal je dan meer gevoel richting je tweede partij?
1: Ik denk toch dat Rock met een iets beter gevoel aan deze wedstrijd begint. Omdat hij uiteindelijk toch met name naar het scorebord zal kijken. En denken, oké, ik heb hem gewoon ruim gewonnen. Bunting zal toch denken van, oeh, daar ben ik goed weggekomen. Ja, dat zegt ook weer heel weinig voor deze wedstrijd natuurlijk. Je zei het al, ze staan zo dicht bij elkaar op de wereldranglijst ook. Ik denk dat ze allebei niet in de grootste vorm van de laatste 2 jaar zitten. Dus het is wel een hele belangrijke wedstrijd. Want je wil natuurlijk wel in die top 8 van de wereld blijven. Dus hier gewoon een kwartfinale haalt, dan ja, zorg er ook weer voor dat je daar blijft in principe. Dan haal je je ranking. En je weet ook donders goed dat ja, de volgende ronde een hele lastige ronde gaat worden.
0: Vanavond al even aan gememoreerd spelen in bracket volgorde. En dus speelt de winnaar van deze wedstrijd tegen de winnaar van de vorige wedstrijd. We hebben gezien wie dat is.
1: Het spel op een dubbel van Steven Bunting gaat ernaast. De eerste van Rock ook. De tweede ligt op de grond. En zo zetten we er nog wat houtjes bij. En is het uiteindelijk George Rock die wel een dubbel weet te gooien.
0: Daar begint ook Rock. Het gooien van 180 is Bunting. Had dat in de eerste leg al gedaan. Maar na 4 misses op de dubbel had hij er niks aan. En goed naar de camera wijzen en erin kijken kan echt alleen Johnny Clayton.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Terwijl die camera's toch gewoon vrij zichtbaar zijn. Hoor.
0: En nou, hij zal op dezelfde plek ook staan.
1: Ja.
0: Maar goed. Onze Master of Ceremony had er ook al last van.
1: Dus. Ja, die kon we ook niet vinden. Ja, daar staan er dan 3. Dus dan moet je van tevoren nog even goed vragen van, joh, naar welke moet ik kijken? Maar kun je gewoon vragen, geef gewoon een antwoord op.
3: Dat kan.
2: 83.
0: Steven Bunting komt op dit moment aan een niet bepaald gezond gemiddelde van 62. En dan gaat het nog even verder omlaag.
1: En dus is Rock hard onderweg naar de 2-0. Ja, toch een beetje angstig, denk ik ook. Je weet dat je nog een keer terug mag komen, minimaal 1 keer. Je wil ook geen 3 overlaten natuurlijk. En nu moet je wel, of 2-2. Nee, toch voor die 3. En dan wordt het 1-1. De cursus, hoe breng ik mezelf in de problemen, wordt gegeven door George Rock vandaag. En langzaam komt Bunting natuurlijk dichterbij. Hop, nog een 1 erbij. Het blijft natuurlijk wel een prutlek. Toch maar voor 2-2. Nou, er zit ook heel veel overtuiging in. Het woord anticlimax kan nu al gebruikt worden, denk ik.
0: Ja, stoffen we het gewoon af.
1: Ja hoor.
0: Nou, geen triple en geen dubbel. Allebei echt ook ruim niet. Waarom precies er middenin? Voor. Nou, hij heeft er 4 over. Nee, ik kom papier tekort dadelijk.
2: Steven, you require...
0: Nee, ik heb er 11 geteld.
1: Hij staat 24 pijlen nog niet uit.
0: Bunting wel.
2: Steven.
0: En een vuist. Ja. Ik kan u beloven, het wordt beter. Gelukkig maar. Kijk, daar komen de trippels van George Rock al. Die kijkt niet erg blij. Dat kan ik me iets meer voorstellen. Ja, het is dinsdagavond, hè. Ik kan er niet veel aan doen, hè. Dinsdagavond, hè.
1: Ja, dan
0: wordt erbij.
1: Dan ga je er toch voor de bijl, hè. Dat kan niet anders.
0: Nou, we hebben net gezien hoe het ook kan op dinsdagavond. Zakken. Opgelet. Ja, ik heb opgelet, maar...
1: Probeer het volgende week en we horen het wel.
0: Ja.
2: Sick.
0: Steven Bunting had hier natuurlijk gewoon met 2-0 achter moeten staan. Maar het staat 1-1.
2: Nou,
0: het zou vreemd zijn als de eerste pijl op een dubbel ineens wel in zou gaan. Ja, Rock en 150. Ligt niet helemaal in de lijn der verwachtingen.
2: 64. Steven Bunting.
1: Maar de nummer 9 van de plaatsingslijst kan met 9.
0: Dat krijgt hij er dan nog wel vanaf. Ja, tot aan toch hoge gemiddeldes lijken we sowieso niet meer te kunnen komen.
1: Ja, het zijn niet alleen die gemiste dubbels die ervoor zorgen dat gemiddelde laag is. Het scoren aan zich, met name bij Bunting, is gewoon ook echt niet goed. Bunting naar de 19. Even kijken of hij toch nog een finish kan overlaten. Maar het gaat allemaal niet vanzelf hoor.
2: 58. Joshua Gall 125.
0: Dubbele boel, enkele boel. Is daar nog ruimte om ondertussen door te friemelen? Ja.
1: Ja, ook hier weer. Kijk, leuk dat hij doet, maar daar gaat het verder niet om. Maar het is niet nodig hè. En dan kun je toch gewoon ook weer in de problemen komen.
0: In de problemen komen dus. Aan de andere kant, ja, 147 en Bunting.
1: Je verwacht het niet.
0: Ligt niet in de lijn der verwachtingen. Nee, nou precies.
1: Zo. Dat ben ik niet vlak na. Nou, Josh Rock, dubbel 8. Daar zit hij dan.
0: Ja, dan gooit hij een triple, maar dan hangt die pijl zo vervelend voor Bunting.
1: Is hij?
0: Oké. Okay.
1: Het was niet logisch. Het paste net.
2: Sick.
1: Toch gewoon de tijd voor Bunting, omdat Rock ook niet echt lekker in zijn ritme komt. Ja, het gaat natuurlijk wel gewoon om een plek in de kwartfinale. Ik bedoel,
2: sick.
1: Dit moet beter.
0: Het zal toch nog wel beter gaan na deze onderbreking.
3: Misschien is een pauze ook wel even wat ze nodig hebben als Bunting de 14 mist. Geen pijl voor Bullseye of de 11 krijgt.
2: 68. Joshua Recall 145.
3: Op de vraag, is het nou lastig om na zo'n topwedstrijd als die tussen Littler en Espinal dan nog zelf te moeten spelen? Geven de heren Rock en Bunting het antwoord. Ja, dat is best wel lastig om dan nog een goede wedstrijd te kunnen spelen. Dat laten deze twee wel zien. Het is nog niet om over naar huis te schrijven. Veel succes als je daar een break van 5 minuten over moet vullen.
4: Dat zegt Guy heel goed. Alleen, Guy heeft even 1 ding vergeten. En dat is dat we nog een interview hebben natuurlijk met Arjen van der Giessen en Luke Littler. Kijk maar mee.
5: Naomi, I'd like to start with a question, but now I've got a remark for you. This is crazy.
6: Yeah, crazy, obviously for you guys watching and for myself on stage. It just felt like I couldn't miss. Obviously, 130 in average. I seen that I had 6 trebles visits and I think it was 21 legs. So the scoring power was really there. And yeah, just a really good game to be involved with Nathan yet again.
5: Exactly. It was a, I wouldn't say a perfect game, but a really good game. But still, you couldn't get rid of him. For 7-all.
6: Yeah, everyone knows on tour you can never get rid of Nathan Aspinall. He's the best player to do it. If he's behind, he'll always fight back. As soon as I missed the double five for the 90 to win the game, I knew he was going to hit the 170. I just knew it. But then I just had to get rid of him then and get the job done.
5: I'd like to talk to you, Luke, about your personal goal, your personal targets during a match. What is it? 2-9 darters? 3-9 darters? 4-9 darters? Tell me. What are you thinking about?
6: Yeah, I mean, when the first one went in the first leg, I was thinking to myself, you've still got another 20 plus legs to play. If it does go the way it did, and that's the way it done, we played 21 legs. And obviously Phil hit 2 in the Premier League years and years ago. I really felt like I could get another, and the attempt I had after the 9 dart, I was so, so close. I was fuming.
5: Yeah, but what are you aiming for in the future in such a match?
6: Definitely 2 9 darters in a match.
5: Just 2?
6: Just 2.
5: Just being polite?
6: Yeah, throw a 170 in there as well.
5: Just one 170.
6: 2 of them.
5: 2 of them. and the average wise, I mean, the average now, 130.68. Not the highest ever, because Phil Taylor once hit 114.99. But where are we going to? 125? 130?
6: Yeah, I mean, obviously that record of Michael van Gerwen's it's there to be broken, was at 123.9 or something like that. So obviously that's been sitting there for, I think, nearly a decade. If I can break any more records, highest average, equal the most 9 darters in a match, or even break it by hitting 3, who knows? Very happy, and we can come back on Thursday and hopefully play like that again.
5: Very happy, I can imagine. And also, I think, because you missed that second 9 darter, a little bit disgusted about the miss.
6: Yeah, I wasn't happy. I felt really good about going for it again, put effort into it, and then I was just outside on the wire.
5: Great match. Well played, well deserved. Congratulations.
6: Thank you.
4: Weer een top interview. Hij weet alles, hè, die kleine. Hij weet elk record, hij weet namen, hij weet bij welk toernooi, hij weet alles.
7: Van Michael, meer dan een decade. Ja, toen was hij 9. Ik bedoel, en hij weet het allemaal. En die van Taylor is nog langer geleden, die 2-9.
4: Maar hij weet het.
7: Hij weet het allemaal. Dus ze zeggen wel eens eat, sleep, drink and repeat of zo, weet ik veel allemaal. Denk het.
4: Denk het ook, ja.
7: Ja, ik denk het.
4: En dan valt zo'n eerste sessie, waar we nu naar hebben zitten kijken, toch een beetje tegen.
7: Een beetje tegen. Nou, die valt hij niet. Zullen we daarover hebben? Die valt hij niet. Dan gaan we weer over Blackpool praten.
4: Ja, nee. Dat gaan we zeker niet doen. Maar Guy had natuurlijk helemaal gelijk. Dat viel natuurlijk niet mee om 5 minuten hierover te praten. Gelukkig werden we gered door Luke Littler.
3: Ja, de heren hier hebben nog wat pijlen losgegooid op het podium. Maar zo aanstonds zullen ze toch weer moeten gaan beginnen. Nog 3 oefenpijltjes voor Bunting. En dan gaat Rock beginnen aan de 6e leg. Game. Wat kun je nou tegen jezelf zeggen als je zo'n eerste sessie hebt gespeeld?
1: Ja, slechter dan dit kan het niet.
3: Ja, dat zullen ze allebei denken natuurlijk. En je moet toch proberen het voor jezelf een beetje positief te houden. Als je gaat nadenken over wat je allemaal gemist hebt, dan wordt het over het algemeen niet beter, hoor. En deze beide mannen weten natuurlijk hoe goed ze kunnen zijn in hun top. En als dat dan niet lukt, dan op een gegeven moment dan wordt het toch frustrerend. En bij Rock kun je nog zeggen, oké, die gooit nog scoren boven de 100 gemiddeld bijvoorbeeld. Die heeft nog wel wat aanknopingspunten. Die mist gewoon in die ene leg absurd veel dubbels. Oké, nou ja, dat kan één keertje gebeuren in zo'n wedstrijd. Bunting is toch echt een beetje een ander geval. Die staat weliswaar 3-2 voor. Maar die gooit scoren niet zo heel veel. En die gooit zijn dubbels niet. Ja, als je het allebei niet doet, dan wordt het heel lastig om zo'n wedstrijd te winnen.

0: Die dubbel die vliegt er dan wel met de eerste spel eindelijk een keertje in. Nou, alle statistieken en cijfers worden uit de kast getrokken om te laten zien dat dit geen hele goede wedstrijd is. Heel aantal darts per leg.
1: Ja, en dan valt eigenlijk nog mee dan, hè?
0: Ja.
1: Net boven de 15 voor Rock, net boven de 16 voor Bunting. Maar het gaat natuurlijk wel om de winnende legs, denk ik. En dan zeg ik heel eerlijk, laat ik voorzichtig zeggen dat ik twijfel aan de rekenkunsten van degene die dat statistiekje maakt. Dat. Want de winnende legs van Bunting gaan in 24, 21 en 17. Dus ja. Nu je dan een gemiddelde van 16,1 komt. Ik weet dat algebra, dat is lastig hoor. Maar goed, dat geldt dus uit.
0: Je hebt voorlopig wel het idee dat als het iemand is die zijn spel wat omhoog kan gooien, dat het Rock gaat zijn.
1: Hij staat nu ook in principe in positie om te gaan breken.
0: In nu. Dat hadden we ook nog niet gezien in de eerste vijf legs. Is dat dan wat Rock tegen zichzelf gezegd heeft? Gooi er maar wat pit in.
1: Ja, wie weet. Weten dat hij natuurlijk scorend, normaal gesproken, echt heel erg goed kan zijn. Hij heeft het echt moeilijk hoor, deze wedstrijd. Dat had hij in de eerste ronde eigenlijk ook al, tegen Niels Sonneveld. Toen kwam hij er nog mee weg.
0: Ja, maar dat was ook niet op dit niveau.
1: Nee, dat was wel beter dan dit inderdaad. Ja, Bunting en de matchplay. Die heeft niet altijd. Hij heeft hier 18 wedstrijden gespeeld. Van die 18 heeft hij er 11 verloren. Dat is best wel veel. Twee keertje kwartfinale gehaald.
0: Ja, vooral heel wat eerste ronde exits achter zijn naam staan. Nou, dat is hij dan. Dat is hem dan dit jaar niet overkomen.
1: Veel met camera shots van het publiek. 59. Joshua Rock pakt zijn derde leg op rij. En die eigenlijk doet hij dat onbedreigd.
0: Bunting is echt rijp voor de sloop op dit moment. Die zit al de hele tijd op een gemiddelde van 6,77. Ja, de laatste keer dat Bunting op een major zo'n laag gemiddelde aantikte, daar moeten we heel wat jaren voor terug.
1: Ja, daar geloof ik graag. Dat is wel heel veel jaren terug.
0: Zeker. 15 jaar ongeveer.
1: Dat is best lang. Dan neem je het over Lakeside of zo.
0: Inderdaad. Ja. Nou ja, inderdaad. Oké, hij heeft er nog één World Grand Prix gemiddelde dat vrij laag is tussen staan. Dat vegen we dan nu voor deze ene keer eventjes weg. Dat zijn inderdaad uit de BDO-tijden gemiddeldes.
1: Ja. Ja, dat doet vermoeden dat er iets meer aan de hand is met Bunting dan alleen even dat de vorm er niet is. Dus als je dit soort gaten laat, dan is het vaak een blessure of... Nou ja. Griep of ziek of weet ik veel wat. Niet fit. Rob lijkt eindelijk een beetje los te komen nu. En als hij dat inderdaad echt is, dan zal dat verschil ook snel gemaakt worden als Bunting niet beter kan.

0: 57.
1: In het publiek heeft iemand op vakkundige wijze een tamelijk grote beker bier naar binnen gewerkt. Schat ik zo maar in. Dat is een kunst voor hem.
2: Ja hoor.
1: Ja, Rock heeft echt besloten, ik ga mezelf deze wedstrijd inschreeuwen. Ik ga mezelf zoveel adrenaline proberen te brullen. Dan kom ik er vanzelf wel.
2: Het werkt. Want ik bedoel, de finishes die hij gooit in de laatste vier legs, die zijn prima hoor. Dan 68, 76, 70 en 106. Ik bedoel, het zijn geen makkies. En dan gooit ze allemaal makkelijk uit.
1: Ja, Bunting is echt iedere keer ook heel ver weg. De tweede van Bunting. Zijn eerste 180 zat in de allereerste leg.
2: Dan het verschil gemaakt lijkt te hebben. Heeft er even zo'n lek tussen die niet wil. Rock die zelf hier voor de vierde keer staat. De eerste twee keer eindigde het meteen in de eerste ronde. Vorig jaar had hij natuurlijk een mooie run naar de halve finale. Halve finale waarin het Luke Littler ook aardig moeilijk nog kon maken.
1: Zeker stond op een zeker moment in die wedstrijd ook nog vrij ruim voor. Meer spelers dat toernooi die een voorsprong wisten te pakken tegen Littler. Maar hij kan toch telkens weer terug.
2: Hij lijkt er wel een sport van te maken om iedereen 5-0, 4, 5 legs voor te geven.
1: 97. Steven. Een break terug van Steven Bunting. Een teken van leven van Steven Bunting. Want dat was überhaupt al heel erg lang geleden. Hij zit niet best in de wedstrijd, de Bullet. Met Rock gaat het een stuk beter. Maar het verschil is wel maar één break.
3: Wat zou deze man aan het denken zijn? Dat hij van titanium is?
4: Nee, niet op dit moment.
3: Hij is niet bulletproof, hè?
4: Nou, hij is aan het rondkijken en een beetje van... Waar zijn we eigenlijk? Wat is de bedoeling hier? Ja, nee, het loopt voor geen meter bij.
3: Rock is zichzelf aan het motiveren.
4: Ja.
3: Want van de tegenstander wordt hij niet warm of koud.
4: Nee, precies.
3: En die begint dan te finishen met een 76 finish.
4: Ja, hij heeft een paar hele mooie likjes op rij.
3: En dat was wel het teken. Er gaat nu wat gebeuren.
4: Ja, hij was zichzelf even aan het oppippen. Maakt er hier een prachtige elfdarts lek van.
3: En dan gaat hij door. Dit was voor 4-3.
4: Ja.
3: En dan gaat hij ook met de 70 finish door naar de 5-3.
4: Ja, komt hij er ook nog even.
3: En Bunting staat er een beetje bij. Die staat nog op 208. Hè?
4: Die was in die 3-4 legs helemaal nergens te vinden.
3: Nee.
4: Ja, en je ziet dat hij wel wil. En die eerste sessie was zo tegenvallend voor hem. En dan denkt hij ook, ja, wat heb ik straks te zoeken tegen Littler als ik hier de kwartfinale zou halen? Daar moet er echt wel wat bij.
3: Ja, dat zei de man ook, hè?
4: Ja. Ja, maar dat is ook zo. Dat is eigenlijk een open deur intrappen, want dat heeft iedereen wel in de gaten.
3: Hier nog even terug naar die tweede leg waar jij het over had. Die ongehoorde serie missers.
4: Ja, dat was een leg die uiteindelijk wordt geloofd.
3: Ik denk dat daardoor veel mensen dachten van oei, dit wordt een hele zware avond, 11 gemiste dubbels.
4: Ja, kijk, dat finishpercentage hoef je niet meer naar te kijken de rest van de wedstrijd. Als zo'n lek ertussen zit. Maar dan gaat het ook niet om. Kijk, het belangrijkste is hoe hij die, die breek verteert. En dat is een stuk beter dan, dan Bunting, want die heeft niks opgestoken in die pauze.
3: Dan terug naar de afgelopen sessie. We hebben de 4-3 gehad, de 5-3. Moeten we ook de 6-3 laten zien?
4: Ja, dat hoort er dan ook.
3: Toch?
4: Ja, ja.
3: Voor als je gemist 106. Ja, als je even naar de wc was.
4: Ja, precies. Nou, hij zat hier wel eventjes in een goede flow vanaf de break. Ja, je moet ergens inspiratie vandaan houden.
3: Nee, maar het geeft ons ook wel de gelegenheid om eens te vragen. Want we hadden het bij Michael erover dat hij voor het eerst sinds 2012 natuurlijk buiten de top 5 staat.
4: Ja.
3: Die world ranking is puur gebaseerd op verdiend prijzengeld. Hè? Dat je houdt je prijzengeld 2 jaar.
4: Ja.
3: Zie jij dat nog veranderen? Zie jij een ander soort world ranking komen, waarbij je bijvoorbeeld met punten gaat werken?
4: Nou, dat hebben ze gehad. Wel een hele tijd terug, hoor. Dat heeft Colin Lloyd zelfs nog in het hele tijdperk een keer nummer 1 gestaan. Kijk, met het prijzengeld wat je verdient, ja, dat is maar wat.
3: Nou ja, ik kwam er ook op en veel mensen waren er ook verbaasd. De PDC heeft prachtig natuurlijk het prijzengeld bijvoorbeeld van het WK verdubbeld.
4: Ja, en dat is
3: waardoor Gian van Veen ineens de nummer 3 van de wereld.
4: Ja, dat is een beetje het gevaarlijke aan dat systeem. Omdat het WK zo hoog gedoteerd is, dat kun je bij andere toernooien niet meer inhouden.
3: Nee.
4: En als jij niet Luc Litter, Luc Humphries bent of Michael van Gerwen in goede doen, noem maar even op.
3: Ja.
4: Ga je dat van Gian, ga je nooit in een jaar goed maken.
3: Nee. Maar zou je bijvoorbeeld net als tennis met zo'n puntensysteem kunnen
4: werken? Ja, dat zou kunnen.
3: Je
4: kunt een beetje het prijzengeld kun je dan doen wat je wil. Het maakt allemaal niet meer uit, want dan gaat het echt puur om de prestaties. En natuurlijk een WK belangrijker dan.
3: Uiteraard, dat is hoger gerankt, dus krijg je meer punten voor.
4: Punten, net zoals bij de majors, de Grand Slams in tennis.
3: En dan zou je ook nog kunnen verdisconteren dat als je als nummer 40 van de wereld een keer per ongeluk van de nummer 1 wint, dat je daar ook extra punten mee krijgt.
4: Ja, dat doen ze bij tennis ook weer trouwens. Ja. Ja. En dan zeg ik ook nog eens een keer, en daar sta ik al jaren achter wat Vincent altijd zegt, van doe dat nou met die seeding ook eens een keer. Weet je, die 1 tot
3: die
4: met
3: plaats
4: 8. Ja. En dan niet altijd maar 1 tegen 8. Nee, het kan ook zo zijn dat de nummer 3 tegen de nummer 5 speelt in plaats van nummer 6.
3: Het is wat minder voorspelbaar.
4: Minder voorspelbaar, andere wedstrijden. En ook dan gaat je ranking steeds meer schommelen.
3: Ja. Nou, toch interessant om daarover te blijven nadenken, toch?
4: Ja, en om het daarover te hebben in plaats van over die wedstrijd.
3: Zo is het.
0: Toch denk ik dat wij het weer gewoon over de wedstrijd gaan hebben.
5: Ja, we kunnen ook wel een heel interessant verhaal over rankings en zo gaan houden. Maar dat is al voor onze voeten gemaaid nu.
0: Hadden we een mooie 10 minuten mee kunnen vullen.
5: Zeker. Ja. Ja, met een beetje mazzel was het toen 10-5 of zo. Maar nee.
0: Laten we toch vooral ook over de wedstrijd hebben. Ja, Bunting. Het is wel interessant om te zien of het één goede leg was in het geheel. Of dat hij er nog wel een beetje een vervolg aan kan geven. Vorige leg in 14 pijlen. Dat is natuurlijk dik in orde. Maar nu de eigen leg ook nog zien te houden.
5: Die nog even wat materiaal voor Bunting opraapt. En nu zelf wel op een finish kan komen waar Bunting dat niet lukt.
0: Ook die laatste maar gewoon rechtdoor smijt. Nou, gewoon een triple, dus dan loont het ook.
6: 65, Josh Uriquois, 59.
0: Ja, hij lijkt toch echt wel de wedstrijd onder controle te hebben, Josh Rock.
5: Ja, twee legs geleden wist Ronk ook te breken. Had je de kans om de marge naar 4 legs te brengen. kwam er een lek van niks 58. uit.
0: Die in de onderlinge balans tegen Bunting toch nog wel op achterstand staat. Van de 9 voorgaande wedstrijden won Bunting de 6. Wedstrijden deze editie van de Premier League werden wel eerlijk verdeeld. Rock won ook dit jaar trouwens. De UK Open, de laatste 16, wel met 10-7 van Bunting.
2: Na de overwinningen van Bunting zullen wel van iets langer geleden zijn toen Rock nog wat meer in de opkomst was. Ja. Dat is natuurlijk ook een goede periode van Bunting geweest. Die ook in de top 4 van de wereld heeft gestaan natuurlijk.
6: 58.
2: En Rock, als hij helemaal top is, dan heeft hij het in zich om van iedereen te winnen. Maar je ziet in zo'n wedstrijd als deze ook wel dat de vloer van Rock nog wat laag is. Hij zakt soms gewoon ver weg. En dat zie je bij wel meer subtopspelers. Kijk, als het allemaal loopt, dan is het voor iedereen makkelijk. Maar juist als het niet loopt, hoe goed ben je dan? En in deze is dit wel een goede wedstrijd natuurlijk voor Rock. Want hij begon niet geweldig aan de wedstrijd. Maar als hij er dadelijk toch redelijk makkelijk uit gaat halen, en daar lijkt het wel op, dan kan hij dat toch ook weer meenemen richting de volgende wedstrijd. En wie weet, overmorgen ziet alles er anders uit en loopt het wel.
0: Bunting klinkt nog maar eens op de achtergrond, want die is nog steeds niet boven de 80 gemiddeld uitgekomen.
6: 42.
2: Dit is voor hem wel echt een matige dag.
0: Hij is nog voorzichtig uitgedrukt. Voor de man die op 2 januari 2005 72,6 gemiddeld gooide op Lakeside.
2: Dat is lang geleden.
0: John Anderson. De World Grand Prix buiten beschouwing gelaten. Zijn laagste gemiddelde ooit op een major.
2: En bij de PDC?
0: Bij de PDC. World Grand Prix niet meegerekend.
2: Nee.
0: Dat doen we niet aan.
2: Nee.
0: Heel goed. Nou, dan moeten we best een end. Is het een halve finale UK Open in 2015 waar die 82 gemiddeld geworden?
6: 15.
2: Nou, kunnen we dus wel zeggen dat dit zijn slechtste wedstrijd ooit bij de PDC is op een major.
0: Daar heeft het alle schijn van. Zeker. Blijf wel proberen. Niet met de pakken neer zit Bunting.
2: Rock mist een pijltje op tops. Bunting wil ook graag een pijltje voor een dubbel krijgen. Heeft hij nog wel een triple nodig? Maar die vindt hij niet. Hè. Het vinden van triples is best lastig in deze partij voor Steven Bunting. Ja.
6: Steven Urequire,
2: dubbels en George Rock. Het was even opgelost.
0: Ja.
2: Hij heeft eigenlijk heel weinig dubbels meer gemist sinds het begin van de wedstrijd. Maar hier gaan er dan ineens weer 3 op rij mis. Ja, en zit Bunting er dan nog in? Ja, ik weet het niet.
0: Hangt misschien wel een beetje van deze leg af.
6: Thank you.
0: zijn de laatste weken, maanden ook gewoon geen resultaten waar Bunting enig vertrouwen uit kan halen.
2: Hij speelt best veel. Hij heeft natuurlijk ook de Premier League gespeeld. Dan ga je automatisch best wel veel wedstrijden gespeeld. Hij heeft in dit kalenderjaar 110 wedstrijden gespeeld. Officiële wedstrijden. Dan verwint hij de 65 en verliest hij de 45. Moa, zeg je dan. Er zit natuurlijk best wel veel verliespartijen in de Premier League in bij. Maar je zegt het al, om nou te zeggen dat hij echt hele hoge resultaten had. Hij had ook niet één finale gespeeld op een Players Championship. Maar dat was in februari, dus toen was hij nog fris. Als je nou kijkt naar George Rock, die heeft ook de Premier League gespeeld. Die heeft 84 wedstrijden maar gespeeld. Dus dat is gewoon 26 wedstrijden minder dan Steven Bunting. Nou heeft hij ook wat minder toernooien gespeeld. Maar die wint er 44 en verliest er 40. Dat is geen best percentage hoor. Ja, en wel het Austrian Darts Open gewonnen. En staat hier bijna met 9-5 voor.
0: Ja, Nathan Espinel. Over de 170 uit de hoge hoed. Maar die speelde toch een stuk beter dan dat Bunting nu doet. En twee trippels en een bullseye is dus te veel gevraagd.
2: Maar vandaag ineens weer op dat die borden allemaal best wel weer veel slijtage hebben. Het lijkt er wel op alsof er een aantal spelers zijn die nieuwe punten of zo hebben. Maar ik heb toch een tijdje niet heel veel van dit soort slijtage dingen gezien.
0: Ja, dat was ook juist een beetje het paradepaardje van die nieuwe borden. Ja. Dat je amper moest kunnen zien dat de pijlen in hadden gezeten.
2: Ja. Ik heb nou niet het idee dat Bunting andere punten heeft. Want die gooit altijd met deze punten eigenlijk. Misschien dat het dan toch de punten van Rock zijn. Ja, dat is de oude shirt.
0: Ja.
2: Snel nieuwe kopen. Anders loop je achter.
0: Ah ja, niet alleen daarom.
2: Nieuwe shirt is ook gewoon mooier, hè?
0: Ja, ja precies.
2: Dat wil, we zeggen absoluut niet dat dit een mooi shirt is, maar we zeggen wel dat het mooier is dan het oude shirt.
0: Ja, ja, ja, ja. Wil je nog wat kwijt over het shirt van Bunting?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Oké. Okay.
2: Spreekt voor deze voor zich. Ah ja. 161? Nee, dat kan weer niet. Anders hadden we misschien nog wel een schildje van Bunting gehoord.
0: En nu komt er misschien weer een van Rock aan. Want hij heeft nog maar één leg nodig om door te gaan naar de kwartfinale. Om daar over twee dagen Luke Littler te ontmoeten. En na twee nederlagen op rij en zijn eerste twee World Matchplay deelnames heeft Rock in elk geval wel de manier gevonden om wedstrijden te winnen op dit podium.
2: Ja, nu moet hij nog een manier vinden om van Luke Littler te winnen natuurlijk.
0: Er zijn er meer die daar een manier van moeten zien te vinden.
2: Het is inmiddels lang geleden dat hij nog eens een keer een wedstrijd over een lang format heeft verloren. En het format in de kwartfinale, kan ik heel vast verklappen, wordt nog wat langer.
0: Ja. Dan moet je er toch echt 16 winnen om door te kunnen gaan.
2: Een wedstrijd over 20 legs nog langer. Hij heeft Littler in zijn hele tv-carrière één keer verloren. Dat was die WK-finale. Goed, aan elke reeks komt een einde.
0: Uit het niks dan weer een hele goede leg van Bunting. Het zijn echt incidenten geweest gedurende de wedstrijd.
2: Ja, hij doet we toch verdacht vaak in de legs die George Ronk begint.
6: 17 legs, Steven to throw first. Game.
2: En zo sprokkelt hij toch nog gewoon 6 legs bij elkaar. En zit hij nu denk ik net boven dat laagste PDC gemiddelde.
0: Ja.
2: Nou, om dat nu als positief ding mee naar huis te nemen. Ik weet niet of dat handig is.
0: Ik was niet op mijn slechtst ooit.
2: Ik kan nog slechter.
0: Zes stuks voor Josh Rock. Dan punt ik toch ook 3. En de 200ste, 180e van het toernooi ook nog.
2: Het is tijd voor het gebak. Dan moeten we vieren.
0: Overigens zijn we nog niet op recordkoers voor wat betreft de 180ers. We liggen er 14 achter.
2: Ja, dat wel Litter en Espenol toch nou, best gedaan hebben om ons op schema te zetten.
0: Jawel.
2: Dat is geen vraag natuurlijk, het is gewoon een vaststelling. Ja, dat is gewoon Mayo.
0: Hey, hey.
2: Ja.
0: Zijn er nog mensen die daaraan twijfelen? Boze ketchupfans incoming in 3, 2, 1.
6: 105. Josh, we gaan 140.
0: Nou, Josh, maak er maar een einde aan. 140 finish, past totaal niet in de wedstrijd, maar hij doet het gewoon wel. Omdat dat toch nog eventjes kan. En omdat hij toch wel heel graag naar de kwartfinale wilde. En dat doet hem toch best wel wat, deze overwinning. Een worstelpartij was het zeer zeker van Steven Bunting. Toch wel een beetje van Rock komt het daar nog wel op een gemiddelde van ruim 91 uit. En gaat zich voor het tweede jaar op rij melden in de kwartfinale. Waarin hij Luke Littler gaat treffen. Die trof hij vorig jaar in de halve finale. Werd een fantastische wedstrijd, die verloor hij. En dan krijgt hij dus een kans op revanche.
3: Natuurlijk een theorie dat er iets aan de hand was met Bunting. Misschien was die wel grieperig. Weet we één ding zeker. Dat is Josh Rock nu ook, als ik het zo zie. Ja. Oh. Wat jammer van de avond eigenlijk, hè, Ko?
4: Ja, eigenlijk zonde, ja. Maar hij is wel heel emotioneel, hè,
3: ja.
4: Rock.
3: Ja, we weten natuurlijk ook nog niet wat er in de levens van al die mannen gebeurt.
4: Dat werd op een gegeven moment vocaal, was nog het beste wat hij deed. Dat was niet normaal.
3: Nee.
4: Ging wel een stuk beter spelen, hoor.
3: Die 10-5, toen dachten we, oké.
4: Ja, dat komt wel goed.
3: Dit is klaar.
4: Ja, nog één lekje.
3: Twee topscorers en een 44 finish.
4: Ja. Maar dit hoorden we wel veelvuldig van hem.
3: Ja, nou, bij 180 vind ik het eigenlijk wel passen. Maar bij elke gelukte triple wat minder. Maar er was niks op af te dingen, toch?
4: Nee, hij was duidelijk de betere van de twee.
3: Ja.
4: Buntingen, totale off-day, zeg.
3: Totale off-day. Ja. Heb ik nog een slotvraag voor je. Mayo of ketchup?
4: Wat deze wedstrijd was, was het mayo of was
3: nee,
4: het
3: gewoon in het algemeen.
4: Nou, doe mij dan toch maar mayo.
3: Ja, dus er zitten 3 en ik ook mayo. Dus er zitten 4 mayo, 0 ketchup.
4: Ja. Ja.
3: De avond nog even op een rijtje. De uitslagen van deze prachtige avond op 4 Play Darts. Johnny Clayton wint van generatiegenoot Gary Anderson met 10-7. Dirk van Duivenbode speelt tot nu toe de wedstrijd van zijn leven tegen Michael van Gerwen. Hij vond het belangrijker om op dit toernooi van Gerwen te winnen dan dat hij daarmee de kwartfinale haalde. Dat zegt het allemaal voor onze Dirk. Luke Littler leek over Nathan Espinol te gaan walsen, maar het werd een heuse kraker. 11-8. En Josh Rock tegen Steven Bunting hebben we zo even gezien. Josh Rock nu tegen Littler en Van Duivenbode. Ja, precies, 11-7. Cameron Menzies tegen Ross Smith is morgenavond de partij waarmee we de avond gaan beginnen. Dan is er weer zo'n elk nadeel heeft zijn voordeelwedstrijd. Gian van Veen tegen Wessel Nijman. Gurin Price steekt niet in beste vorm. Rob Cross best wel. Dus dat kan een mooie pot worden. En dan James Wade tegen Ryan Searle. Als toetje van de woensdagavond. En dan is het donderdag alweer. Wat is er?
4: Ja, één dingetje. Volgens mij was het Kevin Anderson die won van Clayton, toch?
3: Wat heb ik dan gezegd?
4: Nou, er stond 10-7 voor Clayton.
3: Oh,
4: maar volgens mij
3: heb ik dat klakkeloos voorgelezen?
4: Ja, het stond op het scherm, dus dat snap ik wel. Maar
3: 11-7 voor Anderson, hè?
4: Of 11-7, ja. Was het voor Anderson, maar er stond 10-7 voor Clayton.
3: Dan zitten ze op mijn oor te liegen dat het een test was of wij nog scherp waren.
4: Nou, dat was ik dan.
3: Dat is gewoon een hele grote fout van mijn oor.
4: Oorvurm. Nee, wel goed, de mensen die later ingeschakeld hebben, die weten dan toch dat het...
3: Ja, maar ook helemaal niet erg. Het is ook alweer wat later dan te doen, gebruikelijk. En als je dit nog ziet, wil ik je daarvoor heel erg bedanken. Want dan heb je tot het einde volgehouden op de stream en op Viaplay TV Plus. Dat is er ook altijd nog.
4: Ja.
3: Ko, bedankt voor vanavond. Goed. Ik vond het weer erg gezellig.
4: Vermakelijke avond.
3: Zeker te weten. Het was een topavond en we hopen daar nog veel meer van te kunnen uitzenden de komende dagen bij de World Match Play op Viaplay Darts. Tot morgen, 8 uur. Bye bye.

Okay.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek.

wat er gezien. Nee, ik heb geen trek. Ik blijf niet gek dat ik iemand straks nog mis.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10:00 werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone